Ja, dat was de introitus van het feest van het Heilig Hart. En dat doet mij dan altijd denken aan het Heilig Hartbeeld wat bij mijn ouders op de slaapkamer op de lindenkast stond. Waarbij Jezus ons dan zo liefdevol aankeek. Op de ene kant van de kast stond het Mariabeeld en aan de andere kant stond het Heilig Hart met daartussenin het kruisbeeld. Allemaal van hetzelfde. Ik denk dan zelf ook vaak, bij mij thuis staan verschillende Heilig Hartbeelden. Er hangen er twee aan de muur. Ik heb er twee of drie staan. Het is het hart van Jezus waar het om gaat. Maar het hart ook van het geloof is te vinden in Jeruzalem. De stad waar eigenlijk toch alles vandaan komt. Je kan zeggen, daar is Jezus de stad binnengetrokken met Palmzondag. Hij is daar net buiten de stad gekruisigd en in Jeruzalem voor het eerst verschenen aan de leerlingen. Jeruzalem is dus voor ons allen in ons geloof heel centraal. En daarom laat ik u vandaag horen op Psalm 122. Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden, wij gaan op naar het huis van de Heer. Zo staan dan nu onze voeten in uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, gij gebouwd als een stad tot hechte eenheid gevoegd. Het is daarheen dat opgaande stammen, de stammen van hem, van de Heer. Nou, en zo gaat Psalm 122 verder. En we horen hier in een gezongen versie van Richard Woodward. En het wordt hier gezongen door de Choir of St. John's Elora. Nou, we gaan er naar luisteren, zusters en broeders. Psalm 122.

Als je dan toch stilstaat bij het feest van het Heilig Hart en je net hebt geluisterd naar Psalm 122, is het ook goed dat wij stilstaan bij het Heilig Hart van Jezus zelf. Hij, al die liefde, al die goedheid voor ons, komt nog uit zijn hart voort. En daarom wil ik u laten horen een lied gezongen door de zusters Daughters of Mary. En het is het lied Cor Jesu, Cor Purissimum.

Cor Jesu, Cor Purissimum. Ik vind het een mooi lied. Het past ook heel erg bij het feest van het Heilig Hart. Maar het heeft voor mij ook iets heel zoets. Is het u opgevallen dat het eigenlijk een heel zoetig, liefelijk liedje is? Ook zoals de zusters dat zingen. Ik liet het toen straks aan Mariska horen. Zei ook, ja, het is mooi, maar het is ook heel braaf, heel zoetjes. Wat minder zoet is psalm 104, de psalm van de schepping. De zusters van Bethlehem op Grimby zingen elke avond in de vespers een gedeelte uit de psalm van de schepping, zoals die heet, bij hun psalm 104. Die is opgedeeld in een aantal delen, waardoor ze dagelijks een bepaald aantal strofen daarvan zingen. Loof mijn ziel de Heer, Heer mijn God, hoe ontzaglijk zijt gij, met glans en luister bekleed, gehuld in een mantel van licht. De hemel spant gij als een tentkleed, gij zijt die zijn opperzalen te zolderen vermocht op de wateren, die wolken maakt tot zijn wagen, op de vleugelen vaart van de wind, die macht heeft dat stormen zijn boden, vuurvlammen zijn dienaren zijn. Gij grondde de aarde op haar zuilen, onwrikbaar, eeuwig van duur, dekte haar met een sluier, de oerzee, het water stond boven de bergen, doch het week voor u dreigend terug, het vloot voor de steen van uw donder. En de bergen kwamen omhoog, hun kloven werden tot dalen, al naar gij de plaats hun beschikt had. Een grens stelde hij niet te overschrijden, de vloed dekte de aarde niet weder. Bronnen wijst gij hun loop naar de beken, tussen bergen door wandelt het water. Drenkt alle dieren des velds, de woudezels lessen hun dorst. Boven nestelen de vogelen des hemels, doen zich horen van tussen de takken. Nou, en zo gaat psalm 104 verder met een lofzang op de schepping. Zoek het maar eens op in uw Bijbel, ga maar eens naar luisteren en lezen. En we gaan hier nu vandaag luisteren naar psalm 104... gezongen in een versie van William Lovelady. Dat is die uitvoering die in Engeland zo enorm razend populair geworden is door de uitvaart van prins Philip van Engeland. Toen die uitgevoerd werd bij zijn uitvaartdienst. En William Lovelady, die eigenlijk een componist is voor gitaarmuziek, had op verzoek van de prins deze psalm gecomponeerd tot een werkelijk prachtig lied. Nou, en daar gaan we nu naar luisteren. En psalm 104 wordt hier gezongen door een groepje mensen. En dat zijn Soren Dyer, Miriam Allen, Nicholas Madden en Tom Lilburn en Simon Whiteley. Psalm 104 van William Lovelady.

Ik heb die psalm 104 nou toch al zo vaak geluisterd en hij blijft me keer op keer ontroeren en raken. Ik heb hem u ook al verschillende keren laten horen, want ik krijg er eigenlijk geen genoeg van. Zo mooi vind ik dit. Nou, ik hoop dat u het ook mooi vindt en u kan het altijd toch een keer terugluisteren. Dan, als u Spotify hebt, dan kan u naar mijn Spotify-lijst gaan en dan ziet u bij de uitzending van vandaag, psalm 104 van William Lovelady staan en dan kunt u nog eens een keer naar luisteren. En gewoon dan die psalm er eens bijpakken in uw Bijbel of in uw getijdenboek en dan gewoon de tekst eens meelezen terwijl zij zingen. Aan te bevelen. Dan komen we uit bij de psalm van de zondag, want ja, vrijdag is het sacramentsdag, het heilig hart van Jezus, maar op zondag hebben we gewoon de zondag door het jaar. En dan is het de 10e zondag door het jaar. En dan horen we naar de eerste lezing, psalm 130. De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Het mannenensemble Jaron, die voeren deze psalm 130 uit met als titel Uit de diepten.

Uit de diepten roep ik u, Heer. Daar zong ook het mannenensemble Jaron. Ik ben vandaag helemaal op de toer van de psalm, hè, waar de psalm 122 al. De intro dus van vandaag was ook al uit een psalm. Psalm 104, psalm 130 en dan belanden we nu bij psalm 121. Uit het werk van Cyrillus Kreek. Gezongen door het Ests Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Paul Hillier, psalm 121.

Cyrillus Kreek is wel een van mijn favoriete componisten uit de Baltische landen. En het werk wat u hoorde komt van de CD met alleen maar Baltische muziek van verschillende componisten. Die psalm 121, die begint zo mooi, hè? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zou iemand mij komen helpen? Ja, mijn God komt mij helpen, de schepper van hemel en aarde. Hij zal niet toelaten dat je struikelt. Hij zal niet slapen, hij waakt over jou. Nee, slapen en sluimeren zal hij niet. Hij waakt over heel zijn volk. Onze God houdt de wacht als een schaduw over je heen. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. Hij houdt alle kwaad van je af, hij neemt je onder zijn hoede. En waar je ook gaat of staat, God zal je behoeden voor eeuwig. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zou iemand mij komen helpen? Ja, mijn God kon mij helpen, de schepper van hemel en aarde. Ons God komt ons altijd helpen als we hem daartoe uitnodigen. En voor al die hulp die we krijgen van hem, mogen we hem ook danken. We mogen hem loven en prijzen voor al het goede wat hij ons telkens weer schenkt. En op zon en een bepaalde aantal feestdagen zingen we daarom ook in het ochtendgebed. Het Te Deum. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. U God loven wij, U Heer prijzen wij. U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten, tot U de cherubijnen en serafijnen, zonder ophouden, verkondend, heilig, heilig, heilig de Heer, God de legerscharen, vol zijn hemel en aarde van de majesteit Uwer glorie. Nou, en zo gaat het hele Te Deum verder. Ik vind het altijd geweldig als dat ergens gezongen wordt. En dan op het eind dan horen we ook elke dag opnieuw zegenen wij u en wij loven uw naam door de eeuwen en door de eeuwen der eeuwen. Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons. Nou, prachtig toch? En als je dit gezongen hoort worden door de Corsicaanse groep Imufrini, ja, dan wordt het helemaal een feest.

Dit was feest, hè? Dit Te Deum, gezongen door Imo Frini. Als ik begin volgend jaar in februari naar een concert ga van hen, dan hoop ik dat ze dit ook zullen zingen. Ik heb geen idee wat ze die avond gaan doen, maar ik wil gewoon naar Imo Frini. Ik vind het zo'n mooi, bijzonder koor. Goed. Kom tot hem. En eigenlijk heeft het ook alles te maken met zo'n lofzang, hè? Kom tot hem. Kom naar hem als je dorst hebt. Hij is het water. En daarvan zingt Selah.

We mogen komen tot hem. Hij nodigt ons uit. En wij hoeven alleen maar te zeggen tegen hem: hier ben ik, Heer. En er gewoon voor hem zijn. Want hij is voor ons toch alles in ons leven? Is hij niet gewoon alles? Volgens mij wel, hè? En daarom zingt het koor van de koningin van vrede Medjugorje: Jesus Christ, you are my life.

Jesus Christ, you are my life. Ja, Hij is ons leven. Uit Hem en met Hem mogen wij leven. Maar het bijzondere is natuurlijk altijd dat Hij het aardse leven heeft gekregen uit en door de schoot van moeder Maria. Ja, ik kan natuurlijk geen moeilijke zaak krijgen hebben bij Radio Maria, als we ook Maria niet eer doen. En er zijn er zoveel Ave Maria's als dat de componisten te zijn. Hè? En sommige componisten hebben wel 20 Ave Maria's geschreven, geloof ik. Maar ik vind het altijd wel een mooi Ave Maria, dat van Frans Bibel. Je hoort het niet vaak. Je komt het maar heel af en toe ergens tegen. Maar ik vind het wel heel mooi, teder en heel erg rakend. Ik hoop u ook. En zeker op de wijze zoals Voetjes Eet het zingt.

0: Nou, dit was het Ave Maria van Frans Bibel, gezongen door Voortjes Eet. En zo zijn we weer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Laten we de Heer loven en danken en vragen om zegen. Goede God, op het feest van het Heilig Hart van Jezus Christus, uw Zoon, weten we dat uit zijn hart ook voor ons uw liefde stroomt. Wij danken u voor alle goede gaven en al de liefde die u ons telkens weer schenkt. In en door hem, Jezus Christus, maar ook door zijn moeder Maria. En in en door de kracht van uw Heilige Geest. Liefdevolle God, zegen ons allen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw

0: u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
1: En beste luisteraars, welkom weer bij het programma De Club van Job met pastoor Menne hier in de studio. En weer wat geloofsvragen van de luisteraars.
2: Ja, goedemorgen. We hebben weer enkele vragen. Ik lees maar voor. Degene die bovenaan staat op mijn papier uitgeprint. In het kort kritisch onderzoek van de nieuwe Ordo Missae van de kardinalen Ottaviani en Bacci, de dato 25 september 1969... lees ik aan het slot: de nieuwe liturgie, die onvermijdelijk een teken is van scheuring door de talloze vrijheden die zij indirect autoriseert, is op zichzelf al van talrijke geheimen of openlijke vergrijpen en dwalingen tegen de zuiverheid van de katholieke leer doortrokken. Teken van scheuring, schisma, de kardinalen Ottaviani en Bacci concluderen op zijn zachtst uit te drukken dat de Novus Ordo Missae, de nieuwe mis, een onafzienbare misgreep is. Nou, nadat de nieuwe mis is uitgekomen, is er vanuit Rome een door die kardinalen Bacci en Ottaviani een enorme kritiek op die nieuwe mis. En die kritiek die snee nogal hout, met name op ook de inleiding. De officiële inleiding. Dat heeft er zelfs toe geleid dat die inleiding veranderd is. Want die inleiding die was, de definitie van de mis was ongeveer protestant. Het offer was eruit in de dingen. Het ging allemaal over de maaltijd en de heilige maaltijd onder leiding van de priester, het voorzitterschap van de priester. De priester als offeraar was er helemaal uit enzovoorts allemaal. Dan zie je dus degene die nieuwe mis gemaakt hebben, die deskundigen, dat laboratorium, zoals Benedictus het zegt, waarin die mis gemaakt is, was van modernisme doortrokken. Dat wil niet zeggen dat alles, dat de hele nieuwe mis modernistisch is. Dat is niet zo. Maar er zitten wel tendensen in. De theologie achter die nieuwe mis is niet volledig de theologie die er van oudsher in was. Met name als het gaat over het offer. En de plaats van de priester in de mis. En Ottaviani en Bacci hebben daar meteen al kritiek op geleverd. Ook het feit dat er, kijk, in een liturgie, ook in alle Oosterse liturgieën enzovoorts, daar is een liturgie iets vaststaans. Dat is een heilig ritueel wat je moet voltrekken als priester. Waar jij niet de baas over bent, dat je overgeleverd is en waarin de heilige dingen van God tot ons komen. Dat staat op gespannen voet met creativiteit. Want liturgie kan niet creatief zijn. Dan is het geen liturgie meer. Dan is het geen heilige zaak meer. Dan is het een zaak van mensen. Artistieke uitingen van mensen. Nou wil ik niet zeggen dat de hele nieuwe mis creatief is. Maar er zijn wel heel veel keuzemogelijkheden. Dus ik kan van alles kiezen. Niet alleen zoals het vroeger was, dat je op bepaalde dagen een bepaald misformulier kon kiezen. Maar je kunt uit gebeden kiezen. En er zijn een heleboel eucharistische gebeden. Waar dan in het missaal staat, bijvoorbeeld die korte kanon, kanon 2. Die is eigenlijk voor de doordeweekse dagen. Maar in heel de wereld wordt die bijna overal altijd gebruikt. Want priesters houden van kort en vlug. En de kanon, de belangrijkste kanon die nog in het missaal gebleven is, namelijk de oude Romeinse kanon, die al vanaf 300-400 bestaat, die wordt bijna nooit gebruikt. Zelfs zo dat toen de boekjes van Gooi en Sticht in de tijd, enkele jaren geleden, een keer die kanon gebruikten, omdat de bisschoppen daar vroegen, niet altijd dezelfde gebruik, maar ook ooit kanon 1, dat er toen diverse priesters waren, als er nog een keer gebeurt, zeggen wij het boekje op.
1: Zo.
2: Het is een anti-houding tegen de Romeinse kanon. Tegen eigenlijk wat altijd is geweest.
1: Volgens mij doen ze nu beide. Zo, volgens mij heb ik in het boekje van
2: Kerstmis
1: en zo.
2: Het is allemaal een beetje...
1: Zodat.
2: Het is allemaal een beetje getemperd. Maar ik wil alleen maar zeggen dat er een hele andere geest waaide in de nieuwe liturgie. En dan komt er nog bij dat de priesters zelf zijn gaan draaien aan het altaar. Wat ook een beetje uit die nieuwe liturgie voortkomt. Dus met gezicht naar het volk. Het is nu de maaltijd, wij samen breken en delen zo'n beetje. Weet je niet, dat straalt het ook uit. Ja. En de priester is de voornaamste acteur. Terwijl hij vroeger alleen zijn achterkant liet zien. Want zijn voorkant was naar God gericht. Met de mensen naar God.
1: De dienaar van de dienaren.
2: De dienaren van de dienaren. Ja. En we moeten niet onderschatten dat dat een heel groot verschil is. Ik zeg niet dat er aan de oude liturgie niks gewijzigd mag worden. Maar dat moet altijd heel langzaam en ongemerkt als het ware gebeuren. Want het zijn heilige dingen. En nou hebben ze de hele zaak op de schop gegooid. En alles was nieuw. En ik denk dat dat niet zo verstandig is geweest. Of zeker niet verstandig is geweest. Daar is dus tegen in opstand gekomen. Niet alleen Lefebvre met name. Maar in Frankrijk ook een heleboel groepen en abdijen enzovoort. Die zeiden, we willen de oude mis. Die is heiliger.
1: Ook andere. Ik weet dat monsieur Escriva in die tijd heeft dit nooit meer geleerd. De nieuwe mis. Omdat hij zei, ik ben te oud.
2: Ja, Pater Pio heeft nooit een nieuwe mis gedaan.
1: Ja.
2: Ik heb zelfs gehoord trouwens, maar dat weet ik niet zeker, dat kardinaal
1: Willebrand.
2: Alfrink. Kardinaal Alfrink privé nogal eens de oude mis deed, maar of dat waar is weet ik niet, maar dat zei ze. Afijn, in ieder geval, het heeft tot gevolg gehad dat er allerlei verkeerde opvattingen post hebben gevat. Over het priesterschap, over de maaltijd, over het communiceren. Je ziet dat de meeste mensen, ik heb het al meer gezegd, het belangrijkste van de mis de communie vinden. En niet meer de consecratie, wat het wel is. De consecratie is het belangrijkste. En niet omdat dan het lichaam en bloed van Christus, of de brood en wijn van andere bloed. Nee, omdat dan het offer zich voltrekt. Het offer van Golgotha, waardoor we verlost zijn. Maar dat heeft niemand meer in de gaten.
1: Ja,
2: officieel wel, maar in de praktijk niet. De mensen weten het totaal niet meer. Daarom zien ze ook bijna geen verschil meer tussen een woord- en communieviering en een mis. Ja. Want je kunt toch de communie, en dat is het belangrijkste. Dus je ziet, dan zijn we op een protestantse manier bezig. En we verkwanselen het katholieke geloof. Wie daaraan vastgehouden heeft, is Lefebvre. Die heeft daarin trouwens priesters opgeleid enzovoorts allemaal. Heeft een tijd, is daardoor een beetje aan de kant komen staan. Want een heleboel bisschoppen waren het daar niet mee eens. En je moest die nieuwe mis doen. En we moesten nieuwe priesters hebben die er overigens niet kwamen.
1: Ja.
2: Hè? Ik bedoel, ze hadden wel seminaries, maar die waren allemaal leeg. Want de mensen stemmen toch op een of andere manier met hun voeten. De kerken liepen leeg met de nieuwe liturgie. Er kwamen geen priesters meer. Dat had ook te maken met de liturgie of de theologie erachter.
1: Ja.
2: En Lefebvre hield eraan vast. Die zei, wij blijven gewoon. Give me that old time religion, zingen de Negro spirituals. Hè? We houden het bij het oude geloof. En dat heeft hij ook gedaan. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Zijn broederschap, die eerst goedgekeurd was, die werd afgekeurd. En dan zien we de strijd tegen de traditie. De kerk blijkbaar, of officiële mensen in de kerk, waren bang van de traditie. Want het mocht niet meer. We moesten de nieuwe tijd, de ramen open voor de wereld enzovoort. Nou ja, dat het weinig succes had,
1: zien we nu.
2: Ja, dat zien we natuurlijk. Maar dat wou men niet zien. Dat is precies hetzelfde met, in Nederland werden seminaries opgegeven in 1967 of 68. Gingen helemaal de theologische faculteiten.
1: Ja.
2: Nou, totaal geen priesters kwamen eraf. Ze gingen allemaal weg. Alle seminaristen die er nog waren, zijn allemaal weggegaan hier. Maar ze bleven het volhouden. Ja. Alleen Gijssen die zei, ja, maar ik ga in Roermond een eigen seminarie, want anders heb ik geen priesters meer. Nou, die kreeg de hele gierton over zich heen.
1: Ja.
2: Want Dus, maar hetzelfde zie je nu in het grote in de kerk. Degenen die de oude mis doen, krijgen de gierton over zich heen. En die krijgen, ja, heel vaak, er zijn een hoop bisschoppen die er tegen zijn. En Franciscus was er tegen, die heeft dus dat eigenlijk verboden. Het is niet helemaal gelukt, maar hij heeft het wel verboden. En sommige bisschoppen maken van dat, hoe heet die ook weer?
1: Traditiones custodes.
2: Gebruik om het echt te verbieden in het bisdom. Ja. En dan zijn er gewoon levendige gemeenschappen, wordt gewoon een eind aan gemaakt. Zijn die niet katholiek? Natuurlijk zijn die wel katholiek. Maar die zijn misschien te katholiek voor die bisschoppen. Ik weet het niet. Ja. Het is heel raar. Men wil, kost wat kost, die nieuwe liturgie en die nieuwe theologie doorzetten, die op sommige punten helemaal niet katholiek is. Althans, niet katholiek. Nee, zeg maar dat het niet katholiek is. Op het gebied van
1: moet
2: priesterschap.
1: Moet ik dat zeggen?
2: Nee, je hoeft het helemaal niet te zeggen. Nee, dat is gewoon zo. En laten we het daar objectief over hebben.
1: Ja.
2: En dat is ook de kern van de strijd van Pius X op het moment met Rome. Men wil gewoon katholiek zijn op de manier zoals het altijd geweest zijn. En daar hebben ze bisschoppen bij nodig. En ze vragen aan Rome, netjes krijgen wij bisschoppen. Met de plaatselijke bisschop kunnen ze over het algemeen niks doen. Dan moet het toevallig treffen. Ik heb nou nog een stukje gelezen. De traditie wordt in de kerk sinds Traditionis Custodes hoogstens geduld. Maar iedere keer heeft een bisschop weer de mogelijkheid om te zeggen, nee, van de paus mag het niet. Want nee, jullie houden op. Die staan aan één stuk door onder het gevaar van weggetrapt te worden. En dat is onbegrijpelijk, maar dat is de situatie in de kerk. Zo werkt de duivel op het moment.
1: Maar is het volgens mij de Petrusbroederschap, loopt dat gevaar niet?
2: De Petrusbroederschap
1: volgens dat
2: was, die had in eerste instantie nog een steeds bestermde status, omdat die onder de Ecclesia Dei gemeenschappen vielen. Ja. En die had een aparte groep in het Vaticaan die daarvoor zorgde. Maar wie heeft de Ecclesia Dei afgeschaft?
1: Paus, weet ik veel.
2: Franciscus. Ja, de vorige, Franciscus natuurlijk. Maar, en die zijn nu volledig overgeleverd aan.
1: Nee, ik zei omdat de Traditiones Custodes zijn de Petrusbroederschap, de andere broederschappen of instituut van Christus Koning, die zijn uitgesloten van wat daar staat.
2: Zolang als het duurt.
1: Ja,
2: en ik heb nou een stuk gelezen en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb het nog niet vertaald.
1: Okay.
2: Ben ik het helemaal mee eens. Waarom zouden voor de Anglikanen, die katholiek worden, wel een personeel bisdom, een personeel prelatuur maken. Die Anglikanen die hoeven niet in de nieuwe mis, die kunnen in de hervormde Anglikaanse mis blijven. En die hebben hun eigen gewoontes. Ja. Dat kan. Net zo goed als ook er aparte bisdommen zijn voor de Oosterse kerken. Ja. Waarom kan dat niet voor de traditionele katholieken? Als ze dat doen met eigen bisschoppen enzovoorts.
1: Maar kan er vanwege diplomatie? Die waren diplomatieker.
2: Wie waren de diplomatieker?
1: De Anglikanen.
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Dat is wel een kwestie.
2: En dan als het in Rome van de diplomatie afhangt en van de gunsten.
1: En ook omdat het toch een andere ritus is. En ze zeggen, kijk, de
2: welke andere
1: de heilige mis is.
2: Ik ben bij de Anglikaanse dingen geweest. Dat is eigenlijk de oude ritus voor een groot stuk.
1: Ja, maar ze noemen het wel. Maar
2: ja,
1: dan
2: ja,
1: heb
2: ja, ja, ja, ja.
1: Er
2: zit meer oude ritus dan nieuwe ritus in.
1: Helemaal
2: in
1: Rooms-Katholiek kennen we de Latijnse ritus, kent twee vormen. Dus dat is eigenlijk één ritus met twee vormen: de gewone en de buitengewone.
2: Ja, dat heeft
1: dus
2: men
1: daarom
2: rikens uitgevonden.
1: Ze, dan heb je voor de buitengewone niet aparte bisschoppen voor de buitengewone, want het is één ritus.
2: Ja, maar dan moeten ze naast elkaar kunnen. Maar dat heeft nooit gekund. Zo gauw ze naast elkaar bestaan, heeft even onder Benedictus. Maar die werden meteen weer onmogelijk gemaakt. Er zitten allemaal vreemde bisschoppen die dat niet willen, die er tegenin gaan. Pausen, die net als Franciscus, die maken het weer onmogelijk.
1: Ja, maar volgens mij heeft het instituut van Christus Koning nooit problemen gehad met een bisschop vinden die graag wil wijden. Zo'n Beburk, die wijdt vaak en nog anderen. Ja,
2: maar ze moeten daar nou op zoek. Normaal is het in de kerk dat je zegt van, als er paters zijn, die kunnen gewoon een bisschop van binnen en die wijdt ze dan.
1: Ja.
2: Maar hier moeten ze eigenlijk gaan bedelen, wil er iemand ons wijden? Want wij zijn de melaatsten van de kerk. Ja, wat een onzin.
1: Nee, dat is ook overdreven.
2: Nee, dat is niet overdreven.
1: Nee. Zijn.
2: En dat ze dan nog zo'n positie hebben en dat de Petersbroederschap bestaat, is dankzij Lefebvre. Is dankzij Lefebvre. Waarom? Omdat Lefebvre bisschoppen ging wijden, heeft Rome zich wat koelander.
1: Ja.
2: En die heeft tegenbewegingen willen oprichten tegen Pius X. Dat is niet helemaal gelukt. Nou is het weer dat je bij de Petersbroederschap soms mensen tegen Pius hoort ageren. Ja. Dat zijn van die broedertwisten waar ik ook niet erg vrolijk van word.
1: Ja. Nou, dat is de Felix Culpa, heet het soms. Dat is gelukkig geen schuld. Monsieur de Lefebvre heeft...
2: Ach, er is niks geen schuld aan.
1: Nee.
2: Monsieur Lefebvre wordt nog een keer heilig verklaard.
1: We zullen het zelf niet meer.
2: En Franciscus nooit.
1: Ja, dat zou je verbazen, denk ik, vrees ik.
2: Ja, maar zoveel invloed zal de duivel toch nog niet hebben? Goed, we gaan verder.
1: Ja.
2: Is het niet uiterst belangrijk dat Radio Maria in al haar programma's voor de waarheid opkomt en deze ook vertelt? Nochtans zijn er in deze toch zeer belangrijke kwestie over de bisschopswijding alweer op 1 juli van de Pius X vele onwaarheden, ja leugens verteld. Nee, ze zijn geen protestbeweging en willen geen parallele kerk, maar gewoon het katholieke geloof verder zetten en verkondigen zoals ze het steeds hebben gedaan. Monsieur Lefebvre was liever gestorven dan in conflict te komen met Rome, zoals hij zelf zegt. Er bestaat een zeer waarheidsgetrouwe documentaire en kijkt u dan vooral goed hoe het ging met de bisschopswijdingen. Die zijn niet gegaan zoals Christina denkt.
1: Ja, maar ik heb dat documentaire gezien.
2: Informeer u vooraleer over de radio te spreken, bid ik u. Ook monsieur Snijder gaf op 9 juni jongstleden een zeer interessant interview met Gaspers over de Pius X. Alles op YouTube te vinden. Monsieur Lefebvre, een bisschop in de storm. Bisschop Adlaatje Snijder van Astana, Kazachstan, zei dat een opmerkelijk aantal hooggeplaatste geestelijken het katholieke geloof heeft verloren. Daar kan ik me wel bij aansluiten. Er zijn kardinalen die het geloof verloren hebben, werkelijk. En die, zeker als het over moreel terrein gaat, het katholieke geloof niet meer preken. Of het nou Bonnie is van Antwerpen of Hollerich van Luxemburg of de helft van de Duitse bisschoppen. Ik noem ze maar bij namen, want ik denk dat het hard nodig is dat die bij namen genoemd worden.
1: Ja, ja.
2: En als het niet zo is, dan moeten zij maar het katholieke geloof beleiden. Maar dat doen ze niet, op moreel terrein. Ze zijn allemaal homo-lovers, zal ik maar zeggen, en goedkeurders.
1: Activisten.
2: Het is nou zelfs, ik zag, ik werd aan alle kanten werd me daartoe gestuurd, dat Pastoor Bart, die heeft een vragenprogramma op YouTube.
1: Oh, die is een influencer, priester ja, Bart, ja.
2: Die zit dan in de kathedraal van Antwerpen en zegt, dat is een vraag over de holebies, want dat zeggen ze in België zo, de holebies. Vind ik wel een mooi woord eigenlijk, holebies. Dus homo's, lesbische en biseksuelen, de holebies. Over de kerk, ja, er is geen enkele leer in de kerk die de laatste tijd zoveel ontwikkeling heeft doorgemaakt en progressie als de leer over de holebies. Want die werden vroeger niet aanvaard en nu wel hoor. Paus Franciscus die heeft ze aanvaard en Monsieur Bonnie heeft ze aanvaard. En dus, ja, de leer is helemaal veranderd. Dat zegt pastoor Bart.
1: Ja.
2: Nou, daar zijn mensen nogal een beetje boos over, maar ja. Pastoor Bart wordt niet teruggefloten.
1: Ja, hij zit op TikTok.
2: Zit je op TikTok?
1: Ja.
2: Zitten kinderen toch op, of niet?
1: Nee, kinderen.
2: Ik dacht dat TikTok op de kinderen.
1: Nou, het hangt daar wat door kind.
2: Jij zit er ook op?
1: Niet meer. het is zo verslavend. Verschrikkelijk.
2: Ja. Goed. Dus er zijn hooggeplaatste geesten die niet meer katholiek zijn.
1: Mm-hmm.
2: En daartegen komt natuurlijk, en die slaan soms wel eens door hoor, op bepaalde punten. Pius X, ook de Petersbroederschap, die hebben daar hun katholieke opvattingen tegenover. En die gebruiken iets oudere moraalboeken, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Soms ook weer te oud, maar ja, afijn. Ze wilden een andere kerk, half protestants, half werelds, aangepast aan de indruk van de wereld. Katholieke schrijver en podcaster Matt Kaspers tijdens een grote discussie over het concilie. En ze zeiden, ja, nou, dan zijn er allemaal verwijzingen via internet. Nou, ja. Het is in ieder geval duidelijk dat er een grote verdeeldheid is in de kerk. En die loopt door de gelovigen heen, maar ook door de geestelijkheid, door de kardinalen, door de bisschoppen. En de enige redding zou kunnen komen van de paus, die daar duidelijk stelling in neemt, wat pausen tot en met Benedictus nog wel gedaan hebben. Met name ook Johannes Paulus II, die duidelijke standpunten over allerlei morele kwesties in, Fides et Ratio, neem maar op, die nog steeds geldig zijn, want het zijn gewoon algemeen geldig. Maar Franciscus heeft het allemaal ondergraven. Die zegt dat de werkelijkheid belangrijker is dan de ideeën. Dat wil dus zeggen, wat je doet is belangrijker dan de moraal. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja,
2: dan zijn... nou, hoe dan katholiek zoiets kan zeggen? Dan ben je toch als paus niet meer katholiek? Dat kan toch niet?
1: Nee, dat kun je niet zeggen.
2: Nee, natuurlijk kun je dat niet zeggen.
1: Maar ja, die heeft het wel gezegd.
2: Zeker.
1: En dan heeft een Pandora-doos geopend.
2: Ja. En dus mensen gaan daarin mee. Pastoor Bart gaat erin mee.
1: En veel anderen, vermoed ik. Die is alleen maar één.
2: En als ze niet in meegaan, die jongeren, die worden gemarginaliseerd in de kerk voor een heel stuk. Ook jonge priesters, hè? Franciscus deed dat. Ja. Hè, dat zijn, ja. Die deugen niet. Ja. Nou hoor ik dus ook bijvoorbeeld de Franciscanen van de Onbevlekte. Kun je die nog herinneren?
1: Ja, ik heb zelfs gisteren een nieuwsbericht gezien over de Franciscanen van de Immaculata in Engeland.
2: In Engeland.
1: Die zijn gestopt. Maar blijkbaar is het ingewikkeld. Het is een ingewikkeld verhaal. Want ze hebben het zelf gevraagd.
2: Ja, nee, ik begrijp het. Ik begrijp daaruit, uit de hele dingen. Dus door de bisschop van, Monsieur Egan.
1: Ja.
2: Ik had een hele katholieke bisschop ik zelf wel eens ontmoet heb. Die had ze daar in het bisdom toegelaten. En fans zijn daar begonnen. Ze hebben ook wel succes gehad. Maar ze hebben geen, en roepingen. Maar ze hebben geen mogelijkheid om uit te breiden. Er zijn geen andere bisschoppen die doen er allemaal moeilijk over. Enzovoorts allemaal. Dus ze zien in Engeland geen mogelijkheid tot uitbreiding. Ja. En dat is op heel veel plaatsen zo. Ja. He, dat bisschoppen zo weinig positief staan ten aanzien van dit soort bewegingen, als ze een beetje traditioneel zijn, dat die geen... Ja.
1: Ja, ik heb
2: en als je dan geen eigen ordinariaat hebt, zal ik maar zeggen, of een eigen ding, dan kun je niks. Want dan ben je afhankelijk van de bisschop.
1: Ja, ja. Maar ik had gelezen dat het verhaal is nog langer dan dat. Er is meer...
2: Wat dan?
1: Geheimzinnig allemaal. Dat er iemand is overleden. Daar waren meer problemen in de gemeenschap.
2: Dat is altijd zo. Zo gauw als dingen maar, worden blijkbaar problemen voor de dag
1: zijn
2: gehaald.
1: Ze tot de conclusie gekomen dat het te veel te...
2: We hebben geen... Ik heb gelezen dat ze zeggen we hebben geen mogelijkheid
1: dat
2: om te ontwikkelen.
1: Dat is één, denk ik.
2: We hebben wel roepingen enzovoort, maar we kunnen geen werk. Want als de bisschoppen ons niet toelaten. Ja. Als ze geen kloosters mogen stichten, want dat doen bisschoppen, die moeten daar toestemming voor geven.
1: Ja,
2: en die bisschoppen willen dat niet, want die willen allemaal de kerk van Vaticanum II zogenaamd.
1: Ja.
2: En dit zijn mensen die traditioneel zijn. Ja. En ze willen nog steeds niet zien dat de toekomst van de kerk ligt in de traditie. Dat wil niet zeggen dat er een heel traditionele liturgie, Novus Ordo, dat die ook nog wel wat mensen trekt. Maar als ze eenmaal de oude liturgie hebben gezien, zijn er toch heel veel.
1: Ja. Maar als wij het toch over dit onderwerp hebben, wat vindt u van kardinaal Muller en kardinaal Sarah? Die zeggen iets anders dan Monsieur Schneider.
2: Ja, ik heb al eerder gezegd, er zijn twee zienswijzen. En ik neig naar de zienswijze van Monsieur Schneider.
1: Dat is duidelijk.
2: Ja. En niet naar Sarah en Burke. Ja. Die op het gehoorzaamheidsmodel zitten.
1: Ja, ik ook.
2: En ik vind dat de waarheid en het geloof belangrijker is dan gehoorzaamheid.
1: Ja, ik moet met alles. En
2: wat ze dus aanhalen. Ik heb het nog eens even op een website van Pius X gekeken.
1: Ja.
2: En als je dan ziet welke heiligen ze uit het verleden aanhalen. Die allemaal ongehoorzaam zijn geweest. En de kerk daardoor gered hebben. Nou, die zijn er veel hoor.
1: Ja. Maar dan neem je wel een risico dat je niet de heilige bent.
2: Ja, maar... Het is... Maar die mensen die zeiden ook niet, wij zijn de heiligen. Die deden het gewoon omdat ze dachten, het moet omwille van het geloof.
1: Ja.
2: Goed, we gaan verder, want we komen hier niet helemaal uit.
1: Nee.
2: Ik kom uit een familie die cultuurkatholiek zijn. De regio waar ik vandaan kom, Montferland, is van oudsher katholiek gebied. Ik ben de enige overtuigde en beleidende katholiek in mijn familie. Dit valt soms niet mee. Wat mij persoonlijk erg zwaar weegt, is het lot van mijn familieleden, vrienden en andere dierbaren die in hetzelfde schuitje zitten. Ook wel ooit wel gedoopt als formaliteit, maar nooit wat met het geloof gedaan en dit van huis uit nooit echt meegekregen. Ze weten eigenlijk van niks. Het zijn allemaal doodgoeie mensen, maar ze doen rare en onkatholieke dingen die voor iemand die er zich van bewust is, gelden als doodzonde. Denk aan samenwonen voor het huwelijk, denk seks voor het huwelijk, voorboedsmiddelen gebruiken, overwegen om abortus te plegen door een ongelukje. Gelukkig was het te laat om het nog te laten plaatsvinden. Een homoseksueel stel dat samenwoont, om maar even een paar voorbeelden te noemen. Het doet mij erg veel pijn om deze dierbare mensen zo te zien leven, maar ik weet ook dat als ik er ongevraagd iets van zeg, er een hevige ruzie op de loer ligt. Mensen snappen mijn katholieke opvattingen gewoon niet. En het klinkt voor hun al gauw als extreem of overdreven. Ik bid veel voor ze en als ze mij vragen naar wat ik ervan vind, zal ik altijd de katholieke leer op een gepaste manier uitleggen. Maar ik heb angst deze mensen te verliezen en angst om hun zielenheil. Ik beeld me niets in, maar ik weet dat als ik ze kwijtraak, dat ze nooit wat van Christus te horen krijgen. Nu kan ik ze nog enigszins beïnvloeden. Kunt u mij een tip geven over hoe ik hiermee om kan gaan en om mij gerust te stellen? Ik merk dat het soms erg op mij drukt en dat het mij enorm veel verdriet doet om te bedenken dat deze dierbare zielen allemaal verloren zullen gaan. Het is een heel herkenbaar verhaal. Ik denk dat er heel veel mensen mee zitten. Hè? Ja, tot op zekere hoogte ik ook. Want wie heeft er in zijn familie? Als je dus op mijn leeftijd bent of nou een jonger, ja, dan heb je bijna niemand die nog gewoon katholiek is. Die zijn bijna allemaal, hebben die de klap van de molen gehad in de jaren 60 of daarna, 70, 80. En zijn van het geloof afgedreven. Zijn er soms erg tegen, maar soms ook niet. Soms hebben ze hun eigen geloof gemaakt. En zeker op moreel terrein trekken ze van de kerk niet veel aan. Ze gaan gewoon met de wereld mee. En als je daar iets van zegt, dat als priesters daar iets van zeggen, dan worden ze uitgekotst in progress. Ja. Want ook bij de zogenaamde katholieken die er nog zijn, die moeten daar niks van horen. Want die willen allemaal bevestigd worden hun eigen onkatholiek zijn. Ja. Die mensen komen dan nog wel naar de kerk, maar dat is dan vaak het enige. Of ze gaan nog in een koor zingen, terwijl ze verder ook niet in de kerk komen. Het is allemaal, en je mag daar niks van zeggen, want dan zijn ze boos. En ik herken dat. Natuurlijk zijn ze dan boos. Want je trapt op een zere teen. Je beroert een zere plek. En dat willen ze niet. Ja. En dan vraag, hoe moet je daarmee omgaan in de familie? Ik denk dat je het beste inderdaad veel kunt bidden. Probeer de band te bewaren. En duidelijk laten horen hoe het zit. Als ze er even voor openstaan of als ze er naar vragen. Maar niet over aan de gang blijven. Heeft helemaal geen zin. Ze weten op een gegeven moment wel hoe jij erover denkt. En ze denken dan, och, die rare van ons, nou ja, die mag ook leven. Dat zeggen ze dan.
1: Die mag ook even bij ons.
2: Die mag ook, ja, die mag er ook zijn, hoor.
1: Met zijn gekkigheid, ja.
2: Ja, ja nee, maar zo doen ze.
1: Ja, ja. Maar is het, je zegt, je moet de band bewaren. Maar het is ook zo uit ervaringen dat je steeds minder te vertellen hebt. Want je weet, op ieder onderwerp wat je praat, dan ga je andere meningen hebben. En dat wil je liever niet.
2: Ja, sommige mensen die verwijderen zich ook langzamerhand van de familie. Gewoon zeggen, ik heb er niks meer mee. Dat kan ook zijn, hoor.
1: Oké.
2: Ze leven op een andere planeet.
1: Ja, of wij leven op andere planeten.
2: Dus, ja, maar je kunt natuurlijk...
1: Ja, nou ja.
2: Zij zijn op een andere planeet gaan leven. Wij leven nog steeds op dezelfde. Laten we dat vooral in de gaten houden.
1: Ja,
2: ja. Het is heel moeilijk. Ik weet ook niet precies hoe je ermee om... Dat is ook een beetje van de persoon afhankelijk. Hou je van de confrontatie een beetje? Of ben je eerder een vredelievend man die zegt van... ja, ik heb er liever niks mee te maken met die ellende allemaal. En dan kun je alleen maar bidden voor hun zielenheil. En dat ze verloren gaan, ja, dat laten we dan maar onze lieve Heer over. Objectief gezien gaan ze allemaal verloren. Hè, als je de Bijbel leest. Maar ja, God heeft misschien mededogen met het domme volk. Dat kan. Ja.
1: En als er bijvoorbeeld een homohuwelijk in de familie is, naartoe gaan of niet?
2: Nee.
1: Nee. Zeg, iets van zeg of niet?
2: Ik zou daar verder niet... Ik zou daar
1: gewoon
2: niet
1: gaan.
2: Niet gaan. Weet je wat het is? Dat vinden ze heel erg. Ze willen er graag bij hebben, want ze zien dat als een soort goedkeuring.
1: Ja, ja.
2: En dat moet je niet doen.
1: Oké.
2: Dus je moet zeggen, nou, ik wens jullie het beste, maar je begrijpt dat ik vanuit mijn opvattingen daar niet bij kan zijn. Precies hetzelfde als je doet bij een tweede huwelijk, een burgerlijk huwelijk alleen.
1: Ja.
2: Dat is allemaal hetzelfde. Ja, je moet daarin kiezen. Een heidense uitvaart waar allemaal, weet ik, gekke dingen gebeuren, moet je daar naartoe gaan? Ik zou het niet doen, maar ja, misschien moet je wel gaan.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een keuze die iedereen maakt vanuit zijn eigen dingen. Ik weet het niet, ik kan daar geen algemene regel voor geven. Maar gezellig is het niet.
1: Nee.
2: Goed, ander. Monsieur Gijzen stond als bisschop van Roermond bekend als conservatief en zeer loyaal aan Rome en aan het pauselijk legerzag onder de pontificaat van Paulus VI en Johannes Paulus II. Zijn bekende uitspraak, de wens van de paus is voor mij een bevel, weerspiegelde die sterke nadruk op gehoorzaamheid aan het pausambt. Zou hij die gevleugelde woorden ook nog hebben gebruikt als hij bisschop zijn geweest ten tijde van het pontificaat van Franciscus? Ik weet het niet, maar ik denk het niet. Een heleboel mensen, ik zeg het gewoon bij mezelf, en van tevoren preekte ik heel vaak over de eenheid met de paus en de bisschoppen die getrouw waren aan de paus. Weet, als het over het geloof ging, dan zei ik in mijn preek, noemde ik dat het belangrijk eikpunt was voor ons geloof. Sinds Franciscus heb ik dat nooit meer gezegd. Ik zei, je moet niks met de paus doen, dat heb ik nooit gezegd. Maar ik noemde die niet meer. Je kon het toch niet zeggen, in eenheid met de paus? Je kunt de mensen toch niet anti-katholiek maken? Dat kan helemaal niet. Dus ik denk dat heel veel bisschoppen die zeiden niet veel over Franciscus. Die af en toe wierookten ze een beetje, weet je wel. Hè, als je zoals een keer iets netjes gezegd had, dan citeerden ze dat. Weet je, om te zeggen, ik ben niet tegen de paus. Maar het was een en al ongemak bij katholieke bisschoppen over die.
1: Ja. Hoe leeg je het uit soms?
2: En dat
1: ja.
2: is precies hetzelfde met het gekke synodalisme, zal ik maar zeggen. Alle bisschoppen die roepen over synodaliteit. Terwijl de meesten volgens mij zeggen, dit is knettergek, dat moeten we niet doen. Maar als de paus het zegt, dan moeten we er toch een woordje aan geven. Dus dan doen we dat
1: ja,
2: maar.
1: Ja, sommigen zijn echt enthousiast over.
2: Ja, die zijn helemaal gek.
1: Er zijn sommigen die komen terug uit zo'n bijeenkomst.
2: Oh ja, dat moet ik niet zeggen. De hulpbisschop van Utrecht is een goede man. Maar ja. Die is inderdaad, heb ik gehoord, heel enthousiast. Ik snap daar niks van. Wij komen toch uit de jaren 70, waarin dit soort...
1: Ja, maar hij heeft waarschijnlijk dat niet meegemaakt.
2: Dat synodale gebeuren, al die progieraden, de hele spul. Nou, dat was schrikkelijk.
1: Ja, maar het is niet anders. Nu is het anders.
2: Nu is het anders. Nou komt de Heilige Geest
1: omhoog. Ja, maar
2: kijken.
1: Deden ze wel stilte. Nou, dat is nu... U weet hoe dat werkt, hè?
2: Ja.
1: Dus dat iemand zegt wat en daarna is het een tijdje stilte. En mag niemand reageren op wat die heeft gezegd. Deden ze dat wel? En
2: ja, dat deden ze toen wel, maar het is allemaal hetzelfde.
1: Deden ze dat wel? Nee.
2: Nee,
1: want
2: ze waren niet stil, ze praten gewoon.
1: Precies, nu is het anders.
2: Ja, maar het ergste is dat ze dan zeggen dat daarna de Heilige Geest komt. En die Heilige Geest zegt soms andere dingen dan Jezus zei.
1: Het zijn twee personen van de heilige drie-eenheid.
2: De Heilige Geest zal ons in herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft. Als Jezus in het evangelie duidelijk dingen heeft gezegd, dan zegt de Heilige Geest nou niet andere dingen. Hè?
1: Nee.
2: Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Het is een tactiek om nieuwigheden in te voeren en daar de Heilige Geest schuld van te geven.
1: Ja.
2: Dat is het.
1: Ja.
2: En met name over die die moraal dingen van mensen in irreguliere situaties. Zowel homo's als mensen die in tweede huwelijken leven enzovoort. Ja, daar willen ze toch iets mee. Die willen ze toch vrienden. Nou, dat kan niet met Jezus. Want Jezus is zo duidelijk als maar zijn kan. Hè? Over het huwelijk en zo. Wie
1: over echtbreuk.
2: Ja, dat kun je. Nou, dan moet je de Heilige Geest van stal halen. Die nou ineens zegt, Jezus had het toch verkeerd of zo. Wij weten het nou beter. Hè? Net als pastoor Bart, die weet het nou ineens beter. In de kracht van de Heilige Geest waarschijnlijk. De Heilige Geest en wij hebben besloten. Ja. Nou.
1: Ja.
2: Goed, we gaan verder. Ik had een uitnodiging gekregen om de zaal van Jehovah te bezoeken. Allemaal hele lieve mensen. Je kreeg van iedereen een hand. Ik vroeg hoe lang ze al bestaan. Ze vertelden dat ze al bestonden in de tijd van Jezus. Ze kregen de opdracht het evangelie te verkondigen. Dat moeten alle christenen doen en dat doen de meeste katholieken niet. Dat is ook het teken dat zij de ware christenen zijn, zeggen ze. Nou, laten we even hierbij stil zijn. Ze zeggen dat ze vanaf het begin bestaan. Nee, ze zijn in 1890 of zoiets ontstaan. Ik ben even zijn naam kwijt.
1: Ja, de stichter.
2: De stichter.
1: Ja, ja. Nou, ja.
2: Het is een sekte. En niet eens christelijk.
1: Nee.
2: Jehovah's getuigen geloven niet in de drie-eenheid. En dat is een belangrijk kenmerk voor al die verschillende christenen. We moeten minstens in de drie-eenheid geloven. He, dat is het concilie van Nicea enzovoorts allemaal. Dus vader, zoon en heilige. Daar geloven ze niet in. Ze geloven niet dat Jezus God is. Ze geloven alleen Jezus, zeggen ze.
1: Ja, ze geloven wel in Jezus, maar...
2: Want, ja, maar niet dat hij de zoon van God is, want heb, ze geloven niet hun, in de drie-eenheid.
1: Ze hebben zo'n krant...
2: Ja, ja, de Wachttoren.
1: De Wachttoren heet het. Hè. Dat heb ik gezien. Daar hadden ze wel over Jezus.
2: Natuurlijk hebben ze het over Jezus.
1: Maar stond, ja, blijkbaar niet.
2: In ieder geval, de doop van Jehovah getuigen wordt niet erkend door de katholieke kerk. Dus ja. het is heel verschrikkelijk. En ze hebben ook duidelijk een secte. Want je moet, ja, ze hebben ook over het einde van de tijd.
1: Ja, dat er 144.000 mensen zijn die gered zijn.
2: Die gered worden, dan moet je zorgen dat je bij bent.
1: Ja, ja, hoe
2: en alle anderen gaan verloren.
1: Dat gaan gewoon verloren.
2: Ja, ja. Nou, dat soort onzin.
1: Ja.
2: Verder mogen ze niet aan Sinterklaas en Kerstmis doen. En nee. Weet ik wat allemaal van dat
1: je mag je verjaardag niet vieren. En je mag geen bloedtransfusie krijgen.
2: Nee, dat komt van de Joden.
1: Dat is kannibalisme.
2: Ja. Nou, dus dit soort gekkigheid, dat bestaat sinds 1890 of zo. Van tevoren niet hoor, beste mensen. Het kenmerk van een secte is dat ze eigenlijk niks hebben van een christelijke kerk, maar echt van een splintergroepering die de belangrijkste dingen van het christendom verwerpt.
1: Ja.
2: Dat ze aardig zijn, dat geloof ik wel. De sectes zijn altijd aardig. Die hebben een heel erg groepsgebeuren en proberen je in te palmen. Ze zijn verschrikkelijk aardig.
1: Ja.
2: Maken vaak gebruik van mensen in kritieke situaties. En dan proberen ze binnen te krijgen.
1: Ik zie ze bij het station staan. Twee hele vriendelijke dames.
2: Ja.
1: Die zeggen dat ze gratis bijbelcursus geven. Of zoiets.
2: Ja.
1: Nooit meer gestopt.
2: Ik ben wel eens in discussie gegaan.
1: En?
2: Ooit.
1: En?
2: Toen ik er nog... Maar aan de deur, hè?
1: Ja.
2: Dan hebben ze het dus slecht getroffen dat ik natuurlijk iets van de Bijbel af weet. Maar de meeste katholieken die weten daar niet veel van. Dan zeggen ze, daar staat het. Oh, ja, ja. Maar ik zeg, maar nou slaat u dat daar eens op, want dat staat daar.
1: Ja.
2: Dan zijn ze helemaal van de kook. Dan gaan ze dus andere dingen zoeken, want ze zijn geïndoctrineerd. Dat moet je vertellen.
1: Ja.
2: Nee, je kunt er niet meer redeneren, hoor. Het is gewoon... Echt een secte.
1: Het is dus af te raden om met ze een
2: niet in discussie gaan, want je wint het nooit, omdat ze nergens op ingaan. Ze gaan gewoon naar een andere tekst. En ze proberen, als je eenmaal ermee praat, krijg je wel een hele hoop van die blaadjes.
1: Ja.
2: Het schijnt ook heel moeilijk te zijn, als je er eenmaal in zit, als met sectes ook om eruit te komen. Je wordt dan als misdadiger behandeld, zal ik maar zeggen. Dus ja...
1: Ja, dus niet in gesprek
2: niet doen.
1: Gaan. Niet doen.
2: Heel vriendelijk allemaal, staat hier verder. Ik lees geen saaie beelden in hun kerk. Wat zijn saaie beelden?
1: Nou, onze beelden.

0: onze beelden, het Heilig Hart en zo is dat een saai beeld. Maar echte lieve mensen die blij met me zijn. Nou, net zolang als je doet wat zij zeggen. Ondanks dat zal ik me nergens meer bij aansluiten. Ik geloof nergens meer in.
1: Oh.
0: Nou, dat is wel erger. Ik geloof nergens meer in. Wat is dat nou voor iets? Ook niet meer in de bisschoppen die allemaal hun eigen visie over hun eigen katholieke kerk hebben. Waarom zoveel verdeeldheid? Gelukkig ben ik bevrijd uit de grot van Plato.
1: De schaduwen van Plato.
0: Ja, nou, wat moet ik daarvan zeggen? Ik bedoel, wij leven in een tijd waarin je gewoon kunt weten wat de katholieke kerk leert. Daar kun je genoeg over lezen, dat is gewoon zo. En bisschoppen dienen dat te verdedigen, doen ze niet altijd. Wel een hele hoop wel, hoor. Dus je kunt niet zeggen, die verdeeldheid die is er altijd sinds de duivel daar plezier in heeft om dat te stichten. Dus dat doen we, natuurlijk is dat. Dat is ook altijd zo geweest. Maar we hebben wel, de rots van de eenheid is het geloof van de kerk. Niet zozeer Petrus. He, want hij heet Petrus en op deze steen zal ik mijn kerk bouwen. Daarvan zeggen de meeste exegeten dat het de belijdenis van Petrus is.
1: Ja.
0: He, dus niet zozeer Petrus zelf. Goed. Moet ik daar nog iets meer van zeggen? Nee,
1: wegblijven van de...
0: Wegblijven van Jehovah's getuigen. En ja. Alle science, hoe heet het?
1: Scientology.
0: Ja,
1: en
0: dat is ook een secte.
1: Gewoon bij de kerk blijven, dan komt het goed.
0: Juist. En je hebt natuurlijk de zevendedags Adventisten.
1: Ja, die zijn ook agressief.
0: Ook een secte.
1: Ja, ja. Nou, de Pinkstergemeente, wat er nog is.
0: Ja. De Pinkstergemeente, daar kreeg ik laatst van een pastoor de vraag. Dat iemand, die had de cursus gevolgd bij hem in de parochie, maar die had zich laten dopen in zo'n evangelische dingen, in zo'n zwembad. Nou, en daar stond de baas van Spul, de voorganger, die stond en ja, een heel verhaal te houden. En daarom doop ik je nu in de naam van Jezus Christus of zoiets dergelijks, of in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen dompel hij hem onder, weet je wel.
1: Ja.
0: Is dat geldig? Nee, natuurlijk is het niet geldig.
1: Waarom? Want als het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, dan is het wel geldig. Maar moet het drie keer?
0: Nee, dat hoeft niet eens per se drie keer, maar dat is wel beter. Maar je moet het gelijk doen.
1: Ja, ja.
0: Onderdoppelen en de woorden.
1: Ah, niet
0: woorden. Als je eerst van tevoren de woorden zegt en dan daarna pas doet... Het moet tegelijk.
1: Ja, ja. Dus dat maakt het ongeldig.
0: Jazeker. Zelfs heeft de Heilige Stoel een paar jaar geleden nog gezegd dat een priester had gedoopt met wij dopen nu.
1: Ja, dat is ook ongeldig.
0: Ongeldig.
1: Ja. En die had eigenlijk heel veel mensen gedoopt met wij dopen nu. Dus eigenlijk moet het met die mensen de doop opnieuw gedaan worden.
0: Opnieuw, ja.
1: Ja, als ze dat weten.
0: Ja, maar daarom is het zo belangrijk dat priesters zich houden aan wat ze moeten doen. En niet hun eigen fratsen nalopen.
1: Ja.
0: En dat is ook een beetje de schuld van de nieuwe liturgie, om daar terug te komen. Er zijn zoveel keuzemogelijkheden dat de priesters soms zeggen, maar ik kan er nog wel één bij maken, want ik weet nog beter hoe het moet.
1: Die van mij.
0: Die van mij. Ja, maar dat is het gekke ervan. Dus die creativiteit, die slaat bij een hoop priesters. Dus echt, hoeveel priesters er iets veranderen?
1: Bijna alle, denk ik.
0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer... Nee, zeg dat ons offer, zeggen ze dan, want mijn en uw is toch... Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Mijn offer is het offer van de priester.
1: Ja.
0: Wat een ander offer is dan het offer van de gelovigen.
1: Ja.
0: Totaal anders. Maar daarmee ontken je dus het priesterschap. We hebben ze niet eens in de gaten in hun dommigheid. Maar ze zeggen gewoon dat ons offer aanvaard kan worden... Ja.
1: Voor de vriendelijkheid.
0: Ja, dat is fijner. Ja, leuker. Nou, en zo zijn er zo'n mensen die, als er gewoon zonde staat, maar tekort te zeggen, net of het iets minder is dan. Ja, nog niet eens zonde.
1: Nou, mensen moet je niet oordelen dat ze zondigen.
0: Nee, maar.
1: Zo denken ze.
0: Ja, nee, maar van zichzelf. Het gaat over mijn zonde en tekorten. Ja, zonde en tekorten mag wel. Maar als er zonde staat, je gaat het toch tekorten veranderen. Ja, en zo is het nog meer. Het is allemaal. En dat is in de officiële liturgie al gebeurd.
1: Ja.
0: In het Nederlands. Door van tot vergeving mijn bloed vergoten.

0: Voor allen, hebben ze verteld, terwijl er nergens staat allen. Nee. Er staat voor velen. Maar ze vinden het fijner dat het voor allen is. En dan veranderen ze de woorden van Jezus nog en van de apostel Paulus. Zo erg is het in de nieuwe liturgie. En dan heeft Benedictus gezegd, nou, bij de volgende vertaling moet er dat uit. En dat zal ook wel. Maar we zijn ondertussen al 40 jaar bezig of langer deze tekst te gebruiken die niet van Jezus is.
1: Ja.
0: Waarvan Benedictus, nou, het is wel geldig, want het is natuurlijk ook wel voor allen. In principe heeft Jezus zijn bloed vergoten voor allen. Maar in feite voor velen.
1: Ja. Maar ja, we krijgen nieuwe vertalingen van het
0: regionale. Ja, die komt maar. Dat duurt ook al 20, 25, 30 jaar. Daar hebben we erop zitten te wachten. Het lijkt in bepaalde kringen een tendens te zijn om vooral als men niet langer eens is met de leer van de kerk, een eenzijdige nadruk te leggen op vermeende ingevingen van de Heilige Geest, waarvan men kennelijk verwacht dat deze dan hun modernistische ideeën kon bevestigen. Daar had ik het net al over, hè? Echter, waarom leggen deze initiatieven zo eenzijdige nadruk op de Heilige Geest? God is toch een drie-eenheid en moet men niet vooral kijken naar wat Jezus ons via het evangelie te zeggen heeft? Immers de toetssteen blijft Christus zelf. Dat betekent dat een authentieke werking van de Heilige Geest nooit in tegenspraak kan zijn met wat Christus heeft geopenbaard en de kerk altijd heeft geleerd. De Heilige Geest brengt geen nieuw evangelie, maar toch wordt die indruk vooral tijdens het omstreden synodale proces voortdurend gewekt. Welke taak ligt hierin concreet voor paus Leo om hier een einde aan te maken in het belang van het zielenheil van de gelovigen? Nou ja, ik heb het eigenlijk al gezegd. Natuurlijk, de Heilige Geest uitspelen tegen Jezus is natuurlijk onkatholiek als het maar zijn kan. Dat kan helemaal niet. Dat is gewoon het egoïsme doorvoeren. Want ik wil eruit laten komen wat ik graag wil. En dat is de bedoeling van het hele synodale proces. Om er dingen uit te laten komen. Zeg, de Heilige Geest werkt door de gelovigen. En de gelovigen vinden met z'n allen. En ze zitten rond de tafel te verzamelen de gelovigen die ze graag hebben.
1: Ja.
0: He, want dat is in Rome ook nog gebeurd.
1: Ja.
0: Bij die dingen. He, rond de hele rapport over die homo's.
1: Die kwam uit die
0: groepen. Dat komt uit een clubje.
1: Ja.
0: Van James Martin en zo. En dat wordt daar gepresenteerd. Het is schandalig. Een manipulatie van de Heilige Geest die van nergens op lijkt.
1: Ja.
0: En de paus moet hier een eind aan maken. Maar ik denk dat hij doet. Dat doet hij allemaal nog niet. Hij is allemaal voorzichtig en zo. Ja. Misschien staat hij ook belachelijk. Ik weet het niet. Hij heeft wel een heel andere toon. En we zijn er allemaal blij mee dat het allemaal een beetje anders gaat. Maar er zijn toch ook regelmatig dingen waarvan ik zeg, ja, had hij daar geen beter afstand kunnen nemen van het Franciscus tijdperk?
1: Meestal doet hij niets mee. Dat is van, ja, hij is blijkbaar wel voor synodaliteit, maar ja, doet niets mee. Dat is al een jaar nog geen synodale bijeenkomst geweest. Alhoewel.
0: De kardinalen toch? Die zijn ook synodaal bij elkaar.
1: Dat is altijd een. Ze hebben zo over een paar weken weer een.
0: Ja, maar ze doen het wel synodaal in de rondtafeltjes en zo.
1: Ja,
0: allemaal.
1: Ja, maar als dat alleen kardinalen en bisschoppen is, dan kun je zeggen, ja, dat is een andere manier van werken, maar dat is niet erg als ze met elkaar praten. Het erg is als allerlei soorten andere mensen daarbij komen en hun zegje mogen doen. Dat is erg.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dus ja, nou ja, goed.
0: Nou, het is in ieder geval duidelijk dat de paus duidelijkheid moet brengen in de kerk. In een heleboel dingen. Anders gaat het fout en dan zal het nog verder opsplitsen. Want mensen die, er zijn heel veel mensen die dat niet nemen. Die gewoon katholiek willen blijven.
1: Ja.
0: En we willen graag katholiek blijven met de paus.
1: Ja.
0: Nou, heb jij nog iets op de dinsdag?
1: Er zijn er zoveel.
0: Nou, zeg
1: van vorige
0: even.
1: Keer. Ja, even kijken.
0: Zeg het eens even.
1: Even kijken. Van vorige keer nog. Want ik beloofde aan iemand dan dat het. Heb ik gedoeld. Ik ga iets kiezen. Goeiedag. Beste Pastoor Menne en beste Christina. 2 weken geleden bevestigden jullie. Ik heb het niet, maar. Dat voor 2015 gesloten huwelijken bij de Piusbroederschap zonder delegatie ongeldig zijn. Ik ben daar 20 jaar geleden getrouwd en heb kinderen. Ik kan de gedachte niet meer loslaten dat ik daardoor een zondige verhouding ben aangegaan. Achteraf bezien had ik beter waar de orthodoxen kunnen trouwen, omdat zij formeel schismatiek zijn en hun huwelijken en biecht daardoor al lange tijd geldig zijn. De onregelmatigheid van de de Piusbroederschap is verwarrend. Ik heb al meegemaakt dat één bij één gesloten huwelijk ongeldig is verklaard door het ontbreken van een delegatie en inschrijving bij de parochie. Hoe kunnen gezinnen die inmiddels kinderen hebben hiermee het best omgaan?
0: Ja, dan zie je dus hoe vervelend die hele zaak is, dat het door Rome niet is opgelost. Piusbroederschap zeggen, het is een noodsituatie, dus het wordt geldig door de noodsituatie. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar dan toch altijd nog een beetje twijfels over hebt.
1: Ja.
0: Wat ik zou aanraden aan deze mensen is, laat het huwelijk saneren. Ga gewoon naar de bisschop, waar je woont, en leg de situatie uit en zegt, ik wil graag een sanatio in radice. Of in radice natuurlijk. Dus dat betekent een genezing in de wortel. Dan wordt achteraf het huwelijk geldig verklaard. He, want je hebt voor je gevoel heb je toch een geldig huwelijk. Je hebt kinderen, je wilt, wilt ook een geldig huwelijk.
1: Ja.
0: Nou, in zo'n geval kan de kerk zonder, als ze dat wil, zonder dat je opnieuw een huwelijk sluit, dat huwelijk vanaf het begin geldig verklaren.
1: Okay.
0: Willen ze dat niet, dan kun je alsnog een simpele, simpele huwelijkssluiting doen samen, waardoor het klaar is.
1: Ja, maar deze keer wel. En nu wel bij de...
0: Ja, nou kan het weer wel bij de
1: Piusbroederschap.
0: Het is allemaal... Het is zo raar. Je kunt het ook geen zinnig mens meer uitleggen.
1: Ja, maar dat is Paus Franciscus, hè? Die deed dingen zonder na te denken over de gevolgen van de dingen die je doet. Ja. Dus ja, wel geld... Nou ja, goed.
0: Nou, in ieder geval, als je denkt van het is... Want je hebt het toch naar eer en geweten gedaan.
1: Ja.
0: Dus, maar je wilt het in orde hebben. Dat. Gewoon dingen, dan ga naar het bisdom.
1: En, ja.
0: Of schrijf een briefje en zeg, dit is het probleem en ik wil het graag opgelost hebben. Dan denk ik dat ze de papieren van het huwelijk zullen moeten hebben.
1: Ja.
0: Maar dat kan via Pius 10 waarschijnlijk wel.
1: Ja. Dan de vraag. Goedemorgen. Een vraag voor de Club van Job. Is het geoorloofd om de heilige communie op de tong te ontvangen als er een misdienaar of een leek de communie uitdeelt?
0: Het maakt niet uit wie het uitdeelt. Je kunt altijd de communie op de tong ontvangen. Dat maakt helemaal niet uit. Het is alleen misschien dat die lekenbedienaar niet op verdacht is. Dat zou kunnen dat je niet precies weet hoe het moet, of althans. Dat is het enige, maar het maakt niet uit voor degene die ontvangt.
1: Ja, dan is dat artikel over een overleden priester, Marcel van 81, die laat plots liefhebbende vrouw, kinderen achter, kinderen achter. Die persoon zegt, ik wil enkel melden hoe erg het hier gesteld is door onduidelijkheden omtrent aangangers, dat priesters... Dat priester moet huwen. Bisschoppen zijn hieromtrent verdeeld. Moet er geen duidelijkheid antwoord komen met een christelijk standpunt?
0: Nou, ik heb dit verhaal ook gehoord. Het is een priester uit het bisdom. Hoe heet het? Daar Limburg.
1: Zeus.
0: Hoe heet die? Belgisch Limburg. Nou ja, ik ben even de stad kwijt. Die priester. Daar is een overlijdensadvertentie gekomen. En daar stond onder zijn liefhebbende vrouw.
1: Ja.
0: En kinderen en kleinkinderen.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft nogal opzien gebaard. Want die priester was nogal gezien in zijn dingen en zo. De mensen wisten trouwens dat hij... Het bisdom heeft daarop gereageerd. Dat de man altijd gezegd heeft dat hij gewoon het celibaat onderhield.
1: Ja.
0: Dat hij alleen een weduwe in huis had. En die weduwe had kinderen, niet van hem, maar gewoon kinderen van haar overleden man. En dat er geen relatie was verder dan een vriendschappelijke. En dingen.
1: Ja, maar mag dat wel?
0: Je mag toch een huishoudster hebben?
1: Ja, maar het is iets anders. Het is een andere relatie. Maar mag je een vriendin, je bent priester, celibatair?
0: Nee, dat mag niet. Als je dus celibatair, een vriendin, een huishoudster kan ook een vriend. Heel veel pastoors hadden vroeger een huishoudster. Nou, ik zeg het mysterie tussen van de verhouding tussen pastoor en huishoudster is veel groter dan het mysterie van het huwelijk.
1: Oh.
0: Hè? Ik vond het altijd, als kaplaan vond ik het al. Die deden niks verkeerds, maar die hadden wel... die priesters hadden soms de lasten van het huwelijk en de lasten van het celibaat. Ik vond dat
1: wel
0: een beetje
1: daardoor, de parochianen, die dachten altijd dat er wel iets was.
0: Daarom is het natuurlijk de vraag of dit verstandig is.
1: Ja.
0: Of je moet heel duidelijk maken dat dat niet is. Als je dan nog samen op vakantie gaat enzovoort. Ja. Fijn. Het bisdom is tegenwoordig naïef. En die zeggen, ze waren geschokt van die advertentie. Want ja, daar suggereert ja, dus anders.
1: Van liefhebbende vrouw. Ja. Ik denk aan een vrouw. Dat ja, is maar een
0: wie
1: vrouw.
0: Hebben dus die mensen wel. Dan, als dat zo is, als dat werkelijk zo is. Ja. Dan heeft die pastoor al de zaak bedrogen.
1: Ja, ja. Nou ja, het is jammer. Priester Menne, denkt u werkelijk dat u het innerlijk van mensen kan beoordelen? Enige terughoudendheid zal u sieren en stel jezelf niet boven Paus Franciscus. En als beoordelaar van wat katholiek is, we kunnen zelf wel de catechismus raadplegen en zijn niet geïnteresseerd in kerkpolitiek.
0: Wat zijn dit allemaal voor rare opmerkingen?
1: Stilte. Ja.
0: Het eerste is dat ik niet in het hart, dat kan ik ook niet, maar ik oordeel nooit over het hart van de mensen. Doe ik dat ooit? Ik oordeel over de buitenkant, wat ze doen en wat ze zeggen.
1: Ja.
0: Als ik van Bonnie zeg, dan weet ik niet wat er misschien een heel heilige mens in zijn leven, maar wat hij doet, deugt niet.
1: Ja,
0: dat zeg ik.
1: Ja.
0: Nou, en zo doe ik dat van iedereen, ook van Paus Franciscus. De man deugde niet. Ja. In zijn ambt niet en heel duidelijk. Daar kan ik duidelijk over oordelen als ik gewoon de katholieke maatstaf ernaast leg. Ja. Want die katholieke maatstaf, die is er.
1: Ja.
0: Die zien we in de catechismus, die zien we in uitspraken van concilies en pausen. Dat mogen we wel hebben. We hoeven niet te zeggen, het is de paus en daarom kan hij doen wat hij wil. Nee, hij moet dienaar van de dienaren God zijn. Hij moet dienaar van de waarheid zijn. En als je dat niet is, dan mag je kriek op hebben.
1: Ja.
0: Wat is er nog meer? Wat zeggen ze nog meer van mij? Want ik moet me verdedigen.
1: U mag uzelf niet boven Paus Franciscus stellen.
0: Nee, dat doe ik ook niet. Ik ben heel nederig dienaar van Paus Franciscus geweest. Ja. Alleen, ik heb als dienaar kritiek op hem gehad.
1: Ja, ja. En ook dat mensen kunnen zelf de catechismus raadplegen en zijn niet geïnteresseerd in kerkpolitiek. Moeten ze niet luisteren dan?
0: Ja, je hoeft helemaal niet te luisteren naar de Club van Job. Bovendien gaat het meestal niet over kerkpolitiek. Het gaat over de politiek die het gevolg is van een verkeerde geloofsopvatting.
1: Ja, ja. Dat is een opmerking. Er zijn huwbaren en onhuwbaren. Onhuwbaren moeten zich aan God wijden en zich dienstbaar stellen voor God. Staat er niet zoiets in de Bijbel? Mochten alle onhuwbaren zich ten dienste stellen, amai kerken zouden tegenwoordig priesters te veel hebben. Ik bedoel maar dat visie omtrent seksualiteit erg verloederd is.
0: Ik begrijp het niet helemaal. Begrijp jij het?
1: Nee.
0: Nou, het laatste is, een visie op seksualiteit is natuurlijk tamelijk verloederd. Dat is wel duidelijk zo.
1: Maar ja, waarschijnlijk zegt die persoon, als alle onhuwbaren zich dienstbaar zouden stellen aan God, dan zouden er te veel priester zijn. Kan dat?
0: Ja, maar het gaat niet over, het belangrijkste is niet het onhuwbare. Het belangrijkste is het geloof.
1: Ja.
0: En daarna komt pas het onhuwbare. Ja. Dat wil zeggen, er zijn mensen die zich onhuwbaar hebben gemaakt, zegt Jezus. He, die uit zichzelf niet onhuwbaar zijn. Het gaat niet over mensen die niet kunnen trouwen of des te onnozel zijn. Daar gaat het niet over. Het gaat over mensen die geloven en omwille van hun geloof zichzelf onhuwbaar maken. Zeggen, wij willen niet trouwen omwille van het Koninkrijk Gods. Ja. En dat is een kleine groep.
1: Ja. Nou, iemand zegt, al 40 jaar hebben wij, Rooms-Katholiek, met Jehovah getuigen wederzijds respect. Onze gesprekken zijn verheffend.
0: Nou, ik kan het me niet voorstellen. Degene die dat zegt, heeft weinig besef van het katholieke geloof, denk ik. Of een naïeve kijk op de Jehovah-getuigen. Ik ben vernietigend over de Jehovah-getuigen.
1: Ja.
0: Dat is niet zomaar onze christelijke broeders, dat zijn ze niet. Het is een secte. Nee.
1: Ja, ja. En iemand zegt, als laatste, graag de pastoor Menne, was inderdaad grappig. Een Jehovah-getuige antwoordde met de tekst die volgt op wat gezegd werd. Daar kunnen ze van in de war raken.
0: Wat kunnen?
1: Nou, als je een Jehovah-getuige antwoordde met de tekst die volgt op wat gezegd werd. Daar kunnen ze in de war raken.
0: Wie kan er in de war raken?
1: De Jehovah-getuige.
0: Ja, die raakte bij mij een hele tijd in de war. Gewoon omdat ik zei, het klopt niet helemaal, daar staat dat.
1: Ja. Ja. Nou, beste luisteraars, het is tijd om te stoppen. Tot de volgende keer.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, inderdaad, hier in de studio van Radio Maria, priester-directeur Pieter Zimmerman en ook nog een paar mensen, drie mensen.
2: Ja, Christina moet alle kanten op kijken om ze allemaal te kunnen zien.
1: Ja, eigenlijk best veel mensen in een kleine studio.
2: De studio zit goed vol vanmiddag, ja. Ja, eigenlijk een beetje spontaan bezoek. Rechts van mij zitten twee mannen en links van mij zit ook nog iemand. En tegenover mij zit Christina, zoals gebruikelijk. Ja, we hebben een paar bijzondere gasten in onze uitzending. We gaan straks natuurlijk even kort terugblikken op de afgelopen week en ook even kijken wat er volgende week staat te gebeuren. Maar ik wil graag eerst even de gasten voorstellen die hier in de uitzending zijn. John, ik zie jou al met de microfoon in de hand. Misschien wil jij beginnen. Even vertellen wie je bent.
3: Ik ben John Brennickmeijer. En ik heb pastoor Zimmerman leren kennen via een vriend van ons, Floris Muller, op zijn verjaardag een aantal jaar geleden. We wonen in Amsterdam, getrouwd. En heb een beleggingsbedrijf. En we zijn nu begonnen met een project en dat heet Dead Man Walking. En dat is een pelgrimstocht.
2: Ja, een mooie film ook trouwens, volgens mij, toch? Genoemd naar een film, dacht ik.
3: Ja. Van de non op Death Row in Amerika.
2: Ja, ja, klopt. Inderdaad. Ja. Nou, daar gaan we dadelijk natuurlijk over praten. Even jouw buurman.
4: Mijn naam is Gert-Jan Keizer. En ik heb een tijdje geleden afgesproken met John in Amsterdam. En John die vertelde mij eigenlijk over dit initiatief. En ik heb me besloten om daarmee aan te haken.
2: Dead Man Walking. Ja. Oké, we gaan zo horen wat het is. En links van mij zit Gerard. Misschien kun je ook nog even zeggen wie je bent, Gerard.
5: Ja, ik ben Gerard Snijk. Wij kennen elkaar al langer van uw eerste poging ooit, zeg maar. En was toevallig vandaag in de studio, dus schuif eventjes aan.
2: Ja, jij schuift even aan. Nou, ja. Heel mooi. Ja, we gaan even praten over dit bijzondere initiatief Dead Man Walking. Dat heeft te maken met wandelen, zelfs helemaal naar Santiago, heb ik begrepen. Gerard, jij bent ook een wandelaar, voormalig hardloper zelfs. Je hebt veel hard gelopen in jouw leven, maar je doet het ietsje rustiger aan tegenwoordig, geloof ik.
5: Klopt, ja.
2: Je hebt onlangs een mooie bedevaart naar Smacht gemaakt ook, hè? Dus misschien mooi om daar ook kort nog iets over te vertellen. Maar John, even jullie initiatief. Jullie zijn deze week vertrokken vanuit Amsterdam, kwamen toevallig ook langs Den Bosch. Ik zeg, nou, dan wandelen even door de studio en kom even in de uitzending. Wat is dit voor initiatief?
3: Ja. Een half jaar geleden of iets langer geleden hoorde ik van professor Jim van Os, die is een psychiater in Utrecht, dat hij en 130 collega's een soort brandbrief hebben geschreven omdat er fysiek gezonde jongeren die het leven niet meer zien zitten, die bellen de euthanasie expertisecentrum. En zeggen, ik wil uit het leven stappen en steeds meer, zeg maar, worden daarbij geholpen. Dus eigenlijk zijn het fysieke zonde jongeren die gedood worden. Hmm. En men heeft gezegd, nou, dat waren eerst 5 in een jaar en dan 15 en 30. En ook laatst een 17-jarige meisje. En dan zeggen mensen, nee, dat moet echt anders kunnen. En in de uitzending daarover zei een van die psychiaters, nou, vroeger zou je zeggen, ga een jaar de klooster in of ga naar Lourdes. Maar daar gelooft hij niet meer in. En toen heb ik opgezocht, nou, stel dat je gaat lopen echt naar Lourdes of naar Santiago. Wat voor baat heeft dat voor je spirituele gezondheid en hoe je tegen het leven aankijkt? En daar zijn zelfs heel veel academische studies over geweest dat heel zinvol is. Dus wij bepleiten nu enerzijds voor een verandering in deze richtlijn en het systeem die bestaat. En anderzijds willen we het echt daadwerkelijk aanbieden en zeggen, wij zijn aan het lopen en je kan je nu aansluiten.
2: Geweldig. Ja, prachtig. En ook wel een heel mooi alternatief voor de duisternis van deze tijd, om het zo te noemen. Hè?
3: Ja.
2: Waarin je dus steeds meer richting de dood wordt geholpen eigenlijk. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dus jij hoorde dit van een psychiater, dat dit steeds meer uitdijdt. Ja, jullie gaan samen wandelen met z'n tweeën of met een groepje?
4: Ja? We zijn zondag samen vertrokken vanuit Amsterdam. En eigenlijk om het om rugbaarheid te geven aan het, en het project eigenlijk af te trappen. En, maar het is straks de bedoeling dat mensen zich daarbij kunnen aansluiten. En mensen die bijvoorbeeld mensen die naar zo'n expertisecentrum bellen. En dat ze daar niet wel aangeboden krijgen van hey, zou je het fijn vinden om mee te wandelen en eens te kijken of dat je tot andere inzichten brengt. Hè? En dat je onderweg, wat op een pelgrimage best kan gebeuren, dat je met andere mensen in gesprek raakt. En misschien heel anders naar de dingen leert kijken.
2: Ja.
3: Ja. Ja, en wat jij zei, Gert-Jan, mensen krijgen in het medisch systeem een soort stempel op. Ja. Van ik ben de hulpverlener, jij bent de patiënt. En als je onderweg bent, dan willen we dat iemand verandert in zijn eigen zelfbeeld of haar eigen zelfbeeld verandert van patiënt naar pelgrim. Hmm. En de patiënt ondergaat iets en de pelgrim onderneemt iets. En iedereen die zeker die fysiek gezond is, die kan iets ondernemen. En terwijl ze lopen, ook anderen steunen en helpen. En een doel hebben waar je letterlijk naartoe loopt.
2: Ja. En de naam Dead Man Walking, ja, die spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dode mensen die aan het wandelen zijn. Dus eigenlijk in de ogen van de samenleving ten dode opgeschreven, waardeloos. Maar in de ogen van, nou ja, God, ik weet dat jij katholiek bent, John. Altijd kostbaar. En inderdaad niet een patiënt, maar een pelgrim. Ja, ik vind het wel prachtig samengevat. Als er nou mensen zijn, ik kijk even naar links, naar Gerard. Die denken van, ik zou het wel mooi vinden om een klein stukje mee te wandelen. Volgens mij ging het daar net even over. Kan dat? Of moet je echt nu aansluiten en het hele stuk mee naar Santiago gaan lopen?
3: Nee, je kan sowieso aansluiten. Ook, ik geloof op dinsdag, was een kennis van ons een dag aangesloten. Die is met de trein naar Breukelen gegaan. En heeft met ons vanuit Apeldoorn naar Breukelen. Ja. Precies.
2: En jullie zijn nu deze week vertrokken in Amsterdam?
3: Ja.
2: En vandaag in Den Bosch. En hoe gaat de route verder? En naar het zuiden, vermoed ik.
3: Gert-Jan heeft een bijzondere tussenstop die hij gaat doen met de fiets, waar mensen ook welkom voor zijn.
4: Ik had op Netflix een film gezien van een man. De titel van de film is The Man Who Wanted to See It All. En die is op 23-jarige leeftijd in 1962, als ik me niet vergis, van huis vertrokken met een fiets. En ik denk iets van 300 mark zal het in die tijd nog geweest zijn. En die is vervolgens pas na 52 jaar teruggekeerd. En die heeft ik denk ongeveer alles van de wereld gezien. Althans alles. En nadat ik die film zag, heb ik contact met hem gezocht. Of ik eens bij hem op bezoek mocht. En dat vond hij goed. Dus daar ga ik binnenkort naartoe.
2: Kijk, ja. En waar is dat?
4: Hij woont in de buurt van Paderborn in Duitsland.
2: Oké, ja. Goh, ja.
3: Van daaruit weer verder naar Lourdes.
2: Even in de microfoon, John. Ja.
3: Maar dus nu is de mensen die contact met ons opnemen. En we kunnen misschien een link achterlaten op mijn contactgegevens. En die van Gert-Jan. En bellen en kijken waar ze kunnen aansluiten.
2: Ja, we kunnen dat ook wel delen via onze WhatsApp van Radio Maria. Mm-hmm. Gerard, voor jou was dit volgens mij een nieuw initiatief. Jij zei net al, ik was toevallig in de buurt en ik kwam even binnengewandeld. Wat vind je van dit idee?
5: Ja, ik vind het heel, heel goed en volgens mij ook hard nodig initiatief. En heel, heel, heel goed dat zoiets gebeurt. Hè. Het is heel erg waardevol om een pelgrimstocht te doen. Hè. Dat echt ook heel veel bezinning en devotie kan geven. Dit soort initiatieven juich ik zeker zeer, zeer toe. Misschien is het wel interessant om aan te geven hoe lang jullie etappes ongeveer zijn. Hè? Als de mensen mee willen lopen, wat voor afstanden doen jullie per dag ongeveer?
4: Ja, daar hebben we eigenlijk nog niet zo een aantal kilometers aan gekoppeld.
2: Jullie hopen binnen 52 jaar in Santiago te zijn. Nou, dat valt mee. Hè? Dan kun je straks in Sint-Michielsgestel het volgende dorpje kunnen stoppen. Ja, precies. Dan haal je het wel.
4: Maar wat we, ik denk, in deze week al wel hebben gemerkt, dat naarmate de vermoeidheid optreedt, dat enige fysieke vermoeidheid helpt. Mm. Hè, dus je zou natuurlijk ook 5 kilometer kunnen wandelen, maar als je een hele dag aan het wandelen bent, dan op een gegeven moment dan kan het natuurlijk dat er wat lichamelijke ongemakken optreden van misschien blaren of gewoon pijnlijke benen. Maar ergens, denk ik, dient dat ook een doel. Dat je 's avonds ergens moe aankomt en onderweg de tijd hebt om over dingen na te denken. Of als de behoefte is om over dingen te praten. Dat een doel dient.
2: Ja.
4: Die vermoeidheid ook.
2: Ja. Gerrit, jij bent laatst met de pelgrimage van een paar jonge mannen meegeweest naar Smakt. Noord-Limburg. Het enige Sint-Joseph bedevaartsoord van Nederland. Dat heb je volgens mij ook ervaren, die vermoeidheid.
5: Ja, het was best even aanpoten, want het was met een groep redelijk jonge mensen. En daar hoor ik inmiddels helaas niet meer bij. En die deden iets van 33 tot 35 kilometer per dag ongeveer. En dan ook best wel in een lekker tempootje. Dus dat was nog wel eventjes aanpoten. Dus, maar ja, wel heel mooi om dat zo met zijn groep te doen. Met heel veel gebed onderweg, devotie onderweg, gesprekken onderweg. Ik loop zelf wel eens alleen naar Kevelaar, maar dan is dat toch met zo'n gezelschap toch echt wel heel wat anders. Dus. En ook heel mooi hoe ook zo'n jonge groep, zeg maar, de tocht vooraf gegaan door een traditionele Latijnse mis en ook weer mee beëindigd. Hoe serieus zij echt in geloof zijn, dat zelfs de oud-gedienden zoals ik daar nog echt wel van kunnen leren van die jongens. Dus dat was echt een hele rijke ervaring, moet ik zeggen.
2: Ja. Nou. Nog even over het hele initiatief van jongeren, hè, die dus eigenlijk in de ogen van de wereld gewoon geen toekomst hebben. Hè, en ze dat ook een beetje wordt aangepraat en dus eigenlijk richting de dood worden begeleid. Herken jij dat in deze tijd?
5: Ja, ik denk dat dingen als social media en zo, dat die de zaak echt niet helpen. Los van lange wachtlijsten bij hulpverlening. En ja, zeker jeugd altijd van nature ongeduldig is, dus heel snel ook grijpen naar social media. En ja, je zit eigenlijk binnen een paar klik zit je in de dark web omgevingen, zeg maar, die je echt niet helpen. En vaak ook heel erg versluierd is. Hè? Ik las laatst nog ergens dat je dan een aantal opties kan kiezen. De optie dus om uit leven te stappen, dat is dan een symbool van een duif met een takje erin. Ja, die kennen wij ergens anders van, volgens mij. Dus dat is best wel verdekt. Maar ja, als je daar eenmaal in zit, dan word je van alles wijsgemaakt en geleerd dat je zelf niet zo makkelijk verzint. En dat is wel tekenend aan deze tijd. En ik hoorde in de jaren 80 Griet Hietelaar, die was toen zo'n technisch mannetje op tv, nog zeggen van het internet brengt ons alleen maar voordelen. Nou, een man had vaak gelijk, maar hier niet helemaal, denk ik. Dus,
2: volgens mij de eerste keer dat hier in de uitzending Griet Hietelaar wordt geciteerd. Ja. Maar we kennen hem allemaal nog, ja.
5: Ja, precies.
2: Christina, bekend? Nee. Dat is toch wel een jeugdsentiment, ja.
5: Ja, ander onderwerp.
4: Het huis van de toekomst, geloof ik.
2: Het huis van de toekomst, ja. Ja.
3: En de wonderenwereld.
4: De wonderenwereld
2: van Griet Hietelaar, ja.
5: Toch kennis in huis.
2: Ja. In hetzelfde rijtje stond ook Wubbo Ockels, weet ik nog. De voormalig astronaut, ja.
4: Ja.
2: Ja. Nou, heel mooi. Het lijkt mij prachtig om jullie straks de pelgrimszegen te geven, als jullie daarop zitten te wachten.
3: Hè. Heel graag, maar,
4: zeker.
2: Toch de wind van God in de rug te hebben op deze tocht. Ja. We zullen aan de luisteraars thuis ook vragen om voor jullie te bidden. Want ik denk dat dit iets is wat niet alleen jullie aangaat, maar eigenlijk gewoon ons allemaal, hè, deze tijd. Ontzettend belangrijk. Ja. En we spreken er hier bij Radio Maria ook vaak over. Euthanasie, abortus, alles wat ermee samenhangt. Toch hele zorgelijke ontwikkeling in onze tijd. En Paus Johannes Paulus II, die had het altijd zo prachtig over de cultuur van het leven. Hè? En ik denk wat jullie nu doen is gewoon op een hele ludieke manier dan weliswaar, maar gewoon de cultuur van het leven promoten. Hè? Dat het leven kostbaar is in alle omstandigheden. En ik moest er net tijdens het bidden van de kruisweg ook even aan denken. Dat bevestigt het ook eigenlijk. Hè? Jezus aan het kruis, totaal onooglijk, helemaal bespot en belachelijk gemaakt onder het bloed. Ja. En tegelijkertijd de levende Heer zelf die daar hangt. Hè? Dat is, dat is ook zo'n besef.
3: En wat ik een beetje zie, er was op tv, en die kan je ook nakijken op NPO, een verhaal van een 17-jarig meisje, die heet Milou. En de titel heet Milou, strijd gaat door. En dan zij zag het leven niet meer zitten en ze vond alles verschrikkelijk. En dan de mensen om haar heen, die gingen een beetje mee in haar waan en haar lijden. En een andere meisje, die is opgegroeid in de gesloten jeugdzorg. Die heette Indira. En zij van, ik moet blijven strijden en ik moet blijven vechten en ik kom er niet uit. En zij is met, ik geloof, 21, dat is zo beschreven in de Volkskrant, naar een hospice gegaan. Hmm. En heeft in het donker niks meer gegeten of gedronken en is zo overleden. En in mijn eigen persoonlijke ervaring, wat voor mij als 27-jarige was, toen ik in een diepe dal van depressie en manie en gekte zat, dat ik op een gegeven moment besefte van, ik hoef niet te strijden. Ik kan ook de dingen loslaten. Ik kan gewoon ultiem zwak zijn. Ik hoef de komende dag niks te doen. En dan, Jezus heeft al voor mij geleden. En ik had een crucifix genomen, zoals hier op de muur, en met het touw opgehangen en het plafond. En ik zei, Jezus is voor mij opgehangen. Ik hoef mezelf niet op te hangen. En dat verlossing, dat surrender, dat is denk ik ook heel belangrijk om aan mensen mee te geven. Van, je hoeft niks, je bent gewoon waardevol en je mag blijven leven.
2: Ja, en ook de kwetsbaarheid die er mag zijn. Ja, ja. Ja. Ja, ik vind het heel indrukwekkend. En zoals ik zei, ik ga de luisteraars ook vragen om hiervoor te bidden. We gaan even luisteren zo dadelijk naar wat muziek. Christina en ik, normaal is de uitzending heel anders. Christina, hè, dan zitten we te vertellen wat er allemaal op de radio is geweest en wat er volgende week nog op de radio komt.
1: Maar dat is ook super interessant.
2: Ja, absoluut. Absoluut, ja. Dus we zullen dat dadelijk nog wel kort even doen. Ja. Na de uitzending zal ik jullie de zegen geven, ja, voor een goede pelgrimage. Nou, we gaan even luisteren naar wat muziek.

0: En welkom bij Sluisteraars in het tweede deel van het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Ja, de gasten zijn er nog.
1: Ja, we zijn nog hier en het gesprek ging eigenlijk tijdens de muziek wel door.
0: Ja.
1: Prachtige hymne trouwens, of een lied. Wat was het,
0: Christina? Ja, het heet Dum Pater Familias. Dat is een hele lange hymne, gezongen door pelgrims naar Santiago, maar wel vanuit de 12e eeuw.
1: Want het is een heel lang lied.
0: Ja. Dus het gaat door over Jacobus, over toen hij gekozen was. Want hij was de oudste van de
1: apostelen.
0: Apostelen en zo. Nou, het gaat gewoon door. Net als lopen. Het gaat gewoon door, ja. door.
1: Nou, misschien mooi om die tekst nog te zoeken straks. Dat we kunnen uitprinten.
0: Ik ga het even googlen.
1: Ja, heel goed. Ja. Het gesprek ging net nog even door. We hadden het nog even over de waarde van wat jij net zei, Gert-Jan, over het lijden, hè? Het pijn voelen tijdens zo'n tocht. Dat je daardoor ook heel veel zorgen, waar je normaal misschien constant in als een soort molentje dat door je hoofd hoort draaien, dat je daar eigenlijk helemaal niet meer mee bezig bent, want je hebt gewoon last van je voeten en je bent moe en je wil een kamer vinden om ergens te kunnen gaan liggen. Je wil misschien een biertje drinken of zo. Dus dat het ook kan helpen om je toestand te relativeren, om het zo te noemen. Hè?
2: Ik denk wel dat is wel de hoop die ik daarbij heb, ja.
1: Ja. Ja, het is, ik heb hier niet veel ervaring mee, maar de keren dat ik toch wel even een beetje heb doorgepakt met wandelen en dat je echt goed moe bent. Ik ben ook ooit naar Santiago gaan lopen. Ja, je hebt alles buiten die dag en jouw schoenen en jouw rugzak en zo valt weg. Hè? Ik weet nog, toen ik naar Santiago liep, ook het volgen van die gele pijlen. Dat was voor mij een enorme verademing. Omdat je normaal, ik als student was altijd aan het tobben van wat moet ik nou doen? Moet ik nou links, moet ik nou rechts, wat moet ik nou met mijn leven? En dan moet je ineens alleen nog maar pijlen volgen. Nou, die eenvoud van de weg wordt aangeduid voor jou. Kan je ook weer op het rechte pad brengen. Ja, Christina vertelde net tijdens de muziek een bijzonder verhaal van een meisje wat op televisie was een tijdje terug. Ja. Die eigenlijk ook uit het leven wilde stappen.
0: Ja, er was een Belgisch documentaire van een aantal jongeren. Die hadden al besloten dat ze uit het leven wilden stappen, maar via euthanasie. Dus hadden ze al een datum, alle onderzoeken waren gedaan. Een van die jonge vrouwen, dus de datum was er, dus moest ze haar uitvaart regelen. Afscheid nemen van vrienden, zien waar de spullen die ze nog had, naar wie die moesten. Nou, ze vonden het eigenlijk zo verrijkend en zo leuk dat ze besloot om toch niet uit het leven te stappen.
1: Gewoon het organiseren, iets om handen hebben.
0: Ze zei eindelijk, voor de eerste keer in mijn leven, had ik iets om naartoe te leven.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk het leuk van het leven.
1: Ja, en toen heeft ze ervan afgezien.
0: Ja, ze heeft ervan afgezien. Maar de andere niet, dus ja.
1: Gert-Jan, jij stelde net nog een vraag. Dan zijn de luisteraars weer even helemaal bij van alles wat we hebben besproken terwijl er net de muziek aan stond. Van hoe kijkt de hemel daarnaar? Hoe kijkt God naar jongeren die zo'n stap zetten, hè, die kant op gaan? Nou ja, kijk, dus alles wat met euthanasie te maken heeft, valt in feite onder het vijfde gebod. Hè. Gij zult niet doden. Ja, dat gaat niet alleen om het doden van de ander, maar ook om het doden van onszelf. Maar wat de kerk altijd wel meeweegt en wat de hemel, hè, want de kerk is natuurlijk alleen maar de stem hier op aarde van datgene wat God ons wil leren. Wat de hemel meeweegt is wel de intentie die erachter zit. Hè? Dus op het moment dat een jongere echt helemaal vast zit in die wereld van de duisternis, hè, waar Gerard het net ook over had, hè, dat je op internet zit en dan word je van alles wijsgemaakt en de dood zou dan dat duifje met het takje in de snavel zijn. Ja, in hoeverre is het dan nog toerekenbaar? Hè? Dus die toerekenbaarheid van de stap die je zet, die is altijd wel belangrijk. Ik heb dat in de parochie ook wel vaker meegemaakt. Niet heel vaak, gelukkig, want het is ontzettend een moeilijke situatie. Maar dat iemand uit het leven stapt en dat je daar dan als priester ook op moet reageren. Strikt genomen mag je die persoon dan geen uitvaart geven. Want in feite heeft hij een moord gepleegd, om het zo te noemen. Maar als het duidelijk is dat het inderdaad de omstandigheden waarin dit is gebeurd, dat die de wil van de persoon zo hebben verzwakt en ook het bewustzijn, hè, waarin dit is gebeurd ook zodanig is verduisterd, ja, dan kan het heel goed zijn dat de uitvaart toch mag doorgaan, omdat die persoon gewoon echt niet wist waar die mee bezig was. Dus de toerekenbaarheid van de zonde is in onze kerk altijd willens en wetens. Dus als je het echt daadwerkelijk ook wil en ook je bewust bent van die wil en je weet ook wat je aan het doen bent, ja, dan groeit jouw verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. Maar als je inderdaad in een opwelling voor de trein zou springen als 17-jarig meisje bijvoorbeeld, omdat je je door social media hebt laten aanpraten dat je gewoon waardeloos bent en niks meer toevoegt en bij een psychiater ben geweest die ook nog eens een keer hetzelfde zegt ongeveer. Ja, in hoeverre is het dan dat meisje aan te rekenen? Hè? Dus dat is iets heel, heel persoonlijks vaak. Dat moet je per persoon bekijken. Ja. Goed, er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar dat is een beetje in een notendop. Ja.
2: Dankjewel voor je toelichting.
1: Ja. Ja.
3: Ja, heel misschien aanvullend, als ik mag, storen mij in de brochje, die zei wel eens van ja, zelfs als iemand bijvoorbeeld van een brug springt, maar halverwege zich alsnog bekeert, ja, dan krijg je dus eigenlijk als de misdadiger aan het kruis, hè, dat je op het laatst altijd nog die bekering kan zoeken. Dus die kunnen er ook nog zijn, alleen dat zullen we nooit weten. Hè? Dus,
1: nee. Nee, dat klopt. Dus je weet nooit wat de laatste seconde van het leven nog gebeurt. Kijk, het feit, hè, want daar wordt door de wereld ook wel vaak over gestruikeld, hè, dat een uitvaart geweigerd zou worden in sommige gevallen. De reden dat kerk dat zegt is eigenlijk ook om te voorkomen dat die cultuur van de dood verder zich verspreidt. Dus dat is eigenlijk de reden dat de kerk zal zeggen, wij willen dit niet publiekelijk, wij willen dit niet gaan bevestigen, we willen dit niet gaan beamen wat hier gebeurd is. Want hier is eigenlijk iets gebeurd wat de dood verder verspreidt. Nou, in de ernstige gevallen is het willens en wetens. Hè. Dan weet iemand heel goed wat hij doet. Hè. Dan zal ik als priester ook een uitvaart moeten weigeren om aan te geven. Op het moment dat ik hier nou mee in zou stemmen, dan stem je eigenlijk in met die cultuur die daarachter ligt. En dat wil je niet. Ja. Maar het is ontzettend moeilijk, ja. om dat elke keer goed in te schatten natuurlijk. Ja. Ja. Goed, jullie zijn voor vandaag uitgewandeld? Of ga je nog een stukje straks? Ja, nee. Nee. Misschien is het mooi om morgen, zat ik aan te denken. We hebben van de week, en dan ga ik heel even kort terugblikken op deze week, hebben we de eerste steen gelegd van het kapelletje in Sint-Michielsgestel. We zijn een kapel aan het bouwen. Ja, eigenlijk sluit het wel prachtig aan bij waar we het nu over hebben. De kapel die zal worden toegewijd aan Maria, maar zal ook een bijzonder plekje krijgen of worden ingeruimd voor moeder Teresa, de heilige moeder Teresa. En moeder Teresa die zei altijd heel duidelijk van in India, want daar was ze natuurlijk, daar leefde zij, is een enorme armoede. Een armoede zoals ze in het Westen helemaal niet kunnen voorstellen. Maar toch heeft het Westen een grotere armoede die ze hier niet kennen. En dat is een geestelijke armoede. De Westerse mens is geestelijk gewoon heel dor en heel droog. En om dat hier in Nederland ook wat binnen te brengen, die geestelijke rijkdom waarover moeder Teresa het had, willen we nu ook een kapelletje gaan bouwen om die ook jongeren bewust te maken van het feit van, ja, jouw toekomst straks is niet alleen maar de vraag van ja, wat wil je later worden, maar eigenlijk eerder de vraag van wie wil je worden? Hè? Hoe wil je worden? Wat voor mens wil je zijn? Wat voor voetsporen wil je nalaten? Dus daar zijn we van de week mee begonnen, officieel met die bouw. En dat ligt toevallig op de route naar Santiago. Het is ongeveer 6 kilometer verderop. Dus daar kom je langs. Nou, ja. Is jammer als je dit niet even langs wandelt.
4: Ja, daar gaan we zeker langs.
2: Die pakken we mee, ja. Absoluut.
1: Ja. Gaan jullie nog wat delen zo onderweg? Foto's maken, die mensen die je nog ergens plaatst of niet? Of ga je gewoon wandelen?
4: Nou, het is wel interessant. Ik over de laatste dagen te denken. We waren net in de Sint-Jans-centrum bij Norbert Zwagemakers, priester hier en neef van mij. En dan had je zo een soort billboard van beweging van de hoop of zo. Ja. En dan dacht ik van ja, daar kunnen we een foto bij maken enzovoort. Maar wat ja, het is een beetje een tweespalt in die zin.
1: Ja.
4: Want je wil ook gewoon leven in het nu.
1: Het moet nu een soort evenement gaan worden straks.
4: Ja. Nee. En wat ook bijzonder was, op zondag toen we vertrokken waren, dan liepen we door Amsterdam-Zuid bij de Macro en de Sligro en zo. En dan zagen we een heel lange rij jongeren. En ik zei tegen Gert-Jan, oh, er zal wel een soort sample sale zijn van een modeartikel, iets wat op Instagram is. En dan zei ik, nou laten we toch even kijken. En dan zijn we naartoe gegaan en dan hadden allemaal mensen t-shirts aan van Jezus. En ik zei, waar staan jullie op te wachten? Ja, op Johnny Chang. En Johnny Chang is een veroordeeld crimineel en bendelid uit Los Angeles. die 13 jaar in de cel heeft gezeten. En die zijn leven heeft bekeerd. En hij heeft wel, zeg maar, 1,6 miljoen volgers op Instagram. En hij is naar de Dam op Amsterdam gegaan met de Victory Outreach Church. En de hele Dam zat vol met jongeren die meer wilden leren over de Bijbel en over Jezus en zo. Dus.
1: Oké, dus dat was toch niet de laatste computergame die, die nee, op de markt kwam?
4: Nee, helemaal niet.
1: Bijzonder, ja, dat je dat meemaakt onderweg. Ja, ja. Ja, je zei net, de beweging van hoop hadden jullie het over, een groot billboard gezien.
2: Ja.
1: Maria in Sint-Michielsgestel, die straks in de kapel gaat geplaatst gaat worden, die hebben wij omgedoopt tot Maria, moeder van de hoop.
2: Ja.
1: En ik denk, hoop vat misschien alles waar we het nu over hebben ook samen.
2: Mm-hmm.
1: Hè? Ja. Hoop wat natuurlijk, dat er meer is dan alleen maar datgene wat we kunnen zien, hè, dat God ook echt bestaat. Nou, wij geloven dat, maar... We hopen natuurlijk dat dat geloof meer gedeeld wordt.
2: Ja.
1: Maar hoop is niet alleen maar iets van de toekomst. Hè. Hoop is niet alleen maar iets van, nou, als we maar volhouden aan het einde, krijgen we dan eindelijk een keer een beloning.
2: Mm-hmm.
1: Maar hoop is ook onze drijfveer voor het hier en nu. Hè. Als je hoop houdt, dan sta je op en dan ga je lopen. En dan word je ondernemend in plaats van een patiënt, zoals je het net zei, John.
4: Ja. Dus wat wij zeggen is, er is altijd liefde. En de liefde draagt de hoop. En dus nooit uitzichtloosheid, dus nooit hopeloosheid. Er is liefde en er is hoop. En dat geloven wij met elke cel in ons lichaam.
1: Ja, geweldig. Ja. Mooi. Ja. Christina, we gaan dadelijk afronden, denk ik. Ik weet niet hoe laat het inmiddels is.
0: 4 over 4.
1: Oh, we hebben nog wel eventjes. Zullen we even...
0: Nog een muziekje?
1: Zullen we even een paar punten van de afgelopen week en van volgende week noemen? En dan kunnen we straks misschien afsluiten met die pelgrimszegen. Nou, alvast heel erg bedankt voor dit inkijkje in jullie speciale onderneming. Misschien kunnen we straks nog na de uitzending even doorpraten over... of je misschien af en toe met ons een fotootje zou kunnen delen voor Radio Maria. Hè, dat de luisteraars die jullie nu een beetje kennen ook weten waar jullie inmiddels zijn. Maar we zullen heel even terug gaan blikken naar de afgelopen week.
0: Ja.
1: Afgelopen dinsdag had ik een bijzonder gesprek met een filosoof die, dat bleek in de uitzending, ook theoloog is. Namelijk Ignaz Verhak. Ik heb nog les van hem gehad op het seminarie in Den Bosch, waar jullie net zijn geweest. Bijzonder gesprek wel. Hij had het eigenlijk voor een deel ook hierover. Hij is zelf al wat ouder, is opa van meerdere kleinkinderen. Maar hij vertelde wel van, wat maakt nou eigenlijk... hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen? Dat was eigenlijk de vraag die hij vooral zich stelde als theoloog, filosoof. Dat we niet alleen maar op de hemel gericht zijn... En ook niet alleen maar op de aarde gericht zijn. Dus dat we niet alleen maar die verticale balk van het kruis of die horizontale balk, want die worden vaak een beetje tegen elkaar uitgespeeld als het ware. Hè? Hoe kunnen we die nou verenigen? En hij kwam bij de Eucharistie uit. Hij zei, in de Eucharistie komt God op een hele tastbare manier onder ons aanwezig. En die maakt ook dat we in beweging komen zelf. En dat we ook de naaste liefde zelf gaan leven. Dat het niet alleen maar aanbidding naar boven is. Maar dat we ook, als het ware, die liefde van God ook laten doorstromen. En zo ook verspreiden onder elkaar. Nou, dat was een klein stukje van wat hij verteld heeft. De uitzending duurt een uur, dus hij zegt nog wat meer dan alleen dit. Maar dit is in ieder geval het eerste wat in me opkomt.
0: Met hoofd in de hemel dus en voeten op de aarde.
1: Precies, ja.
0: En dan ergens in het midden...
1: Ja, en dan
0: is het hart. En,
1: ja,
0: dan...
1: en daar staat het altaar. Ja.
0: Ja,
1: Christina, zijn er nog dingen waarvan jij zegt van de afgelopen week, dat is mooi om dat even met nog de luisteraars attent op te maken?
0: Ja, natuurlijk. De kinderkatechese die was deze keer op locatie in Sint-Michielsgestel over de heilige Maria, moeder Teresa.
1: Ja.
0: Was heel mooi ook te volgen op de YouTube-stream.
1: Ja,
0: ze zijn aan het leren hoe we dat allemaal...
1: Het was een beetje spannend hoe dat allemaal werkt.
0: Maar deze keer heeft het gewerkt.
1: Ja. Het deed mij een beetje denken aan... Want om 3:30 begon de uitzending pas, maar een uur van tevoren werd er al gestreamd.
0: Ja, ja.
1: Deed mij een beetje denken aan Man bij het Hond. Voorbijgangers werden geïnterviewd en die dachten van... Ja, oké, ik ben dus blijkbaar ook in de uitzending. Het gaf eigenlijk wel hele mooie televisie, vond ik.
0: Ja. Dus dat was live televisie op Radio Maria YouTube-kanaal.
1: Ja. En het was zelfs zo live dat iemand die was aan het werk in Vught, die geeft les op een school. Maar die had even... was die tussenuit gegaan om even bij de eerste steen te komen kijken. En zijn baas van de school, die was er ook bij aanwezig. Dus die zei, wat doe jij nou hier? Ben jij bent ook aan het werk nu. Ja, dat is allemaal gestreamd, dus dat maakt het wel extra leuk. Ja,
0: ja dat is geen geheimen bij ons. Dus dat was mooi. Ja. Dan had je gewoon katholiek. Op donderdagochtend met pastoor Schilder en een paar of drie of vier jonge mannen. Ze hadden het over het Heilig Hart. Want het is de maand van het Heilig Hart. Ja. En de titel van de uitzending was ook bijzonder. Het was Jezus is niet van beton.
1: Oké.
0: Okay. Nee, is niet, het hart van Jezus is niet van beton. Het is van bloed en vlees. En ja. Wat dan ook. Ja, dat zijn de highlights, denk ik, van,
1: ja.
0: Nou, van deze week.
1: Dan gaan we ook meteen even vooruitkijken. Dan hebben we de mensen al wat een inkijkje gegeven in wat er nog komt de komende week. Aanstaande maandag, monsieur Schreuder, die gaat spreken over de kerk als minderheid.
0: Ja.
1: Nou, monsieur Schreuder draait al heel wat jaren mee in het kerkelijke landschap. En die heeft natuurlijk nog een grote kerk meegemaakt en heeft ook die krimp van heel nabij gezien. Dus hij kan daar natuurlijk vanuit de eerste hand over vertellen. Ja.
0: Volgens hem zal de kerk nog kleiner worden. Dus,
1: maar de terugkeer is ook alweer ingezet. Hè? Ja, we zien dat in de steden.
0: Ja, zeker.
1: Merk je dat in Amsterdam, John, dat er ook weer wat jong volk naar de kerk komt?
4: Ja, we waren 84 dopelingen. En bij ons in de Nicolaaskathedraal, aan de Nicolaaskerk tegenover Centraal Station, is het nu zo druk. Palmzondag, met Pasen, een paar andere zondagen, dat we een tv hebben gekocht met een batterij erbij. Die we dan buiten neerzetten op het moment dat mensen niet meer naar binnen mogen.
1: Oh. Oké. Okay.
4: Dus,
1: dat zijn wel problemen die je wil hebben. Ja, ja, dat zijn problemen die je wil, ja. Ja. Wel mooi trouwens, John, ik weet niet of ik dat al had verteld. In september zitten wij met Radio Maria in Amsterdam. Mm-hmm. Dan komen we daar voor de Rosary Rally. Dat was tot nu toe altijd in Eindhoven. Maar we gaan nu in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de Heilige Mis vieren.
4: Mooi.
1: En dan gaan we in processie naar het Vondelpark om daar de rozenkrans te bidden.
4: Oh, prachtig.
1: Ja, dus ja. Aanstaande dinsdag heb ik ook een bijzondere gast in de uitzending. Nou, we hebben het nu over bedevaarten, jullie bedevaart. Maar hij gaat ook spreken over bedevaarten. Jan Zonen. Ja, misschien wel
0: Van de Chartres bedevaart.
1: Ja, precies. Hij is een van de organisatoren van Parijs Chartres voor het Nederlandse kapittel. Ik denk dat jij hem kent, Gerard. Volgens mij was hij ook mee gaan wandelen naar Smakt namelijk.
3: Dat zou kunnen.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Nou goed, die komt dinsdag vertellen over onder andere de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die wordt ook jaarlijks georganiseerd door de Petrusbroederschap. Dit jaar ook. Ik weet even uit mijn hoofd niet de datum, maar dat komt hij dan dinsdag vertellen. Ja, 3 dagen ook wel een beetje doorbikkelen, want dat zijn ook meer dan 30 kilometer
0: per dag. Ik heb reclame voor gezien, ja. Ja,
1: ja, kwam al op een van de appgroepen voorbij, geloof ik, hè?
0: Ja, of meerdere, ja. Ja,
1: ja. Dus... Nou, ik ben heel benieuwd. Parijs-Chartres. Ja, als jullie naar het zuiden gaan, dan kom je ook nog wel door Parijs misschien en door Chartres. Dus dan heb je meteen Parijs-Chartres ook meegepakt. Ja, die bedevaart is normaal altijd met Pinksteren. Dus je zult daar niet heel veel pelgrims onderweg tegenkomen waarschijnlijk. Maar wie weet. Ja, Gerard?
3: De bedevaart naar Kevelaar is 12 en 13 september.

0: Van Amsterdam ja, naar Kevelaar doen.
1: Ja. Nou, de Peters Broederschap uit Amsterdam heeft al gezegd ook wel aan te zullen sluiten bij de Brosserie Rally. Dus vanuit Amsterdam in één keer doorlopen. Ja. Dan volgende week. Woensdag zoals gebruikelijk natuurlijk weer de kinderkategorie. Donderdag hebben we weer een uitzending van de Herbergiers. Ja. En die gaan spreken over de vruchten van de Rozenkrans.
0: Ja, ze zijn nu bezig met een serie op de Rozenkrans. Er waren 3 uitzendingen. En ze zijn, deze is de derde. En het gaat over wonderen en gebedsverhoringen met de Rozenkrans. Ze zijn met z'n vieren aan het praten. En ze zijn fans van de Rozenkrans.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Zeker de pater die het begeleidt, die is Dominicaan. En de Dominicanen zijn van de Rozenkrans.
1: Ja, het zou raar zijn als hij niks met de Rozenkrans zou hebben.
0: Nee. Hij vertelde vorige keer, was ook heel interessant. Hij vertelde over hoe de Rozenkrans verspreidde zich. Door allerlei soorten abdijen en kloosters. En zo is het in Europa verspreid en zo. Nee, het, is,
1: het was ook het middel van evangelisatie voor de nieuwe wereld, ja. voor Noord- en Zuid-Amerika.
0: Ja, zeker. Het is een eenvoudig gebed en het is zelfs de meest eenvoudige mensen kunnen het leren.
1: Ja, en het vat ook het hele evangelie samen als je de geheimen overweegt natuurlijk. Hè. Dus dan heb je eigenlijk de Bijbel in een notendop aan één simpel kralenkettingje.
0: En die hoeft niet te kunnen lezen. Het is voor iedereen.
1: Hebben jullie de Rozenkrans bij je onderweg? Anders krijgen jullie die dadelijk even van mij. Oh, John die houdt hem al hoog de lucht in.
2: Ik heb er ook een gekregen van Norberts.
1: Oké.
0: Okay.
1: En ze zijn gezegend? Anders kunnen we dat zo nog even doen.
3: Het kan altijd 2 keer. Is goed.
1: Ja, precies. Ja, nou, met een oude zegen kun je zelfs het kruis apart zegenen en de kraaltjes. Maar goed, we kijken straks wel even.
4: Ja.
1: Christina, verder nog iets voor volgende week waarvan we zeggen dat moeten de luisteraars nog even weten?
0: Kijk, dat wel. Dat is heel belangrijk. Aankomende zondag ontbreken 2 programma's. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En het gaat om Woord voor Woord van Pater Dries van den Aker en van de meditatie van Pater Bots. Nou, ik weet dat er heel veel fans zijn. Alleen, de komende zondag is de 11e zondag in het jaar. En deze zondag is vaak vervangen door sacramentsdag. Sacramentzondag. Dus die mannen die nu inmiddels overleden zijn, hebben dat nooit opgenomen.
1: Oké. Okay,
0: dus dan hebben we het niet.
1: Nee, oké. Okay. Dus dan, we zullen maar niet met AI dus stemmen gaan simuleren. Nee, daar beginnen we
0: dat is aan. Misschien een idee, maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus ik ga gewoon een eenvoudige melding doen. Dus we hebben het gewoon niet, helaas.
1: Oké, heel goed. Eerlijk duurt het langst, ja.
0: Ja.
1: 2 dingen nog. Dinsdag is ook de mini-retraite voor alle vrijwilligers van Radio Maria. Dinsdagmiddag om 1 uur de lunch. En aansluitend gaan we dan spreken over het tweede deel van de verschijningen van Maria in La Salette. Daar hebben we de vorige keer ook over gesproken. En ik wil wat gaan vertellen over het hele gebeuren rond de broederschap van Pius X, waar nu zoveel over te doen is. De bisschopswijdingen die binnenkort wel of niet zullen plaatsvinden. Iedereen doet zijn duit in het zakje in dat hele gesprek. Nou, ik ga dat dan ook doen. Ik weet niet of het nog iets toevoegt, maar ik vind het wel belangrijk om daar ook wel een keer over te spreken. Want het houdt ons wel bezig als kerk en dat is ook wel te begrijpen. Want het is ook geen kleine zaak. En het raakt wel het hart van onze kerk, hè, de liturgie en hoe we daarmee omgaan. Onze band met de paus. Als u vrijwilliger bent en u wilt daar wat meer over horen, kom dinsdag naar de mini-retraite. Wel even voor opgeven, dan weten wij hoeveel mensen er voor de lunch zijn. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@radiomaria.nl. Ja. Of door even een WhatsAppje te sturen naar het WhatsApp-nummer.
0: Ja.
1: Ja. En dan was het. En dan het allerlaatste. Als er nog vrijwilligers zijn die zich nog niet hebben opgegeven voor de barbecue volgende week vrijdag, dan moeten ze dat ook nog doen. Dus ik richt me nu even heel bijzonder tot de vrijwilligers die thuis
0: zouden luisteren. Ik hoorde dat er al 31 mensen zijn.
1: Oké.
0: Dus het wordt gezellig. In ieder geval gezellig. Ja. En dus waarschijnlijk ook lekker.
1: We zullen wel wat moeten gaan delen dan van het eten. Ja. Ja, goed. We kijken hoe christelijk we op dat vlak zijn.
0: Ja. Ja. Het gaat ons lukken.
1: Ja, zeker. Goed, nou, dan gaan we zo afronden. John, Gert-Jan, jullie zien er nog uit alsof jullie nog wel een paar kilometers kunnen hebben. Zit nog niet heel veel stof op jullie snorren, zeg maar. Dus dat valt nog mee. Waar gaat de route morgen naartoe?
3: Nou, ik ga even weer terug naar Amsterdam. En Gert-Jan, waar moet jij je huis van draaien?
2: Ik ga naar Weijen.

0: bijen.
1: Oké. Oh, dus echt het ruime sop moet nog komen eigenlijk. Ja. Dat je echt blijft lopen. Ja, oké. Nou, ik zal jullie de zegen gaan geven. Ik kan dat op zich wel in de uitzending zelf doen. Ik geef normaal de luisteraars thuis de zegen. Maar dan zal ik jullie de pelgrimszegen geven. En en dan de luisteraars thuis de andere zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij vragen om uw zegen over het initiatief waar we net over gesproken hebben. Dead Man Walking. We vragen dat de onderneming van John en van Gert-Jan en van iedereen die daar nog bij aan gaat sluiten, dat het zeer veel rijke vruchten mag dragen, dat het jongeren weer hoop mag geven, dat het de cultuur van de dood mag doorbreken en dat het, als het ware, die cultuur van het leven laat doorbreken als licht in de duisternis. We vragen dat u hen beschermt op hun pad, dat u hen beschermt tegen alle gevaren van buitenaf, maar ook van binnenuit. Eventuele verleidingen van moedeloosheid of anders, op welke andere vlakken ook. Ik wil vragen dat door deze zegen ze ook u met zich in hun hart mogen dragen en dat ze u overal mogen brengen waar ze komen. U bent de weg, de waarheid en het leven. En maak dat u als lichtend leven ook door hun heen werkt. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: Amen.
3: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom beste luisteraars in deze uitzending met Biofides. En we zijn verbonden met Vincent Kemme, de man van het apostolaat van Biofides, waar wij ook daar zo'n mooi programma van mogen hebben, genaamd ook Biofides.
2: Welkom. Inderdaad, en al sinds 2009.
1: Ja, en de tijd vliegt.
2: Zit hem al geboren.
1: Wat prachtig, Vincent, dat je zo trouw nog altijd verbonden bent en doorgaat met met dat prachtige apostolaat. Neem ook eens een kijkje op de website. Kun je die nog een keer noemen?
2: Ja, biofides.org. En daar kunnen mensen ook vragen stellen via info@biofides.org.
1: Ja, goede tip.
2: Dus als mensen het niet met mij eens zijn. Ik vind het ook heel leuk om in Nederland op de radio te komen vanuit België. Nou ja, dus dat betekent dat ik toch nog mijn Nederlanderschap een beetje kan onderhouden.
1: Ja, mooi. En het is inderdaad zo dat als je het niet eens bent, maar als je het wel eens bent, of misschien zelfs een aanvulling hebt, of het hoeft niet alleen maar vanuit reacties, zijn altijd welkom. En waar en gaan we het vandaag over hebben, Vincent?
2: Ja, we gaan het vandaag hebben over kunstmatige en menselijke intelligentie.
1: Ja.
2: Dat natuurlijk een beetje naar aanleiding van de encycliek van de paus.
1: Klopt.
2: Maar wat betreft die vragen nog even. Als mensen nou eens een bepaald onderwerp zouden willen behandeld hebben.
1: Oh ja.
2: Zijn ze ook welkom suggesties te doen. Dat even tussen haakjes. Maar vandaag dus artificiële en kunstmatige intelligentie. Maar ik behandel dat niet zozeer als iemand die nu zo nodig heeft wil gaan uitleggen. Wat de paus daar allemaal over gezegd heeft. Ik veronderstel, ik ben er wel zeker van, dat er ook andere programma's van Radio Maria zijn die aandacht geven aan de encycliek van de paus. Maar ik vind die wel bijzonder belangrijk. Maar ik wou het eigenlijk meer ook vanuit het bioloog zijn bekijken. Ja. En dan zeg ik, ja, wat is nou eigenlijk, waar hebben we het over? Intelligentie, menselijke, kunstmatige intelligentie. Iedereen put zich nu uit, de paus voorop, om uit de doeken te doen en met goede argumenten dat er toch een wezenlijk verschil tussen is. Maar ik als bioloog zeg, ja wacht eens even, maar dat onderwerp ben ik vaker tegengekomen. Bijvoorbeeld in de discussies over evolutie en schepping, dan gaat het nog wel eens over intelligent design, intelligent ontwerp. Hmm. En gewoon ook meer metafysisch. Is de intelligentie zomaar een product van de biologie? Mensen evolueren en die worden steeds slimmer. En uiteindelijk zijn we via de apen komen bij de mens uit en dan zijn we opeens heel intelligent. Maar wat is intelligentie een biologisch ding? Of is het een metafysisch ding? Of allebei? Dus dat zijn meer filosofische vragen over wat is. Want als je dat begrijpt, dan kun je denk ik ook meer kijken. Ja, maar wat is dan artificiële intelligentie? In ieder geval is het zeker dat de intelligentie die in de werkelijkheid, in de natuur aanwezig is, niet noodzakelijkwijs ons product is of dat van ons DNA, bij wijze van spreken, of biologie. Dat is nog maar de vraag. Dat is een ingewikkelde vraag. Maar artificiële intelligentie natuurlijk wel degelijk een product is van de mens. Hmm. En niet de artificiële intelligentie de mens maakt. En daar zijn een beetje dan de angstverhalen, de hocus pocus verhalen nu over. Van ja, gaat die artificiële intelligentie als het ware de mens vervangen? Of fundamenteel veranderen? Dat noemen ze transhumanisme.
1: Ja.
2: Of posthumanisme zelfs. Nou, ik zie dat nog niet gebeuren, omdat ik denk dat het gewoon niet mogelijk is. Maar omdat mijn intelligentie toch uiteindelijk een substraat moet hebben, iets waar het op bouwt, en dat is in ons geval ons biologisch bestaan, ons menselijke en menselijk bestaan.
1: Ja, die zorgen zijn ook natuurlijk deels gebaseerd op de vervanging van mensen als het gaat om het arbeidsproces. Hè? Daar zie je wel degelijk dat werk door mensen wordt vervangen door werk door artificiële intelligentie.
2: Maar dat is natuurlijk een sociaal-economisch vraagstuk,
1: ja,
2: zou ik zeggen. En zeker geen biologisch vraagstuk, maar ook geen theologisch vraagstuk. Wel een zorg, terechte zorg. Maar ik denk dan zelf, wie ben ik, maar is dat niet altijd zo geweest met de industrie-evolutie? Ja. Hebben we dat gehad? Daar heeft Paus Leo ook zijn naam gekozen. En die zorgen rond de industriële evolutie ten tijde van Leon XIII. Die komen nu terug. En ik vermoed dat als we voor 100 jaar verder zijn, misschien wel weer een andere revolutie zal plaatsvinden in de technologie. Waar we dan weer ook zorg hebben over bijvoorbeeld werkgelegenheid, de sociale samenhang. Dus daar is werk aan de winkel. En dat is, maar daar gaan we, denk ik, als je het niet erg vindt, over de sociaal-economische kant van het probleem, wat mij betreft, niet direct hebben.
1: Nee, misschien een andere keer, inderdaad.
2: Jij hebt dat is ook niet zozeer mijn invalshoek.
1: Ja.
2: Mijn invalshoek is meer van om intelligentie te begrijpen en dan vervolgens menselijk en artificiële. En in het hele scheppingsdebat is juist intelligentie, niet alleen van de mens, maar ook van de natuur, zelfs van de planten, een argument om te geloven in God, in het bestaan van God. Niet een bewijs, maar een argument. Want, en daar valt een woord dat ik heel graag, wat ik heel mooi woord vind, maar niet bestaat officieel, geloof ik, in het Nederlands. En dat is het woord intelligibiliteit. Zeg
1: ja,
2: dat nou maar eens.
1: Ja, dat heb je al een keer genoemd, ja. Intelligibiliteit.
2: Ja, dat is in het Engels, in het Frans, betekent dat eigenlijk het vermogen van iets om begrepen te worden, hoe het in elkaar zit, door een intelligent wezen. Dus je rijdt op de snelweg, je ziet daar een Porsche of een ander merk, mag geen reclame maken, voor mij reden. En je bent toevallig wel technisch aangelegd. Je denkt, ja, verrek, verdwijnt. Ik weet hoe dat ding in elkaar zit, hoe die werkt. Ja. Waar de motor zit, de wielen, om het even heel simpel te houden. En dus het kan ook een andere merk zijn. En dus dat is, maar dat is in de natuurwetenschappen zo, dat wij houden ons met de natuur bezig, omdat wij zijn intelligente wezens, daar denk ik dat we het over eens zijn,
1: ja,
2: het vermogen hebben om te begrijpen hoe een plant fotosynthese doet, hoe die zuurstof maakt, hoe die suikers maakt uit CO2 en water. En om te begrijpen hoe menselijk zenuwstelsel werken, of het dierlijke, het vermogen van dieren om zich voor te planten bijvoorbeeld, en de mens natuurlijk, en ook de planten trouwens. Dus dat is allemaal intelligibiliteit. Dus dat verraadt dat er intelligentie verpakt zit in die natuurlijke orde,
1: ja,
2: waarin wij werken. Dus dat is natuurlijk, dan zie je dat er bij, naarmate je hoger komt bij de dieren, enorme vormen aanneemt die al bijna menselijk lijken. Bijvoorbeeld de hogere dieren kunnen problemen oplossen, ze kunnen zich aanpassen in hun gedrag aan hun natuurlijke omgeving. Kijk maar naar de talloze natuurseries op tv, ja, wat dieren allemaal wel niet kunnen.
1: Ze hebben geheugen. Bijvoorbeeld complexe communicatie.
2: Ja, ze kunnen communiceren. Ze hebben bijvoorbeeld een sterk geheugen, bepaalde soorten, van olifant en dolfijnen, zeggen ze dat ook van. Ze hebben een sociale intelligentie. Ze hebben vroeger nog met apenkolonies te maken gehad, waarbij hoe slim ze met elkaar omgaan. En ze hebben zelfs emoties. Olifanten rouwen zelfs om een kalf dat voortijdig sterft. Althans, dat komt toch wel heel sterk over als iets wat wij kennen als een rouwemotie. Maar de mens heeft nog een paar andere dingen op zijn op lijstje staan. Abstract denken. Cumulatieve cultuur. Dat wil zeggen dat we van eenvoudige muziek naar complexe symfonieën en grote. Wij bouwen op de wat voorgaande relaties hebben gedaan in de middeleeuwen. Begonnen ze met de polyfonie en nu hebben we Mozart en Bach en weet ik wie allemaal.
1: Ja.
2: De mooiste en de meest ingewikkelde muziek, dat noemen ze. Maar we hebben bijvoorbeeld ook het vermogen om abstract metafysisch te denken. Dat wil zeggen over na te denken over een hogere orde. Die als het ware de fysieke orde, de natuurlijke orde, overstijgt. De transcendentie. We kunnen op langere termijn plannen. We kunnen technologisch, hebben we enorme capaciteiten. We kunnen zelfs over God denken, over hoe God zich geopenbaard heeft aan ons. We kunnen God kennen. We kunnen op God vertrouwen. Dus dat zijn allemaal capaciteiten die de dieren allemaal missen. En waarom zeggen dat de mensen natuurlijk ook op het terrein van intelligentie, wezenlijk verschilt van de natuurlijke orde van de dieren.
1: Ja.
2: En dan hebben we eigenlijk het al verraden, dat is namelijk dat hij met zijn technologische denkcapaciteit in staat is om te gaan van een telraam naar een rekenmachientje, naar een computer. En nu dus naar artificiële intelligentie. Maar dan is voor de vraag, voor mij is artificiële intelligentie werkelijk intelligentie als wat wij er vanuit ons metafysisch en christelijk wereldbeeld onder verstaan. Nou, misschien wel niet. Want in feite, dat legt de paus ook heel goed uit in zijn encycliek. He, het verschil van, het is eigenlijk een imitatie van bepaalde denkcapaciteiten van de mens die wij hebben. Redeneren, snel redeneren, logisch denken. Maar de mensen moeten weten dat de artificiële intelligentie dat doet zuiver op basis van het omzetten van taal in getallen. En dan vervolgens berekenen wat het meest waarschijnlijke is dat er gaat volgen als ik aan ChatGPT of een ander vraag, dit of dit of dat, dan berekent dat instrument, de AI, die berekent wat het meest, op basis van de data die op het internet beschikbaar zijn, wat het meest waarschijnlijke juiste antwoord is op mijn vraag.
1: Ja.
2: Daar moet je natuurlijk altijd controleren, want het is niet helemaal zeker. De paus wijst erop dat soms de artificiële intelligentie ook dingen verzint. Dus op basis van een bepaalde vorm van waarschijnlijkheidsberekening. Hmm. Dus het is toch uiteindelijk een rekenmachine. Maar die met taal en beelden kan vanuit getallen, op basis van getallen, een berekening kan maken. Maar een artificiële intelligentie heeft een aantal dingen niet. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheidsbesef. Het is geen iemand, maar het is een iets, het is een ding. Ik heb aan Claude, dat is een andere dan ChatGPT, gevraagd of Claude vindt dat AI iemand of iets is. Dat is heel interessant wat hij dan. Maar gelukkig komt Claude ook tot de conclusie dat het niet iemand is, maar iets. Het heeft verder natuurlijk geen emoties, het heeft geen lichaam, het heeft geen geheugen, het weet niet. Wat jij, als jij dezelfde vraag gisteren ook gesteld hebt, dan weet AI waarschijnlijk niet dat je dat alles gevraagd hebt.
1: Nou, dus er zijn allerlei. Daar is
2: inderdaad.
1: De computer heeft natuurlijk wel ook een geheugen, maar ja, dus
2: dat geheugen wel, ja.
1: Dan het menselijk geheugen. Dus, maar ja, het is een mooi punt. Vincent, zou je kunnen zeggen dat als wij spreken over artificiële intelligentie en wat de paus ook doet in zijn encycliek, dat we dan denken samen te begrijpen wat we daarmee precies bedoelen. Maar eigenlijk zet jij nu een heel groot vraagteken bij die term. Is het wel echt intelligentie of hebben we gewoon te maken met een hele slimme computer?
2: Dat is dus de vraag is of je dat echt eigenlijk. Het is gelukkig staat er artificieel voor.
1: Ja,
2: want anders zou het helemaal niet meer kloppen. Ja. Dus het is een nabootsing van menselijke intelligentie.
1: Ja.
2: Maar de vraag is of een nabootsing werkelijk intelligent is in de manier zoals wij dat zien. En als wij, en daarom begon ik ook bij de schepping en de intelligent design en zo. De intelligentie zoals wij die kennen als mens, die komt echt van uit hogere sferen. Dus die moeten we toch uiteindelijk zoeken, is mijn stelling vandaag. Ik heb geen tijd om het helemaal uit te leggen. Maar van God, Psalm 104 die zegt heel mooi, de wereld is in wijsheid geschapen. Dus er is blijkbaar er is over nagedacht, over de schepping. En de mens is een beeld van God in de mate dat hij deelt in die intelligentie die van God is en van God komt. En die God zich laat zien in de persoon van Jezus. Dus die met een wijsheid spreekt, een leer die ongeëvenaard is. Ook volgens mensen zoals Gandhi. En die intelligentie, dat woord wil ik toch een beetje beschermen. Voor wat het werkelijk is.
1: Precies.
2: Namelijk dat het een goddelijke gaaf is. Die met name in de mens, maar ook in de levende natuur al aantoonbaar is, zou ik zeggen. En die wij, met dankzij juist onze intelligentie, technologische intelligentie, kunnen zodanig kunnen gebruiken dat we zelfs een vorm van artificiële, een superrekenmachine of een redeneermachine. Maar het blijft kunstmatig en artificieel. En het is in zichzelf geen intelligentie.
1: Ja.
2: Is mijn stelling.
1: Ja, het is nog een interessant punt. Misschien voor een andere uitzending. Hoewel, ik weet niet in hoeverre dat dan ook echt passend is bij dit apostolaat van Biofides. Dat je, wanneer je een vraag stelt aan een artificiële intelligentie, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Dat heb ik een keer gedaan. Daar had ik een vraag over de aandrijfas van mijn auto. En dan krijg je terug zo'n, oh, wat een goede vraag of zo. Hè? En dan word je het een klein beetje naar de mond gepraat. En dat is dan voel je dus, er komt een soort van sociale interactie tot stand.
2: Ja.
1: Het is niet alleen maar ik stel een vraag en ik krijg een antwoord, maar er zit meer bij. En
2: maar
1: dan vroeg ik me af, wat doet dat zeg maar de mens? Is meer misschien de neurobiologie? Misschien kunnen we daar nog een keer verder over spreken.
2: Ja, heel kort om te zeggen, dat is dat in feite een imitatie. Hij capteert, hij stelt vast dat jij een vraag stelt en hij heeft geleerd om daar als een mens, een imitatiemens, goh, wat een goede vraag van jou.
1: Ja, het is blijft artificieel in die zin, maar de ervaring is dus blijkbaar wel echt als een sociale interactie.
2: Menselijk gedrag, bijvoorbeeld het stellen van vragen, kan hij goed begrijpen, althans berekenen en daar navenant op reageren. En dan zou je bijna denken dat je met iemand zit te praten.
1: Enfin, we moeten gaan afronden. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending van Biofides over artificiële intelligentie. Heel veel dank, Vincent Kemme, voor jouw bijdrage.
2: Dank je wel.
1: En graag tot de volgende keer. Over 2 weken zijn we weer aan de beurt.
0: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, heel graag mogen wij in het boek Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta, mogen we weer verder gaan lezen. Aanbidden in geest en waarheid. Jezus zei haar: ga uw man roepen en kom dan hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Jezus zei haar: dat zeg je terecht. Ik heb geen man, want 5 mannen heb ik gehad en die je nu hebt, is uw man niet. Wat dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken. Heer, zei de vrouw, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar. En gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet? Geloof me, vrouw, zei Jezus haar, er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent. Wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De vrouw zei hem: ik weet dat de Messias, dat wil zeggen de gezalfde, komt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei haar: dat ben ik die met u spreekt.
1: Jezus kwam het leven van de Samaritaanse vrouw binnen om de innerlijke bron aan haar te openbaren. Deze openbaring bestond uit een oproep om het levende water te ontvangen en de uitdaging zich te bekeren. Om geestelijk te kunnen worden omgevormd, moest de vrouw haar levenswijze veranderen. Jezus vraagt de vrouw dus om haar man te roepen en naar de put terug te komen. Hij leest haar niet de les, maar hij onthult dat wat verborgen is. Zijn woorden brengen haar naar de kern van haar leven, van haar verlangen en van haar dorst. Het levende water kent een veeleisheid en wekt een verlangen op naar overvloed dat haar in het verborgene verboden kwelde. De Samaritaanse vrouw had misschien geprobeerd om Jezus te verleiden op dit erg warme uur van de dag, waarop niemand naar de put gaat. Misschien had ze in hem wel de man van haar leven gezien. Hij die van haar hield, zoals ze was. Ze was van de ene man naar de andere gegaan, maar haar dorst naar liefde was nog altijd niet gelest. En daar waar eindelijk iemand die haar waardigheid erkent, bij wie zij merkt dat zij zelf iemand is, is iets wat haar schoonheid en het spel van verleiden overtreft.
0: Deze vrouw, die 5 mannen had gehad, behoorde tot de gekwetste voor wie Jezus in het bijzonder was gekomen. Hij keek haar aan en met de barmhartige blik van de Vader. Voor haar had hij deze weg genomen. En het was op haar dat hij bij deze put van Jacob had gewacht. Voor haar was hij naar deze wereld gekomen om haar te ontmoeten. Om haar aan haar de tederheid van de Vader

0: zeggen dat hij bemind is en dat zij bemind is door de Vader van alle eeuwigheid af. En om in haar het verlangen op te wekken naar het leven waarvan hij het geheim droeg.
1: Jezus confronteert de Samaritaanse vrouw met het meest intieme in haar leven. Hij vraagt haar om haar man mee te nemen die zij niet heeft. Hij wil dat zij zich ervan bewust dat zij tegen Gods wet ingaat, die ook een gave van God is. Jezus dorst naar het zielenheil van deze vrouw. Hij wil van haar een volgeling maken. Opnieuw van haar stuk gebracht, denkt zij dat Jezus een profeet is. Ze aanvaardt de situatie en speelt open kaart met Jezus door hem te zeggen dat zij geen man heeft. Haar kwetsbaarheid dient de waarheid. Jezus' zachtmoedigheid breekt haar verzet. Zij heeft die meer nodig dan het water uit de put. Jezus is het geschenk van God de Vader, die een nieuwe wet toont. Deze wet komt niet van buitenaf, maar van binnenuit de mens. De Samaritaanse vrouw wil dieper op deze innerlijke aansporing ingaan, want zij verwachtte er alles van. Haar dorst was heel groot. Ze neemt Jezus mee naar het gebied van de godsdienst. Van de diepte van de put gaat ze naar de top van de berg. Maar de plaatsen zijn van weinig betekenis wanneer zij niet naar het hart leiden.
0: Voor Jezus nadert het uur waarop degenen die in waarheid aanbidden zich niet zullen bevinden op die berg, maar in geest en in waarheid zullen aanbidden, zoals de kleine Therese en moeder Teresa deden. Het is de godsdienst die van binnenuit komt, volgens de wet en in waarheid. Deze aanbidding is het werk van de Heilige Geest, die blijvend in elke gelovige leeft. De ware aanbidding geven we de Vader door de Heilige Geest. Het ware heiligdom is van binnen, daar waar de Geest woont. Elke gelovige is heilige grond. Jezus versterkt ons verlangens steeds wanneer we bidden. Wanneer we ons onvoorwaardelijk laten beminnen door zijn Geest, die ons van binnen aanspoort, ons door zijn woord laten raken, dat onze stilte ondersteunt, dan aanbidden we in geest en waarheid. Wie dorst heeft komen, wie wil, neem het water des levens om niet. Therese heeft niets anders dan dat gedaan, gedronken van het levend water dat Jezus haar gaf in het voorbeeld van de Samaritaanse vrouw in het evangelie.
1: Jezus vraagt immers geen grote daden, maar alleen overgave en dankbaarheid. Hij heeft onze daden niet nodig, maar alleen onze liefde. Diezelfde God die verklaart dat hij ons niet te zeggen wanneer hij honger heeft, schrok er niet voor terug om wat water te vragen aan de Samaritaanse vrouw. Hij had dorst, maar toen hij zei, geef mij te drinken, vroeg de schepper van het heelal zijn arme schepsel om liefde. Hij dorstte naar liefde. Zijn arme meer dan ooit voel ik hoeveel dorst Jezus heeft. Hij ontmoet alleen ondankbare en onverschillige mensen onder de leerlingen van de wereld. En onder zijn eigen leerlingen vindt hij jammer genoeg maar weinig harten die zich onvoorwaardelijk aan hem overgeven, die al de tederheid van zijn oneindige liefde begrijpen.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Sta stil voor de levende God. De levengevende God die zielsveel van ons houdt. Het gebed van vandaag begint niet met een Bijbeltekst, maar met het besef van Gods voortdurende werk. In je eigen leven en in de wereld om je heen. Vraag God daarom eerst om zijn hulp, om helder te onderscheiden waar hij de afgelopen week bij jou aanwezig was.

Neem even de tijd om terug te blikken op de week. Was het een goede, een slechte of een gevarieerde week? Op welke momenten voelde je dat je het meest jezelf was, het meest voluit leefde?

Als dit de momenten zijn waarop God het duidelijkst aanwezig is, ga dan na hoe je deze week op God en op Gods gaven hebt gereageerd.

Spreek nu met God over wat je hebt gezien. Misschien wil je hem bedanken voor de goede momenten, vergeving vragen voor de keren dat je de verkeerde weg bent opgegaan, of gewoon een moment herbeleven waarop God bijzonder dichtbij leek.

Kijk tenslotte uit naar de komende week. Denk aan de plaatsen waar je zult zijn, de mensen die je zult ontmoeten, de situaties waarmee je te maken zult krijgen. Wat heb je daarvoor van God nodig? Beëindig dit gebed door te vragen wat je nu het meest van hem nodig hebt.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. De vrijgevigheid van de Filippenzen jegens Paulus. Broeders en zusters, ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd dat uw genegenheid voor mij eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten. Het ontbrak u niet aan de goede wil, maar aan de gunstige gelegenheid. Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn. Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is, ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt ge er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Gij weet zelf ook wel, Filippenzen, bij mijn vertrek uit Macedonië in het begin van mijn evangelieprediking heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe. Reeds in Thessalonica hebt ge mij tot 2 maal toegestuurd wat ik nodig had. Niet dat het mij om uw giften te doen is. Wat ik zoek is uw eigen voordeel, het steeds aangroeiend tegoed op uw rekening. Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb volop, dankzij Epafroditus, die mij uw gave heeft overgebracht. Die zijn voor God een welriekende geur, een aangename en welgevallige offerande. En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien, door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, en alle christenen hier groeten u, vooral die van het huis van de keizer. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige priester Antonius van Padua. Een taal is pas echt levend als de daden spreken. Wie van de Heilige Geest vervuld wordt, spreekt in vreemde talen. De verschillende talen zijn de verschillende manieren waarop wij voor Christus getuigen. Nederigheid, armoede, geduld en gehoorzaamheid. Zo'n taal spreken wij als wij deze deugden in ons leven voor anderen zichtbaar maken. Een taal is pas echt levend als de daden spreken. Wij zijn vol mooie woorden, maar zonder daden, en daarom door de Heer vervloekt, zoals Hij zelf de vijgenboom heeft vervloekt, waaraan Hij geen vruchten vond, maar enkel bladeren. Voor een verkondiger, zegt Gregorius, is het een grondbeginsel dat hij zelf doet wat hij verkondigt. Het is zinloos de kennis van de wet te verspreiden als men door zijn handelen dit onderricht teniet doet. Maar de apostelen begonnen te spreken nagelang de geest hun te vertolken gaf. Gelukkig, wie spreekt zoals de geest hem ingeeft en niet volgens zijn eigen stemming. Want er zijn mensen die zeggen wat hun eigen geest hun ingeeft, of die de woorden van anderen stelen en ze als hun eigen woorden aanbieden en aan zichzelf toeschrijven. Over dergelijke mensen zegt de Heer bij Jeremia: ik verzeker u, ik zal de profeten die mijn woorden van elkaar stelen, Godspraak van de Heer. Ik zal de profeten die al wat over hun lippen komt als orakels beschouwen. Godspraak van de Heer. Ik zal de profeten die mijn volk misleiden met hun zogenaamde dromen, met hun leugens en hun woordenvloed. Godspraak van de Heer. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut. Godspraak van de Heer. Laten wij dus spreken zoals de Heilige Geest het ons ingeeft, en Hem nederig en toegewijd vragen dat Hij Zijn genade in ons stort, zodat wij op Pinksteren de 50 dagen volmaken door de volmaakte beheersing van onze 5 zintuigen te vermenigvuldigen met het onderhouden van de 10 geboden. Mogen wij vervuld worden van een diepe geest van berouw en ontstoken door vurige tongen van lofprijzing. Dan zullen wij als brandende toortsen in de heerlijkheid van de heiligen de drie-ene God mogen aanschouwen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede morgen. En wij mogen op deze zaterdag, voor mij een bijzonder feest, en daar horen we dadelijk ook nog iets over, mogen we samen de Laude, het kerkelijk morgengebed, gaan bidden. En dan ga ik u eerst eventjes de bladzijde geven. En dan beginnen we in het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 247. En als u daar bent, dan kunt u gewoon verder, want dan loopt het helemaal verder door. Dan gaan we naar het Grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de antifoon voor de openingspsalm op bladzijde 977. We zitten nog net in de tweede week door het jaar. Bladzijde 977. Dan gaan we eventjes iets naar voren in het boek en dat is bladzijde 721 en daar vindt u de hymne, bladzijde 721. En dan gaan we weer terug waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 977 en dan gaan we een paar bladzijden verder, bladzijde 983. Nou, en als u daar zit, dan loopt het verder gewoon helemaal door. En mogen we nu eerst gaan luisteren naar het feest van vandaag.
1: Het feest van het onbevlekt hart van Maria nodigt ons uit op zeer intieme wijze binnen te treden in het hart van de moeder van Jezus, om er te delen in haar openheid voor God. Door haar nederige ontvankelijkheid voor de Heer, die in haar zijn verblijf heeft genomen, is Maria het beeld van de kerk geworden, de tempel van de Heilige Geest en het voorbeeld van elke christen.
0: Dankjewel. En dan gaan we dus in het Klein Getijdenboek beginnen op bladzijde 247. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 977. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Luisteren wij naar de stemmen van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: En machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Knielen wij neer, komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht. Bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 983. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen. Uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend. En heel de nacht door uw trouw.
0: Met vrolijke tonen van luid en lier. Met lieflijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schieten de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad te doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
0: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op. Als Libanonceders gedijend.
0: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Ze blijven sappig en fris.
0: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
0: Ik roep de naam van de Heer aan, verheerlijkt o Gij, onze God. Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde verstaat het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppels dauw.
0: Zoals een bui op de velden. Als dauwdruppels op het gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. verheerlijkt ook gij, onze God.
0: Een rots is hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: Een God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is hij en waarachtig.
0: Ontaarde zonen deden hem onrecht. Slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij dwaas en onnozel volk.
0: Is hij niet uw vader die u heeft verwekt? Die u in het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroegere dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
0: Ja, vraag het uw vader, hij zal het vertellen. Uw oudste, ze zeggen het u.
1: Toen hij, de hoogste, de volkeren scheidde. De zonen van Adam.

0: toen heeft hij de grenzen der naties bepaald. Naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
0: Hij heeft hem gevonden in de woestijn. De eenzame streek van gehuil en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaard. Zijn oogappel is hij geworden.
0: Zoals een arend die oproept tot vliegen. En boven zijn jongen blijft zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit. En droeg zijn volk op zijn wieken.
0: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde goden, God duldde hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij onze God.
0: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet. Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt ge hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij. Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Sorry, die moet ik even overdoen, Gonnie. Zegent hen die u vervolgen. Ge moet hen zegenen in plaats van hen vervloeken. Verblijd u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind, schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs.

0: aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen,
0: zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar God, de God die leeft.
0: Gedenk wij de goedheid en de wijsheid van Christus. Hij wil herkend en bemind worden in alle mensen, vooral in hen die leed te verduren hebben. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Mogen de weldaden van uw verlossing in alle tot vervulling komen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Heer, sta ons toe vandaag voor u te getuigen en door u de Hemelse Vader een waardige lofprijzing aan te bieden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Leer ons uw beeld te zien in al onze medemensen en u te dienen in ieder van hen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Christus, gij zijt de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Laat ons in u blijven om rijke vruchten voor te brengen en God de Vader te verheerlijken.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Heer, met hart en mond, met heel ons leven, willen wij u prijzen. En omdat al wat wij zijn uw gave is, zij heel ons leven u gewijd door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag na de derde vrijdag na Pinksteren, het Heilig Hartfeest, vieren we het feest van het Allerzuiverst Hart van Maria, het onbevlekt hart van Maria. De openingstekst uit de Handelingen van de Apostelen. De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed met Maria, de moeder van Jezus. Met dat feest vieren we haar diepste innerlijk. Haar geweten, zouden we misschien beter kunnen zeggen, zoals het in het Oude Verbond steeds wordt genoemd, haar hart. Het hart als de inwendige bron waar gevoelens en gedachten samenvloeien in de eenheid van de Heilige Geest. Meditatio cordis mei, de gedachten, het overwegen van mijn hart. Zoals we het vandaag ook weer in het Evangelie zullen horen. Maria bewaarde al deze dingen in haar hart en overwoog ze, bemediteerde ze bij zichzelf. Het opmerkelijke is dat dit feest is ontstaan naar aanleiding van de verschijningen van Maria in Fatima. Daar toonde de moeder van God een grote bezorgdheid ten aanzien van de politieke verhoudingen in de wereld van die dagen. Trouwens, heel dikwijls blijkt dat Maria vanuit de hemel de politieke ontwikkelingen op aarde gadeslaat en stuurt. Denken we maar aan het inzetten van de Rozenkrans als geweldloos middel van verzet tegen de Marcos-dictatuur op de Filipijnen. Denken we ook maar aan de slag bij Lepanto in de 16e eeuw. In Fatima, zei Maria, bid, doet boete voor de wereld, voor de politiek, voor de bekering van Rusland. En was het niet in een land vlak naast Rusland, in Polen, dat elke katholieke kerk een beeld bevatte van Maria van Fatima, van het onbevlekt hart van Maria? En was het niet precies in dat land, waar de mensen zoveel gebeden hebben en zozeer zijn ingegaan op deze oproep van Maria, dat de bevrijding van de Russische dictatuur daar begonnen is? Weer een oorlog door Maria beslecht, door Maria tot een goed einde gebracht. En wat voor een oorlog, een koude oorlog. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen hij 12 jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat ze hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en naar wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zij hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot hem, "Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht." Maar hij antwoordde, "Wat hebt u toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" Zij begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er was gebeurd in haar hart. Dit is het woord van God. Langzaam beginnen. Eerst aandacht schenken aan de gesteltenis van mijn ziel. Losmaken uit wat ik zo nodig moet, werk, contacten, huishoudelijke dingen, om te trachten
alleen maar te zijn, kind zijn van de Vader. Bij hem mijn geest laten rusten, de vrijheid smaken van de kinderen Gods. Romeinen 8, 21. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, omhoog zien, naar die onbegrijpelijke Vader in de hemel, om me door hem te laten opnemen in zijn heilsplan, in zijn liefdesplan. Een gebaar van eerbied maken, me klein maken in een gebaar van aanbidding. En dan het gebed ingaan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik vrijkom voor de innerlijke bewegingen, want daaraan wil ik gehoor geven en gehoorzamen. En dat wil ik dan ook als een genade vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Zoals Jezus zich in dienst stelt van zijn hemelse Vader. De geschiedenis. Eerst het ongebroken eensgezinde opgaan naar de tempel. Dan het achterblijven in de tempel van Jezus. En het zoeken 3 dagen lang. En dan het terugvinden. Waarbij Jezus zijn ouders wijst op de onbegrijpelijke Vader. Hij leert zijn ouders aan de Vader te gehoorzamen. Zoals hij het hen voordeed. Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? De plaats, het kleine huisje in Nazareth. Daarnaast de Weidse tempel. Ook de onzichtbare plaatsen zien. Het hart van Maria, dat door haar zoon verwijd wordt tot hemelse dimensies. En dan vragen om de bijzondere genade, met grote vurigheid vragen om een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer van harte lief te hebben en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord, had Simeon gezegd aan het begin bij de opdracht in de tempel. Dat geldt voor Maria's moederschap over Jezus. Maar doordat Maria met het moederschap over Jezus ook moeder geworden is over ons, zijn haar pijnen ook om ons geweest. Trouwens, wat is Jezus zonder ons? Jezus is niet te begrijpen zonder de Vader, zonder zijn goddelijke natuur, maar hij is evenmin te begrijpen zonder ons. En die beiden voor wie Jezus leefde, op wie hij helemaal betrokken was, de Vader in de hemel en de mens op aarde, die hebben het leven van Jezus bepaald, maar die beiden hebben het leven van Jezus ook zo moeilijk te begrijpen gemaakt. Niet te volgen, zelfs niet voor zijn eigen moeder. Want wat te denken van dat gedrag van die 12-jarige Jezus tegenover zijn moeder? Menselijkerwijze gesproken, redeneert iedereen, ja, daar heb je 12 jaar voor zo'n jongen gewerkt en gezorgd, gevoed en opgevoed, en dan laat hij je 3 dagen lang met pijn naar hem vragen en zoeken om tenslotte te moeten horen, wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Nee, natuurlijk wisten ze dat niet. Het valt beslist niet mee om de moeder van Jezus te zijn. Zoals het Jezus van zijn kant ook niet meegevallen moet zijn om de zoon van Maria te zijn. Want dat betekende dat hij haar van meet af aan vertrouwd moest maken met een onbegrijpelijke Vader. Hij moest van haar vragen dat haar aardse moeder hart zo wijd en zo groot zou zijn als de hemel. Het was niet genoeg dat haar hart ingesteld zou blijven op de aardse, huiselijke, Nazareth-achtige dimensies. Nee, haar hart moest er gelijke tred mee kunnen houden dat haar Jezus de Zoon is van God. Het kind van Jozef en Maria is tevens zoon van de Vader in de hemel.
En dat houdt een levenslange opgave in, die tot een hoogtepunt zou komen onder een kruis. En hoe verwerkt Maria dit conflict daar in de tempel? Ja, op een gewoon menselijke manier. Ze is een echte moeder, kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Denk toch eens wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar er staat ook nog iets anders. Er is namelijk een vreemd vermogen in de mens om zich in inktzwarte duisternis toch te kunnen oriënteren. Het vermogen namelijk van het geloof. Daarin gaat Maria ons voor. Daarin is zij moeder van Jezus en moeder van ons geworden. Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart, in haar onbevlekt hart. Dat betekent dat ze zich geen ogenblik over zichzelf heeft heen gebogen. Dat ze bij het overwegen van Gods plannen en Gods wegen niet in het minst gehinderd werd door zelfzucht, egoïsme, op zichzelf betrokken zijn, ja maar zeggen. Ze gaat vooruit op de weg die Jezus haar wijst naar de onbegrijpelijke Vader. Die Vader die ze niet kan begrijpen, die ze niet kan vatten, maar van wie zij gelovig aanneemt dat hij haar begrijpt. Dat hij haar omvat en kent en lief heeft. Zoals hij kennelijk ook Jezus heeft lief gehad. Anders had Jezus zich nooit zo op zijn Vader kunnen verlaten. En wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Nou, dat moeten van Jezus. Dat moeten staat als een heilig moeten boven heel Jezus' leven. En is ook als een heilig moeten in het leven van Maria gekomen. En de innige toewijding, de liefdevolle genegenheid, die totale overgave waarmee Jezus zich onderwierp aan dat moeten, is haar tot voorbeeld geweest om het ook zelf te doen, onder het kruis. Aan het einde gesprekken voeren met Jozef en Maria, met Jezus, vertrouwelijk, als vrienden onder elkaar. Om te leren vertrouwd te worden met het onvertrouwde, met het onbekende. Me door hem dan bij zijn Vader laten brengen, zoals hij ook deed met zijn ouders. In gegroeid geloof bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: De voorbije tijd was er veel aandacht voor de Artemis 2-missie. 4 astronauten vlogen daarbij tot op 4.671 kilometer van de aarde. Verder dan ooit tevoren een mens in de ruimte is geweest. Het was bovendien de eerste keer in meer dan een halve eeuw dat mensen opnieuw richting de maan reisden. De laatste bemande maanmissie, Apollo 17, vond immers al plaats in 1972, mijn geboortejaar. Bij vele oudere mensen riep dat herinneringen op aan de eerste maanreizen van de jaren 60 en 70. Ik heb me daar zo wat in verdiept. Ik heb wat zitten kijken op internet wat ik daarvan vond. En naar aanleiding van die missie ontdekte ik ook iets heel bijzonders. Op de maan ligt een tekst van een psalm. Toen astronauten in 1969 voor het eerst voet zetten op de maan, stuurden leiders van overal ter wereld boodschappen naar NASA. En die werden verzameld in een capsule die op het maanoppervlak werd achtergelaten. En daarbij zat ook een ondertekend exemplaar van Psalm 8 van Paus Paulus VI. De psalm was met de hand in het Latijn geschreven en bezingt de grootheid van God en zijn schepping. Ik geef u even de tekst mee van die Psalm 8, geschreven door Paus Paulus VI, die op de maan ligt. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen door de mond van kind en zuigeling. Een hoge burcht trok u op tegen uw tegenstanders. De wraakzuchtige vijand sloeg u terug. Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, als ik maan en sterren zie, door u daar aangebracht. Wat is de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen. U, alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Klein vee en groot vee, allemaal. En ook de dieren in het wild, vogels aan de hemel en vissen van de zee, alles wat de oceanen doorkruist. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Paus Paulus VI schreef er vervolgens onder: tot eer van Gods naam, die zulke grote macht aan mensen schenkt, bidden wij voor het succes van deze wonderbaarlijke onderneming. Paulus VI, 1969. Tot op de dag van vandaag ligt die psalm nog altijd op de maan. In deze dagen kunnen we Psalm 8 op een bijzondere manier lezen en overwegen. Het is een lofpsalm over Gods grootheid en over de plaats van de mens in de schepping. De psalm ademt diepe verwondering. Wanneer de mens opkijkt naar de hemel, de maan en de sterren, voelt hij zich klein en kwetsbaar, en toch vertrouwt God hem waardigheid en verantwoordelijkheid toe. Zoals mensen in de jaren 60 en 70 vol ongeloof en bewondering keken naar de eerste maanreizen, zo hoorde ik ook nu velen met verwondering spreken over die Artemis 2-missie. Juist daarom blijft Psalm 8 vandaag zo actueel. Terwijl de mens steeds verder doordringt in het heelal, herinnert deze psalm ons eraan hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar de mens is binnen Gods schepping.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vanuit welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 juni 2026. Ik noem de datum even. Mocht deze uitzending ooit nog herhaald worden, dan weet u dat het is opgenomen in juni. En waarom noem ik dat? Omdat juni natuurlijk de maand is van het Heilig Hart. En sterker nog, het is vandaag donderdag. En dat betekent dat we vanavond en morgen zelfs het hoogfeest van het Heilig Hart gaan vieren. Prachtig feest, belangrijk feest voor onze kerk. En nou, u weet, de afgelopen weken heeft het als het ware hoogfeesten geregend. We hebben natuurlijk eerst het hoogfeest gevierd van Pinksteren. Een week later het hoogfeest van de Drievuldigheid. En toen de donderdag na dat feest het hoogfeest van Corpus Christi, het lichaam van Jezus Christus. Wat natuurlijk hier in Nederland op de zondag wordt gevierd, Sacramentsdag. Maar het feest dat we deze dagen zullen vieren, vanavond en morgen, is heel nauw verbonden met dat feest van Sacramentsdag. En dat is niet een verbinding die ik zelf leg. Nee, dat is een verbinding die Jezus Christus aan dit feest heeft gegeven. Dus Jezus Christus zelf koppelt dit feest van het Heilig Hart heel duidelijk aan Sacramentsdag. De dag waarop we vieren dat Jezus zijn belofte waar heeft gemaakt. Dat hij alle dagen tot aan de voleinding van de tijd met ons zou zijn. Want hoe is hij vooral met ons natuurlijk in het sacrament van de Eucharistie, in zijn lichaam en in zijn kostbaar bloed. Nou, Jezus Christus verscheen in de 17e eeuw aan een zuster, zuster Margaretha Maria Alacoque. U hebt ongetwijfeld wel eens van haar gehoord. En deze heilige zuster die kreeg verschillende openbaringen van Jezus Christus. Ze zag Jezus met een kloppend vurig hart van liefde. U kent die afbeelding ongetwijfeld, de afbeelding van het Heilig Hart. Met de grote wond die Jezus is toegebracht aan het kruis en gekroond met de doornenkroon en uit het hart slaan vlammen. Er steekt een kruis uit het hart om aan te geven, mijn liefde is een gekruisigde liefde, is een liefde die bereid is te sterven, te offeren. Nou, Jezus Christus, tijdens een van deze verschijningen aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, stelt heel expliciet de vraag om een nieuw hoogfeest in te stellen. Namelijk het hoogfeest van het Heilig Hart. En hij zegt daarbij, ik wil dat dat hoogfeest wordt ingesteld de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag. Nou, u weet waarschijnlijk, een octaaf wil zeggen 8 dagen feest. Bij de belangrijke feesten in onze kerk vieren we dat vaak 8 dagen. Dat is nog behouden gebleven in de vernieuwde liturgie bij Kerstmis. En ook bij Pasen bijvoorbeeld. We hebben het kerstoctaaf, we hebben het paasoctaaf. Maar bij enkele hoogfeesten is dat octaaf helaas afgeschaft. Zo hadden we vroeger ook een octaaf van Pinksteren bijvoorbeeld. In de oude liturgie, in de Tridentijnse liturgie, is die nog behouden gebleven. En is er ook een octaaf van Sacramentsdag. Nou, Sacramentsdag wordt in heel de wereld natuurlijk gevierd op de donderdag. Donderdag, we zagen dat vorige week ook. Bijvoorbeeld heel Duitsland is dan vrij, omdat ze op die dag Sacramentsdag vieren, een belangrijk katholiek feest. Waarin we dus stilstaan bij het moment waarop Jezus Christus tijdens het laatste avondmaal de heilige mis heeft ingesteld. En dus de reden dat Sacramentsdag op een donderdag wordt gevierd, heeft alles te maken met Witte Donderdag. Donderdag, de dag van de Eucharistie. Nou, in Nederland is dat feest verplaatst naar de zondag. Dat is vooral vanwege pastorale redenen, dat op zondag meer mensen naar de kerk kunnen gaan. Maar de oorspronkelijke betekenis is dus, we vieren Sacramentsdag op een donderdag. En zoals ik net al zei, dit hoogfeest had van ouds een octaaf. Dus dat betekent dat dit feest 8 dagen werd gevierd. En in de oude kalender is dat dus nog steeds zo. Nou, dat betekent dus ook dat dat octaaf afliep, of afloopt, als je de oude kalender volgt, vandaag, een donderdag na Sacramentsdag. En zoals Jezus heel duidelijk vroeg aan Margaretha Maria Alacoque, stel dat hoogfeest in de vrijdag na het octaaf. Hè? Dus nou, morgen. Hè? Morgen is de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag. En zoals u weet, een hoogfeest wordt in onze kerk altijd op de vooravond al gevierd. Hè? Dus vanavond als u naar de kerk gaat, dan zal de priester het misformulier nemen van het Allerheiligste Hart van Jezus. Hè? Omdat de donderdagavond al bij de vrijdag hoort. Nou, er is een reden dat Jezus dit feest van zijn Heilig Hart koppelt aan dat octaaf van Sacramentsdag. Het is er als het ware de voltooiing van. Met Sacramentsdag hebben we natuurlijk gevierd de aanwezigheid van Jezus Christus in de Heilige Mis, onder de gedaante van brood en wijn, hè, die gedaante die nog als tekenen zichtbaar blijven, maar die in wezen zijn veranderd, hè, die in wezen lichaam en bloed zijn geworden. En met dit feest van het Heilig Hart wil Jezus aangeven: mijn Heilig Hart is vooral te vinden in het sacrament. Het is op het moment dat u in de parochie naar de aanbidding toe gaat, de eucharistische aanbidding, en u knielt neer voor de monstrans waarin Jezus in dat sacrament is uitgesteld, dan knielt u in feite neer voor het Heilig Hart van Jezus zelf. Het is zijn kloppende hart dat aanwezig is in dat sacrament. Nou, er zijn tal van eucharistische wonderen geweest, daar hebben we ook wel vaker uitzendingen over gemaakt, waar het ook blijkt dat op die momenten dat zelfs die gedaante verandert, dus op het moment dat de hostie ook daadwerkelijk in vlees verandert, nou, dat is vaker gebeurd, dus niet alleen maar in wezen, maar ook in gedaante, dus dat het ook zichtbaar vlees wordt, waar ook echt daadwerkelijk menselijk bloed uitdruppelt. Op het moment dat dit soort wonderen hebben plaatsgevonden in de traditie van onze kerk, en op het moment dat er onderzoek is gedaan naar dit soort wonderen, dan is er ook gebleken dat het vlees, wat op dat moment zichtbaar werd, dat ook vlees is uit een hart van een man in nood, in doodsnood. En dat kun je onderzoeken doordat dan de vezels van de hartspier, dat die helemaal vertrokken zijn. Dus die eucharistische wonderen, we hebben ze niet per se nodig voor ons geloof. We zouden ook moeten geloven zonder al die wonderen. Maar ze kunnen ons wel helpen. Ze kunnen het geloof wel als het ware bevestigen, beamen. Nou, die beamen dus dat inderdaad die heilige hostie vlees is. En wel vlees uit een hart. Nou, wij weten uit het Heilig Hart van Jezus Christus, onze Verlosser. God en mens in één. Nou, Jezus die spreekt duidelijk tot de heilige zuster Margaretha Maria Alacoque over de betekenis van devotie tot dit Heilig Hart. Het is in een tijd waarin vooral de ratio, het verstand, ontzettend hoog werd geacht. De 17e eeuw was de eeuw waarin Jezus verscheen aan deze heilige zuster in Frankrijk, in Paris Le Monial. Maar Jezus wilde eigenlijk aangeven: mens, maak je niet de illusie dat je met je verstand alles kunt oplossen. Natuurlijk zijn we met ons verstand in staat tot grote dingen. Maar we mogen dat verstand nooit gaan loskoppelen van degene die ons het verstand gegeven heeft. Namelijk de Heer zelf, de Schepper. En op het moment dat we dat wel doen, dan zien we de uitwassen die we in de 17e eeuw volop zagen. Dat kerken werden omgebouwd tot tempels van rede. God werd eruit gejaagd en de mens in zijn hoogmoed dacht dat we onze eigen menselijke rede op de troon van God konden plaatsen. We zijn zo intelligent als mensen en die paar laatste mysteries die dit hele heelal nog herbergt, die zullen we op een gegeven moment wel een keer ontdekken. Dat was een beetje de gedachte van die grote natuurwetenschappers. Nou, ze komen altijd weer bedrogen uit. En hoe verder je doordringt in die natuurwetenschap, hoe meer je juist ontdekt dat er een soort goddelijke harmonie in zit, die nooit de mens zelf alleen maar bedacht kan hebben. En ook niet een soort redeloos wezen. Dat moet een schepper zijn geweest die perfecte natuurwetten in de schepping heeft gelegd. Nou, Jezus verschijnt dus aan Margaretha Maria Alacoque. En Jezus toont haar zijn kloppende hart. En toont ook dat dat hart niet alleen maar een plaats is om over na te denken, een plaats van meditatie. Nee, het is een plaats van aanbidding. We mogen het hart van Jezus Christus, het kloppende hart van Jezus Christus, aanbidden. En het is natuurlijk een prachtig besef dat in de hemel dat hart van Jezus Christus ook daadwerkelijk klopt voor ons. Aanraakbaar, tastbaar, want we weten dat na de verrijzenis Jezus Christus met ziel en lichaam is opgestegen naar zijn Vader in de hemel. En dus hij heeft nog steeds dat concrete, tastbare, aanraakbare, weliswaar verheerlijkte lichaam, dat onsterfelijke lichaam, dat hij ook toont aan zijn apostelen na de verrijzenis. Met dat lichaam zit hij nu aan de rechterhand van de Vader. Dus ook met een tastbaar, kloppend hart. Nou, Jezus heeft prachtige uitspraken gedaan over dat hart en over de devotie tot zijn hart. En hij heeft er zelfs verschillende beloften aan verbonden. En dat diegenen die het hart van Jezus Christus vurig vereren, dat die bepaalde genade zullen ontvangen. En die beloften die wil ik vandaag gaan noemen. Ik zal ze kort noemen. Het zijn er 12, dus ik kan er niet heel lang bij stilstaan. Dan zou het wel een hele lange uitzending worden. Maar ik wil ze toch even alle 12 afgaan. Maar voordat we dat doen, ga ik eerst kort even bidden. Want we kunnen niet over het Heilig Hart spreken zonder ook te bidden. Het Heilig Hart mag nooit alleen maar een soort voorwerp van studie worden. Van droge theologische studie. Zoals ik net al zei, het Heilig Hart moet bemind worden, moet aanbeden worden, moet vereerd worden. Ja, dus op het moment dat we over het Heilig Hart spreken, moeten we ook altijd met het Heilig Hart spreken. We moeten in relatie treden tot. Nou, ik zal een kort gebed gaan bidden van de heilige Geertrudis. De heilige Geertrudis de Grote, die ooit een gebed schreef tot het Allerheiligste Hart van Jezus. En dan zal ik daarna die 12 beloften even kort met u gaan doornemen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus hoog te prijzen, door dezelfde liefde waarmee gij, God, mens werd, en zijt gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Kom binnen in mij, mijn beminde, en leid mij daardoor binnen in u. Beveilig mij in die allerzekerste rots van uw vaderlijke bescherming. Verberg mij in de grot van uw liefdevol hart tegen al wat buiten u is. O van alle lieflijkheden allerliefste, en geef mij een erfdeel in het volk van Israël, opdat ik met u mogen zijn onder de kinderen van Jeruzalem. Amen. Nou, na dit gebed tot het Heilig Hart van Jezus, de 12 beloften die Jezus doet aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. Nou, eerst even de vraag die Jezus heel expliciet stelde aan deze heilige zuster. Ik heb net al één vraag, één verzoek genoemd, namelijk stel een hoogfeest in of laat een hoogfeest instellen. Nou, dat is ook gebeurd, wat ik net al zei, de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag. Maar er werd nog een belangrijke vraag gesteld, of eigenlijk meerdere vragen, maar samen te vatten in die ene belangrijke vraag van verdiep die devotie tot mijn heilig hart. En vraag de mensen het volgende. Vraag ze 9 maanden op rij, dus onafgebroken, 9 maanden aan een stuk, steeds de eerste vrijdag van de maand de heilige communie te ontvangen uit eerherstel aan mijn heilig hart. Nou, een hele eenvoudige vraag. Jezus zegt erbij, dat moet wel in een staat van genade, dus we moeten ook eerst gaan biechten voordat we de communie ontvangen. Maar op het moment dat we dat doen, op het moment dat wij dus eerherstel brengen aan dat heilig hart, en daar hebben we vaker over gesproken wat dat is, eerherstel wil zeggen, je troost als het ware de Heer, daar waar die is verwond door onze zonde, gaan we zijn wonden als het ware weer verzorgen, verbinden. We gaan

een hele doeltreffende manier om dat te doen. Hè, om hem te troosten, om eerherstel te brengen aan zijn heilig hart. Hè. Dus die 9 opeenvolgende eerste zaterdagen van de maand de heilige communie ontvangen. Ter eerherstel. Nou, er zijn natuurlijk nog tal van andere mogelijkheden waarop wij het heilig hart van Jezus kunnen aanbidden en vereren. Hè, afbeeldingen ophangen in ons huis. Hè, daar wordt ook over gesproken overigens door Jezus tegen deze heilige zuster. Maar aan deze devotie, aan deze verering van het Heilig Hart zijn dus 12 bijzondere beloften verbonden. Ik ga ze even één voor één voorlezen. Iedereen die mijn hart vereert, die zal het volgende toekomen. 1. Ik zal hun alle gunsten geven, welke zij nodig hebben in hun levensstaat. Nou, we kunnen allemaal een verschillende levensstaat hebben. We kunnen getrouwd zijn, we kunnen ongehuwd zijn. We kunnen een religieus leven leiden, hè, als priester of als diaken of als zuster. Maar Jezus zal, wanneer wij het Heilig Hart vereren, hè, dus met name door die devotie van die eerste vrijdagen, dan zal hij ons alle gunsten geven die horen bij onze levensstaat. Nou, prachtige belofte. De tweede belofte. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen. Ja, hoeveel huisgezinnen zijn er tegenwoordig wel niet waar onvrede heerst, hè, waar ruzie de toon bepaalt, hè, waar de kinderen nauwelijks nog thuis eten, waar de ouders vaak aan elkaar zijn, gescheiden gezinnen, gezinnen zoals ja, God het nooit bedoeld heeft, hè, met twee vaders of twee moeders, etc. Dan Jezus belooft, breng eer aan mijn heilig hart en ik zal vrede brengen in de huisgezinnen. Ja, dat is ook wel heel fijn voor ouders, voor vaders en moeders om dit te weten, hè. Er richt een mooi altaartje in met een heilig hartbeeld van Jezus. En bid haar ook samen als gezin. Hè? Dan zal er vrede komen. Derde belofte. Ik zal hun troosten in al hun noden. Ja, dus de devotie tot het heilig hart draagt ook met zich de belofte van troost. Ja, dus Jezus zal in feite zijn heilige geest zenden. Hè? Want dat is de trooster. Vierde belofte. Ik zal hun veilige toevlucht zijn gedurende het leven en in het bijzonder in het uur van de dood. Nou, dat heilig hart als toevluchtsoord, dat zullen we vaker horen. We horen dat later ook over het onbevlekt hart van de heilige maagd Maria. Het is als het ware een schuilplaats. He, dus de storm van de wereld die woedt, maar in dat heilig hart zijn we veilig. He, dus als we binnentreden in die wonden, om het zo te zeggen, van het heilig hart, dan zijn we veilig tegen alle stormen van deze wereld. Hè. In het leven, maar ook in het uur van onze dood. Hè. Want dat uur van onze dood, we bidden er natuurlijk in elk weesgegroet ook voor, dat is het beslissende moment. Hè. Dat is het moment van het persoonlijke oordeel. Hè, dus op het moment dat we op sterven liggen, dat we dan ook in genade sterven, een zalige dood sterven, de heilige hartdevotie helpt daarbij. Nou, een vijfde belofte. Ik zal hun overvloedig zegen schenken bij alles wat ze ondernemen. Nou, dat is een hele brede, hele algemene belofte zou je kunnen zeggen. Hè? Dus alles wat je onderneemt, hè? Wat in het verlengde ligt natuurlijk van de opbouw van het Rijk van God. Jezus zal overvloedig zegen schenken. Zesde belofte. De zondaars zullen in mijn hart de bron en de onmetelijke oceaan van de barmhartigheid vinden. Hè, dus het is niet een devotie naast vele andere devoties. Nee, het is als het ware de bron van alle devoties. Ja, wat ik net al zei, het is nauw verbonden met de devotie tot het Allerheiligste Sacrament. Hè? Jezus Christus, concrete, echte, tastbare aanwezigheid in ons midden. Nou, het sacrament wordt wel bron en hoogtepunt van ons hele christelijke bestaan genoemd. En wat ik net al zei, het sacrament is zijn heilig hart. Ja, dus in dat heilig hart vinden we de bron en de onmetelijke oceaan van barmhartigheid. En barmhartigheid, dat duidt ook altijd op vergeving. Hè? Op het moment dat het woord barmhartigheid valt, dan weten we er is altijd weer een weg terug. Hè, langs het sacrament van de biecht natuurlijk. Maar God wil ons vergeven. Zevende belofte. De lauwe zielen zullen vurig worden. Nou, een hele belangrijke belofte, want ik denk dat dit toch wel een probleem is voor onze tijd, hè? Onverschilligheid, zelfs onder katholieken. Dat veel van ons, en waarschijnlijk kampen we er allemaal wel eens mee, dat veel van ons toch zoiets hebben van, moet dat nou allemaal? Hè? Als er veel van ons wordt gevraagd, hè, op zondag naar de kerk gaan vooruit, maar alles wat daarbij komt is voor veel mensen al te veel.

0: Nou, lauwe zielen, hè, want het is natuurlijk lauwheid, die zullen vurig worden op het moment dat zij dat heilig hart gaan vereren. Dan de reeds ijverige zielen, dat is de 8e belofte. De ijverige zielen zullen spoedig tot grote volmaaktheid komen. He, dus in je ijver om het goede te doen voor God en zijn koninkrijk, zul je tot een volmaaktheid gebracht worden. 9e belofte, ook heel concreet. Ik zal de plaatsen zegenen waar de beeltenis van mijn hart tot verering zal worden uitgesteld. Ik zei net al, he, dus die 9 eerste vrijdagen, he, dat is de kern van de vraag die Jezus stelt aan Margaretha Maria à la Coque. Maar de verering van het Heilig Hart is natuurlijk veel breder dan alleen die eerste 9 vrijdagen. Het is elk schietgebedje dat we bidden tot het Heilig Hart, elke meditatie die we over zijn Heilig Hart houden. Elke keer dat we even het Heilig Hart groeten in een afbeelding die aan de muur hangt of in een beeldje dat in huis staat. Het hoort allemaal bij die verering, bij die devotie. Dus Jezus heel concreet zal die plaatsen zegenen waar de beeltenis van zijn hart tot verering zal worden uitgesteld. Dan de 10e belofte, en dat is een belofte speciaal voor de priesters. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen. Nou, ook een prachtige belofte en ook een belangrijke belofte die, denk ik, alle priesters zich zouden moeten aantrekken. Hoe meer ze groeien in devotie tot het Allerheiligste Hart van Jezus, hoe meer ze de verstokte zondaars zullen weten te raken. Ja, dat kunnen we ook nooit zelf als priesters. De priester kan doen wat hij wil, maar als hij zich niet wendt tot het Heilig Hart van Jezus, zal uiteindelijk die zonde van de ander een soort muur blijven. En wij kunnen nooit met onze vinger het hart van de ander raken, zonder dat het Heilig Hart van Jezus Christus ons daartoe inspireert. De 11e belofte. De naam van degene die deze devotie verbreidde, zal in mijn hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden. Hele belangrijke belofte waar we makkelijk aan voorbij gaan vaak. Het gaat niet alleen maar om onze eigen verdieping van die devotie tot het Heilig Hart. Het gaat ook om het verbreiden of het verspreiden, zo je wil, van die devotie. En dat horen we vaker in onze traditie. Dat we niet alleen een devotie zelf ons eigen moeten maken, zoals de devotie van de Rozenkrans, maar dat we die ook moeten verspreiden. Er zijn tal van voorbeelden in de kerkgeschiedenis waaruit blijkt dat het verspreiden van de devotie van de Rozenkrans ook ons heel veel genade en zegen zal brengen. En dus ook deze devotie tot het Allerheiligste Hart van Jezus moeten we niet alleen verdiepen in ons eigen leven, we moeten hem gaan verspreiden. Nou, dat kan heel eenvoudig door erover te spreken met anderen, maar ook heel eenvoudig door bijvoorbeeld gebedskaartjes uit te delen. Er zijn mooie gebedskaartjes met een afbeelding van het Heilig Hart en dan daarop de litanie op de achterkant van het kaartje geschreven. Nou, er zijn tal van verschillende varianten van. Maar dat uitdelen en dat bij andere mensen onder de aandacht brengen is dus een van die beloften. Want als we dat doen, ik zal nog een keer lezen. De naam van degene die deze devotie zullen verbreiden zal in mijn hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden. Ja, dus we zullen zelf, onze naam zal in dat Allerheiligste Hart geschreven staan als we zijn hart, de Heilig Hartdevotie, verspreiden. Nou, dan de allerlaatste belofte. De almachtige liefde van mijn hart zal aan alle die op de eerste vrijdagen van 9 achtereenvolgende maanden te Heilige Communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige sacramenten sterven. Nou, deze laatste, die vat eigenlijk samen waar we het eerder al over hadden. Die devotie van de eerste vrijdagen van de maand. Dus 9 maanden op rij, steeds de eerste vrijdag van de maand, communie ontvangen uit eerherstel in staat van genade. Nou, de belofte die daaraan verbonden is, ik zal het nog een keer noemen. We ontvangen dan de genade van de eindvolharding. En de eindvolharding wil heel eenvoudig zeggen dat we aan het einde van ons leven niet struikelen. Op dat beslissende moment. Dus dat we niet een leven lang naar de kerk gaan, maar aan het einde toch ten val komen. Nee, dat we dus in genade sterven. Dus we zullen in genade sterven. En we zullen de heilige sacramenten ontvangen voordat we sterven. Die belofte doet Jezus heel duidelijk. Nou, dat is natuurlijk een prachtige belofte. En ja, dit zijn toch genademiddelen die de hemel ons aanreikt, die we niet zomaar zouden moeten laten liggen. Nogmaals, we hebben dit niet per se nodig. Ik bedoel, we kunnen ook in de hemel komen zonder dat we die eerste vrijdagdevotie een keer in ons leven hebben gedaan. Maar dit soort devoties, die helpen ons juist. Die maken het ons makkelijker om die hemel te bereiken. En ook om anderen daarin te laten delen. Dat geldt voor deze devotie. Dat geldt ook voor de devotie tot het onbevlekt hart van Maria. En ze zijn niet absoluut in die zin noodzakelijk voor ons hel. En natuurlijk moeten we wel een liefde hebben voor het hart van Jezus. En een liefde voor het hart van Maria. Hè, dat is absoluut hels noodzakelijk. Maar die strikte voorschriften, om het zo te noemen, van die 9 eerste vrijdagen. Of die 5 eerste zaterdagen, als het gaat om het hart van Maria, die zijn niet per se nodig voor onze redding, maar ze kunnen ons enorm helpen daarbij. En ze zullen ons uiteindelijk ook altijd dichter bij de kerk zelf brengen. Dus ook meer verlangen geven om op zondag naar de kerk te gaan, om meer te bidden, om meer over het geloof te spreken met anderen. Dus het is geen concurrent van de andere devoties in onze kerk. Nou, dan wil ik het voor vandaag bij laten. Ik hoop dat u deze devoties nog even door u heen laat werken. Hè, zoals het ware even herkoud om te kijken waar het bij u nog blijft liggen. En dan hoop ik van harte dat u met een opgeruimd hart uiteindelijk dit prachtige hoogfeest van het Heilig Hart deze dagen zult gaan vieren.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht. De podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria. Het is 9:30. U luistert naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is Pastor Smit en hij wordt geassisteerd door diaken Klavel.
1: De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn lot, Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Een kostbaar aandeel is mij toegevallen, mijn erfdeel is een kostbaar bezit. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Vandaag is het de gedachtenis van de heilige Antonius van Padua, priester en kerkleraar. Tegelijkertijd is dit ook de zaterdag na het hoogfeest van het Heilig Hart, de zaterdag na de tweede zondag na Pinksteren, toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Maar de heilige Antonius, wat heeft hij tot de verbeelding van de mensen gesproken? Wat is de devotie tot hem groot geweest? Mede door de Franciscanen in hun vele vertakkingen die over de wereld naast de liefde voor Franciscus ook deze devotie voor Antonius meebrachten. Zodat in bijna elke katholieke kerk er wel ergens een beeld van Antonius staat. En dat was niet alleen omdat wij zo vaak dingen kwijt zijn. Nee, dat is een devotie die verder gaat dan alleen maar een noodhulp in die situaties als we iets verloren hebben. Het was zozeer een devotie dat de grote paus Pius XII dacht, het is belangrijk om te wijzen op de diepere zending van Antonius. En hij heeft hem tot kerkleraar uitgeroepen. Misschien tot verrassing van heel veel katholieken, zo'n heilige naar wie je toe gaat als je iets specifieks wil hebben, kerkleraar, jazeker. Want zijn zending was vooral de predicatie, prediken om de mensen tot de vernieuwing van het geloof te brengen. En dat was ook een deel de zending van heel die beweging van de Franciscanen. Antonius, die Franciscus nog heeft meegemaakt, 7 jaar voor de dood van Franciscus, komt hij naar de orde toe, overgestapt van zijn oude orde. Hij was eerst Augustijn in Portugal, maar nu behoorde hij tot deze nieuwe orde. Aanvankelijk wat meer in het verborgene, later wordt zijn charisma ontdekt, het gave van het woord, en wordt hij erop uitgezonden om te preken, en dat heeft hij gedaan. En dat heeft veel vrucht gedragen. De vele legenden die daaromheen ontstaan zijn, zijn natuurlijk prachtig. Maar wat heeft hij nu precies gezegd? Een van de uitspraken die hij deed is deze. Plaats je voor de gekruisigde alsof je voor de spiegel staat. En dat is een hele mooie uitdrukking. Kijken naar de gekruisigde. En hij zegt dan, als je naar Jezus aan het kruis kijkt, zie je je eigen verwondingen. En tegelijkertijd is het het bloed van Jezus dat je geneest. Zulke beelden, zulke woorden gebruikte hij. Zo heeft hij mensen dichter bij de Heer gebracht. Als we hem aanroepen, als we iets kwijt zijn, prima. Maar laten we hem bovenal ook vragen dat ook wij onze liefde voor Christus vergroot zien worden. Dat ook wij voor Christus durven te gaan staan en naar de Heer te kijken alsof we voor de spiegel staan. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, om mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt aan uw volk de heilige Antonius van Padua gegeven, als een uitstekend verkondiger van uw woord en een geliefde voorspreker in alle nood. Wij vragen u, laat ons met zijn hulp ter harte nemen wat hij ons over het christelijk leven heeft geleerd en in alle wederwaardigheden uw bijstand ervaren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit het eerste boek der Koningen. In die dagen keerde Elia van de berg terug en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. 12 koppels ossen gingen voor hem uit, hij zelf bevond zich bij het 12e. Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder, dan zal ik u volgen. Hij antwoordde hem: ga maar weer terug, heb ik je soms tot iets verplicht? Hierop ging Elisa naar de ossen terug, nam zijn koppel, slachtte het, kookte het vlees op het hout van de jukken en gaf het aan zijn werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar. Woord van de Heer. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.
0: Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Daarom ben ik vrolijk en blij van geest. Daarom kan ik rustig gaan slapen. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. En wat daar nog bij komt, is uit den boze. Woord van de Heer.
1: Elia en Elisa, twee van die grote profeten, we horen hoe Elisa geroepen wordt, weggeroepen uit zijn oude leven. En hij laat ook alles achter zich. En zo kan hij uitgroeien tot een grote profeet, omdat hij alles achter zich heeft gelaten. Hij is gevorderd door de Heer en hij leeft nu ook helemaal voor de Heer. Zulke mensen had God nodig om ze tot profeten te maken. Zulke mensen blijft de Heer nodig hebben om zijn kerk te vernieuwen. Zo iemand was ook Antonius. Zo iemand was voor hem de heilige Franciscus. Want een groot deel van de vruchtbaarheid van Antonius komt natuurlijk van de ordestichter, zoals dat bij alle grote ordestichters is tot op de dag van vandaag. Antonius, hij liet zich wegroepen, hij liet alles achter zich. Zijn eigen vaderland, zijn eerste orde, Augustijner koorheren. En hij liet zelfs aanvankelijk zijn eigen charisma, wat in het verborgene, helemaal beschikbaar voor de Heer. En zo, zulke mensen kan de Heer benutten om zijn kerk te vernieuwen. Antonius, afgebeeld met het gebedenboek dat hij kwijt was en dat hem werd teruggebracht door iemand die het had weggenomen. Antonius afgebeeld met de lelie van de zuiverheid, of veel dieper van de volkomen beschikbaarheid voor Jezus en de kerk en het heil van de zielen. Antonius afgebeeld met het kindje Jezus. De verschijning van het kindje aan Antonius, zoals het kindje ook verschenen was aan de ordestichter Franciscus en vele, vele eeuwen later ook verscheen aan een andere kapucijn, Franciscaan, pater Pio. Het kindje Jezus en Antonius, die brengen ons heel dicht bij de moeder, bij Maria, bij degene met haar onbevlekt hart. Als er iemand is in wie ja, ja was en nee, nee, dan is het Maria, omdat in haar geen zonde is. Zij is dus helemaal vrij om een ja, helemaal ja te laten zijn. Een ja voor de liefde van de drie-ene God, een ja voor de wil van God, een ja vanuit de beschikbaarheid. En daarmee een volkomen nee tegen alles wat de eer van God aantast, wat tegen de wil van God ingaat. Maar dat nee is de keerzijde van het ja. En we kijken naar het onbevlekt hart, vooral als het hart dat een en al ja is tegenover God. Zodat Maria in het hart van de kerk geplaatst is, daar ons kan vormen om meer ja te worden voor Jezus. En iemand als Franciscus kon maar zo leven, dankzij zijn devotie tot Maria, zijn toewijding aan Maria, dat hij zich ook helemaal aan Maria had weggeschonken. Iemand als Antonius, hij kon prachtig preken over Maria, maar belangrijker is dat hij zich aan het onbevlekt hart had toegewijd, opdat de moeder hem kon vormen tot een steeds groter ja voor Jezus en zijn eigen zending. Het onbevlekt hart van Maria is dus ook meer dan een devotie, zoals de plaats van Antonius ook meer dan een devotie is. En soms moeten we die diepere betekenis weer even terugzoeken, zonder natuurlijk de devotie te verlaten. Die hoort bij ons katholiek leven en het is mooi om die te beleven. Maar alles gaat altijd dieper naar onze eigen roeping en onze eigen zending toe. Alles gaat altijd dieper naar onze levende band met Christus binnen de eenheid van zijn kerk toe. Zo helpt Maria ons om meer voor Christus en met Christus te leven, vanuit Christus te leven, zodat ons ja steeds meer een volwaardig ja wordt en ons nee tegen alles wat ons afhoudt van Christus een sterker nee wordt. Daarom wijden we ons toe aan het onbevlekt hart van Maria. Daarom vragen wij de voorspraak van belangrijke en bekende heiligen. Alles gericht op onze eigen weg om voor Christus dienstbaar te zijn. Om van daaruit ook mee te bouwen aan zijn kerk. Mee te bouwen aan de evangelisatie. Mee te bouwen aan die dynamiek van de kerk. Het evangelie te brengen bij mensen die Jezus en zijn kerk nog niet kennen. Leggen wij nu vol vertrouwen onze gebeden voor aan God, de barmhartige Vader.
0: Om zuiverheid van leven en streven naar heiligheid bij alle gelovigen, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Om een geest van nederige dienstbaarheid in de hardheid van onze maatschappij, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor alle gezinnen in onze parochie, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij in deze heilige mis voor Anton Ruiter, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Om genezing en liefde voor alle zieken, naar lichaam of geest, bidden wij voor een ernstig zieke, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de nieuwe evangelisatie, laat ons bidden.
1: Wij bidden u.
0: Voor al onze dierbare overledenen, bidden wij in deze heilige mis voor Anton Genet, Veronique Genet Klein en Martinus Alexander Maria Genet en voor de overleden familieleden Tax Roelandse, dat zij nu mogen delen in Christus' verrijzenis, laat ons bidden.
1: Wij bidden u. We bidden vandaag op voorspraak van de heilige Antonius, ook bijzonder voor de zielerust van Ton Heiko. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Heer, u geeft ons de onbevlekte maagd Maria als voorbeeld en voorspraak. Mogen onze gebeden, mede op haar voorspraak en die van de heilige Antonius, bij uw verhoring vinden door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Genadige God, gij hebt de heilige Antonius de oude mens laten afleggen en hem gemaakt tot een nieuwe mens naar uw beeld. Vernieuw ook ons, om dit offer van verzoening zo te kunnen aanbieden, dat het voor u aanvaardbaar is, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen schenkt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geeft gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde, maar ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing door een voorbeeld dat ons aanspoort en door een voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.
3: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God, de hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoogte. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoogte.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kennis, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat ge ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de Maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt,
1: uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Lichaam en bloed van onze gerezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, gesterkt door de kracht van dit sacrament, vragen wij u, leer ons naar het voorbeeld van de heilige Antonius voor alles u te zoeken en op deze aarde het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met
0: uw geest. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.
2: Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neemt contact op via de website. Morgen kunt u de mis meevieren vanuit Druten en u kunt natuurlijk zoals altijd de mis meevieren met ons ook om 10 uur via de link op onze website via de livestream. We geven u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. We luisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 13 juni, de feestdag van Antonius van Padua, een volgeling van Franciscus, Franciscaan. U weet wel, dat is de patroonheilige van de verloren voorwerpen. Heilige Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn verloren voorwerp vind. Hij sterft in 1231, 5 jaar na Franciscus. Overigens, hoe die aan dat patronaat van de verloren voorwerp is gekomen, is nog niet zo duidelijk. We komen hem tegen aan het begin van zijn loopbaan als professor in de theologie in Lissabon in Portugal. Hij verhuist daarna naar de Universiteit van Coimbra, een stukje verder naar het noorden in Portugal. En op een goed moment ziet hij daar een aantal minderbroeders, volgelingen van Franciscus, vrolijke jonge lui, open, niet al te zeer bestudeerd, maar veel meer vrolijk en met liedjes. Die trekken langs om naar Noord-Afrika te gaan en daar de moslims tot Christus te bekeren. En in al hun eenvoud, het spreekt hem zo aan naast de dorre theologie die hij doseert. Hij sluit zich bij hen aan. En het blijkt al heel gauw dat als ze in Noord-Afrika komen, dat het klimaat van Noord-Afrika veel te ongezond is voor hem. En hij keert alvast maar weer terug naar Italië, naar Noord-Italië, om zich bij Franciscus te voegen. En hij vraagt dus aan vader Franciscus of hij niet het leven mag hoeft te leiden van een professor in de theologie, maar in alle eenvoud en liefst zo eenvoudig mogelijk het bestaan van een woestijnmonnik. Hij gaat zich ook noemen naar de eerste van de woestijnmonniken, Antonius. U weet wel, dat is die heilige Antonius met het varken. Daar noemt hij zich naar en zo wil hij in alle eenvoud van dienst zijn. En hij wordt dus toegevoegd aan een communiteitje, een leefgemeenschap van minderbroeders, Franciscanen. Dat waren er 5, hij is dus nummer 6. En die zijn ontzettend blij met hem, want broeder Antonius, hij is werkelijk tot alles bereid en in staat. En bij alle klusjes waar zij tegenop zien, daar biedt hij zijn diensten aan. En welgemoed knapt hij alles op wat zij allemaal achter zich laten liggen. Dat verloopt zo een tijdje, totdat een van die Franciscanen uit zijn communiteit wordt uitgenodigd om op een belangrijke christelijke feestdag, er wordt niet bijgezegd welke, de feestpredicatie te houden. Dat is natuurlijk een hele eervolle uitnodiging, te meer omdat er uit Rome een aantal prelaten bij zullen zijn die naar de feestpredicatie komen luisteren. Alleen het geval wil dat op de dag dat die predicatie zou moeten worden gehouden, de man die daarvoor bestemd was zijn stem kwijt is en zo schor dat hij zich niet verstaanbaar kan maken. Microfoons en geluidsversterkers zijn er nog helemaal niet en de communiteit is werkelijk in grote verlegenheid. Hier had niemand op gerekend en niemand durft dat ook zomaar over te nemen. En dan zegt er dus eentje min of meer giechelend, nou ja, we kunnen altijd broeder Antonius vragen, je weet wel. Ja, die doet het altijd. Maar als broeder Antonius dan zegt, nou als jullie dat willen, dan doe ik dat graag, dan schrikken ze zich een ongeluk. Want ja, broeder Antonius is niet goed bij zijn hoofd en die doet alle eenvoudige klusjes. Die kan je toch niet voor een feestpredicatie met prelaten uit Rome laten optreden. Dus die proberen ze dan weer, nee broeder Antonius, dat bedoelden we zo niet. Het was maar een grapje, nee, maar als jullie dat zeggen, dan doe ik dat wel. En Antonius beklimt ook het preekgestoelte en ze houden hun hart vast. En die houdt me toch een preek. Dat na afloop Franciscus tegen hem zegt, ja broeder Antonius, nu kun je niet meer verborgen houden dat je eigenlijk heel wel onderlegd bent in de theologie en nu moet je maar de vorming van onze jonge medebroeders voor je rekening gaan nemen. Vanaf dat moment is Antonius dus een tamelijk bekend predikant. U kent ongetwijfeld dat verhaal in Rimini dat hij tot de vissen preekt omdat de mensen niet luisteren. Daarom zegt hij, nou dan preek ik wel voor de vissen, want die komen wel luisteren. En zo is het ook, de kleintjes vooraan, waar het ondiep is in het water, en de grote wat meer naar achteren, met hun staarten een beetje wiegelend en brengen ze wat golfjes in het water. En zo luisteren ze ademloos naar Antonius, totdat hij zijn preek heeft beëindigd. Lijkt heel veel op vader Franciscus, die voor de vogels preekte. Er is nog zo'n soort verhaal, dat wordt ook vaak afgebeeld in kerken, namelijk dat een rijke koopman, die raakt een keer in discussie met broeder Antonius. En die rijke koopman, die is langzamerhand een beetje, ja, die is rijk geworden. En weliswaar niet van adel, maar vaak rijker dan de adel. En die kunnen met zichzelf voor de dag komen. En die beginnen ook een mening te hebben. En die zeggen, maar broeder Antonius, u gelooft toch ook niet dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de Eucharistie? Dat is toch pure onzin? Dat kan helemaal niet. Hoe kunt u dat nou allemaal aantonen? En dan zegt broeder Antonius, nou, ik durf te wedden dat uw lastdier dat intelligenter is dan u, want die zal het wel geloven, let u maar op. Nou, daar wil die weddenschap wel aangaan, hoe gaan we dat dan doen? En dan wordt voor de ezel van de koopman wordt een bak met stro of hooi neergezet, zodat die ook nog in de verleiding komt om daarvan te eten. En dan komt Antonius langs met de monstrans waarin de hostie duidelijk is zichtbaar is. En als hij dan plechtig voorbij loopt, dan valt de ezel inderdaad op zijn knieën van zijn voorpoten, terwijl de koopman rechtop blijft staan. En die koopman is verbijsterd dat zijn lastdier dat inderdaad doet en daarmee heeft hij ook de weddenschap verloren. Al dus een hele mooie legende om de ware aanwezigheid van de Christus in de Eucharistie, die zo duidelijk is voor de schepping, dat ook de dieren dat in de gaten hebben. Er is nog een bijzonder verhaal over de preekkunst van Antonius. Hij moet een keer preken bij de begrafenis van een rijke man. Ook zo'n rijke koopman als we er net hoorden. En bijvoorbeeld ook de vader van Franciscus was ook zo'n rijke stoffenkoopman. Die had zijn zoon notabene Fransmannetje genoemd, zodat iedereen die hem zijn zoon hoorde roepen, wist dat hij tot in Frankrijk, honderden kilometers verderop, zijn klandizie had. Daarom moest zijn zoon Fransmannetje heten, Frans. Zulke rijke koopmannen dus. Eentje is er dan overleden en moet begraven worden. En Antonius houdt dan een preek over de tekst. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En Antonius zegt, nou, deze man heeft zijn leven lang zijn hart gehad bij de schatten die hij opgeslagen had in de kelder van zijn huis. U weet het wel. En ik ben ervan overtuigd dat als u nu nog gaat kijken in de kelder van het huis, u zult er zijn hart nog vinden. En het verhaal vertelt dan ook dat de gelovigen inderdaad naar het huis van die rijke man gaan, die juist overleden is. En daar vinden ze inderdaad, te midden van de schatten, een warm, kloppend, menselijk hart. Dat was Antonius. Hij moet dus zeer tot de verbeelding hebben gesproken. Opvallend is dan ook dat na zijn overlijden, hij is degene van alle heiligen die we nu kennen, die het snelste heilig is verklaard binnen een jaar. Sneller nog dan vader Franciscus, want die moest er toch nog ruim anderhalf jaar over doen. Er zijn ook nog wat weerspreuken van Antonius bewaard. Dat is ook altijd aardig dat er op het heilige, de dag van de heiligen een weerspreuk bestaat. En die hebben te maken met als op Sint Antonius de zon schijnt, veel zorg voor de boer verdwijnt. En andersom, Sint Antonius nat, drinkt de boer zich zat. Want dan heeft hij geen werk en dan gaat hij zich bedrinken. Sint Antonius schoon en helder, vult het vat en ook de kelder. Dit zijn de weerspreuken op het feest van Antonius. Hoe is hij nou patroon geworden van de verloren voorwerpen? Het is volkomen onduidelijk. Een van de meest waarschijnlijke verklaringen is eigenlijk dat het slaat op zijn predikkunst en dat hij op die manier de verloren gegaane gewoonte van de mensen weer op peil wist te brengen en terug wist te vinden. En dat men dat woordje mores verkeerd heeft overgeschreven in de loop van de tijden en dat die MO weg zijn gevallen en dat je alleen maar overhoudt dat hij de verloren res, de verloren zaken, heeft terug weten te vinden door zijn prediking. Misschien is dat wel de verklaring waarom Antonius, anders zou er eigenlijk geen redelijke verklaring zijn. Antonius van Padua, een groot man.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Woord voor Woord van pater Dries van den Aker kunnen luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

0: Een hele goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u weer ingeschakeld hebt bij Radio Maria en kunnen we samen gaan bidden en wel het middaggebed. Dan is het fijn als u de bladzijde heeft. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 252. 252. En in het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 760. 760. En de psalmen en de korte schriftlezing staan op vanaf bladzijde 988. Mogen we samen weer een mooi gebedsmoment hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij, door zijn lijden en kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Bladzijde 252 in het Klein Getijdenboek en 760 in het Groot Getijdenboek. Gij houdt de wereld in uw hand, o God, zij geeft in uw bestand. En gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring.
1: Geef ons ook 's avonds heldere licht, opdat het leven nimmer zwicht. Want Jezus' dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven zoet en schoon.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 988. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand, want ik vertrouw op uw woord.
1: Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost?
0: Verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt. Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt?
1: Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan?
0: Zij groeven voor mij een valkuil, die trotsen. Die zich niet bekommeren om uw wet.
1: Maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt.
0: Zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen onttrok ik mij niet.
1: Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Luister God naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed.
1: Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart,
0: hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht.
1: Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn.
0: Mijn God, gij hebt mijn gelofte gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars.
1: Vermeerde de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant.
0: Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn.
1: Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen, iedere dag.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. God, luister naar mijn klagend roepen. Boet mij, nu ik voor mijn leven vrees.
1: Bescherm mij tegen deze troep bandieten. Tegen de ongestokers om mij heen.
0: Hun tongen scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif.
1: Om onverhoeds onschuldigen te treffen. Hen uit een schuilhoek neer te slaan.
0: Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken. En zeggen niemand die het ziet.
1: Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart.
0: Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af. Om onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val.
1: Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen.
0: Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had.
1: De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees.
1: Wees sterk. En toon dat gij een man zijt. blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult gij slagen in alles wat ge doet en onderneemt.
0: Leid mij langs de paden van uw geboden.
1: Daar vind ik mijn vreugde in.
0: Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben, omwille van u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hel.

0: engelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu. En altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: De voorbije tijd was er veel aandacht voor de Artemis 2-missie. Vier astronauten vlogen daarbij tot op 4.671 kilometer van de aarde. Verder dan ooit tevoren een mens in de ruimte is geweest. Het was bovendien de eerste keer in meer dan een halve eeuw dat mensen opnieuw richting de maan reisden. De laatste bemande maanmissie, Apollo 17, vond immers al plaats in 1972, mijn geboortejaar. Bij vele oudere mensen riep dat herinneringen op aan de eerste maanreizen van de jaren 60 en 70. Ik heb me daar zo wat in verdiept. Ik heb wat zitten kijken op internet wat ik daarvan vond. En naar aanleiding van die missie ontdekte ik ook iets heel bijzonders. Op de maan ligt een tekst van een psalm. Toen astronauten in 1969 voor het eerst voet zetten op de maan, stuurden leiders van overal ter wereld boodschappen naar NASA. En die werden verzameld in een capsule die op het maanoppervlak werd achtergelaten. En daarbij zat ook een ondertekend exemplaar van Psalm 8 van Paus Paulus VI. De psalm was met de hand in het Latijn geschreven en bezingt de grootheid van God en zijn schepping. Ik geef u even de tekst mee van die Psalm 8, geschreven door Paus Paulus VI, die op de maan ligt. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen door de mond van kind en zuigeling. Een hoge burcht trok u op tegen uw tegenstanders. De wraakzuchtige vijand sloeg u terug. Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, als ik maan en sterren zie, door u daar aangebracht. Wat is de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen. U, alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Klein vee en groot vee, allemaal. En ook de dieren in het wild, vogels aan de hemel en vissen van de zee, alles wat de oceanen doorkruist. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Paus Paulus VI schreef er vervolgens onder: tot eer van Gods naam, die zulke grote macht aan mensen schenkt, bidden wij voor het succes van deze wonderbaarlijke onderneming. Paulus VI, 1969. Tot op de dag van vandaag ligt die psalm nog altijd op de maan. In deze dagen kunnen we Psalm 8 op een bijzondere manier lezen en overwegen. Het is een lofpsalm over Gods grootheid en over de plaats van de mens in de schepping. De psalm ademt diepe verwondering. Wanneer de mens opkijkt naar de hemel, de maan en de sterren, voelt hij zich klein en kwetsbaar, en toch vertrouwt God hem waardigheid en verantwoordelijkheid toe. Zoals mensen in de jaren 60 en 70 vol ongeloof en bewondering keken naar de eerste maanreizen, zo hoorde ik ook nu velen met verwondering spreken over die Artemis 2-missie. Juist daarom blijft Psalm 8 vandaag zo actueel. Terwijl de mens steeds verder doordringt in het heelal, herinnert deze psalm ons eraan hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar de mens is binnen Gods schepping.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, heel graag mogen wij in het boek Ik heb dorst, over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta, mogen we weer verder gaan lezen. Aanbidden in geest en waarheid. Jezus zei haar: ga uw man roepen en kom dan hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Jezus zei haar: dat zeg je terecht. Ik heb geen man, want 5 mannen heb ik gehad en die je nu hebt, is uw man niet. Wat dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken. Heer, zei de vrouw, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar. En gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet? Geloof me, vrouw, zei Jezus haar, er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent. Wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De vrouw zei hem: ik weet dat de Messias, dat wil zeggen de gezalfde, komt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei haar: dat ben ik die met u spreekt.
1: Jezus kwam het leven van de Samaritaanse vrouw binnen om de innerlijke bron aan haar te openbaren. Deze openbaring bestond uit een oproep om het levende water te ontvangen en de uitdaging zich te bekeren. Om geestelijk te kunnen worden omgevormd, moest de vrouw haar levenswijze veranderen. Jezus vraagt de vrouw dus om haar man te roepen en naar de put terug te komen. Hij leest haar niet de les, maar hij onthult dat wat verborgen is. Zijn woorden brengen haar naar de kern van haar leven, van haar verlangen en van haar dorst. Het levende water kent een veeleisheid en wekt een verlangen op naar overvloed dat haar in het verborgene verboden kwelde. De Samaritaanse vrouw had misschien geprobeerd om Jezus te verleiden op dit erg warme uur van de dag, waarop niemand naar de put gaat. Misschien had ze in hem wel de man van haar leven gezien. Hij die van haar hield, zoals ze was. Ze was van de ene man naar de andere gegaan, maar haar dorst naar liefde was nog altijd niet gelest. En daar waar eindelijk iemand die haar waardigheid erkent, bij wie zij merkt dat zij zelf iemand is, is iets wat haar schoonheid en het spel van verleiden overtreft.
0: Deze vrouw, die 5 mannen had gehad, behoorde tot de gekwetste voor wie Jezus in het bijzonder was gekomen. Hij keek haar aan en met de barmhartige blik van de Vader. Voor haar had hij deze weg genomen en het was op haar dat hij bij deze put van Jacob had gewacht. Voor haar was hij naar deze wereld gekomen om haar te ontmoeten, om haar aan haar de tederheid van de Vader te onthullen, om haar te zeggen dat hij bemind is en dat zij bemind is door de Vader van alle eeuwigheid af, en om in haar het verlangen op te wekken naar het leven waarvan hij het geheim droeg.
1: Jezus confronteert de Samaritaanse vrouw met het meest intieme in haar leven. Hij vraagt haar om haar man mee te nemen die zij niet heeft. Hij wil dat zij zich ervan bewust dat zij tegen Gods wet ingaat, die ook een gave van God is. Jezus dorst naar het zielenheil van deze vrouw. Hij wil van haar een volgeling maken. Opnieuw van haar stuk gebracht, denkt zij dat Jezus een profeet is. Ze aanvaardt de situatie en speelt open kaart met Jezus door hem te zeggen dat zij geen man heeft. Haar kwetsbaarheid dient de waarheid. Jezus' zachtmoedigheid breekt haar verzet. Zij heeft die meer nodig dan het water uit de put. Jezus is het geschenk van God de Vader, die een nieuwe wet toont. Deze wet komt niet van buitenaf, maar van binnenuit de mens. De Samaritaanse vrouw wil dieper op deze innerlijke aansporing ingaan, want zij verwachtte er alles van. Haar dorst was heel groot. Ze neemt Jezus mee naar het gebied van de godsdienst. Van de diepte van de put gaat ze naar de top van de berg. Maar de plaatsen zijn van weinig betekenis wanneer zij niet naar het hart leiden.
0: Voor Jezus nadert het uur waarop degenen die in waarheid aanbidden zich niet zullen bevinden op die berg, maar in geest en in waarheid zullen aanbidden, zoals de kleine Therese en moeder Teresa deden. Het is de godsdienst die van binnen uitkomt, volgens de wet en in waarheid. Deze aanbidding is het werk van de Heilige Geest, die blijvend in elke gelovige leeft. De ware aanbidding geven we de Vader door de Heilige Geest. Het ware heiligdom is van binnen, daar waar de Geest woont. Elke gelovige is heilige grond. Jezus versterkt ons verlangens steeds wanneer we bidden, wanneer we ons onvoorwaardelijk laten beminnen door zijn Geest, die ons van binnen aanspoort, ons door zijn woord laten raken, dat onze stilte ondersteunt. Dan aanbidden we in geest en waarheid. Wie dorst heeft komen, wie wil, neem het water des levens om niet. Therese heeft niets anders dan dat gedaan. Gedronken van het levend water dat Jezus haar gaf in het voorbeeld van de Samaritaanse vrouw in het evangelie.
1: Jezus vraagt immers geen grote daden, maar alleen overgave en dankbaarheid. Hij heeft onze daden niet nodig, maar alleen onze liefde. Diezelfde God die verklaart dat hij ons niet te zeggen wanneer hij honger heeft, schrok er niet voor terug om wat water te vragen aan de Samaritaanse vrouw. Hij had dorst, maar toen hij zei: "Geef mij te drinken," vroeg de schepper van het heelal zijn arme schepsel om liefde. Hij dorstte naar liefde. Zijn arme meer dan ooit voel ik hoeveel dorst Jezus heeft. Hij ontmoet alleen ondankbare en onverschillige mensen onder de leerlingen van de wereld. En onder zijn eigen leerlingen vindt hij jammer genoeg maar weinig harten die zich onvoorwaardelijk aan hem overgeven, die al de tederheid van zijn oneindige liefde begrijpen.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Jan-Willem Bosman. Ik zit hier op kantoor van Jezus.net, dacht ik. En jij bent directeur daar.
1: Ja, en het is eigenlijk Jesus.net, dus het is de Engelse spelling van Jezus. Maar daar zit je inderdaad op kantoor, op onze wereldwijde kantoor, waar we de verschillende landen en talen ondersteunen.
0: Wat is het voor een organisatie?
1: Het is een missionaire organisatie die probeert aan deze wereld duidelijk te maken wie Jezus is en wie hij geweest is en hoe je hem kan volgen. En wij ondersteunen vanuit hier, zeg maar, al onze lokale kantoren die in hun eigen taal, in hun eigen cultuur, via websites en social media en allerlei media proberen dat duidelijk te maken aan de mensen in de landen.
0: Misschien een gekke vraag, maar wie is Jezus?
1: Jezus is de Zoon van God, die God heeft gestuurd om ons met hem weer te verzoenen. Jezus is ook mijn grote voorbeeld. In alles wat ik doe, denk ik van, wat zou Jezus gedaan hebben? Ik merk ook dat hij heel dichtbij staat, dat hij ook voor mij vertrouwelijke omgang met hem heb. Ja, en hij is mijn verlosser, uiteindelijk.
0: Maar goed, leeft hij nu dan?
1: Hij leeft. Dat geloof ik echt. Hij is opgestaan, hij leeft. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft zijn geest gestuurd naar deze aarde, die in ons als mensen mag leven. En ik geloof dat ik daarmee een stukje van Jezus in mezelf mag hebben.
0: Ik zat de laatste bij ons in de gemeente naast een vrouw en die zei van, ik kom uit een gemeente, misschien ken je dit wel, van ellende, verlossing, dankbaarheid. Ik mis iets. Dat zei zij, hè?
1: Ja. Dat weet ik niet of ze iets mist. Ik kom ook uit een achtergrond van verlossing, ellende, verlossing, dankbaarheid. En daar ben ik super dankbaar voor. Ik geloof inderdaad wat we ons moeten realiseren, dat we allemaal in zonde gevallen zijn. En dat we niet zomaar met God in contact kunnen komen. En dat we daarvoor via Jezus dat kunnen doen. Maar ik heb ook gemerkt dat God niet wil dat we daarin blijven hangen. En dat hij ook iets is voor nu. Dat hij mij dingen laat zien die ik op dit moment kan toepassen.
0: Duik je daarmee op zijn heer zijn? Zijn heer over je leven willen zijn?
1: Ja, zeker. Zeker. Heer over mijn leven, dat vind ik een mooie term. Maar ook dat hij mij voor wil gaan in mijn leven zinvol maken. En ik geloof heel erg in de woorden van de Bijbel, dat de werken die we doen gevonden zullen worden. Dat wat we doen, dat dat er ook echt toe doet. En daarin wil ik heel graag Jezus volgen en hem navolgen in mijn dagelijkse dingen.
0: Nou maak je gebruik van wat ze dan noemen de sociale media. Kun je via sociale media wel in contact komen met mensen? Want ik heb altijd het idee van mezelf dat ik naar een scherm zit te kijken. En denk ik, wat is dit?
1: Ja, dat snap ik ook wel. En ik noem mezelf internet-evangelist, maar ten diepste geloof ik in de lokale kerk. Dus ik ben geen internet-evangelist gelovige. Ik ben een kerk, het lichaam van Christus, gelovige. Maar wat ik wel zie, is dat heel veel mensen tegenwoordig hun zoektocht naar God wel starten via het internet. Via websites, via social media, via YouTube-kanalen, op wat voor manier dan ook. En ik geloof dat het wel de plek is waar we mensen kunnen ontmoeten die op zoek zijn. En ik geloof ook dat het onze opdracht is. Als Jezus zelf zegt in Matteüs 28... ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, dan is dat ga heen is ook juist naar de plekken waar mensen zijn. En in die tijd hadden ze de bijzondere luxe eigenlijk, want het was best wel nieuw, dat de Romeinen enorme wegen hadden aangelegd en dat Paulus daarmee gewoon makkelijk naar Rome kon gaan, dat er scheepvaart was. En dat daarmee, hij gebruikte de media van die tijd om het evangelie uit te dragen. En dat is later gebeurd. En we zitten nu voor de radio te praten. De radio wordt gebruikt om de boodschap ook naar mensen toe te brengen. En ik geloof dat het medium van deze tijd, dat voor een belangrijk deel ook het internet is.
0: Goed, de radio heet tegenwoordig podcast, hè?
1: Zeker, ja. Dus het is nu eigenlijk een podcast. Ja, het is eigenlijk ook een onderdeel geworden daarvan. En ik even terugkomend op die vraag van, is het niet onpersoonlijk? Je kijkt naar een schermpje. Dat kan. Ik denk dat dat ook wel misschien wel persoonsafhankelijk is. Misschien zelfs wel generatieafhankelijk is. Ik weet nog heel goed dat een van mijn kinderen op een gegeven moment, toen zij op de jeugdvereniging zaten, en dat ik aan hen vroeg van hoe gaat dat nou? En waar heb je nou het beste contact? dat zij zeiden via de WhatsApp. Want dan hadden ze hun jeugdleider gewoon 1-op-1, zeg maar. Dat ging via een telefoon. Maar dat ging dus minder, zeg maar, in de echte groep. Want de kwetsbaarheid konden ze meer kwijt in dat persoonlijke contact via dat medium. En dat zien wij ook bij Jesus.net. We zien mensen echt hun hart en ziel uitstorten. Omdat ze denken, ja, deze mensen ken ik niet. Dat is anoniem. En daar zijn ze opener voor.
0: Ja, ik merk het ook als ik interviews doe. Ik ben passant in wezen.
1: Ja, dat is ook zo. Het is makkelijker, denk ik, om tegen jou, zeg maar, gewoon heel diep te praten dan met over een issue wat ik zou hebben, dan dat ik dat zou doen naar iemand die ik heel goed ken en waarvan ik denk, ja, misschien word ik daar nog eens een keer mee geconfronteerd.
0: Nou weet je op het internet ook niet altijd wie je tegenover je hebt natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo. We proberen er altijd wel achter te komen. Wij hebben een bepaalde aanpak gekozen. Dat is ook gegroeid. Wij kennen elkaar uit de tijd dat we nog bij de EO werkten.
0: En jong waren,
1: zeg maar, zeker, zeker. We hebben het over, ja, we gaan niet zeggen hoe oud we waren. Maar daar begon het uiteindelijk met, hoe kunnen we de brug slaan van mensen die televisie kijken naar, ja, het echte contact. En dat deed de EO traditioneel door een telefoonverbinding aan te bieden en te zeggen, bel maar. En toen zeiden we, kunnen we niet daarnaast ook iets op internet doen? En daar is de Waarom Jezus cursus uit ontstaan. Die ervoor zorgde dat mensen die meer wilden weten zich inschreven voor een cursus online. En daar hebben we altijd vanaf het begin hebben we daar een coach voor ingeschakeld. Dus we hebben altijd vrijwilligers gehad die mensen begeleiden. En het eerste wat we deden daar was, wat is je naam? En hoe kunnen we met je communiceren? En dat is eigenlijk nog steeds de kern van Jesus.net. We willen weten wie de mensen zijn en hoe we met ze kunnen communiceren. Dus het vluchtige voorbijgaan op bijvoorbeeld YouTube en sociale media, waarbij je eigenlijk niet weet wie het echt is, dat gebruiken we als ingangspunt om mensen binnen te krijgen. Maar de echte gesprekken vinden plaats als we weten wie de personen zijn. En dan weten we dus hoe die heet. We weten of het een man of een vrouw is. En we weten hoe we moeten communiceren. En naarmate we meer weten, kunnen we ook dieper ingaan op de thema's die er spelen. En ja, we hebben op dit moment zo'n 2500 coaches wereldwijd. In allerlei talen. En die mensen helpen gewoon heel persoonlijk de mensen in hun zoektocht. En dat doen ze niet door, zeg maar, theologie te bedrijven en te vertellen van zo zit het. Wij hebben zelf gewoon artikelen en er zitten cursussen waar informatie in zit. Maar die coaches die delen wat God in hun eigen leven gedaan heeft. En hoe zij zelf, nou ja, met een vraag die dan gesteld wordt, zouden omgaan. En dat geeft dat hele persoonlijke contact.
0: Wat is de voorwaarde om coach te zijn bij jullie?
1: De voorwaarde om coach te zijn is, nou, er zijn er best wel een aantal. We willen dat mensen gewoon daadwerkelijk christen zijn. We willen ook dat zij, zeg maar, een Apostles Creed, zeg maar, de geloofsbelijdenis ondertekenen, waar eigenlijk alle kerken achter staan. We willen dat ze een onderdeel zijn van een kerk. Dus dat er ook, dat het niet, zeg maar, losse individuen zijn die waar geen controle op zit, zeg maar, bij wijze van spreken, of die niet in een gemeenschap zitten. En we willen dat ze een training volgen. Grappig is dat je het vraagt. Ik zeg niet, het moeten evangelisten zijn. Het zijn eigenlijk gewoon gewone mensen die bereid zijn om over hun eigen leven te praten en te delen wat God daar heeft gedaan en naar mensen te luisteren. Het interessante is dat een van de eerste dingen die we gedaan, nog in de EO-tijd, was dat we een cursus hebben ontwikkeld, vraaggestuurd coachen, omdat we heel veel mensen moesten afleren om antwoorden te geven op vragen die niet gesteld werden.
0: Op vragen die niet gesteld werden, bedoel je dat?
1: Ja, op vragen die niet gesteld werden. Want heel veel mensen hebben de neiging, zeker evangelisten, om te denken, oh, ik hoor jou iets zeggen. Ik weet het antwoord op jouw niet gestelde vraag. En dan komt er een bijbeltekst of er komt iets anders. Terwijl uiteindelijk, we hebben geleerd van, je moet vooral luisteren naar mensen. Op het moment dat mensen op een gegeven moment genoeg beluisterd zijn, dan gaan ze jou een vraag stellen. En dan gaan ze zeggen, ja, hoe denk jij er eigenlijk over? En dan heb je een fantastische ingang.
0: Wat is luisteren?
1: Luisteren is niet alleen horen. Luisteren is ook de diepere motieven van mensen, ja, ontdekken, zeg maar. En begrijpen, wat zit er nou echt dieper achter? Misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld wel illustreren. Want wij hebben niet alleen maar gewoon hele simpele, recht toe door zee vragen die mensen op internet aan ons stellen. Bijvoorbeeld van hoe kan ik bidden of wie is Jezus? We hebben ook echt veel diepere vragen. Dus mensen die bijvoorbeeld vragen en zeggen, ja, ik ben depressief en ik zie het leven niet zitten. Of die zelfs letterlijk de woorden, ik wil dood intypen. En je zal het misschien verbazen, maar het gebeurt dagelijks in Nederland.
0: Ik denk dat heel veel, ik merk dat om me heen, om mijn directe omgeving niet, maar wel mensen in het dorp ook. Het kan erg duister zijn bij mensen.
1: Ja, zeker, zeker. En in die duisternis weten mensen tegenwoordig niet meer zo goed waar ze naartoe moeten. Want er is geen binding met een kerk. Er is geen lokale huisarts waar je naartoe gaat met je. En waar ga je dan heen? Ja, dan ga je achter je computertje of je telefoon. En dan typ je in wat je wil zeggen. En je verwacht eigenlijk dat Google of Microsoft het antwoord geeft. En wij hebben dus een website gemaakt, ikwildood.nl. Het klinkt heel heftig. Misschien is het ook wel heftig voor de luisteraars. Gewoon omdat we wilden dat bij die eerste 10 resultaten van Google of van Bing of whatever, dat er ook iets staat wat hoop geeft. Want de eerste keer dat we dat deden, waren de 10 resultaten waren allemaal destructief. Van hoe kan je dat doen? Wat is de beste manier? En eigenlijk bijna een soort van lofprijzing op dat thema. En wat we daar doen is nu, we staan vaak op nummer 1 als mensen dat zoeken, is dat we helemaal niet zozeer op die vraag ingaan. Want dat is niet de echte vraag. Dus als het gaat om luisteren, dan zeggen we vooral van, hey, wat is je vraag daarachter? Waarom stel je die vraag? We willen eigenlijk vooral dan in gesprek komen en de achtergrond van mensen horen en waar zijn ze doorheen gegaan? Wat heeft ze tot deze vraag geleid? Dus als je het hebt over wat is luisteren, dan gaat het wel om de diepere beweegredenen van mensen te leren kennen.
0: Wat vraagt er van jezelf als coach? Want kijk, ik bedoel, ik merk dat luisteren misschien ook af en toe dit in zich heeft, maar we commentariëren het maar op, dat je de ander bij je laat binnenkomen. Dus het is geen eenrichtingsverkeer dan.
1: Ja, dat is het helemaal. Dat is het echt helemaal, Joop. Wij willen dus ook dat coaches zeg maar wel bereid zijn om over zichzelf ook te willen delen. Dus we hebben liever geen theoloog, zeg maar, die coach is.
0: Of de goede antwoorden.
1: Met juist helemaal de goede antwoorden, maar liever iemand die zegt van ik weet het soms zelf ook niet. Maar dit is wat ik geloof en dit is wat wie God voor mij is. Dit is hoe ik mijn omgang met Jezus heb. Dit is hoe ik de Heilige Geest ervaar. Dat hebben we veel liever dan iemand die de perfecte antwoorden geeft.
0: Wat ik ook een beetje in proef van wat jij zegt is dat mensen dus het gesprek willen. Ik denk soms alleen maar gezien willen worden. Het feit dat er iemand naar hem kijkt, iemand naar hem luistert. Gewoon dat hele simpele. Ik heb het wel eens verteld naar mensen. Ik kreeg onze eerste kleinkinderen ook wel een tijdje terug. En dat je eigenlijk wat je wil aan zo'n kind, leg je op je arm en je wacht tot het een week of 6 is. En je hoopt dat ze tegen je lacht. Ja, dat ben ik. Ja. Dat is mijn enige. En voor de rest kunnen mensen allerlei mooie verhalen vertellen. Maar soms denk ik, is het leven niet met God ook niet meer dan dat.
1: Ja, nou dat denk ik ook. Ik denk dat we allemaal het verlangen hebben om gezien te worden. Ik ging er even vooral op in, omdat wat is luisteren hè, voor ons zeg maar. Wij zien mensen natuurlijk over het algemeen niet direct. Het is over het algemeen dat mensen met ons mailen of hooguit via een chat bezig zijn. Dus dan is het vooral zeg maar tekst lezen en daarnaar luisteren. Maar het is waar. Mensen zijn eenzaam en willen graag gezien worden. En ja, hopen echt op een luisterend oor of een blik die ja, hen ziet.
0: Zijn het alleen de niet-christenen die dan reageren?
1: Nee hoor. Er zijn ook heel veel mensen. Ik vind het... En duwen mensen ook niet in een categorie niet-christen of wel-christen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon onderweg zijn en die ergens gewoon met een nood zitten en die, die in een dip zitten of die gewoon iets nodig hebben of die behoefte hebben om ergens in te groeien. Dat zien we ook. Dus het is heel divers.
0: Kun je wat van die mensen die jullie bereiken een gezicht geven in deze segmenten?
1: Zeker. Een heel recent gezicht wat ik eraan kan geven is... is een vrouw uit Thailand. Kwam uit was een Hindoestaanse dame. Ik denk dat ze in de 60 was. Haar hele leven lang een soort van onderwijzer geweest in het Hindoeïsme. Maar op een gegeven moment merkte dat ze de antwoorden niet meer had. Wat ik het bijzondere vond is dat zij... Het is een niet gelovig land. Het is een van de meest onbereikte landen in de wereld, Thailand. En via... ik denk dat het Facebook was. Kwam zij ergens op een post uit die we hadden uitgezet. En kwam zij terecht in ons netwerk. Wij proberen altijd een soort van geloofsreis te maken. Dus het is niet een soort van één website waar je alle antwoorden vindt of zo. Daar geloven we ook eigenlijk niet in. Het is echt een reis die je maakt. En in haar reis heeft zij is ze naar een website gegaan, heeft ze zich geregistreerd, is ze met een e-coach in contact geraakt. En daar hebben ze samen een cursus doorlopen. Toen heeft ze zich ingeschreven voor onze... we hebben een soort van dagelijkse inspiratie, een dagelijkse bemoediging. In Nederland is dat bijvoorbeeld Ik Wonder Jou. Wordt door Wilma Veen geschreven. Nou, in het Thais hebben we daar een lokale persoon voor. Daar heeft ze echt maandenlang in gezeten. Dat is een dagelijks bericht wat ze via een soort van WhatsApp krijgt. Dat heet daar Line. En dat bemoedigde haar elke ochtend. En daar kon ze ook op reageren. Dus nou, één keer in de zoveel tijd reageerde ze erop. Kreeg ze een antwoord van een vrijwilliger die daar zit. En na verloop van tijd zei ze van, ik wil eigenlijk wel meer. En wij werken samen met de Alpha-cursus. We samen met een lokale kerk, daar hebben we een online Alpha gemaakt. En die vrouw is 10 weken lang zeg maar met die online Alpha opgetrokken. En is, zoals het bijna volgens het boekje is bij de Alpha-cursus, in de lessen over de Heilige Geest heeft ze echt een aanraking van God ervaren. En heeft ze zich aan God overgegeven, heeft ze zich bekeerd. Zij heeft daarna, dat doen we altijd aan het eind van die Alpha-cursus, heeft ze gezegd van, ik wil eigenlijk wel, of onze uitnodiging was, wil je met de offline wereld contact maken? Wil je echte mensen ontmoeten, zeg maar? En zij heeft toen gezegd van, dat wil ik graag.

0: kerk startte. En ze hebben daar dus een kerk gestart waar zij zat. En daar is zij naartoe gegaan. En daar is zij nu deel geworden, lid geworden, draait ze mee. En zij is nu ook een coach geworden bij ons in het netwerk. En dat is eigenlijk de, nou, dan is de cirkel eigenlijk rond. Die geloofsreis, dat is een beetje ons ideaalplaatje. Iemand die gewoon zo'n hele reis doormaakt, wat ook maanden duurt. En die uiteindelijk zegt van, nou, ik wil niet stoppen bij, ik weet het nu, maar ik wil daar ook eigenlijk onderdeel van worden. En dat kan.
1: Die verschillende talen, verschillende culturen die jullie bereiken. Je hebt de mensen in die culturen werkzaam zijn. Krijg je nou als feedback terug van... Want hier in het Westen lijkt Jezus toch wel echt een westers figuur te zijn. Wat hij niet is, maar goed, dat aspect.
0: Ik denk dat we het risico hebben dat we er heel snel een soort van westers plaatje van maken. Die feedback krijgen we niet heel vaak, omdat wij... Wij werken met lokale mensen. Dus eigenlijk de vertaling zit eigenlijk al gewoon in de websites die we in die talen hebben zitten. Zodat het hen ook aanspreekt. Ik weet nog heel goed dat we in het Japans begonnen. En dat onze weg is eigenlijk meer in het Westen van je leert iets over God. Dan leer je iets over Jezus kennen en dan gaat het verder. In Japan werkt het helemaal niet. Daar zijn ze dus, God is helemaal niet interessant, want alles is God. Dus die zeiden van, we moeten eigenlijk beginnen met Jezus. In plaats van met God. En dat vond ik wel heel apart. En dan is dat dus ook, zij leiden het. De lokale mensen leiden het. Dat kan een lokale organisatie zijn die zegt van, nou, wij willen onderdeel zijn van de Jesus.net familie. Of als we, en dat zijn we nu steeds meer aan het doen, in landen die echt gewoon niet bereikt worden. Ja, daar heb je ook geen organisaties, want het wordt die voor niks niet bereikt. En daar moeten we dan vaak zelf mensen zoeken. En dan zetten we een lokaal team op van lokale mensen die we dan trainen en uitleggen hoe alles werkt.
1: Zit je dan ook in landen die in wezen, als je daar christen zou worden, je leven kan kosten?
0: Absoluut. En dat is een uitdaging op zich. Nou, laat ik een voorbeeld noemen van Iran. Dat is natuurlijk super actueel. Internet is daar zelfs afgesloten geweest. Ja, daar kan je geen christen zijn. Niet publiekelijk. En degene die dat leidt voor ons, is iemand... Ik zal het nu even niet op de radio noemen waar hij precies woont. Maar hij woont in het Westen. Is een gevluchte Iranier. Er staat ook een prijs op zijn hoofd. Dus als hij naar het land zou gaan, dan zou hij opgepakt worden en zou hij gewoon gedood worden. Nou, er is eigenlijk gewoon iemand die dusdanig bijzonder voorbeeld voor mij is. Die zegt van, ja, maar het maakt mij niet uit. Ik wil gewoon delen wat het voor mij betekent. En als het mijn leven kost, dan kost het mijn leven. En... eigenlijk is hij 24/7, doet hij lezingen op YouTube. Nou, hebben we de hele strategie. En het is echt frappant hoeveel mensen uiteindelijk door wat hij doet tot geloof komen.
1: Wat voor een beeld geeft jou dat van het werk van Jezus, het werk van de Heilige Geest?
0: Ja, uiteindelijk alles wat wij doen is uiteindelijk wat God heeft voorbereid. Hoe hij deuren opent, hoe hij mogelijkheden gebruikt. Wij zeggen hier, we hebben een lijst met talen hier ook waar we naartoe willen. En daar bidden we altijd voor, van totdat God een deur opent. En dat kan soms echt lang duren. We hebben 3 jaar lang voor Pakistan gebeden, om in de taal Urdu wat te kunnen doen. En dan kreeg ik gewoon geen openingen. En dan denk ik ook soms van, nou, God, is het niet belangrijk of zo? En op een gegeven moment hadden we in 1 week hadden we gewoon meerdere reacties. En toen wisten we van, oké, dit is de deur die open gaat. Het is een mooi gesprek zo. We zijn toen begonnen omdat we dachten, nou, dit is de God opent de deur. We hebben de contacten, we gaan beginnen. En dan zal de funding ook wel komen. Dat is zoals we dat tot nu toe wel hebben ervaren. Want we doen alles gratis. We verdienen er niks mee. We zijn eigenlijk allemaal gewoon zendelingen die zelf onze donaties moeten krijgen. En toen kwam de funding niet. En dan denk ik wel, Heer, u opent een deur en het gebeurt niet. En soms is dat ook ingewikkeld. God is groter en ja, wij kunnen hem niet in onze broekzak stoppen en zeggen van, ik weet nu hoe de formule is. Deze stappen zetten en dan komt het goed. Ik heb echt gemerkt wij wisten, wij moeten het gaan doen. Blijkbaar is de funding er niet. Dat betekent, misschien moet het ons iets kosten. Nou, het heeft ons best wel wat gekost. En nu een jaar later is er ineens, nou, gaan er deuren open dat er wel funding gaat komen. Maar we hebben het wel de eerste maanden gewoon op ons eigen konto moeten doen.
1: Hoe gaan die gesprekken met God dan? Je noemt het bidden, maar hoe gaan die gesprekken met God? Want ik hoor je ook zeggen dat je gewoon af en toe gewoon niet God in twijfel trekt, maar wel

0: je twijfels naar hem uitspreekt. Van ja, kan het niet anders?
1: Ja, ja, ja. Dus, ergens in de brieven van Paulus wordt het ook mysterie genoemd. Hè. Ik denk ook dat, ik geloof ook dat wij zien ook maar zo'n klein stukje van het, van wie God is.
0: Nou ja, ik vergelijk het wel eens met zijn, hoeveel christenen er op deze aarde zijn. Stel dat het 1 miljard zijn, misschien wel minder, misschien wel meer, dat weet ik niet. En als we allemaal, al die miljard, een klein stukje van zijn liefde hebben geproefd, ja, wat is het dan nog, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat God veel groter is dan wij denken. Ik bedoel, alleen al het feit, zeg maar, dat iemand uit de dood kan opstaan. Ja, dat is voor ons mensen, als we er echt over nadenken. Je kan heel lang in een christelijke bubbel zitten en dat kan gesneden koek zijn. Maar de werkelijkheid, ik heb mijn vader en mijn moeder zien overlijden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die gewoon uit de dood opstaan. Maar ik geloof het wel, omdat God het gezegd heeft en omdat Jezus ons voorgegaan is en de dood heeft overwonnen. Maar mijn gesprekken met God zijn dat ik geloof dat God spreekt door op verschillende manieren. Ik geloof dat hij echt door zijn woord spreekt, door de Bijbel. Ik geloof echt dat het levende woord van God is. Dus ik heb de gewoonte om 's ochtends altijd iets te lezen. Mijn gewoonte is dat ik een hoofdstuk lees uit het Oude Testament. En dat ik een aantal versen lees in het Nieuwe Testament. Daar schrijf ik altijd iets over op. Ik heb een schriftje, daar schrijf ik dat allemaal netjes in op. Niet elke dag hoor, en ook niet, soms ook niet in weken, maar soms ligt er iets uit op dat ik denk van, ah, zegt God me daar iets mee? Maar ik schrijf elke dag iets op, wat betekent het voor me? En soms een hele bijzondere connectie tussen het Oude en Nieuwe Testament, dat ik nog nooit heb gezien, dat ik ook niet in commentaren zie, dat ik denk, nou, die is voor mij vandaag. Dus dat is één manier waarop ja, God tot mij spreekt, om het maar zo te zeggen. Ook in gebed, soms krijg ik indrukken of word ik ergens bij bepaald. Ik weet niet hoe dat voor jou is of voor de luisteraars, maar ik merk dat als ik ergens voor bid, dat het vaak iets bij mezelf doet. Dan zit ik ergens mee, dan heb ik weer even wat woorden met mijn vrouw gehad. En dan wil ik daar toch ook voor bidden. En dan merk ik, dan verandert er iets bij mezelf vaak. Dan laat God me ook wel wat dingen zien. En God laat me ook dingen zien door mensen heen. Ik geloof ook dat, ja, de gemeenschap der heiligen, dat daarmee God ook iets van de veelkleurige wijsheid van hem laat zien. Ik geloof dat het Efeze 2 is, waarin we de hoogte, de lengte, de breedte en de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen zien. Dat zijn 4 dimensies. En dan denk ik altijd van, oké, dat is meer dan wij kunnen zien. Dus we hebben elkaar nodig om meer te zien. Dus als je het hebt over, nou, hoe ervaar ik God, dan zit dat wel in die 3 dingen, denk ik.
0: Terug naar Jesus Net, zo heet het, ik moet op zijn Engels. Hoeveel van die verschillende websites of weblinks hebben jullie? Want het is niet bij 1 gebleven, dacht ik. Hey, je hebt Ik Wil Dood, heb je al genoemd. Ik Verwonder of zoiets. Ja. Wat dan meer?
1: Sowieso hebben we alles wat we hebben in meerdere talen. Hè. Dus we werken nu op dit moment met, we hebben in totaal 54 talen. Niet alles, daar hebben we een website van. Dus we willen daar naartoe groeien. Maar dat is het langzame proces. We hebben Jesus.net zelf op dit moment in ruim 30 talen. Dus daar staat de basisinformatie staat daarop. Dus dat zijn er al verschillende. Dan hebben we bij elkaar dus allemaal van dat soort thematische websites als Ik Wil Dood. Dat hebben we ook in meerdere talen. Ik Zoek Rust is een website bijvoorbeeld waar ook mensen naar op zoek zijn. Of Wie Ben Ik? Nou, allemaal van dat soort websites. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt en ook al die verschillende taalvarianten, heb je het over honderden websites.
0: Ik Wil Rust. Wat voor mensen komen daarop af? Want ik bedoel, wij leven in een maatschappij, tenminste wat ik om me heen zie gebeuren, ik ben met pensioen inmiddels, maar goed. Waar een vrouw, er lijkt wel voortdurend activiteiten zijn. Ik heb een keer zo'n onderzoekdingetje gezeten. Dat mensen, ja, overdag dan zit ik achter een computer op mijn werk en 's avonds ga ik Netflix. Ik denk, jongens, heb je wel tijd om gewoon niks te doen?
1: Ja, dat is, ik denk dat het inderdaad wel waar is. Ik ben fan van een schrijver in Amerika die het heeft over de radicale uitbanning van haast. Moet ik mezelf erg aantrekken, want ik ben daar niet zo goed in. Maar ik denk inderdaad dat haast is een van onze grootste vijanden. Hij noemt het, zeg maar, dat is eigenlijk de wortel van, zeg maar, de tegenstander is wel gewoon haast en afleiding en dat soort dingen. Dus het vinden van rust is echt wel een dingetje. Dus wat wij gedaan hebben bij ikzoekrust.nl is dat we daar mensen hebben uitgenodigd om in een soort van een podcast te komen. kunnen mensen downloaden. Dus we noemen het een audio guide. Dus je wordt geleid zeg maar met een audio track. En dat kun je 's ochtends, wanneer je ook wil, aanzetten. En dat begint eigenlijk met een hele rustige, meditatieve manier van... Hey, hoe ervaar je rust? Dat is een minuut of 5. En dan is er eigenlijk gewoon vooral rust, stilte. Hele zachte muziek, zeg maar, om je te helpen. En we merken dat dat voor heel veel millennials en Gen Z's... eigenlijk een hele fijne manier is om even tot rust te komen. Want er zijn zoveel prikkels. Laat ik het voor mezelf houden. Ik ben ook gewoon... ik hou van innovatie. Ik hou van nieuwe dingen proberen. Maar ik merkte dat ik mijn telefoon altijd aan had. En elke prikkel op reageerde. Dus wij hebben nu... sinds kort zijn wij weer gewoon een soort van de sabbat thuis gaan doen. Dat we zondag de telefoon wegleggen. Ik vond het doodeng. Echt, ik dacht de eerste dag van... ik ben iets kwijt. Kan ik wel uit huis gaan? Kan ik overal nog wel binnenkomen? En dan zie je ook hoe afhankelijk je bent. Want sommige dingen kon ik niet meer doen. Maar goed, ja, dat is... toen wij jong waren, toen hadden we ook geen telefoon. Dus toen ging je ook zonder telefoon weg.
0: Ja, maar je noemt er iets in, een ander ding... wat ik ook merk in diverse groepen waar ik in geweest ben. Als ik het woordje stilte gebruik... dan keken mensen me aan van, waar heb jij het over?
1: Ja, dat is denk ik wel waar. Echt stil zijn is echt lastig. Ik denk dat ik dat zelf ook lastig vind. Echt stil zijn. Ik ben ook wel een bezig bijtje. Ik heb ook best wel veel energie. En ik merk dat ik... het is wel een interessante verschil ook tussen mensen. Ik ben ooit met mijn vrouw samen naar een soort van huwelijksretraite geweest om te werken aan je huwelijk. Wat ik iedereen zou aanraden trouwens, sowieso om te doen. Niet als je een probleem hebt, maar juist als het goed gaat. En wij kwamen erachter dat onze manier van ontspannen heel verschillend is. Voor haar is het echt rusten. Zij kan echt heerlijk op de bank zitten, niks doen of een boek lezen of iets dergelijks. Ik vind dat super lastig. Voor mij om te ontspannen is hardlopen. En ik merk dat ook echt fysiek met me. Als ik dan moe ben, dan denk ik van, ik kan eigenlijk niks meer. Als ik dan even hard gelopen heb, dan merk ik dat er weer iets op gang komt. Mijn gedachten worden weer helderder. Dus dat is ook verschillend. Maar ik denk wel dat als je mij diep in mijn hart krijgt, heb ik wel een probleem zeg maar, met echt stil worden.
0: Maar die stilte die van binnen zit, behandelde je dat op zo'n website? Want je kunt het met muziek gaan doen, maar dan zijn het weer prikkels van buitenaf. Ja. Hoe wil je... innerlijk zo stil dat je misschien wel, ik zeg het voorzichtig, de stem van God kunt horen.
1: Ja, nee, maar dat zit zeker ook op die website. Hè, van hoe zeg maar, kan je omgaan met stilte. Het is natuurlijk moeilijk om een audiofragment te geven waar het alleen maar stil is. Dan denken mensen, er gebeurt niks. Dus vandaar dat we daar hele lichte muziek onder zetten. Bijna ruis. Soms is ruis ook heel fijn om echt stil te worden. Omdat je gewend bent dat er altijd wel iets van ruis om je heen is.
0: Maar wat is die innerlijke stilte dan? Want ik merk dat bij veel mensen, dus met mezelf kan ik ook wel kijken, maar kijk, je kunt in een klooster gaan zitten, je kunt in een hele stille omgeving zitten, maar uiteindelijk zit die herrie altijd van binnen. Tenminste, daar ga ik vanuit. En het is ook vaak zo, want ik kan mijn gedachten niet stilzetten bijvoorbeeld.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja, ja ik weet niet of ik op dit gebied specialist ben, maar wat ik wel merk is voor mij mijn tijd met God is het wel dat ik ergens een soort van rust en vrede ervaar. Dat ik me veilig voel. Dat ik me soms ook die gedachte toelaat van wat als alles nou weg zou vallen. Ik heb een heel fijne vrouw en ik heb een gelukkig gezin. En we gaan naar een mooie kerk en we wonen in op een fijne plek. We wonen in een fijn land over het algemeen. Wat als het allemaal weg zou vallen? Ik merk wel dat ik echt tot rust bij God kom en dat ik geloof dat... Ik ervaar dan ook, als ik echt in die rust kom, ervaar ik wel dat Jezus heel dichtbij is.
0: Als hij je leven is, dan dichterbij kan niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja.
0: Maar dat is ook gek. Als hij ons leven is en we daar toch zoveel moeite mee hebben op de een of andere manier. Met dat besef dat hij je leven is, nu op dit moment. Tot het besef komen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat het ook wel gek is. En ik denk ook dat, daarom ik noemde het net ook, dat haast onze grootste vijand is. Ik denk ook dat Satan ook altijd probeert zeg maar, om gewoon dingen te vinden die passen bij wat we als mensen denken nodig te hebben. Maar daarmee heel veel verwarring en onrust creëert. Ja.
0: Ja, er zit een bepaalde urgentie kan erin zitten waarvan ik denk van ja... Trouwens, bij christenen ook, we hebben alle twee bij de EO gewerkt. En hoe belangrijk waren wij niet, hè?
1: Zeker, ja, dat gaat er toch gebeuren. Dat je dan denkt van nou, nu zit ik echt op de plek waar ik mijn tijd maximaal moet gebruiken en zo. Ik moet zeggen dat ik dat ook in het werk van ons ook wel een beetje heb moeten leren, hoor. Ik ben nooit, zeg maar, al mijn hele leven in de zending geweest. Ik ben van nature een techneut. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. En ik heb 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En toen ben ik op een bijzondere manier bij de EO terechtgekomen. Had ik nooit gedacht. Ik vond de EO ook geen plek om te werken. Ik vond het veel te evangelisch, om maar eerlijk te zeggen. Maar ik heb toen wel aan het begin... heeft het me zo geraakt dat mensen die op zoek waren... naar het internet gingen en daardoor God leren kennen. Ik merkte echt dat het mijn roeping ging worden. Ik werd enthousiast over dat mensen God vonden op die manier. Maar ik voelde ook een druk van... ik moet nu zorgen dat we ze wel vasthouden. Want kan ik ze loslaten? Ik wil dat helemaal dicht timmeren, zeg maar. Ik heb dat echt... Op een goede en slechte manier heb ik moeten leren. Ik doe wat ik kan. En het is uiteindelijk God en de Heilige Geest... die mensen vasthouden en hen leiden. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Als ik mensen... Er komen echt duizenden mensen per dag op onze websites... en waar we mee in contact komen. Met de meerderheid verliezen we het contact weer, helaas. Ik zat er aan het begin mee, maar ik heb nu geleerd van ik laat het los. Want God laat die mensen niet los en die gaat met ze mee. En er is een prikkel of iets anders wat op hen wegkomt. En het is uiteindelijk ook hun eigen keuze.
0: En Gods werk en Gods handen laten is een kunst, vind ik.
1: Ja, dat is het echt. Dat is het echt. En ik heb dat aan het begin echt lastig gevonden. En dat is ook onderdeel waar je had net over hoe train je de vrijwilligers. Dat is ook iets wat we trainen aan de mensen. Soms kan het ook teleurstelling opleveren. Je hebt mensen in je chatomgeving, je praat met ze. En dan vervolgens denk je, ze reageren niet meer. Oh, ik heb iets verkeerd gezegd. Ja, laat het gaan. Het is in Gods handen.
0: De site die je ook noemde, ging het over zingeving, dacht ik. En ja. Wie ben ik? Dat zijn voor mij toch vrij wezenlijke vragen die toch een beetje weggeduwd worden in deze maatschappij. Die vrij materieel is in zijn denken. Ik ga even naar de Nederlandse maatschappij toe. Je moet jezelf waarmaken, ook nog een keer. Denk je, of doe je dat? Maar goed, het kan, schijnbaar. Maar wat is dat, die zingeving? En wat geeft zin aan je leven? Tenminste, als ik naar jullie website ga.
1: Nou, allereerst, ik geloof dat het leven zin heeft voor iedereen. En dat is, denk ik, deel van Gods schepping. Ieder mens is geschapen door God, dat geloof ik. In het diepste van mijn hart, hè. Zoals Psalm 139 zegt, dat we in de moederschoot geweven zijn. God heeft ieder mens gewild. En alleen dat feit al geeft aan dat het zin heeft. Hij zou het niet doen als het geen zin zou hebben. Ik denk dat het voor heel veel mensen zoeken hun... zin zijn in wat ze doen. Hun zin zijn in wie ze zijn. Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat voor werk doe je? Hoe zijn mijn relaties? En hoe zie ik eruit? Wat voor kleding heb ik? Enzovoort. Maar ten diepste is de zingeving dat je mag weten dat je gewild bent door God. Dat je een kind van God bent. En dat hij... liever wil dan dat je de eeuwigheid met hem doormaakt. Dat is ten diepste de zin van het leven, denk ik. Dat je God de eer kan geven die hem toekomt. Dat je hem leert zien in de natuur, in de schepping, in andere mensen. En dat je elke keer iets van zijn karakter mag ontdekken. En dan geloof ik daarbij dat God ook ons allemaal talenten heeft gegeven om er iets mee te doen. Om er voor een ander te zijn. Om liefde te geven, de liefde die hij geeft, door te geven aan andere mensen. Om je talent in te zetten, om iets bij te dragen. Ik heb altijd genoten van bepaalde schrijvers die zeggen van... ja, hoe mooi is het om te weten dat dingen die je doet... denk er nou eens over na dat dat wellicht een eeuwigheidswaarde heeft. Ik kan daarvan genieten. Of het waar is, weet ik niet. Maar hoe mooi is het als er echt een mooie Rembrandt gewoon in de eeuwigheid nog te zien is. Ik vind dat een mooie gedachte. En dat stimuleert mij om ook gewoon te denken... nou, wat ik doe, dat mag ik ook mooi doen.
0: Want je vruchtbaarheid komt bij mij naar boven.
1: Ja, nou dat is... Ja, als Jezus zelf met de fariseeën spreekt en zegt van... het is belangrijk dat je vrucht draagt. Mm-hmm. Ja, aan de boom herken je... Aan de vrucht herken je de boom. Zeker. Ik geloof dat we... Als je het hebt over zingeving... dat we vrucht mogen dragen. Tegelijkertijd is vrucht dragen... is een resultaat van iets wat God geeft. Het is niet iets waar... we zelf als zeg maar, mens kunnen zeggen, ik ga eens even heel hard mijn best doen om even wat vruchten eruit te duwen. Dat is iets wat, ja, wat denk ik God geeft door je karakter te vormen, door ja, de talenten die je hebt niet te begraven, maar die in te zetten.
0: Ja, ik heb het idee dat een vrucht nooit voor de boom zelf is.
1: Nee, dat is waar. Dat is het mooie. De vrucht is niet voor de boom, nee. Ja. Hij is eigenlijk voor om zeg maar, de boom te reproduceren eigenlijk. Hè? Want er zitten wel pitjes in. Maar even zo.
0: Nou, bijvoorbeeld, ik heb al een kastanje in mijn zak zitten. Ik kan al wat tevoorschijn halen. Maar zolang die in mijn zak zit, is het in wezen zonde. Ik hou hem voor mezelf. Maar als ik in de grond stop, dan komt er een boom uit. Maar die kastanje vind je niet meer terug.
1: Ja, dat is waar. Ja, uiteindelijk is dat... als je deelt, zeg maar, is het een stukje sterven aan jezelf. Ja, iets van jezelf aan anderen geven. Dat is een mooie filosofische vraag weer. Je had het net over je kleinkinderen. Wij hebben zelf ook net 3 kleinkinderen. Dan geef je ook veel van jezelf. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus als ik mezelf als boom vergelijk, dan denk ik, ik krijg ook wel weer wat terug van iets wat je geeft. Ja, nou, ik weet het niet precies.
0: Nee, ik ook niet. Ik moet ook vaak daarbij denken aan het feit dat we een geur van Christus zijn en ja. Geen deodorant. Dat vind ik. En dat proberen we toch vaak te zijn. Een beetje naar kijken hoe het gaat. Ik noem die. Nou, ik zei het net tegen je collega's hier. Die tollenaren en die fariseeën, die tollenaar die zeggen: ja, Heer, wees mij genadig. En goed, durf zijn ogen eerst in de hemel op te slaan. En die fariseeën denkt van: nou, ik ben blij dat ik niet als die tollenaar ben, want ik doe dit en ik doe dat. Ik doe. Ik ben eeuwig gewerkt, ik heb Jezus net. Of ik doe dit, ik maak een programmaatje voor dit. En ik denk dat het heel stiekem, als ik dat zo denk, denk ik, ja, dan is er een klein stemmetje, maar die zegt van, ja, ik ben blij dat ik niet als die fariseeën ben. En daar zit volgens mij een wezenlijk probleem.
1: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk dat dat bij ieder mens ook ergens gewoon een risico is. Ik denk dat ik dat zelf ook wel ervaar, dat je toch... Ook al zeg ik dat net allemaal misschien wel heel mooi, maar dat ten diepste je haalt ook wel iets van je zijn uit wat je doet. En dan is, zeg maar, terug te komen op de stilte. Echt in de stilte. Ik heb al een paar van die momenten dat ik echt gewoon helemaal in de stilte was. En dat ik dan zo erg de nabijheid van God en van Jezus ervaar. Ja, dat ik daar heel dankbaar voor ben. Heel dankbaar voor word. Wil ik niet zeggen dat het voor ieder mens zo is. Hè? Het kan ook zijn dat er luisteraars zijn die zeggen, ik ervaar dat nooit. Ik merk dat ben ik heel dankbaar voor. Een diep geloof in God gekregen. Dat zie ik ook als iets wat God gegeven heeft. Het is niet een verdienste of zo.
0: Nee, er zijn ook echt mensen die zijn gewoon doeners. En gewoon die aldoende strooien die de liefde uit. En erkennen ze God steeds meer. Maar goed, dat besef ik ook. Hey, een van de dingen die jullie op de website ook gebruiken is AI. Waarom doe je dat en wat is dat?
1: Ja, ik zeg altijd maar, wij gebruiken technologie. En ik geloof ten diepste dat God alles heeft gemaakt. Dat is even een harde uitspraak.
0: Ik vind wat je net over de Japanners zei, vind ik wel een hele goeie eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, dus je past het aan de lokale situatie. Ja.
0: Nou, dat niet alleen, maar Jezus zelf. Tenminste, ik Paulus een beetje begrijp. En Colossense zegt van, in hem, voor hem en tot hem is alles geschapen. Ik denk, pardon, ja. Dat is een hoop.
1: Ja. Ja, precies. En dus ten diepste, om daarmee te beginnen, zijn media neutraal. Als er televisie ontstaat, zeg maar, of geïnnoveerd wordt, dan is dat niet van de tegenstander. Mensen kunnen het verkeerd gebruiken. Ik kom weer terug naar dat voorbeeld. De Romeinse wegen waren niet bedoeld om daar het evangelie mee te verspreiden. Die waren bedoeld om oorlog te voeren. Bij televisie gebeurden een heleboel verschillende en verkeerde dingen. Radio, een podcast, hetzelfde. Dat geldt ook voor ja, moderne ontwikkelingen en technologie. Toen wij op het internet kwamen, zeiden mensen, vooral veel christenen, zeiden van ja, maar dat is van de duivel. Ik weet nog wel dat toen we bij de EO begonnen, dat eigenlijk, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar het bestuur wilde niet dat we de EO op het internet gingen zetten. Ik heb toen met de toenmalige directeur hebben we een list moeten bedenken om het wel te mogen doen. En dat was dat als we veilig internet, dat heette toen filternet, dat we dat konden aanbieden aan de achterban. Want het bestuur zei, ja, we willen niet dat onze achterban met alle rommel te maken krijgt. Dus er is veel rommel, maar dat is ook in het gewone leven.
0: Ja, als je in een willekeurige bibliotheek binnengaat, je weet ook niet wat daar allemaal staat.
1: Nee, precies. Dus het is dat voorbeeld is mooi dat je dat noemt. De boekdrukkunst is groot geworden, zo kennen wij het, vanwege het drukken van de Bijbel. Maar in die tijd gingen er ook echt heel veel verkeerde dingen werden er gedrukt. Ik weet ook wel dat, nou, ik ga die parallellen niet trekken, maar vaak is de tegenstander er ook bij. Nou, zo kijken wij ook naar allerlei nieuwe manieren die er zijn. En als je dan het woordje AI pakt, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, is een enorm containerbegrip. Want we gebruiken het eigenlijk al gewoon 10, 15 jaar op allerlei manieren als mensen.
0: Ja, ik weet, als ik naar de computer ga, in de reden vallen, maar. En dan wordt er gezegd in het schermpje: laat zien dat je geen robot bent. Moet ik een vakje aanvinken? Dan denk ik, ja, met wie praat ik nu? Hè?
1: Ja, dat is waar. Maar dat is natuurlijk ook om te voorkomen juist dat er dus gewoon machines misbruik van maken.
0: Ja, maar het zijn machines die mij controleren dan.
1: Ja, dat is waar. Het zijn machines die je controleren. Ja, ja. Maar goed, kunstmatige intelligentie zit overal in. Hè? Dus als je iemand zijn navigatie instelt in zijn auto, dan zit daar kunstmatige intelligentie in. Want ja, die weet waar je zit. Die zoekt een weg uit op basis van gegevens die binnenkomen. Er wordt voor je nagedacht. Er is ook heel veel kunstmatige intelligentie waar we dus dankbaar gebruik van maken. Waar we het vooral over hebben is, denk ik, van in hoeverre gebruik je het nu om allerlei dingen te genereren. En gaat daar de menselijke touch uit? Nou, laat ik dat zeggen. Wij vinden uiteindelijk gaat het om een mens-tot-mens communicatie. Wij geloven heel erg in dat uiteindelijk mensen tot hun recht komen met hun geloof in een lokale kerk. Dat is uiteindelijk het doel. Wij zetten nog steeds coaches in die uiteindelijk die persoonlijke connectie kunnen maken. Kunnen laten zien wie God in hun eigen leven is. Zo heeft God ons gemaakt. We zijn relationele mensen. Tegelijkertijd, er zijn ook mogelijkheden met AI die we voorheen niet konden. Wij hebben best wel heel veel mensen die op onze berichten reageren met alleen maar amen of ik ben het ermee eens. Ja, moeten we daar allemaal op reageren? Het kan een uitnodiging zijn voor een gesprek. Het kan ook geen uitnodiging. We hadden best heel veel vrijwilligers die al die amens gingen beantwoorden met van, oh, wat vind je er echt van? Enzovoort. Nou, daar kunnen we nu AI voor gebruiken. We hebben ook, ik vind het zelf een mooi voorbeeld. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar wij merken heel veel mensen die gewoon moeite hebben om te bidden. Die gewoon niet weten hoe ze kunnen bidden. Dus die mailen ons dan en die zeggen van, hoe kan ik bidden? Nou, wat deden we dan in het verleden? Dan gingen we mensen helpen om hun gebed zelf op te schrijven en dat gebed uit te spreken en hoe ze dat zouden doen. Was heel tijdsintensief, duurde echt een paar dagen. We hebben nu how to pray of leer bidden, zeg maar, hebben we gemaakt. En mensen vullen dan in van waar ze voor willen bidden. En dan komen wij terug en daar gebruiken we kunstmatige intelligentie voor, met van bijbelteksten die mensen zouden kunnen gebruiken in hun gebed. En dan, wij bidden niet voor hen dan. Hè? Dus dan gewoon, wij geven een voorbeeldgebed terug wat mensen kunnen uitspreken. En we merken dat mensen dat fijn vinden. En dan is er een uitnodiging. Wil je leren bidden? Dan helpen we je te bidden. Dan hebben we een cursus daarvoor. Daar zijn weer vrijwilligers bij betrokken. Dus we gebruiken AI, kunstmatige intelligentie, voor om het werk makkelijker te maken, maar ook als een startpunt voor mensen om een conversatie in te gaan.
0: Dan denk ik, als je het hierover hebt, dan schieten mij een paar andere dingen naar binnen. Dan denk ik, ja, er zijn, dat hoor ik nog wel eens vanuit de evangelische beweging, ja, het gebed moet spontaan zijn. En dan denk ik, ja, maar er zijn al, weet ik hoeveel generaties voor ons geweest die gebeden hebben. En die gebeden zijn ook genoteerd en opgeschreven. Die soms heel, tenminste, ik vind het wel hulpzaam. Nou ja, neem het gebed wat Jezus ons leerde. Of zijn discipelen leren in twee gevallen.
1: Ja nee, maar dat zeker. Hè, we kennen allemaal het Onze Vader. En dat is een prachtig modelgebed. Prachtig om te bidden. Ik bid het zelf ook regelmatig. Ook als ik geen woorden kan vinden, dan is het soms ook gewoon heel fijn om daarop terug te vallen. En zo zijn er heel veel gebeden. In de katholieke kerk, in de protestantse kerk, allemaal voorbeeldgebeden. En dat is mooi. Niks aan afdoen. Ik weet echter uit mijn eigen jeugd dat er ook gebeden waren waar ik op een gegeven moment niet meer hoorde dat het gebeden waren. Want het waren eigenlijk gewoon riedels die we opzeiden. En als ik dan aan mijn opa vroeg van wat betekent het, dat hij eigenlijk gewoon niet wist wat het bepaalde woord betekende daarin. Omdat het gewoon een gewoonte was. En uiteindelijk geloof ik dat gebed is een communicatiemanier om met de levende God in contact te komen. En dat kan je doen door standaard gebeden te gebruiken. Je kan het ook doen door te praten alsof je met een gewoon mens praat. En ik geloof ook dat God daarnaar verlangt. Dat die gewoon hele persoonlijke omgang, en zoals hij met Adam en Eva in het paradijs liep, dat hij gewoon zei, waar ben je? En daar gewoon een antwoord op verwacht en met hem wandelde. Nou, zo geloof ik dat we dat nu ook kunnen doen.
0: Ja, toen schreef ik Jezus, toen Johannes de Doper omgewezen zegt, kijk, het lam Gods, dat de twee discipelen achter hem aanliepen en die Jezus zich omkeerde en zei van, kom jullie doen. Ik heb ook zo'n mooie tekst dat.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En dat hij dan zegt vervolgens, kom achter mij aan, volg mij. Ja.
0: Een van de dingen die jullie ook doen, is, het is niet alleen Jesus.net, dacht ik, hè?
1: Nee.
0: Maar je bent ook verbanden aangegaan met andere organisaties. Nou, je hebt net iets verteld over de Alpha-cursus, maar je ging ook in zee met bijvoorbeeld de Billy Graham-organisatie en zo zijn er meer. Wat ook met bepaalde films te maken heeft. Die gebruiken jullie veelvuldig. Dat was een noviteit in de 90 en 80 jaren, dacht ik. Maar dat lijkt wel algemeen te zijn nu.
1: Zeker, zeker. Ja. Dus een paar dingen daarover. We werken met organisaties samen. Dus de Billy Graham organisatie is een goede om te noemen. Wij zijn, ja, wanneer Jesus tot net precies begonnen is, daar kan je over twisten. Want het zijn altijd gewoon meerdere vaders en moeders. Ik ben bij de EO in 2000 begonnen. En in 2005 hebben we daar internationale websites van gemaakt. En in 2009 ontstond Jesus tot net. In die tijd werkte ik samen met een Fransman. En die had veel contact met de Billy Graham organisatie. En hij is bij hen geweest en hij heeft tegen hen gezegd, jullie zijn een evangeliserende organisatie, maar jullie spreken helemaal niet over het evangelie. Jullie spreken over Billy, maar niet over wie Jezus is. En dat was echt waar. Hun website was alleen maar een soort van pamflet van wie de organisatie was. Dus wij hebben hen geholpen om, zeg maar, evangeliserende website te maken. En zij zijn eigenlijk gewoon volledig partner van ons. En zij draaien een aantal talen waar, nou, grofweg dezelfde content in zit en waar ook dezelfde technologie gebruikt wordt. Dus dat is een bepaald type partner. We werken ook met andere organisaties samen. Nou, er is in de jaren 70 is de Jesus film gemaakt. Nou, er zijn ook nog wat andere films gemaakt over Jezus. Nou, wij zijn, ik ben in 2016 een zakenman tegengekomen. Die heeft een film uit 2003 gekocht. Dat is The Gospel of John. Dat is echt woord voor woord het Johannes-evangelie. Fantastisch. We hebben hem destijds bij de EO ook uitgezonden. En die man heeft aan ons gevraagd van, kan je die film gaan inzetten, zodat 1 miljard mensen die film gaan zien? Het was een man, hij was denk ik 84 toen hij dat aan ons vroeg. Hij heeft een deel van de vertalingen gefinancierd. Hij stierf toen hij, volgens mij was hij 92. En een maand na zijn overlijden bereikten we de 1 miljardste kijker van die film. Er zijn gewoon heel veel mensen op het internet die gewoon op YouTube aan het scrollen zijn door de sportfilmpjes, door de doe-het-zelf filmpjes, door andere rommel die er is. En dan in één keer een film over Jezus tegenkomen of Jezus intypen. En dan zoiets zien. En dat is een, ik zie het als een het veld van de mensen ingaan. En zij komen naar ons toe, zodat we ze verder kunnen helpen.
0: Kunnen een aantal van die mensen een gezicht geven? Gewoon een aantal voorbeelden. Je hebt net iemand uit Thailand genoemd. Ja. Nog een aantal van die voorbeelden waardoor ik me niet getriggerd word. En denk van, hey, dit wil ik, want jullie hebben steun nodig.
1: Ja, nou ja, ik weet nog een andere dame in Nederland. Zij heeft, was echt heel depressief en heeft dus ook gewoon letterlijk die zin ik wil dood ingetypt. En is daarmee op een website gekomen. Het is een heel proces geweest voor haar. Uiteindelijk heeft ze ook gewoon therapie gehad en is ze ook gewoon door hulpverlening geholpen. Maar het is wel begonnen met het eerste contact met een vrijwilliger. En zij is uiteindelijk nu een van onze coaches geworden die ons op dat vlak ook helpt. Dus dat is vind ik altijd gewoon ook een heel mooi voorbeeld. Nou, we hebben een aantal jongeren gehad in het Spaans. Die eigenlijk niet wisten hoe hun leven er moest uitzien. Ze waren niet gelovig opgevoed. Zijn uiteindelijk ook door verschillende stapjes in het netwerk hebben een cursus gedaan. Ja, hoe kan je God ervaren? Hebben dat gedaan en zijn uiteindelijk tot geloof gekomen. Hebben zich ook aangesloten bij een lokale kerk. En die zijn nu betrokken bij ons gebedsnetwerk. Dus ons gebedsnetwerk zijn, elke dag krijgen we een paar honderd gebedsverzoeken van mensen. Daar hebben we een heel groot netwerk van, zo'n 20.000 mensen. Die in allerlei talen bidden. Die krijgen de gebedsverzoeken binnen. Nemen daar tijd voor om te bidden. Nou, dat doen die jongeren ook. Die nemen daar tijd voor om te bidden. Die kunnen op die mail reageren. Dat komt dan weer bij degene die gebed heeft gevraagd terug. En er hebben zoveel mensen voor je gebeden. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze dit tegen je mogen zeggen. Dat filteren we dan ook wel weer een beetje. En die mensen geven dat weer terug. Die komen met verhoorde gebeden terug. Nou, dat, zo zie je, het zijn grote getallen. Maar het zijn allemaal individuele mensen. Ik kan nog iemand noemen uit Rusland. Die enorm, natuurlijk gewoon een hele moeilijke situatie heeft. Internet wordt daar regelmatig afgesloten. Maar ja, via op ons cursusplatform in het Russisch terecht is gekomen. En die daar nu aan het zoeken is naar van, is dit de God die ik ken en die ik wil volgen? Ja, die proberen we heel zorgvuldig zeg maar te begeleiden. En er zitten ook heel veel risico's aan vast, of natuurlijk.
0: Ik noem nog wel het punt van support. Hebben jullie steun nodig? En waar kan ik jullie vinden bijvoorbeeld? Ja, je hebt wel een aantal websites genoemd, maar noem ze gewoon eens rustig op een rijtje. Waar kan ik jullie vinden en kan ik jullie steunen?
1: Ja, hele mooie vraag. Wij zijn dus volledig afhankelijk van donaties. We hebben geen verdienmodel. Dat willen we ook niet, heel bewust. We hebben heel veel kijkers op YouTube. We zouden er ook gewoon allerlei advertenties en dingen op kunnen doen, maar dat willen we eigenlijk niet doen. Omdat we zeggen, ja, het gaat om het evangelie. En het evangelie is gratis. Het is niet goedkoop, maar het is wel gratis. Wij zijn inmiddels een best grote organisatie geworden. Met zo'n 25 mensen in Nederland, waarmee we het hele netwerk leiden. En 70 mensen wereldwijd. En dan nog een hele grote groep daaromheen met andere organisaties. Ja, waar de mensen kunnen geven is op... Onze website is echt voor zoekers. Dus dat is ook soms wel pijnlijk. Sommigen zetten er een donatieknop op. Misschien is dat handig. Maar daar willen we zoekers niet mee afschrikken. Dus als mensen willen geven, dan mogen ze gaan naar weare. Dus weare.jesus.net. En daar kunnen ze donaties achterlaten.
0: Hebben jullie een nieuwsbrief?
1: Ja, we hebben ook een nieuwsbrief. Daar kunnen mensen zich ook op diezelfde weare.jesus met een S dus, twee S'en, .net inschrijven. En daar kunnen ze zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan houden ze op de hoogte van wat er speelt.
0: En dan weten ze precies hoeveel kinderen en kleinkinderen je hebt.
1: Dat weten ze ook. Dat staat ook. Er staat ook meer over wie ik ben. Dat klopt, ja.
0: Wat houdt je op dit moment het meest bezig?
1: Wat mij het meest bezighoudt is dat ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven. Er gebeurt heel veel om Jezus bekend te maken. Ik zie dat wereldwijd bij allerlei organisaties. Leidt ergens toe naar 2033. Dat we zeg maar herinneren, gedenken dat 2000 jaar daarvoor is dat Jezus de dood heeft overwonnen. Ik zie dat heel veel organisaties dat willen vieren, daar campagnes omheen doen. En we zijn aan het samenwerken met bijvoorbeeld The Chosen. Dat is een verfilming van de discipelen van Jezus. Ik vind het bijzonder mooi gedaan, komt heel dichtbij. En we zijn met een aantal organisaties een plan aan het maken van hoe kunnen we dat als doelstelling hebben om in 2033 in de belangrijkste internettalen het evangelie goed duidelijk te kunnen maken. En dat is wat het meeste van mijn tijd en energie op dit moment vergt.
0: En dan zijn er natuurlijk de Wycliffe of de Sil, zoals ze tegenwoordig heet, is er ook met het Bijbelvertalen. Wat continu doorgaat nog steeds, hè?
1: Ja, zeker. Zeker als het over bijbelvertalingen is, dan gaat het natuurlijk om fysieke producten. Die willen uiteindelijk naar 8000 talen toe. Nou, wij begeven ons natuurlijk helemaal op het digitale terrein. Het heeft geen zin om in 8000 talen dit te maken, want er zijn talen die nog niet eens op schrift staan. Die ook geen internetinterface hebben. Dus wij richten ons, dat is een beetje onze keuze geweest. Telefoons hebben op dit moment ongeveer 60 interfaces, taalinterfaces. En we richten ons op die 60 telefoontalen, zeg maar.
0: Ik denk dat ik wel genoeg gehoord heb uit dit uur. Hey, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. En mooi om zo met je te spreken. En ik hoop dat het voor de luisteraars ook iets moois oplevert.
0: Ik hoop het ook. Nogmaals dank.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dit is Jan-Willem Bosman. En met hem was ik in gesprek over de organisatie die hij leidt, Jesus.net. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Beste luisteraars, het is 3:00 en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de twee stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw trouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. You will never leave me. I
1: know if I fall. Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Guadalupana. En welkom Marilou en Dominique hier in de studio.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat jullie erbij zijn. Ja, zullen we beginnen met gebed? We hebben altijd, de uitzending beginnen we altijd met een openingsgebed. Dit openingsgebed is een gebed van de heilige paus Johannes Paulus II. En gegeven op 25 maart. Dat is een bijzondere datum voor jullie, Dominique, of niet?
2: Ja, zeker voor mij en mijn man heel bijzonder. Ja. Want het is onze trouwdag.
1: Kijk eens aan. Nou, dan
2: 30 jaar
1: moet
2: geleden.
1: Het wel bijzonder zijn.
2: Ja.
1: Oké. Okay. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
2: O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levenden, u vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen dat niet geboren mag worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven, mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld. Ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid of uit medelijden. Geef dat allen die geloven in uw Zoon het evangelie van het leven verkondigen met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd.
3: Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden als een steeds nieuw geschenk, de vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang. En de moed om er resoluut van te getuigen, om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen, tot lof en eer van God, de schepper en vriend van het leven.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, mooi gebed. Dank jullie wel voor het voorbidden daarvan. En mooiste misschien om even kort voor te stellen. Want ja, we komen elkaar hier regelmatig tegen in de studio. Maar voor de luisteraars is dat anders. Dominique, zou je kort willen voorstellen jezelf?
2: Ja, ik ben Dominique Jansen. Ik woon in Den Bosch. Vlakbij Radio Maria. Ik heb 4 kinderen. Ik heb een man, niet vergeten. En
1: die telt ook nog mee.
2: Ja, en we zijn dus actief op pro-life gebied met de wakers in Den Bosch.
1: Ja. Prachtig, nou mooi kort en kernachtig. Dankjewel Dominique. Marilou, zou jij jezelf kort willen voorstellen?
3: Ja. Ik ben Marilou Conraads. Ik woon in België. Ik ben bij pro-life gekomen sinds dat Radio Maria Maastricht geopend is. We hebben 8 kinderen samen, dus ook mijn man natuurlijk.
1: Ja.
3: 14 kleinkinderen en ik woon dus niet dicht bij Den Bosch. Dat was het.
1: Ja, dus dan is het een hele rit voor jou om hier te komen.
3: Ja.
1: Ja. Ja. En dat doe je bij gelegenheid?
3: Normaal dus voor de pro-life. Alleen met 40 dagen is het wel veel natuurlijk. Dan ben je soms ook wel 2 keer in de week hier.
1: Ja, ja.
3: En alleen de weekenden vind ik pro-life, doe ik meestal niet mee, omdat ik nog 4 kinderen heb die vrijgezel zijn en in het weekend thuiskomen.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik wilde me eigenlijk, toen de kinderen groter waren, heel graag inzetten voor dit zeer goede doel.
1: Ja, prachtig. Voor het bidden bedoel jij bij de abortuskliniek?
3: Ja. Ja. Ja.
1: En doe je dat dan hier in Den Bosch?
3: Dat doe ik hier in Den Bosch, ja. Want dichtbij over de grens is voor ons Breda en daar zit geen abortuskliniek. Dus zo is het gekomen.
1: Ja. Nou, heel fijn dat jullie naar de studio willen komen. Ik had al verteld vanochtend aan onze luisteraars dat het plan was om de kardinaal uit te nodigen. En dat was ook inderdaad het plan. En toen, vorige week zouden we dat gaan opnemen. En toen kregen we een ziekmelding de dag ervoor. Natuurlijk hartstikke vervelend. Allereerst voor hem. En we bidden ook voor zijn herstel. Maar toch fijn dat jullie zo konden inspringen om toch deze uitzending samen te verzorgen. En met een heel bijzonder verhaal. Nou, namelijk, een kindje is gered. En ik heb hier een tekst voor me. Dat komt uit de nieuwsbrief van Kiesleven van mei 2026. En dat luidt: vergeten tas voorkomt een abortus. En het is een korte tekst die een beetje lijkt alsof het een mop is. Maar het is geen mop. Een vrouw komt naar de stand van Kiesleven tijdens het hemelvaartsweekend en vertelde: vorig jaar stond u hier ook. Toen kreeg ik een informatietasje mee, met een magazine vol ervaringsverhalen en informatiefolders. Eenmaal thuisgekomen heb ik het tasje zonder in te kijken in de kast gezet. Maanden later kwam mijn vriendin emotioneel bij mij thuis. Haar dochter bleek zwanger en de vriend wilde een abortus. Ik herinnerde mij het tasje en ik heb het uit de hoek van de kast gehaald en aan haar gegeven. Na het lezen van de informatie besloot haar dochter geen abortus te doen. Dit was de allereerste ontmoeting en gesprek tijdens deze conferentie. Wat is het belangrijk om verhalen te blijven delen? Ja, een heel kort getuigenis van uit de nieuwsbrief van Kies Leven. Dan zie je dus dat zo'n informatieboekje die dan eigenlijk eerst een soort van vergeten is, zoveel impact kan hebben dat het een mensenleven redt. Ja. En dat is zo bijzonder. En dat gevoel wil ik graag ook in deze uitzending naar voren halen. Want jullie hebben ook een bijzonder verhaal. Mm-hmm. Ik heb het bewust ook nog niet aan jullie doorgevraagd van wat is er dan precies gebeurd en dergelijke. Om ook een beetje onbezonnen deze uitzending in te stappen. Maar zou jullie ons willen meenemen in dit verhaal?
2: Mooi. Even beginnen met de gedachte van dat er worden natuurlijk heel veel kinderen gered.
1: Ja.
2: En ik hoor ook verhalen uit Utrecht en elders van mensen die dus waarvan zeker weten dat kindje gered is door hun, door hun counseling, maar ook door het gebed. Ik wou ook even de nadruk erop leggen dat ik overtuigd ben dat er heel veel kinderen gered worden, alleen al door het gebed. Doordat de harten veranderen. Ook, want ik heb gisteren nog een getuigenis gehoord van een abortuswerker die gewoon gestopt is. Doordat daar heel veel wakens voor de kliniek waren. Dus het is natuurlijk veel meer wat gebeurt. Maar dit is soms zo'n grote bemoediging.
1: Ja.
2: Dat je tastbaar iemand ontmoet die dus van gedachten verandert. En waar we dus nu ook het resultaat van zien.
1: Ja,
2: wat
1: ja.
2: dat betekent.
1: En we weten natuurlijk nooit precies van het komt door dat ene gebed of doordat op dat moment iemand daar stond. We zien natuurlijk heel terecht, zeg jij, van we weten niet. Het is niet lineair. Het is niet zo van we kunnen aanwijzen van dit gebed heeft dat tot gevolg gehad. Maar juist zijn we ook een hele gemeenschap van broeders en zusters in Christus die bidden voor het ongeboren leven.
2: Ja.
1: Onder andere als een van de intenties. En ook daar onze moeite misschien voor doen of onze offers voor brengen. En ja, dat alles bij elkaar is natuurlijk heeft een enorme impact en kracht.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Dus dat is het verhaal dus van het kindje.
1: Ja.
2: Timothy heet hij.
1: Timothy.
2: Want hij is geboren.
1: Een aantal weken. Geboren.
2: Ja, ik begin gelijk maar bij het einde. Dus misschien een beetje minder spannend misschien. Maar nee, dus wij hebben dus vorig jaar een 40-daagse campagne gehad voor het leven. Dat was de derde campagne in Den Bosch. Dat we 40 dagen achter elkaar gaan bidden bij de kliniek. En ook. Ja, het is dus verboden om mensen aan te spreken, om te counselen. Dat is al de tweede keer in Den Bosch dat het eigenlijk verboden is door de burgemeester. Maar het mooie is toch wel dat wij stonden gewoon te bidden. Maar ik zal even helemaal bij het begin beginnen. We zijn dus eerst naar de mis gegaan, samen ik met Marie-Lou, want wij het was onze dag. En we zijn eerst naar de mis gaan bidden. En daarna zijn we naar de kliniek gegaan. Er was van alles wat er misging. Dus de oppas die kwam niet bij mij. Ik heb een gehandicapt kind. Ik heb oppas nodig. Oppas was ziek. Ik dacht, nou, laten we toch maar doorgaan. Is toch ook een vorm van geestelijke strijd. Soms moet je wat extra offers doen. Dus ik heb hem meegenomen naar de mis en naar de kliniek. En we zijn daar gaan bidden. We bidden altijd in ieder geval 2 roze hoedjes en nog wat gebeden. Vaak akten van aanbidding nog in stilte. En wij baden nog niet zo lang, denk ik. Wij met eerste rozenhoedje en we zagen al dat er een klein busje stopte. Een taxi. En een familie uitstapte. Donkere familie met 3 kinderen. Een kinderwagen. Maar die liepen naar die kliniek toe. Ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, ik snapte er helemaal niks van. En die moeder, pakte het babytje. Die had ze over de schouder gelegd. Of een klein, half jaar ongeveer. En ze belde aan. Ik dacht, die is vast fout of zo. Hij gaat er niet daar met een baby naar binnen. Een abortuskliniek.
1: Ja.
2: Beetje... Maar toen deden ze dus open en wij baden door. En,
1: ja.
2: En toen mocht ze het babytje niet naar binnen. Dus die werd aan de vader gegeven. En zij ging naar binnen. En wij baden door. En de vader met de 3 kinderen, want er waren nog 2 oudere meisjes die daar ook bij waren. En die zij wachten vlak voor de abortuskliniek. Een tijdje waren ze daar aan het... lopen en wij waren aan de overkant dus en we baden en ik dacht wel bij mezelf en ik bad er ook voor als die man naar de overkant komt dan ga ik hem aanspreken. Nou en hij kwam naar de overkant en hij ging op een bankje zitten vlakbij ons. Toen zei ik tegen Marilou, nou ik ga naar hem toe, bid jij door. En toen ben ik naar hem toe gegaan en ik heb gezegd van nou, goh, wij zijn aan het bidden voor de bescherming van de ongeboren kinderen. En voor de moeders bidden we. We bidden voor degene die er werken. We staan er in liefde. Nou, zegt hij, maar in het Engels, hè, want hij sprak Engels. Nou zegt hij, ja, ik ben ook christen. Ja. Heel enthousiast. Dus ja. Toen zei ik tegen hem, ja, maar... Waarom laat je je vrouw dan naar abortuskliniek?
1: Wat doe je hier? Binnen? Ja, wat kom je doen? Ja.
2: Helemaal. En toen zei hij, abortuskliniek? Toen kwam wel het verhaal eruit. Het was een beetje een verward verhaal misschien. Maar hij zei van, ja, mijn vrouw die ziet het niet zitten. Want we hebben nog een klein... Een kindje, het wordt te zwaar voor haar. De dokter heeft het geadviseerd, zoiets. Zei. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar in ieder geval, dat zei hij. Hij zei ook van, ze krijgt alleen maar pillen. En het is nog heel vroeg in de zwangerschap en dit en dat. Nou ja, toen heb ik een tijdje met hem gesproken. En ook over de abortuspillen, wat die doen. En dat echt, ja, hij zag ook aan mij dat ik heel gechoqueerd was. En toen heb ik een tijdje gesproken, gewoon over de waarde van het leven ook. En hij was er wel, hij zei ja, ik ben er ook helemaal niet mee eens. Maar mijn vrouw die ziet het niet zitten, die wil dat.
1: Ja.
2: En hij had haar ook gezegd, wat er ook gebeurt, het kindje blijft leven. Dus dat was al heel apart dat hij dat aan zijn vrouw had gezegd, blijkbaar. Nou, en dan
1: lijkt wel,
2: even later...
1: Lijkt wel een soort profetie.
2: Ja, ja, dat ja. Lijkt het wel op, ja.
1: Want dat is bijzonder. Dat zij gaan naar de abortuskliniek. En hij zegt dan van, het kindje blijft sowieso leven.
2: Dus... Ja, dat had hij aan haar gezegd. Dat zei hij tegen mij, ja. Ja.
1: Goh.
2: Ja, ik vond het ook wel heel apart. Maar dan nog, hè, het is wel een risico hè, als je je vrouw daar afzet natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, je kan niet te veel God testen. Maar toen kwam de vrouw uit de abortuskliniek. En met een bekertje water. En ze was echt... aan het huilen. Ik zag dat ze dat niet goed was. Ik ben toen weggelopen, want ik dacht, nou, misschien heeft ze al, hebben ze er geaborteerd of hebben ze de eerste pillen gehad, weet ik veel. En ik dacht, hij kan haar beter gaan opvangen en troosten. Want dan dat ik hier sta.
1: Ja.
2: Maar toen gingen we door met bidden. Nou ja, ondertussen had Marilou alweer een rozenkrans gebeden. En die was al. En volgens mij kost het ook een beetje volgen. In ieder geval, toen zijn we door gaan bidden. Maar toen al snel riep hij mij. Zei hij, kom. En, dus ik ben weer gegaan. En toen zei hij, spreek met haar. Want ze heeft het niet gedaan. Ze heeft het kindje niet geaborteerd. En laten aborteren. En hij was heel blij. En toen zei hij, dus ik heb toen met haar gesproken. In mijn beste Engels, zeg maar. Alles uit de kast getrokken. Ja. Alles wat ik wist. Weet je, alle andere mogelijkheden van adoptie. Van, maar ook heel veel dingen gezegd om haar te overtuigen van de waarde. Van het kindje wat ze in zich droeg. En ook vanuit mijn ervaring met Rachel's Vineyard, dat het een heel groot trauma is.
1: Ja.
2: Dat je het, als je het wel laat doen.
1: Ja.
2: Maar ook, ik zei ook op een gegeven moment, kijk naar die andere kinderen, hoe prachtige kinderen. Weet je, dit is ook zo'n kind. Ja. Het is een kind. Want ze was eigenlijk uit de kliniek gekomen, omdat ze zei van ja, ik dacht dat het veel kleiner was. Ik dacht dat het 5 weken was, maar het was 8 weken. Dus blijkbaar hadden ze een echo gemaakt. En het was ouder als ze dacht. En toen was ze gaan twijfelen. En had ze gezegd dat ze dus eruit zou gaan, met haar man gaan praten. En toen had ze een briefje in haar hand, zo van dat ze met het telefoonnummer. En ze hadden haar gezegd, je kan terugkomen tot over een week. Want tot en met 9 weken kan je dus een chemische abortus laten doen. Met pillen.
1: Ja.
2: Uiteindelijk, na een tijdje praten. En ik heb Marilou ook maar erbij geroepen. die is ook volle kracht vooruit, zeg maar. Gewoon, eigenlijk door de Heilige Geest, denk ik, gewoon dingen zeggen, ook vanuit je eigen leven. En je voelde op een gegeven moment van, oké, ze zijn overtuigd, ze gaan niet terug nu. En toen hebben we ook voorgesteld om ze naar huis te brengen. Want we hadden dus een paar maanden ervoor een training gehad van hoe moet je counselen. Oh. Dat was wel grappig. Want pastor Schilder die had gezegd van nou, voor de counselors gaan we dan een avond beleggen. En dan kan een ervaren counselor, zeg maar, uit Utrecht. Die kan dus tips geven en vertellen hoe ze het doet. Zodat je beter weet hoe je dat moet aanpakken.
1: Ja, want counselen, eventjes counselen. Voor mensen die dat niet kennen. Wat betekent dat?
2: Vrouwen aanspreken die naar abortuskliniek komen.
1: Maar dus ook mannen in dit geval. Ging het om een man?
2: Het ging om een vader, ja, precies. Ja. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om de vrouw die dan abortus wil laten doen. Maar in dit geval was dus de man erbij en de kinderen. En precies, van hoe counsel je? Maar ze had als tip gegeven op het einde van, zorg dat ze zo snel mogelijk uit de buurt van die abortuskliniek komen. Dus stel voor om ze weg te brengen. Wat of goed. Om ze naar een coffeeshop of waar dan ook naartoe te laten gaan. En toen dacht ik, nou, ik stel voor, ik heb een busje om ze naar huis te brengen, de hele familie. Wow. Dus ik zei van, wat? En die man, ja, dat gaan we doen. Dat is goed. We gaan mee. Dus toen zijn we weggelopen. Maar Marilou heeft ook nog een paar dingen gezegd aan ze. En ik denk dat dat ook wel echt goed binnenkwam.
1: Ja, nou, allereerst misschien mooi is het. Ben ik ook benieuwd, Marilou, van jou. Want Dominique vertelt van dat jij dan in het begin vooal daar bleef bidden.
2: Ja.
1: Hè, maar hoe heb jij dat ervaren? Je zag op een afstandje gebeuren misschien van dat gesprek en zo.
3: Ja, je volgt dat natuurlijk wel mee. Maar ik had ook zoiets, ik moet blijven bidden. Ik moet goed blijven bidden. En ik zat met haar zoon dan nog te bidden. En Ja, ik moet zeggen, het geeft ook een bepaalde spanning. Want ik moet ook eerlijk zeggen, als ik mensen, jonge meisjes uit die abortuskliniek zie komen, doet mij dat altijd heel veel pijn.
1: Ja, ja.
3: Omdat het gewoon, het is net of je met een mes zeg maar, in je hart gestoken wordt. Dat je denkt, oh, zulke jonge mensen. Maar nu vond ik het ook heel dubbel, omdat die kinderen erbij waren. Dat je denkt van, hoe kan je dat doen als je al kinderen hebt? Dus ja. Ik ben heel erg op haar gaan inspreken van, joh, ik heb een groot gezin. Maar het mooiste is voor elk kind om een broertje of een zusje te krijgen. Er is geen kostbaarder geschenk. Daar kan geen geld of geen niks tegenop. En ik wist ook wel dat zij gewoon vermoeid was door het jongetje wat nog zo klein was. Wat natuurlijk toch zwaar telt in je leven dan. En als je dan in een opvangcentrum zit, is het ook wel heel moeilijk, denk ik. Dus ik zei ook tegen haar, ja, weet je, dit is wel tijdelijk. Hè? Als jouw kinderen dadelijk groter zijn, die zijn jou gewoon alleen maar dankbaar dat ze elkaar hebben. En hebben ook heel veel plezier van elkaar. En dat was eigenlijk wat ik... Dus we zijn meteen inderdaad naar de auto gelopen. En ik heb toen heel veel met haar gepraat. En ook aan de meisjes gevraagd hoe het ging en hoe ze op school waren. Want ik denk, dat vond ik ook wel heftig. Dat die kinderen daarbij zijn. En dat meisje van 9... Dat beseft natuurlijk ook veel. En,
1: best veel, ja.
3: Ik vind dat ook altijd dat je ook voorbeeld bent voor je omgeving en voor de andere kinderen in deze. Dus
1: En het klinkt een beetje dat die man dan eigenlijk heel blij was met jullie.
4: Ja.
1: En dat die nodigde jullie echt uit, hè?
3: Ja.
4: Ja. Ja. Zeker. En nog steeds, hoor. Super dankbaar. En hij heeft ook... Dus ik ben dus later... Ja, dat is nog een staartje van dit verhaal. Want ik zeg altijd van op dat moment ging alles mis. Want de auto waarmee ik hun dus naar huis zou brengen... En ik moest dus eerst mijn zoon naar huis brengen. Want die is gehandicapt. Ik moest hem... Ja. Want er was anders geen plek. En die autodeur die was kapot. En toen ik instapte... kon die deur niet meer dicht. Hij waaide steeds open. Dus ik reed weg en elke hoek, zeg maar, vloog die deur open. Och. En ik was aan het rijden met één hand aan de deur. En ik dacht, oh jee, en hiermee moet ik dus ook nog een gezin gaan wegbrengen naar Os, weet je wel. Ja. Nog een eindje over de snelweg, dat gaat niet. Dus,
1: met de tip van, hou die baby goed vast, anders waait hij weg.
4: Ja, precies. Zoiets. En nou ja, Marilou, die reed ook even mee omdat ze naar haar auto ging. En die zei van, nou weet je wel, we gaan ook... laten we een auto gaan lenen. Uiteindelijk hebben we dus kon ik een auto lenen van een vriendin. Alleen, ik moest natuurlijk eerst mijn zoon wegbrengen. En daarna dus die auto ophalen. En ik was... En een auto die ik niet kende. Nou ja, het was. Ik was wel heel erg gestrest toen ik terugkwam op de parade om ze op te pikken. Mm-hmm. Maar het mooie was. Dus ik was echt compleet gestrest door alles wat er gebeurde. En die man die kwam naar me toe en die zei: relax, relax. Today God used you to save a soul.
1: Vandaag?
4: Vandaag heeft God je gebruikt om een ziel te redden. En dat heeft me toen zo goed gedaan. Ik dacht, oké. dit moet ik horen. Ik dacht, oké, daarvoor doe ik het. Is goed. Dus wij die hele familie dus ingelaan met de kinderwagen en al... En naar Os gebracht. En daar was natuurlijk een asielzoekerscentrum. Mm. Wel armoede en andere situatie. En ik heb die moeder... Ja, dus die moeder heb ik even nog gesproken, gelukkig. Ja. En ik heb ook haar... op het hart gedrukt. Ik had ook in de snelheid even een envelopje meegenomen. Dus ik dacht, toch omdat zij gewoon armen zijn. En om hun te bemoedigen. En ik heb hun ook gezegd, weet je, als je hulp nodig hebt... dan kan je altijd terecht, voor wat dan ook. Praktisch of op ander soort gebied. En ik heb haar gezegd van, kies voor de liefde. En En dat kwam ook wel binnen, denk ik, bij haar op dat moment. En ze was super dankbaar. Nou, dus en later, dus een aantal weken, 2 weken later ongeveer, zijn wij weer teruggegaan, Marie-Lou en ik. Maar de pastoor is ook gegaan. Dus wij hebben een gebedsgroep met de pastoor voor de kliniek elke maand. En in de 40-daagse voor het leven zelfs elke dag. En de pastoor heeft zelf initiatief genomen om haar te bezoeken. Om de familie te bezoeken. En dat zijn ze heel dankbaar voor. Nog steeds eigenlijk. En die heeft ze bezocht. En die heeft toen na afloop ook gezegd van... zij heeft meerdere dingen gezegd. Maar hij zei ook van de jongste, die toen al geboren was... Mm-hmm. Testimony heet hij. Hele mooie naam. En die is nog niet gedoopt. Dus dat wisten we. Maar we zijn doorgegaan met bidden voor die mensen. En we hebben hun toen bezocht. En we van alles meegebracht ook. Aan presentjes en spulletjes. En later zijn ze overgeplaatst naar een AZC ver weg. En toen heb ik dus contact gehouden met in ieder geval met de vader. Mm-hmm. En de moeder een beetje. Maar met de vader vooral. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment gevraagd of ik peettante wilde worden. Mm. Van hun derde kind dus. Dus toen...
1: Van testimony. Die werd toen gedoopt.
4: Die werd in januari gedoopt. Ja. Dus in oktober zijn we daar naartoe gegaan. En bij de abortuskliniek bedoel ik. En in januari is dus testimony gedoopt. Die was toen net een jaar. Marie-Lou is toen meegegaan met haar man. Mm-hmm. Mijn man is meegegaan helemaal naar... naar Leeuwarden, helemaal naar Friesland. En dat was al heel gezegend en heel mooi. En we zijn heel gastvrij ontvangen. En ze hadden voor ons gekookt en van alles.
1: Wat mooi.
4: Dat was al heel... Zij had een hele grote buik op dat moment.
1: Ja, ja.
4: Ze was natuurlijk hoogzwanger, kan je zeggen. Ja. Had ze in ieder geval al een hele grote buik. En ze waren ook blij om dat kindje in de buik. En ze zei ook, we weten dat het een jongetje wordt. Waren ze ook blij om. Dan hadden ze 2 jongetjes en 2 meisjes.
1: Ja.
4: En ze waren al bezig met namen toen. Dus dat was al heel bijzonder eigenlijk.
1: Voordat je doorgaat met die mooie, grote, dikke, zwangere buik.
4: Ja.
1: Van Timothy. Hè, die dan, of Timothy, spreekt dat dan goed uit? Die
4: moest Timothy,
1: dan, ja. Timothy. Want ik zie hier in mijn scherm staan, Testimony.
4: Ja.
1: En dat is een lied wat jij gestuurd hebt, of niet?
4: Dat klopt.
1: Is dat misschien mooi om dat nu te laten horen? Omdat je juist ook spreekt over het doopsel van Testimony en dat jij peettante mocht worden.
4: Precies.
1: Ik heb er nog helemaal niet naar geluisterd. Kun je ons een klein beetje meenemen wat we gaan
4: horen? Ik heb die tekst geschreven.
1: Ja?
4: Maar ik wel, toen heb ik met behulp van dus het programmaatje Suno. Dat is wel AI.
1: Oh,
4: maar wel op een goede manier. In die zin heb ik zelf de tekst gemaakt. En is er een liedje van gemaakt op Afrikaanse basis, zeg maar. Dus een Afrikaanse melodie, zanger. En in rijmvorm, maar de tekst is van mij. Dus de ziel is wel van mij. Dat is
1: en
4: niet denk van, oh, AI heeft
1: manier.
4: Alles gemaakt.
1: Nee, okay.
4: Dus op een goede manier kan je ook AI misschien gebruiken af en toe voor... Of als je het AI noemt, of gewoon een programmaatje om rijmpjes en liedjes te maken.
1: Ja.
4: Alleen, het is op zich wel een heel mooi liedje, denk ik. Het kwam bij hun heel, heel goed binnen.
1: Ja.
4: Het was natuurlijk
3: ze werden
4: ook...
3: er echt heel blij van. Ja, ze gingen helemaal los. We hebben ook echt gedanst met ze. Die vrouw was ook ineens heel ontspannen daardoor eigenlijk wel. Ja. Het was echt heel mooi om te zien.
1: En wanneer hebben jullie dat samen beluisterd?
4: Daar, op
3: de
4: doop.
1: Tijdens
4: de
1: doop.
4: Op de doop, ja.
3: Dus toen we terug bij hun waren eigenlijk. We zijn na de mis naar het AC gegaan en toen... had Dominique
1: samen naar dat lied geluisterd.
4: Ja, nou, samen geluisterd.
1: Prachtige aankondiging. Ja, misschien wel het eerste AI-lied wat we dan gaan horen op deze radio. het is het nieuwe tijd waarin dat ook kan. En in dit geval ook met een hele mooie en goede intentie gemaakt. Ik ben heel benieuwd. We hebben nu al zoveel erover gesproken over dit lied, Testimony. Zullen we maar gewoon gaan luisteren?
3: Yes.
1: Oké. Nou, daar komt-ie.
3: Kan je het goed horen?

0: Ja, prachtig lied. Als je dan ook het verhaal erbij kent. Hè, testimonie gaat niet alleen over dat je getuigt. Hè, dat betekent het, testimonie. Maar dat is in dit geval ook de naam van dat meisje.
1: Jongetje.
0: Jongetje. Oh, jongetje inderdaad. Ja. Ja. En die moest dan nog gedoopt worden. Die was zo net gedoopt en toen hebben jullie dit.
2: Ja, dus het was echt op zijn doopsel gegeven. Maar het gaat ook, het lied op het einde gaat ook over, en ook op het begin eigenlijk, over het kindje in de moederschoot. Dus zijn broertje, die in de moederschoot, dat eigenlijk het grootste cadeau voor hem is. Dat hij nog een klein broertje krijgt om mee te spelen. Ja. Vond het wel goed gevonden.
1: Ja, ja.
0: Nou, ja. En Marilou, wat doet dat met je als je dan zoiets meemaakt? Dat je daar staat te bidden. Dominique gaat in gesprek en dan gaat een hele schakel van gebeurtenissen zich opvolgen. Wat je ook allemaal hebt verteld, Dominique. Wat doet dat met je?
3: Op dat moment was ik eigenlijk heel dankbaar dat we daar hadden gestaan. En nu, als je dan op kraamvisite gaat bij het babytje, dan denk je van, oh, hoe prachtig. Het was echt, ik bedoel, je rijdt dan meer dan 7 uur op een dag. Maar dat is het je gewoon waard. Ook omdat je de vreugde van het gezin ziet.
0: Ja.
3: Die meisjes ook zo blij. En je kan dan toch even een stukje betekenen voor ze. Waardoor zij ook, want als je binnenkomt, zit ze vaak toch een beetje stil te kijken. Mm-hmm. En als we dan zo met haar praten. Ze had bijvoorbeeld ook nog nooit bloemen gekregen. En ze wist niet eens, zeg maar, hoe lang die zouden blijven staan in een vaas. Mm. En dan denk je wel van, ja, je moest eigenlijk meer kunnen doen voor deze mensen. Ik blijf ook wel het bidden van bij de kliniek. Ja, dat geeft ook weer heel veel kracht in je leven. En ook voor je eigen kinderen. Hè, die zeggen dan van, ja, maar pas je wel op. En die zijn ook een soort van bezorgd over je als je daar gaat staan bidden. Maar die voelen ook wel het enthousiasme wat jij thuis hebt over het redden van een klein babytje. Ik denk ook voor hun eigen kinderen, het zou eigenlijk vreselijk zijn als deze kinderen al een abortus meemaken op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja.
3: Kijk, het is natuurlijk een getuigenis voor de wereld, voor de mensen, voor alles. Maar ook voor je eigen gezin natuurlijk, hè, dat kind gered is. Mm-hmm. Dus je moet, vooral als je dan denkt aan de trauma's die het geeft als mensen een abortus laten doen. Dat is niet alleen voor die persoon, maar ik denk zelfs voor een hele omgeving toch.
0: Ik kan mij voorstellen, maar ik kan het me niet voorstellen. Maar je probeert je dan in te leven, hè, in de situatie. In wat komen die mensen er doen? En de stress en de vermoeidheid, alles wat dan meespeelt. Dat het dan op de loer ligt om te veel te focussen daarop. En op dat babytje die in de buik aan het groeien is. En dat je het niet overziet. Maar dat je dan eigenlijk uit beeld verliest dat babytje wat aan het groeien is ook een broertje is, of dat wisten ze toen misschien nog niet, een broertje of zusje is van de kinderen die er al zijn. En ook misschien een neefje of nichtje van de andere kinderen in de familie die er al zijn.
3: Ja.
0: Misschien een kleinkind van grootouders.
3: Ja.
0: En dat is dat, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dan dat? Hoe vindt dat een plek, zeg maar, in zo'n gesprek? Als je dan met die ouder spreekt.
3: Dat was dus waar ik vooral op gefocust heb bij haar. Inderdaad, zeggen van, joh, jouw kinderen, dat is zo kostbaar. Het is het mooiste geschenk wat je hebt. Maar goed, we merken het ook wel eens als je staat te bidden bij de kliniek, dat er mensen langskomen die echt tegen je beginnen te roepen van, hoe kan je hier staan te demonstreren?
0: Ja,
3: en dan moet je eigenlijk heel rustig blijven en zeggen van, ja, maar wij staan gewoon te bidden. En als je dan uitlegt van, goh, maar deze mensen die wel een abortus laten doen, die hebben een enorm litteken, wat vaak pas na jaren misschien komt, maar ook meteen kan zijn. Het zijn vaak nog jonge mensen. En ik vind ook in de media wordt daar heel weinig aandacht aan besteed. Hè? Dat het trauma wat eraan volgt, hè, er wordt zo makkelijk over gesproken van, ja, het komt nu niet uit.
0: Ja.
3: Ja, dan denk ik, het komt nu niet uit. Het is een kind, hè?
0: Het is een leven. Het is een leven die mens is en die beschermwaardig is.
3: Ja.
0: En dat Maar dat wordt dan dus uit het oog verloren. Of misschien niet, maar dan is het ook een andere...
3: Ja, of mensen zijn zo gefocust op van... ja, je moet kunnen doen wat je wil. Hè? Dat is dan de slogan eigenlijk. Hè? Dat ik denk van ja, maar dat is het niet. Hè? Want het is natuurlijk ook een kwestie van... nou ja, denk ik ook wel de maatschappij en de wereld... die dat gewoon normaal vindt. Terwijl ik denk van ja... He, je kan ook je kinderen leren dat het iets heel moois is... en niet iets is wat je zomaar... He, wat zomaar passeert in je leven.
0: Ja, en de wet ook, he, die het en ook aanreikt als een mogelijkheid...
3: Ja.
0: die je dat toestaat.
3: Ja.
0: En blijkbaar, ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden... maar die dokter heeft blijkbaar ook misschien dit geadviseerd of gesuggereerd... maar in ieder geval als een optie...
2: Als een optie gezien, ja. Het wordt de hele maatschappij die... ja, die spreekt erover alsof het iets goeds is bijna...
0: Ja. Ja.
2: En dat, maar wat ik ook, waar ik net even aan dacht ook, was dat ik aan haar zei van, misschien wordt het wel een dokter. Dat was dus gewoon zo'n opmerking bij de kliniek. Zo van, omdat voor ieder mens is er een plan. Dus ieder mens is uniek. En ik wou eigenlijk alleen maar zeggen, weet je, je weet niet wat het plan is voor dit kind. En daar waren ze ook wel, denk ik, daar keek ze ook wel even van op. Van, oh ja, die mogelijkheid is er ook nog, weet je wel. Maar,
0: ja, precies, ja. Dus het gaat niet eens alleen om de familie.
2: Maar inderdaad, de maatschappij, ook... die is eigenlijk bijna medeschuldig. Ja, in die zin, omdat de vrouwen, dus het geweten wordt denk ik een beetje... verduisterd, doordat iedereen schreeuwt bijna van... ja, het is goed, het is een probleem. Je kan er verlost van worden door het weg te halen. En uit het oog verloren raakt dat het een uniek mens is. Net als jij en ik. Hoe bijzonder is het? En ja, je zou zeggen van... als je gelovig bent, kan je het misschien beter zien... dat het zo een... enorm wonder is, maar ik denk andere mensen kunnen het ook zien. Het is een enorm wonder eigenlijk, ja. En dat hebben we dus gezien afgelopen... dus vorige week zijn we op kraambezoek gegaan. En toen zagen we dus Timothy die geboren was. Timothy, wat betekent hij die God eert? Hmm. De Godvrezende. Dus een prachtige naam hebben ze het jongetje gegeven... Dus dat belooft wat. Een heel klein jongetje met... Ja, als je die kleine handjes ziet... Nou, ik denk, ik zit hier ook tegenover de vader. Weet je, kleine handjes, kleine mondje. Alles schattig, klein, mooi gevormd. Dat je denkt, oeh, wauw, weet je. Hiervoor doe je het, hè?
0: Wondertje.
2: Een wondertje.
0: Het,
2: ja,
3: het was echt prachtig, ja. Het gaf ook heel veel energie, hè, toen we geweest waren. Dat je denkt van, oh, ik heb dit er gewoon voor over. Al moest ik er nog een paar uur voor rijden. Ik heb het er voor over om dit te zien. Ja. En ook, ook die blijheid van die moeder. Die dankbaarheid dat we gekomen waren eigenlijk.
2: Ja.
3: En heel veel mensen die ook cadeautjes gegeven hadden en meegegeven hadden. Dat was ook geweldig, echt. Ja.
2: Ja, we gingen dus met een auto helemaal vol van Marilou. En die heeft een grote auto. Helemaal vol met spullen en cadeautjes en envelopjes met inhoud. En nou, dus een auto vol met liefde. We zagen op het laatst nog een skelter vlak voor mijn deur liggen. Die gratis mee te nemen was. Helemaal mooi, wow. Helemaal goed hoor. En die hebben we ook maar ingeladen.
0: Die paste er ook nog wel bij.
2: Die paste er nog net bij. We dachten, nou, voor een van die kinderen misschien kunnen ze daar lekker rondrijden.
0: Ja.
2: Dus nee, maar dus het. Het was super gezegend, inderdaad. Ja. Dat is heel mooi, heel dankbaar. Mm.
0: Een mooie herinnering die je dan ook weer meeneemt, hè?
2: Ja, en ik denk dat het verhaal ook nog niet afgelopen is in die zin. Kijk, die baby kan ook weer gedoopt worden, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Komt er weer misschien weer een mooi feest, hè? Ja. Hij die God eert, Timothy, ja... Want een mooie naam.
2: Ja.
0: En ik vroeg me af, die ouders die, die natuurlijk ja, onder jullie, jullie mantel, zeg maar. Een klein beetje bij die abortuskliniek, er gebeurde dat. En toen ook een heel opeenvolging van ontmoetingen en zo en contact. En hoe kijken die ouders daarop terug? Hebben zij iets over gedeeld of iets over gezegd?
2: Ja, dat was dus die eerste opmerking van God used you. God heeft je gebruikt.
0: Ja.
2: Dat hebben ze afgelopen keer toen we binnenkwamen al snel zei die moeder het weer van dit kind. Dankzij jullie, hè? En toen zei ze van God heeft jullie gebruikt. God heeft jullie gebruikt. En toen zei ik ja, God heeft het gewild. En toen zei ze ja, dat is het. God heeft het gewild. En dat beaamden ze alle twee. Dus dat was natuurlijk een bevestiging. En ook met de doop zei ze ook zoiets. Dus het is elke keer een bevestiging. Oké, we dromen niet. Het is niet een illusie, maar het is echt, weet je. We hebben echt iets aan bijgedragen, dankzij God dan. En wat ook heel mooi is, dat dit eigenlijk... Ja, ik zie ik gewoon ook als een gewoon bemoediging voor alle wakers eigenlijk, voor die kliniek, die misschien geen direct resultaat zien van... Kijk, God laat dit zien van, weet je, hij gebruikt je. Dus je staat er niet voor niks.
0: Mm-hmm.
2: En wij mogen nu niet naar de overkant, is verboden door de burgemeester. Maar ze kunnen wel naar ons toe komen.
0: Precies, en dat
2: dan staan we er.
0: Zo.
2: En dan zullen we ze aanspreken. En dat doen we dan ook. Af en toe gebeurt het zo dat mensen op het pleintje komen nadenken.
3: Ja.
2: Die komen de kliniek uit en die twijfelen nog. En dan kunnen we ze aanspreken. Dus je ziet, God die heeft zijn eigen wegen om iets te doen. Daar moeten we op vertrouwen. En natuurlijk ook door het gebed, waar ik van overtuigd ben dat het geestelijke strijd is. Dus dat het door het gebed gewoon veel meer gebeurt als wij weten. Dat mensen ervan afzien of dat er harten veranderd worden.
0: Ja. Precies, nou zo is het ook. En we komen ook al aan het einde van deze uitzending. Gaat hard, hè?
3: Ja.
0: Jullie hebben een prachtig verhaal gedeeld van Timothy en de familie van Timothy. En hoe hij eigenlijk gered is van abortus. Mede ook, hè, zeggen jullie ook, door jullie gebed en door Gods wil. En dat en blijkbaar die ouders zien dat blijkbaar ook zo. God heeft dit kindje gewild. En wat een prachtig verhaal.
3: Ja,
0: wat mooi dat jullie dat hier op radio wilden komen delen voor het programma Guadalupana. En daar wil ik jullie echt voor bedanken. En voor ook niet alleen voor jullie gebed en jullie offers en de vurigheid van jullie geloof. Maar ook dat jullie dat hier hebben komen vertellen. Heel veel dank daarvoor. We zijn ook een gebedsprogramma natuurlijk. Is het altijd heel fijn om eens even te kijken van waar zouden jullie graag voor willen bidden? Waar zouden jullie ook graag het gebed voor vragen van onze luisteraars? Zijn er misschien hele concrete dingen waarvan jullie zeggen van daar wil ik graag voor bidden?
2: Nou, ik wil wel gebed vragen voor dus die moeders dan die zwanger zijn. Dat zij kiezen voor het kindje. Maar ook voor degene die al abortus hebben gedaan. Dat ze weten dat er barmhartigheid, dat er vergeving is van God. En dat God ze wil herstellen. Want het is toch een diep trauma. Dat ze dus als zij in berouw naar God gaan, dat hij ze weer wil herstellen. Dat daarvoor graag gebed.
0: Ja. Mirilou?
3: Ik wil denk ik heel graag bidden voor de gezinnen. De gezinnen die de basis zijn van alles. Waarin je je kinderen ook het respect voor het leven kan leren. En dat de liefde ook een echte liefde is. En ja, dat is een soort van verandering van de maatschappij. Ik weet dat dat misschien een hele grote droom is. Maar ik denk dat daar een heel groot deel al mee zou zijn opgelost. Dat je je kinderen van kleins af aan leert dat abortus niet een oplossing is. En dat je de liefde van een gezin en broers en zussen die voor elkaar daar zijn, dat dat zo belangrijk is en dat dat in het klein gebeurt. Dus mijn gebed gaat dan ook heel erg uit naar de gezinnen en de jongeren, de nieuwe katholieken die overal komen, die dan ook wel gewoon echt pro-life zijn. Want je ziet ook binnen de katholieke kerk dat niet iedereen pro-life is. En dat is wel erg eigenlijk, want het past niet bij ons geloof dat je wel een abortus normaal vindt eigenlijk. En dat, ja. En dat ook in moeilijke situaties er altijd hulp geboden wordt. Er zijn zoveel organisaties die hulp bieden.
0: Ja.
3: Dat daar toch meer aandacht voor komt in de media.
0: Dat zijn heel wat gebedsintenties. Ik heb meegeschreven en we gaan er ook zeker voor bidden. Misschien ook mooi om juist voor het gezin van Timothy en Testimony te bidden.
2: Ja.
0: Hè? Dat ook bij hun de liefde centraal mag staan. En dat de liefde ook centraal mag blijven staan. En ja, zij zijn ook een van die gezinnen natuurlijk. En we doen normaal geen namen op radio. Dat is altijd ook fijn om een klein beetje natuurlijk de privacy te beschermen. Ja. Maar

0: zo overduidelijk dat het over hun gaat. En ja, dat is ook fijn om voor hun te bidden. En ja, nog even toch nog één vraagje. Want je hebt al even genoemd, Dominique, over Rachel's Vineyard.
1: Ja.
0: En jij noemde ook de organisatie, er is hulp mogelijk. Rachel's Vineyard is vooral er voor de mensen die een abortus hebben meegemaakt, hè, zelf. En dat daar eigenlijk mee worstelen. Met hun geweten. Onder andere kun je dat toelichten?
1: Het is meer. Het is vaak de vergeving naar hunzelf toe. Hmm. Dus bij ons komen veel katholieken ook. Katholieke vrouwen of mannen. En die zelfs al heel veel gebiecht hebben. Dus de abortus gebiecht hebben en toch worstelen met een stukje. Ja, het is eigenlijk bijna genezing. Ja, het is gewoon genezing wat je nodig hebt van een trauma. Mm. En ook de vergeving naar hunzelf toe. Ja, dus dan weten ze, ja, God vergeeft, maar ze moeten ze hunzelf leren vergeven. Want ze zien dat echt als iets heel ergs. En dus afgelopen donderdag hebben we weer een ontmoetingsdag gehad van alle mannen en vrouwen die dus een retraite hebben gedaan. En dat is eigenlijk een ontmoetingsdag waarin we ook dingen laten zien van Silence No More. Dus van een organisatie in Amerika van vrouwen en mannen die eigenlijk op straat laten zien dat ze spijt hebben van hun abortus. En in Nederland is het nog niet zover dat mensen dat echt gaan doen. Maar je ziet bij deze vrouwen ook al iets komen dat ze iets willen doen. Dat ze iets meer durven ervoor uitkomen. Want ze schamen zich natuurlijk enorm.
0: Hmm.
1: Hè? En ze zijn ook bang voor veroordeling, ook in de kerk.
0: Ja.
1: Dus het is een heel kwetsbaar onderwerp in die zin.
0: Ja.
1: Maar er is gewoon vergeving en barmhartigheid van God. Die is vele malen groter als wij kunnen denken. Dus dat is wel een geluk, hè?
0: Nou, dat is toch mooi om dan even daarmee af te sluiten, inderdaad. Want ik, eerlijk gezegd, vind ik dat ook spannend om dit programma te doen van Guadalupana. Hè? Dat is toch ook pro-life. En dat kan ook, dat heb ik ook ervaren, dat mensen, zonder dat ze weten waar het programma verder over gaat, al een oordeel hebben van ja, maar dan gaan jullie dus mensen veroordelen.
1: Oh ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Je wil juist bidden, hè, allereerst voor het ongeboren leven, maar ook om barmhartigheid, hè, voor de mensen die wel abortus hebben ondergaan of, hè, of daar aan bijgedragen hebben. En dan mogen we ook bidden dat God barmhartig is. En dat is denk ik, kan niet voldoende worden benadrukt. Hè, dat het niet de bedoeling is om mensen te veroordelen. Natuurlijk een handeling kan worden, mogen we veroordelen. We mogen ook in de waarheid staan en blijven. We hoeven niet dat te verdoezelen alsof het alles goed is wat mensen doen. Maar de mens die dat doet, daar gaat het juist om. Hè. Daar bidden we ook juist voor. Dus fijn om dat nog even te benadrukken.
1: Ja, en wat ik heel even wil toevoegen, is dat er bijvoorbeeld van die groep die er donderdag was, zijn er twee die gezegd hebben dat zij bij abortusklinieken willen gaan bidden. Wow. Dat is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus, en willen counselen. Dus als vrouwen die zelf weten wat de gevolgen zijn van abortus, andere vrouwen gaan aanspreken die dat willen gaan doen, dan is dat natuurlijk wel enorm sterk. Hè? En,
0: zeker, ja. Omdat je ook echt kunt levelen. Hè? Of dat je elkaar onmiddellijk duidelijk kunt maken. Ik begrijp wat je doormaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook kan vertellen wat de vreselijke gevolgen zijn als ze dat wel doen voor de rest van hun leven. Dus dat is gewoon natuurlijk ook heel bijzonder dat ze dat willen gaan doen. Ik ben benieuwd of het ook echt. Maar zo zie je maar hoe God iets kan gebruiken. Ja, om anderen dus te helpen.
0: Ja. Nou, we zullen afsluiten met gebed. Jullie hebben ook het slotgebed daar liggen, hè? Denk ik. Ja. En dan hebben we daarna zelfs nog tijd voor een lied. En dan heb jij een lied gestuurd van Matthew West. Het lied Unplanned. Voordat we afsluiten met gebed, Dominique, zou je hem willen vertellen waarom je dat lied hebt gekozen?

0: Ja, dat heb ik in de snelheid gekozen. Maar ik heb wel een beetje geluisterd naar de tekst, hoor. Maar het gaat ook over... het is natuurlijk van de film Unplanned.
1: Ja.
0: Dus van de... Ik denk dat de soundtrack is dat een... het gaat over ook over het ongeboren kind. Dus ik dacht, het is wel toepasselijk voor deze uitzending.
1: Ja, precies. Je plant het niet, hè? Het is ongewenst kindje, in geval van abortus.
0: Ja.
1: Het is niet gepland, maar nog toch... steeds menselijk en nog steeds beschermenswaardig.
0: Ja, precies. Daar gaat het lied inderdaad ook over dat het toch gewild is door God. Het is niet gepland, ja, maar het is wel gepland door God. Dat is het tegenstrijdige. Ja.
1: Prachtig. Ja, nogmaals, ik heb jullie al bedankt. Nogmaals bedankt voor jullie komst hier. En uw beste luisteraars, ook dank voor jullie aandacht voor het programma. Dank voor het luisteren. Laten we gaan bidden. Dominique, mag ik jou vragen om het eerste stuk daarvan voor te bidden?
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ons lief vrouw van Guadeloupe, beschermster van de ongeborenen. Neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het net als zij zelf gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen u ook die ouders toe die de gave van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders.
2: Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het de moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van de doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwig leven te genieten met alle heiligen in de hemel. Amen.
0: Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon.
0: En de Heilige Geest. Amen.

dit programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag na de derde vrijdag na Pinksteren, het Heilig Hartfeest, vieren we het feest van het Allerzuiverst Hart van Maria, het Onbevlekt Hart van Maria. De openingstekst uit de Handelingen van de Apostelen. De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed met Maria, de moeder van Jezus. Met dat feest vieren we haar diepste innerlijk. Haar geweten, zouden we misschien beter kunnen zeggen. Zoals het in het Oude Verbond steeds wordt genoemd, haar hart. Het hart als de inwendige bron waar gevoelens en gedachten samenvloeien in de eenheid van de Heilige Geest. Meditatio cordis mei, de gedachten, het overwegen van mijn hart. Zoals we het vandaag ook weer in het Evangelie zullen horen. Maria bewaarde al deze dingen in haar hart en overwoog ze, bemediteerde ze bij zichzelf. Het opmerkelijke is dat dit feest is ontstaan naar aanleiding van de verschijningen van Maria in Fatima. Daar toonde de moeder van God een grote bezorgdheid ten aanzien van de politieke verhoudingen in de wereld van die dagen. Trouwens, heel dikwijls blijkt dat Maria vanuit de hemel de politieke ontwikkelingen op aarde gadeslaat en stuurt. Denken we maar aan het inzetten van de Rozenkrans als geweldloos middel van verzet tegen de Marcos-dictatuur op de Filipijnen. Denken we ook maar aan de slag bij Lepanto in de 16e eeuw. In Fatima, zei Maria, bid, doet boete voor de wereld, voor de politiek, voor de bekering van Rusland. En was het niet in een land vlak naast Rusland, in Polen, dat elke katholieke kerk een beeld bevatte van Maria van Fatima, van het onbevlekt hart van Maria? En was het niet precies in dat land waar de mensen zoveel gebeden hebben en zozeer zijn ingegaan op deze oproep van Maria, dat de bevrijding van de Russische dictatuur daar begonnen is? Weer een oorlog door Maria beslecht, door Maria tot een goed einde gebracht. En wat voor een oorlog, een koude oorlog. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen hij 12 jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat ze hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en naar wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zij hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar hij antwoordde, wat hebt u toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Zij begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er was gebeurd in haar hart. Dit is het woord van God. Langzaam beginnen. Eerst aandacht schenken aan de gesteltenis van mijn ziel. Losmaken uit wat ik zo nodig moet, werk, contacten, huishoudelijke dingen, om te trachten
alleen maar te zijn, kind zijn van de Vader. Bij hem mijn geest laten rusten, de vrijheid smaken van de kinderen Gods. Romeinen 8, 21. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, omhoog zien, naar die onbegrijpelijke Vader in de hemel, om me door hem te laten opnemen in zijn heilsplan, in zijn liefdesplan. Een gebaar van eerbied maken, me klein maken in een gebaar van aanbidding. En dan het gebed ingaan, liggend, zittend, of geknield, maar niet bewegen, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen, want daaraan wil ik gehoor geven en gehoorzamen. En dat wil ik dan ook als een genade vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Zoals Jezus zich in dienst stelt van zijn hemelse Vader. De geschiedenis. Eerst het ongebroken eensgezinde opgaan naar de tempel. Dan het achterblijven in de tempel van Jezus. En het zoeken 3 dagen lang. En dan het terugvinden. Waarbij Jezus zijn ouders wijst op de onbegrijpelijke Vader. Hij leert zijn ouders aan de Vader te gehoorzamen. Zoals hij het hen voordeed. Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? De plaats, het kleine huisje in Nazareth, daarnaast de Weidse tempel, ook de onzichtbare plaatsen zien, het hart van Maria, dat door haar zoon verwijd wordt tot hemelse dimensies. En dan vragen om de bijzondere genade, met grote vurigheid vragen om een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer van harte lief te hebben en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord, had Simeon gezegd aan het begin bij de opdracht in de tempel. Dat geldt voor Maria's moederschap over Jezus. Maar doordat Maria met het moederschap over Jezus ook moeder geworden is over ons, zijn haar pijnen ook om ons geweest. Trouwens, wat is Jezus zonder ons? Jezus is niet te begrijpen zonder de Vader, zonder zijn goddelijke natuur, maar hij is evenmin te begrijpen zonder ons. En die beiden voor wie Jezus leefde, op wie hij helemaal betrokken was, de Vader in de hemel en de mensen op aarde, die hebben het leven van Jezus bepaald, maar die beiden hebben het leven van Jezus ook zo moeilijk te begrijpen gemaakt. Niet te volgen, zelfs niet voor zijn eigen moeder. Want wat te denken van dat gedrag van die 12-jarige Jezus tegenover zijn moeder? Menselijkerwijze gesproken, redeneert iedereen, ja, daar heb je 12 jaar voor zo'n jongen gewerkt en gezorgd, gevoed en opgevoed, en dan laat hij je 3 dagen lang met pijn naar hem vragen en zoeken om tenslotte te moeten horen, wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Nee, natuurlijk wisten ze dat niet. Het valt beslist niet mee om de moeder van Jezus te zijn. Zoals het Jezus van zijn kant ook niet meegevallen moet zijn om de zoon van Maria te zijn. Want dat betekende dat hij haar van meet af aan vertrouwd moest maken met een onbegrijpelijke Vader. Hij moest van haar vragen dat haar aardse moeder hart zo wijd en zo groot zou zijn als de hemel. Het was niet genoeg dat haar hart ingesteld zou blijven op de aardse, huiselijke, Nazareth-achtige dimensies. Nee, haar hart moest er gelijke tred mee kunnen houden dat haar Jezus de Zoon is van God. Het kind van Jozef en Maria is tevens Zoon van de Vader in de hemel.
En dat houdt een levenslange opgave in, die tot een hoogtepunt zou komen onder het kruis. En hoe verwerkt Maria dit conflict daar in de tempel? Ja, op een gewoon menselijke manier. Ze is een echte moeder, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Denk toch eens wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar er staat ook nog iets anders. Er is namelijk een vreemd vermogen in de mens om zich in inktzwarte duisternis toch te kunnen oriënteren. Het vermogen namelijk van het geloof. Daarin gaat Maria ons voor. Daarin is zij moeder van Jezus en moeder van ons geworden. Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart, in haar onbevlekt hart. Dat betekent dat ze zich geen ogenblik over zichzelf heeft heen gebogen. Dat ze bij het overwegen van Gods plannen en Gods wegen niet in het minst gehinderd werd door zelfzucht, egoïsme, op zichzelf betrokken zijn, ja maar zeggen. Ze gaat vooruit op de weg die Jezus haar wijst naar de onbegrijpelijke Vader. Die Vader die ze niet kan begrijpen, die ze niet kan vatten, maar van wie zij gelovig aanneemt dat hij haar begrijpt. Dat hij haar omvat en kent en lief heeft. Zoals hij kennelijk ook Jezus heeft lief gehad. Anders had Jezus zich nooit zo op zijn Vader kunnen verlaten. En wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Nou, dat moeten van Jezus. Dat moeten staat als een heilig moeten boven heel Jezus' leven. En is ook als een heilig moeten in het leven van Maria gekomen. En de innige toewijding, de liefdevolle genegenheid, die totale overgave waarmee Jezus zich onderwierp aan dat moeten, is haar tot voorbeeld geweest om het ook zelf te doen onder het kruis. Aan het einde gesprekken voeren met Jozef en Maria, met Jezus, vertrouwelijk, als vrienden onder elkaar, om te leren vertrouwd te worden met het onvertrouwde, met het onbekende, me door hem dan bij zijn Vader laten brengen, zoals hij ook deed met zijn ouders, in gegroeid geloof bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.

0: de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En we mogen samen weer gaan bidden. En 's avonds is dat altijd dus de vespers. En op zaterdagavond is het bijzonder, want dan gaan we al even naar de zondag kijken. Dan is het altijd de eerste vespers van de zondag. En dan de zondag zelf is het dan de tweede vespers. Nou, dat is natuurlijk een mooi verhaaltje, maar u zit natuurlijk te wachten, als u tenminste het klein en het groot getijdenboek hebt, naar de bladzijde. En dan beginnen we in het klein getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 257. We zitten in de zaterdag in de derde week. 257. Dan loopt dat verder voor u door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat is eigen aan de 11e zondag door het jaar. Dus dat vindt u dus niet in uw klein getijdenboek. Maar bijvoorbeeld de lofzang van Maria zelf kunt u natuurlijk altijd wel meebidden. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 691. Daar vindt u de hymne van de derde week. 691. Dan gaan we naar de antifoon en de psalmen. En dat is 992. De hymne dus 691. En de antifoon psalmen 992. Dan hebben we nog de bladzijde voor nodig. Namelijk de antifoon voor de lofzang van Maria. Die vindt u op bladzijde 604. En daar pakken we dus de A, omdat we in het A-jaar zitten. 604. Nou, als u het slotgebed ook nog mee wilt bidden, dat staat één bladzijde verder, 605. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 257. En in het groot getijdenboek bladzijde 604. 91. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: God, die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat.
1: U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer, weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd, zingen wij de avondhymne, sta ons bij.
0: Opdat wanneer het daglicht is, omsluierd door de duisternis. Het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
0: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 992. Van ochtendglorend tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Looft nu dienaars des Heren. Looft de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Van ochtendgloren tot avondrood. Moet ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? Hoog boven de sterren gezeten,
1: die van omhoog overziet, het hemelgewelf en de aarde.
0: Die machteloos tilt uit het stof. Van vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk.
0: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Als blijde moeder van kinderen.
1: Eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
0: Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Voor al wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lof overbrengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker. De naam van de Heer roep ik aan.
0: Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog vergeven. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is.
0: Dat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
1: Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Het groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 604. Toen Jezus de grote menigte zag, werd hij door medelijden bewogen, want zij waren als schapen zonder herder. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mij verlossen.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toen Jezus de grote menigte zag, werd hij door medelijden bewogen, want zij waren als schapen zonder herder.
0: Het grote getijdboek gaan we nu terug naar bladzijde 995. Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was. En liet het de tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Heer, al het goede van deze dag hebt gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Licht en heil van alle volken. Bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam en ontsteek in hen het vuur van uw geest.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Schepper die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Geneesheer van lichaam en geest, schenk verlichting aan de zieken en wees de stervende nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Groot Getijdenboek op bladzijde 605. Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, onze hulpbehoevendheid gaat u ter harte. En steeds hebt gij uw erbarmen getoond. Blijf met uw genade om ons heen. Zo zult gij onze God zijn en wij uw volk voor eeuwig. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheilen en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, inderdaad, hier in de studio van Radio Maria, priester-directeur Pieter Zimmerman en ook nog een paar mensen, drie mensen.
2: Ja, Christina moet alle kanten op kijken om ze allemaal te kunnen zien.
1: Ja, eigenlijk best veel mensen en een kleine studio.
2: De studio zit goed vol vanmiddag, ja. Ja. Ja, eigenlijk een beetje spontaan bezoek. Rechts van mij zitten twee mannen en links van mij zit ook nog iemand. En tegenover mij zit Christina, zoals gebruikelijk. Ja, we hebben een paar bijzondere gasten in onze uitzending. We gaan straks natuurlijk even kort terugblikken op de afgelopen week en ook even kijken wat er volgende week staat te gebeuren. Maar ik wil graag eerst even de gasten voorstellen die hier in de uitzending zijn. John, ik zie jou al met de microfoon in de hand. Misschien wil jij beginnen. Even ja. Vertellen wie je bent.
3: Ik ben John Brennickmeijer. En ik heb pastoor Zimmerman leren kennen via een vriend van ons, Floris Muller, op zijn verjaardag een aantal jaar geleden. We wonen in Amsterdam, getrouwd. En heb een beleggingsbedrijf. En we zijn nu begonnen met een project en dat heet Dead Man Walking. En dat is een pelgrimstocht.
2: Ja, een mooie film ook trouwens, volgens mij, toch? Genoemd naar een film, dacht ik.
3: Ja. Van de non op Death Row in Amerika.
2: Ja, ja, klopt. Inderdaad. Ja. Nou, daar gaan we dadelijk natuurlijk over praten. Even jouw buurman.
4: Mijn naam is Gert-Jan Keizer. En ik heb een tijdje geleden afgesproken met John in Amsterdam. En John die vertelde mij eigenlijk over dit initiatief. En ik heb me besloten om daarbij aan te haken.
2: Dead Man Walking. Ja. Oké, we gaan zo horen wat het is. En links van mij zit Gerard. Misschien kun je ook nog even zeggen wie je bent, Gerard.
5: Ja, ik ben Gerard Snijk. Wij kennen elkaar al langer van uw eerste poging ooit, zeg maar. En was toevallig vandaag in de studio, dus schuif eventjes aan.
2: Ja, jij schuift even aan. Nou, ja. Heel mooi. Ja, we gaan even praten over dit bijzondere initiatief Dead Man Walking. Dat heeft te maken met wandelen, zelfs helemaal naar Santiago, heb ik begrepen. Gerard, jij bent ook een wandelaar, voormalig hardloper zelfs. Je hebt veel hard gelopen in jouw leven, maar je doet het ietsje rustiger aan tegenwoordig, geloof ik.
5: Klopt. Ja.
2: Je hebt onlangs een mooie bedevaart naar Smacht gemaakt ook. Hè?
5: Ja.
2: Dus misschien mooi om daar ook kort nog iets over te vertellen. Maar John, even jullie initiatief. Jullie zijn deze week vertrokken vanuit Amsterdam, kwamen toevallig ook langs Den Bosch. Ik zeg nou, dan wandel even door de studio en kom even in de uitzending.
5: Ja,
2: wat is dit voor initiatief?
3: Ja. Nou, een half jaar geleden of iets langer geleden hoorde ik van professor Jim van Os, die is psychiater in Utrecht, dat hij en 130 collega's een soort brandbrief hebben geschreven omdat er fysiek gezonde jongeren die het leven niet meer zien zitten, die bellen de euthanasie expertisecentrum. En zeggen, ik wil uit leven stappen en steeds meer, zeg maar, worden daarbij geholpen. Dus eigenlijk zijn het fysiek gezonde jongeren die gedood worden. Hmm. En men heeft gezegd, nou, dat waren eerst 5 in een jaar en dan 15 en 30. En ook laatst een 17-jarige meisje. En dan zeggen mensen, nee, dat moet echt anders kunnen. En in de uitzending daarover zei een van die psychiaters, nou, vroeger zou je zeggen, ga een jaar de klooster in of ga naar Lourdes. Maar daar gelooft hij niet meer in. En toen heb ik opgezocht, nou, stel dat je gaat lopen echt naar Lourdes of naar Santiago. Wat voor baat heeft dat voor je spirituele gezondheid en hoe je tegen het leven aankijkt? En daar zijn zelfs heel veel academische studies over geweest dat heel zinvol is. Dus wij bepleiten nu enerzijds voor een verandering in deze richtlijn en het systeem die bestaat. En anderzijds willen we het echt daadwerkelijk aanbieden en zeggen, wij zijn aan het lopen en je kan je nu aansluiten.
2: Geweldig. Ja, prachtig. En ook wel een heel mooi alternatief voor de duisternis van deze tijd, om het zo te noemen.
5: Hè? Ja.
2: Waarin je dus steeds meer richting de dood wordt geholpen eigenlijk. Ja.
5: Mm-hmm.
2: Ja, dus jij hoorde dit van een psychiater, dat dit steeds meer uitdijdt. Ja, jullie gaan samen wandelen met z'n tweeën of met een groepje?
4: Ja? We zijn zondag samen vertrokken vanuit Amsterdam. En eigenlijk om het om rugbaarheid te geven aan het, en het project eigenlijk af te trappen. En, maar het is straks de bedoeling dat mensen zich daarbij kunnen aansluiten. En mensen die bijvoorbeeld mensen die naar zo'n expertisecentrum bellen. En dat ze daar in ieder geval aangeboden krijgen van hey, zou je het fijn vinden om mee te wandelen en eens te kijken of dat je tot andere inzichten brengt. Hè? En dat je onderweg, wat op een pelgrimage best kan gebeuren, dat je met andere mensen in gesprek raakt. En misschien heel anders naar de dingen leert kijken.
2: Ja.
3: Ja. Ja, en wat jij zei, Gert-Jan, mensen krijgen in het medisch systeem een soort stempel op. Ja. Van ik ben de hulpverlener, jij bent de patiënt. En als je onderweg bent, dan willen we dat iemand verandert in zijn eigen zelfbeeld of haar eigen zelfbeeld verandert van patiënt naar pelgrim. Hmm. En de patiënt ondergaat iets en de pelgrim onderneemt iets. En iedereen die zeker die fysiek gezond is, die kan iets ondernemen. En terwijl ze lopen, ook anderen steunen en helpen. En een doel hebben waar je letterlijk naartoe loopt.
2: Ja. En de naam Dead Man Walking, ja, die spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dode mensen die aan het wandelen zijn. Dus eigenlijk in de ogen van de samenleving ten dode opgeschreven, waardeloos. Maar in de ogen van, nou ja, God, ik weet dat jij katholiek bent, John. Altijd kostbaar. En inderdaad niet een patiënt, maar een pelgrim. Ja, ik vind het wel prachtig samengevat. Als er nou mensen zijn, ik kijk even naar links, naar Gerard. Die denken van, ik zou het wel mooi vinden om een klein stukje mee te wandelen. Volgens mij ging het daar net even over. Kan dat? Of moet je echt nu aansluiten en het hele stuk mee naar Santiago gaan lopen?
3: Nee, je kan sowieso aansluiten. Ook, ik geloof op dinsdag, was een kennis van ons een dag aangesloten. Die is met de trein naar Breukelen gegaan. En heeft met ons vanuit Apeldoorn naar Breukelen. Ja. Precies.
2: En jullie zijn nu deze week vertrokken in Amsterdam?
3: Ja.
2: En vandaag in Den Bosch. En hoe gaat de route verder? En naar het zuiden,
3: Gert-Jan heeft een bijzondere tussenstop die hij gaat doen met de fiets, waar mensen ook welkom voor zijn.
4: Ik had op Netflix een film gezien van een man. De titel van de film is The Man Who Wanted to See It All. En die is op 23-jarige leeftijd in 1962, als ik me niet vergis, van huis vertrokken met een fiets. En ik denk iets van 300 mark zal het in die tijd nog geweest zijn. En die is vervolgens pas na 52 jaar teruggekeerd. En die heeft ik denk ongeveer alles van de wereld gezien. Althans alles, maar. Nadat ik die film zag, heb ik contact met hem gezocht. Of ik eens bij hem op bezoek mocht. En dat vond hij goed. Dus daar ga ik binnenkort naartoe.
2: Kijk, ja. En waar is dat?
4: Hij woont in de buurt van Paderborn in Duitsland.
2: Oké, okay. Ja. Goh, ja.
3: Van daaruit weer verder naar Lourdes.
2: Even in de microfoon, John. Ja.
3: Maar dus nu is de mensen die contact met ons opnemen. En we kunnen misschien een link achterlaten op mijn contactgegevens. En die van Gert-Jan. En bellen en kijken waar ze kunnen aansluiten.
2: Ja, we kunnen dat ook wel delen via onze WhatsApp van Radio Maria. Mm-hmm. Gerard, voor jou was dit volgens mij een nieuw initiatief. Jij zei net al, ik was toevallig in de buurt en ik kwam even binnengewandeld. Wat vind je van dit idee?
5: Ja, ik vind het heel, heel goed en volgens mij ook hard nodig initiatief. En heel, heel, heel goed dat zoiets gebeurt. Hè. Het is heel erg waardevol om een pelgrimstocht te doen. Hè. Dat echt ook heel veel bezinning en devotie kan geven. Dit soort initiatieven juich ik zeker zeer, zeer toe. Misschien is het wel interessant om aan te geven hoe lang jullie etappes ongeveer zijn. Hè? Als de mensen mee willen lopen, wat voor afstanden doen jullie per dag ongeveer?
4: Ja, daar hebben we eigenlijk nog niet zo een aantal kilometers aan gekoppeld.
2: Jullie hopen binnen 52 jaar in Santiago te zijn. Oké, nou dat valt mee. Hè? Dan kun je straks in Sint-Michielsgestel het volgende dorpje kunnen stoppen. Ja, precies. Dan haal je het wel.
4: Maar wat we, ik denk, in deze week al wel hebben gemerkt. Dat naarmate de vermoeidheid optreedt. dat enige fysieke vermoeidheid helpt. Hè, dus je zou natuurlijk ook 5 kilometer kunnen wandelen, maar als je een hele dag aan het wandelen bent, dan op een gegeven moment dan kan het natuurlijk dat er wat lichamelijke ongemakken optreden van misschien blaren of gewoon pijnlijke benen. Maar ergens, denk ik, dient dat ook een doel. Dat je 's avonds ergens moe aankomt en onderweg de tijd hebt om over dingen na te denken. Of als de behoefte is om over dingen te praten. Dat een doel dient.
2: Ja.
4: Die vermoeidheid ook.
2: Ja. Gerard, jij bent laatst met de pelgrimage van een paar jonge mannen meegeweest naar Smakt. Noord-Limburg. Het enige Sint-Jozef bedevaartsoord van Nederland. Dat heb je volgens mij ook ervaren, die vermoeidheid.
5: Ja, het was best even aanpoten, want het was met een groep redelijk jonge mensen. En daar hoor ik inmiddels helaas niet meer bij. En die deden iets van 33 tot 35 kilometer per dag ongeveer. En dan ook best wel in een lekker tempootje. Dus dat was nog wel eventjes aanpoten. Wel heel mooi om dat zo met zijn groep te doen. Met heel veel gebed onderweg, devotie onderweg, gesprekken onderweg. Ik loop zelf wel eens alleen naar Kevelaar, maar dan is dat toch met zo'n gezelschap toch echt wel heel wat anders. Dus. En ook heel mooi hoe ook zo'n jonge groep, de tocht vooraf gegaan door een traditionele Latijnse mis en ook weer mee beëindigd. Hoe serieus zij echt in geloof zijn, dat zelfs de oud-gedienden zoals ik daar nog echt wel van kunnen leren van die jongens. Dus dat was echt een hele rijke ervaring, moet ik zeggen.
2: Ja. Nou. Nog even over het hele initiatief van jongeren, hè, die dus eigenlijk in de ogen van de wereld gewoon geen toekomst hebben. Hè, en ze dat ook een beetje wordt aangepraat en dus eigenlijk richting de dood worden begeleid. Herken jij dat in deze tijd?
5: Ja, ik denk dat dingen als social media en zo, dat die de zaak echt niet helpen. Los van lange wachtlijsten bij hulpverlening. En zeker jeugd altijd van nature ongeduldig is, dus heel snel ook grijpen naar social media. En je zit eigenlijk binnen een paar klik zit je in de dark web omgevingen, zeg maar, die je echt niet helpen. En vaak ook heel erg versluierd is. Hè? Ik las laatst nog ergens dat je dan een aantal opties kan kiezen. De optie dus om het leven te stappen, dat is dan een symbool van een duif met een takje erin. Ja, die kennen wij ergens anders van, volgens mij. Dus dat is best wel verdekt. Maar als je daar eenmaal in zit, dan word je van alles wijsgemaakt en geleerd dat je zelf niet zo makkelijk verzint. En dat is wel tekenend aan deze tijd. Ik hoorde in de jaren 80 Griet Hietelaar, die was toen zo'n technisch mannetje op tv, nog zeggen van het internet brengt ons alleen maar voordelen. Nou, een man had vaak gelijk, maar hier niet helemaal, denk ik.
2: Volgens mij de eerste keer dat hier in de uitzending Griet Hietelaar wordt geciteerd. Ja. Maar we kennen hem allemaal nog, ja.
5: Ja, precies.
2: Christina, bekend? Nee. Dat is toch wel een jeugdsentiment, ja.
5: Ja, een ander onderwerp.
4: Het huis van de toekomst, geloof ik.
2: Het huis van de toekomst, ja. Ja.
3: En de wondere wereld.
4: De wondere wereld,
2: van Griet Hietelaar, ja.
5: Toch kenners in huis. Ja. Ja.
2: In hetzelfde rijtje stond ook Wubbo Ockels, weet ik nog. De voormalig astronaut, ja.
4: Ja.

0: Nou, heel mooi. Het lijkt mij prachtig om jullie straks de pelgrimszegen te geven, als jullie daarop zitten te wachten.
1: Hè? Heel graag, zeker.
0: Toch de wind van God in de rug te hebben op deze tocht. Ja. We zullen aan de luisteraars thuis ook vragen om voor jullie te bidden. Want ik denk dat dit iets is wat niet alleen jullie aangaat, maar eigenlijk gewoon ons allemaal, hè, deze tijd. Ontzettend belangrijk. Ja. En we spreken er hier bij Radio Maria ook vaak over. Euthanasie, abortus, alles wat ermee samenhangt. Toch hele zorgelijke ontwikkeling in onze tijd. En ja, Paus Johannes Paulus II die had het altijd zo prachtig over de cultuur van het leven. Hè? En ik denk wat jullie nu doen is gewoon ja, op een hele ludieke manier dan weliswaar. Maar gewoon de cultuur van het leven promoten. Hè? Dat het leven kostbaar is in alle omstandigheden. En ik moest er net tijdens het bidden van de kruisweg ook even aan denken. Dat bevestigt het ook eigenlijk. Hè? Jezus aan het kruis, totaal onooglijk, helemaal... bespot en belachelijk gemaakt onder het bloed. Ja. En tegelijkertijd de levende Heer zelf die daar hangt. Hè? Dat, is, ja. Dat is ook zo'n besef.
2: En wat ik een beetje zie... er was op tv, en die kan je ook nakijken op NPO... een verhaal van een 17-jarig meisje, die heet Milou. En de titel heet Milou, strijd gaat door. En dan zij... zag het leven niet meer zitten en ze vond alles verschrikkelijk. En dan de mensen om haar heen, die gingen een beetje mee in haar waan en haar lijden. En een andere meisje, die is opgegroeid in de gesloten jeugdzorg, die heet Indira. En zij zei van, ik moet blijven strijden... En ik moet blijven vechten en ik kom er niet uit. En zij is met, ik geloof, 21, dat is zo beschreven in de Volkskrant, naar een hospice gegaan. Mm. En heeft in het donker niks meer gegeten of gedronken en is zo overleden. En in mijn eigen persoonlijke ervaring, wat voor mij als 27-jarige was, toen ik in een diepe dal van depressie en manie en gekte zat, dat ik op een gegeven moment besefte van, ik hoef niet te strijden. Ik kan ook de dingen loslaten. Ik kan gewoon ultiem zwak zijn. Ik hoef de komende dag niks te doen. En dan, Jezus heeft al voor mij geleden. En ik had een crucifix genomen, zoals hier op de muur. En met het touw opgehangen aan het plafond. En ik zei, Jezus is voor mij opgehangen. Ik hoef mezelf niet op te hangen. En dat verlossing, dat surrender, dat is... denk ik ook heel belangrijk om aan mensen mee te geven. Van, je hoeft niks, je bent gewoon waardevol en je mag blijven leven.
0: Ja, en ook de kwetsbaarheid die er mag zijn. Ja, ik vind het heel indrukwekkend. En nou, zoals ik zei, ik ga de luisteraars ook vragen om hiervoor te bidden. We gaan even luisteren zo dadelijk naar wat muziek. Ja, Christina en ik, die nou, normaal is de uitzending heel anders. Christina, hè, dan zitten we te vertellen wat er allemaal op de radio is geweest en wat er volgende week nog op de radio komt.
3: Maar dat is ook super interessant.
0: Ja, absoluut. Absoluut, ja. Dus we zullen dat dadelijk nog wel kort even doen. Ja. Na de uitzending zal ik jullie de zegen geven, ja, voor een goede pelgrimage. Nou, we gaan even luisteren naar wat muziek.

0: En welkom bij Sluisteraars in het tweede deel van het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Ja, de gasten zijn er nog.
1: Ja, we zijn nog hier en het gesprek ging eigenlijk tijdens de muziek wel door.
0: Ja.
1: Prachtige hymne trouwens, of een lied. Wat was het,
0: Christina? Het heet Dum Pater Familias. Dat is een hele lange hymne, gezongen door pelgrims naar Santiago, maar wel vanuit de 12e eeuw.
1: Want het is een heel lang lied.
0: Ja. Dus het gaat door over Jacobus, over toen hij gekozen was. Hij was de oudste van de apostelen en zo. Nou, het gaat gewoon door. Net als lopen. Het gaat gewoon door.
1: Nou, misschien mooi om die tekst nog te zoeken straks, dat we die kunnen uitprinten.
0: Ik ga het even googlen.
1: Ja, heel goed. Ja. Het gesprek ging net nog even door. We hadden het nog even over de waarde van wat jij net zei, Gert-Jan, over het lijden, hè? Het pijn voelen tijdens zo'n tocht. Dat je daardoor ook heel veel zorgen, waar je normaal misschien constant in als een soort molentje dat door je hoofd hoort draaien, dat je daar eigenlijk helemaal niet meer mee bezig bent, want je hebt gewoon last van je voeten en je bent moe en je wil een kamer vinden om ergens te kunnen gaan liggen. Je wil misschien een biertje drinken of zo. Dus dat het ook kan helpen om je toestand te relativeren, om het zo te noemen. Hè?
2: Ik denk wel dat is wel de hoop die ik daarbij heb, ja.
1: Ja. Ja, het is, ik heb hier niet veel ervaring mee, maar de keren dat ik toch wel even een beetje heb doorgepakt met wandelen en dat je echt goed moe bent. Ik ben ook ooit naar Santiago gaan lopen. Ja, je hebt alles buiten die dag en jouw schoenen en jouw rugzak en zo valt weg. Hè? Ik weet nog, toen ik naar Santiago liep, ook het volgen van die gele pijlen. Dat was voor mij een enorme verademing. Omdat je normaal, ik als student was altijd aan het tobben van wat moet ik nou doen? Moet ik nou links, moet ik nou rechts, wat moet ik nou met mijn leven? En dan moet je ineens alleen nog maar pijlen volgen. Nou, die eenvoud van de weg wordt aangeduid voor jou. Kan jou ook weer op het rechte pad brengen. Hè? Ja, Christina vertelde net tijdens de muziek een bijzonder verhaal van een meisje wat op televisie was een tijdje terug. Ja. Die eigenlijk ook uit het leven wilde stappen.
0: Ja, er was een documentaire, een Belgisch documentaire van een aantal jongeren. Die hadden al besloten dat ze uit het leven wilden stappen, maar via euthanasie. Dus hadden ze al een datum, alle onderzoeken waren gedaan. Een van die jonge vrouwen, dus de datum was er, dus moest ze haar uitvaart regelen, afscheid nemen van vrienden, zien waar de spullen die ze nog had, naar wie die moesten. Nou, ze vonden het eigenlijk zo verrijkend en zo leuk dat ze besloot om niet uit het leven te stappen.
1: Gewoon het organiseren, iets om handen hebben.
0: Eindelijk, voor de eerste keer in mijn leven, had ik iets om naartoe te leven.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk het leuk van het leven.
1: Ja, en toen heeft ze ervan afgezien.
0: Ja, ze heeft ervan afgezien. Ja. Maar de andere niet, dus
1: Gert-Jan, jij stelde net nog een vraag. En dan zijn de luisteraars weer even helemaal bij van alles wat we hebben besproken terwijl er net de muziek aan stond. Van hoe kijkt de hemel daarnaar? Hoe kijkt God naar jongeren die zo'n stap zetten, hè, die kant op gaan? Nou ja, kijk, dus alles wat met euthanasie te maken heeft, valt in feite onder het vijfde gebod. Hè. Gij zult niet doden. Ja, dat gaat niet alleen om het doden van de ander, maar ook om het doden van onszelf. Maar wat de kerk altijd wel meeweegt en wat de hemel, hè, want de kerk is natuurlijk alleen maar de stem hier op aarde van datgene wat God ons wil leren. Wat de hemel meeweegt is wel de intentie die erachter zit. Hè? Dus op het moment dat een jongere echt helemaal vast zit in die wereld van de duisternis, hè, waar Gerard het net ook over had, hè, dat je op internet zit en dan word je van alles wijsgemaakt en de dood zou dan dat duifje met het takje in de snavel zijn. Ja, in hoeverre is het dan nog toerekenbaar? Hè? Dus die toerekenbaarheid van de stap die je zet, die is altijd wel belangrijk. Ik heb dat in de parochie ook wel vaker meegemaakt. Niet heel vaak, gelukkig, want het is een ontzettend moeilijke situatie. Maar dat iemand uit het leven stapt en dat je daar dan als priester ook op moet reageren. Strikt genomen mag je die persoon dan geen uitvaart geven. Want in feite heeft hij een moord gepleegd, om het zo te noemen. Maar als het duidelijk is dat het inderdaad de omstandigheden waarin dit is gebeurd, dat die de wil van de persoon zo hebben verzwakt en ook het bewustzijn, hè, waarin dit is gebeurd ook zodanig is verduisterd, ja, dan kan het heel goed zijn dat de uitvaart toch mag doorgaan, omdat die persoon gewoon echt niet wist waar hij mee bezig was. Dus de toerekenbaarheid van de zonde is in onze kerk altijd willens en wetens. Ja. Dus als je het echt daadwerkelijk ook wil en ook je bewust bent van die wil en je weet ook wat je aan het doen bent, ja, dan groeit jouw verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. Maar als je inderdaad in een opwelling voor de trein zou springen als 17-jarig meisje bijvoorbeeld, omdat je je door social media hebt laten aanpraten dat je gewoon waardeloos bent en niks meer toevoegt en bij een psychiater ben geweest die ook nog eens een keer hetzelfde zegt ongeveer, ja, in hoeverre is het dan dat meisje aan te rekenen? Hè? Dus dat is iets heel, heel persoonlijks vaak. Dat moet je per persoon bekijken. Ja. Goed, daar is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar dat is een beetje in een notendop. Ja.
2: Dankjewel voor je toelichting.
1: Ja. Ja.
3: Ja, heel misschien aanvullend, als ik mag. Storen mij in de parochie, die zei wel eens van ja, zelfs als iemand bijvoorbeeld van een brug springt, maar halverwege zich alsnog bekeert. Ja, dan krijg je dus eigenlijk als de misdadiger aan het kruis, hè, dat je op het laatste altijd nog die bekering kan zoeken. Dus die kunnen er ook nog zijn, alleen dat zullen we nooit weten. Hè? Dus,
1: Nee, dat klopt. Dus je weet nooit wat de laatste seconde van het leven nog gebeurt. Kijk, het feit, hè, want daar wordt door de wereld ook wel vaak over gestruikeld, hè, dat een uitvaart geweigerd zou worden in sommige gevallen. De reden dat kerk dat zegt is eigenlijk ook om te voorkomen dat die cultuur van de dood verder zich verspreidt. Dus dat is eigenlijk de reden dat de kerk zal zeggen, wij willen dit niet publiekelijk, wij willen dit niet gaan bevestigen, wij willen dit niet gaan beamen wat hier gebeurd is. Want hier is eigenlijk iets gebeurd wat de dood verder verspreidt. Nou, in de ernstige gevallen is het willens en wetens. Hè. Dan weet iemand heel goed wat hij doet. Hè. Dan zal ik als priester ook een uitvaart moeten weigeren om aan te geven. Op het moment dat ik hier nou mee in zou stemmen, dan stem je eigenlijk in met die cultuur die daarachter ligt. En dat wil je niet. Ja. Maar het is ontzettend moeilijk, ja. om dat elke keer goed in te schatten natuurlijk. Ja. Ja. Goed. Jullie zijn voor vandaag uitgewandeld? Of ga je nog een stukje straks? Ja, nee. Nee. Misschien is het mooi om morgen, zat ik aan te denken. We hebben van de week, en dan ga ik heel even kort terugblikken op deze week, hebben we de eerste steen gelegd van het kapelletje in Sint-Michielsgestel. We zijn een kapel aan het bouwen. Ja, eigenlijk sluit het wel prachtig aan bij waar we het nu over hebben. De kapel die zal worden toegewijd aan Maria, maar zal ook een bijzonder plekje krijgen of worden ingeruimd voor Moeder Teresa, de heilige Moeder Teresa. En Moeder Teresa die zei altijd heel duidelijk van in India, want daar was ze natuurlijk, daar leefde zij, is een enorme armoede. Een armoede zoals ze in het Westen helemaal niet kunnen voorstellen. Maar toch heeft het Westen een grotere armoede die ze hier niet kennen. En dat is een geestelijke armoede. De Westerse mens is geestelijk gewoon heel dor en heel droog. En om dat hier in Nederland ook wat binnen te brengen, hè, die geestelijke rijkdom waarover Moeder Teresa het had, willen we nu ook een kapelletje gaan bouwen om die ook jongeren bewust te maken van het feit van jouw toekomst straks is niet alleen maar de vraag van ja, wat wil je later worden, maar eigenlijk eerder de vraag van wie wil je worden? Hè? Hoe wil je worden? Wat voor mens wil je zijn? Wat voor voetsporen wil je nalaten? Dus daar zijn we van de week mee begonnen, officieel met die bouw. En dat ligt toevallig op de route naar Santiago. Het is ongeveer 6 kilometer verderop. Dus daar kom je langs. Nou, ja. Het is jammer als je er niet even langs wandelt.
4: Ja, daar gaan we zeker langs.
2: Die pakken we mee, ja. Absoluut.
1: Ja. Ja. Gaan jullie nog wat delen zo onderweg? Foto's maken, die mensen die je nog ergens plaatst of niet? Of ga je gewoon wandelen?
4: Nou, het is wel interessant. Ik over de laatste dagen te denken. We waren net in het Sint-Jans-centrum bij Norbert Zwagemakers, priester hier en neef van mij. En dan had je zo'n soort billboard van beweging van de hoop of zo.
2: Ja.
4: En dan dacht ik van ja, daar kunnen we een foto bij maken enzovoort. Maar wat het is een beetje tweespalt in die zin.
1: Ja.
4: Want je wil ook gewoon leven in het nu.
1: Het moet niet een soort evenement gaan worden straks.
4: Ja.
1: Nee.
4: En wat ook bijzonder was, op zondag toen we vertrokken waren, dan liepen we door Amsterdam-Zuid bij de Macro en de Sligro en zo. En dan zagen we een heel lange rij jongeren. En ik zei tegen Gert-Jan, oh, er zal wel een soort sample sale zijn van een modeartikel, iets wat op Instagram is. En dan zei ik, nou laten we toch even kijken. En dan zijn we naartoe gegaan en dan hadden allemaal mensen t-shirts aan van Jezus. En ik zei, waar staan jullie op te wachten? Ja, op Johnny Chang. En Johnny Chang is een veroordeeld crimineel en bendelid uit Los Angeles. die 13 jaar in de cel heeft gezeten. En die zijn leven heeft bekeerd. En hij heeft wel zeg maar 1,6 miljoen volgers op Instagram. En hij is naar de Dam op Amsterdam gegaan met de Victory Outreach Church. En de hele Dam zat vol met jongeren die meer wilden leren over de Bijbel en over Jezus en zo. Dus.
1: Oké, dus dat was toch niet de laatste computergame die, die nee, op de markt kwam?
4: Nee, helemaal niet.
1: Bijzonder, ja, dat je dat meemaakt onderweg. Ja, ja. Ja, je zei net, de beweging van hoop hadden jullie het over, een groot billboard gezien.
4: Ja. Ja.
1: Maria in Sint-Michielsgestel, die straks in de kapel gaat geplaatst gaat worden, die hebben wij omgedoopt tot Maria, moeder van de hoop.
4: Ja.
1: En ik denk, hoop vat misschien alles waar we het nu over hebben ook samen. Hè?
4: Ja.
1: Hoop wat natuurlijk dat er meer is dan alleen maar datgene wat we kunnen zien, hè? Dat God ook echt bestaat. Nou, wij geloven dat, maar... Ja. We hopen natuurlijk dat dat geloof meer gedeeld wordt.
4: Ja.
1: Maar hoop is niet alleen maar iets van de toekomst. Hè. Hoop is niet alleen maar iets van, nou, als we maar volhouden aan het einde, krijgen we dan eindelijk een keer een beloning.
4: Mm-hmm.
1: Maar hoop is ook onze drijfveer voor het hier en nu. Hè. Als je hoop houdt, dan sta je op en dan ga je lopen. En dan word je ondernemend in plaats van een patiënt, zoals je het net zei, John.
4: Ja. Ja. Dus wat wij zeggen is, er is altijd liefde. En de liefde draagt de hoop. En er is nooit uitzichtloosheid, er is nooit hopeloosheid. Er is liefde en er is hoop. En dat geloven wij met elke cel in ons lichaam.
1: Ja, geweldig, mooi. Ja. Christina, we gaan dadelijk afronden, denk ik. Ik weet niet hoe laat het inmiddels is.
0: 4 over 4.
1: 4 over 4. Oh, we hebben nog wel even.
0: Ja.
1: Zullen we even...
0: nog een muziekje?
1: Zullen we even een paar punten van de afgelopen week en van volgende week noemen? En dan kunnen we straks misschien afsluiten met die pelgrimszegen. Nou, alvast heel erg bedankt voor dit inkijkje in jullie speciale onderneming. Misschien kunnen we straks nog na de uitzending even doorpraten over... of je misschien af en toe met ons een fotootje zou kunnen delen voor Radio Maria. Hè, dat de luisteraars die jullie nu een beetje kennen ook weten waar jullie inmiddels zijn. Maar we zullen heel even terug gaan blikken naar de afgelopen week.
0: Ja.
1: Afgelopen dinsdag had ik een bijzonder gesprek met een filosoof die, dat bleek in de uitzending, ook theoloog is. Namelijk Ignaz Verhak. Ik heb nog les van hem gehad op het seminarie in Den Bosch, waar jullie net zijn geweest. Bijzonder gesprek wel. Hij had het eigenlijk voor een deel ook hierover. Hij is zelf al wat ouder, is opa van meerdere kleinkinderen. Maar hij vertelde wel van, wat maakt nou eigenlijk... hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen? Dat was eigenlijk de vraag die hij vooral zich stelde als theoloog, filosoof. Dat we niet alleen maar op de hemel gericht zijn... En ook niet alleen maar op de aarde gericht zijn. Dus dat we niet alleen maar die verticale balk van het kruis of die horizontale balk. Want die worden vaak een beetje tegen elkaar uitgespeeld als het ware. Hè? Hoe kunnen we die nou verenigen? En hij kwam bij de Eucharistie uit. Hij zei in de Eucharistie komt God op een hele tastbare manier onder ons aanwezig. En die maakt ook dat we in beweging komen zelf. En dat we ook de naaste liefde zelf gaan leven. Dat het niet alleen maar aanbidding naar boven is. Maar dat we ook, als het ware, die liefde van God ook laten doorstromen. En zo ook verspreiden onder elkaar. Nou, dat was een klein stukje van wat hij verteld heeft. De uitzending duurt een uur, dus hij zegt nog wat meer dan alleen dit. Maar dit is in ieder geval wat het eerste wat in me opkomt.
0: Met hoofd in de hemel dus en voeten op de aarde.
1: Precies, ja.
0: En dan ergens in het midden.
1: Ja, en dan
0: is het hart. En
1: daar staat het altaar. Ja.
0: Ja, ja.
1: Christina, zijn er nog dingen waarvan jij zegt van de afgelopen week, dat is mooi om dat even met nog de luisteraars attent om te maken?
0: Ja, natuurlijk. De kinderkatechese die was deze keer op locatie in Sint-Michielsgestel over de heilige Maria, moeder Teresa.
1: Ja.
0: Was heel mooi ook te volgen op de YouTube-stream.
1: Ja,
0: ze zijn aan het leren hoe we dat allemaal...
1: Het was een beetje spannend hoe dat allemaal werkt.
0: Maar deze keer heeft het gewerkt.
1: Ja. Het deed mij een beetje denken aan... Want om 3:30 begon de uitzending pas, maar een uur van tevoren werd er al gestreamd.
0: Ja, ja.
1: Het deed mij een beetje denken aan Man bij het Hond. Voorbijgangers werden geïnterviewd en die dachten van... Ja, oké, ik ben dus blijkbaar ook in de uitzending. Het gaf eigenlijk wel hele mooie televisie, vond ik.
0: Ja. Dus dat was live televisie op Radio Maria YouTube-kanaal.
1: Ja. En het was zelfs zo live dat iemand die was aan het werk in Vught, die geeft les op een school. Maar die had even, was hij er tussen tussenuit gegaan om even bij de eerste steen te komen kijken. En zijn baas van de school, die was er ook bij aanwezig. Dus die zei, wat doe jij nou hier? Ja, jij bent ook aan het werk nu. Ja, dat is allemaal gestreamd, dus dat maakt het wel extra leuk. Ja,
0: ja dat is geen geheimen bij ons. Dus dat was mooi. Ja. Dan had je gewoon katholiek. Op donderdagochtend met pastoor Schilder en een paar of drie of vier jonge mannen zaten het over het Heilig Hart. Want het is de maand van het Heilig Hart. Ja. De titel van de uitzending was ook bijzonder. Het was Jezus is niet van beton.
1: Oké.
0: Nee, is niet, het hart van Jezus is niet van beton, is van bloed en vlees. En, ja. Wat dan ook. Ja, dat zijn de highlights, denk ik, van,
1: ja.
0: Nou, van deze week.
1: Dan gaan we ook meteen even vooruit kijken. Dan hebben we de mensen al wat een inkijkje gegeven in wat er nog komt de komende week. Aanstaande maandag, monsieur Schreuder, die gaat spreken over de kerk als minderheid.
0: Ja.
1: Nou ja, monsieur Schreuder draait al heel wat jaren mee in het kerkelijke landschap. En ja. Die heeft natuurlijk nog een grote kerk meegemaakt en heeft ook die krimp van heel nabij gezien. Dus hij kan daar natuurlijk vanuit de eerste hand over vertellen. Ja.
0: Volgens hem zal de kerk nog kleiner worden. Dus,
1: ja.
0: Het is,
1: ja.
0: Het
1: maar is de terugkeer is ook alweer ingezet. Hè? Ja, we zien dat in de steden.
0: Ja, zeker.
1: Merk je dat in Amsterdam, John, dat er ook weer wat jong volk naar de kerk komt?
4: Ja, we waren 84 dopelingen. En bij ons in de Nicolaaskathedraal, aan de Nicolaaskerk tegenover Centraal Station, is het nu zo druk, Palmzondag, met Pasen, een paar andere zondagen, dat we een tv hebben gekocht met een batterij erbij, die we dan buiten neerzetten op het moment dat mensen niet meer naar binnen mogen.
1: Oh. Oké,
4: okay. Dus,
1: dat zijn wel problemen die je wil hebben. Hè? Ja, ja, dat zijn problemen die je wil, ja. Ja. Wel mooi trouwens, John. Ik weet niet of ik dat al had verteld. In september zitten wij met Radio Maria in Amsterdam. Mm-hmm. Dan komen we daar voor de Rosary Rally. Dat was tot nu toe altijd in Eindhoven. Maar we gaan nu in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de Heilige Mis vieren.
4: Mooi.
1: En dan gaan we in processie naar het Vondelpark om daar de rozenkrans te bidden.
4: Oh, prachtig.
1: Ja, dus ja. Aanstaande dinsdag heb ik ook een bijzondere gast in de uitzending. Nou, we hebben het nu over bedevaarten, jullie bedevaart. Maar hij gaat ook spreken over bedevaarten. Jan Zonen. Ja, misschien wel
0: Van de Chartres bedevaart.
1: Ja, precies. Hij is een van de organisatoren van Parijs-Chartres. Voor het Nederlandse kapittel. Ik denk dat jij hem kent, Gerard. Volgens mij was hij ook mee gaan wandelen naar Smakt namelijk.
3: Dat zou kunnen.
1: Ja, ja. Nou goed, die komt dinsdag vertellen over onder andere de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die wordt ook jaarlijks georganiseerd door de Petrusbroederschap. Dit jaar ook. Ik weet even uit mijn hoofd niet de datum, maar dat komt hij dan dinsdag vertellen. Ja, 3 dagen ook wel een beetje doorbikkelen, want dat zijn ook meer dan 30 kilometer per dag.
0: Ik heb reclame voor gezien, ja. Ja,
1: ja, kwam al op een van de appgroepen voorbij, geloof ik. Hè?
0: Ja, of meerdere, ja. Ja.
1: Ja. Dus... Nou, ik ben heel benieuwd. Parijs-Chartres. Ja, als jullie naar het zuiden gaan, dan kom je ook nog wel door Parijs misschien en door Chartres. Dus dan heb je meteen Parijs-Chartres ook meegepakt. Ja, die bedevaart is normaal altijd met Pinksteren. Dus je zult daar niet heel veel pelgrims onderweg tegenkomen waarschijnlijk. Maar wie weet. Ja, Gerard?
3: De bedevaart naar Kevelaar is 12 en 13 september.
1: 12 en 13 september, oké. Okay. Dat is een week na onze Rosary Rally. Nou, dat
0: is geen concurrentie.
1: Nee, kunnen ze in één keer doorwandelen. Ja. Ja.
0: Ik kan van Amsterdam naar Kevelaar doen.
1: Ja. Ja. Nou, de Petrusbroederschap uit Amsterdam heeft al gezegd ook wel aan te zullen sluiten bij de Rosary Rally. Dus vanuit Amsterdam in één keer doorlopen. Ja. Ja. Dan volgende week. Woensdag zoals gebruikelijk natuurlijk weer de kinderkatechese. Donderdag hebben we weer een uitzending van de Herbergiers. Ja. En die gaan spreken over de vruchten van de rozenkrans.
0: Ja, ze zijn nu bezig met een serie op de rozenkrans. Er waren 3 uitzendingen. En deze is de 3e. En het gaat over wonderen en gebedsverhoringen met de rozenkrans. Er zijn met z'n 4 aan het praten. En ze zijn fans van de rozenkrans.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Zeker de pater die het begeleidt. Die is Dominicaan. En de Dominicanen zijn van de rozenkrans.
1: Ja, het zou raar zijn als hij niks met de rozenkrans zou hebben.
0: Nee. Hij vertelde vorige keer, was ook heel interessant. Hij vertelde over hoe de rozenkrans verspreidde zich. Door allerlei soorten abdijen en kloosters. en zo. En zo is het in Europa verspreid en zo. Nee, het, is,
1: ja, het was ook het middel van evangelisatie voor de nieuwe wereld, hè, voor Noord- en Zuid-Amerika.
0: Ja, ja, zeker. Het is een eenvoudig gebed en het is zelfs de meest eenvoudige mensen kunnen het leren.
1: Ja, en het vat ook het hele evangelie samen als je de geheimen overweegt natuurlijk. Hè. Dus dan heb je eigenlijk de Bijbel in een notendop aan één simpel kraakje.
0: En die hoeft niet te kunnen lezen. Nee. Het is voor iedereen.
1: Hebben jullie de rooskrans bij je onderweg? Anders krijgen jullie die dadelijk één voor mij. Oh, John, die houdt hem al hoog de lucht in.
2: Ik heb er ook één gekregen van Norbert.
1: Oké.
0: Okay.
1: En ze zijn gezegend? Anders kunnen we dat zo nog even doen.
4: Het kan altijd. Twee keer is goed.
1: precies. Nou, met een... met een oude zegen kun je zelfs het kruis apart zegenen en de kraaltjes. Maar goed, we kijken straks wel even. Ja. Christina, verder nog iets voor volgende week waarvan we zeggen dat moeten de luisteraars nog even weten?
0: Kijk, dat wel. Dat is heel belangrijk. Aankomende zondag ontbreken twee programma's. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En het gaat om woord voor woord van Pater Dries van den Aker en van de meditatie van Pater Bots. Nou, ik weet dat er heel veel fans zijn. Alleen, de komende zondag is de 11e zondag in het jaar. En deze zondag is vaak vervangen door sacramentsdag. Sacramentszondag. Dus die mannen die nu inmiddels overleden zijn, hebben dat nooit opgenomen.
1: Okay,
0: dus dan hebben we het niet.
1: Nee, okay. Dus dan, we zullen maar niet met AI dus stemmen gaan simuleren. Nee, daar beginnen we
0: dat is misschien een idee, maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus ik ga gewoon een eenvoudige melding doen. Dus we hebben het gewoon niet, helaas.
1: Oké, heel goed. Eerlijk duurt het langst, ja. Twee dingen nog. Dinsdag is ook de mini-retraite voor alle vrijwilligers van Radio Maria. Dinsdagmiddag om 1:00 de lunch. En aansluitend gaan we dan spreken over het tweede deel van de verschijningen van Maria in La Salette. Daar hebben we de vorige keer ook over gesproken. En ik wil wat gaan vertellen over het hele gebeuren rond de broederschap van Pius X, waar nu zoveel over te doen is. De bisschopswijdingen die binnenkort wel of niet zullen plaatsvinden. Iedereen doet zijn duit in het zakje in dat hele gesprek. Nou, ik ga dat dan ook doen. Ik weet niet of het nog iets toevoegt, maar ik vind het wel belangrijk om daar ook wel een keer over te spreken. Want het houdt ons wel bezig als kerk en dat is ook wel te begrijpen, want het is ook geen kleine zaak. En het raakt wel het hart van onze kerk, hè, de liturgie en hoe we daarmee omgaan, onze band met de paus. Als u vrijwilliger bent en u wilt daar wat meer over horen, kom dinsdag naar de mini-retraite. Wel even voor opgeven, dan weten wij hoeveel mensen er voor de lunch zijn. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@radiomaria.nl. Ja. Of door even een WhatsAppje te sturen naar het WhatsApp-nummer.
0: Ja.
1: Ja. En dan was het. En dan het allerlaatste. Als er nog vrijwilligers zijn die zich nog niet hebben opgegeven voor de barbecue volgende week vrijdag, dan moeten ze dat ook nog doen. Dus ik richt me nu even heel bijzonder tot de vrijwilligers die thuis
0: zouden luisteren. Ik hoorde dat er al 31 mensen zijn.
1: Oké.
0: Dus het wordt gezellig. In ieder geval gezellig. Ja. En dus waarschijnlijk ook lekker.
1: We zullen wel wat moeten gaan delen dan van het eten. Ja. Ja, goed. Even kijken hoe christelijk we op dat vlak zijn.
0: Ja. Het gaat ons lukken.
1: Ja, zeker. Goed, nou, dan gaan we zo afronden. John, Gert-Jan, jullie zien er nog uit alsof jullie nog wel een paar kilometers kunnen hebben. Er zit nog niet heel veel stof op jullie snorren, zeg maar. Dus dat valt nog mee. Waar gaat de route morgen naartoe?
4: Nou, ik ga even weer terug naar Amsterdam. En Gert-Jan, waar moet jij je huis van ruimen en zo?
2: Ik ga naar Weijen.
1: Oké. Dus echt het ruime sop moet nog komen eigenlijk. Ja. Dat je echt blijft lopen. Oké. Nou, ik zal jullie de zegen gaan geven. Ik kan dat op zich wel in de uitzending zelf doen. Ik geef normaal de luisteraars thuis de zegen. Maar dan zal ik jullie de pelgrimszegen geven. En dan de luisteraars thuis de andere zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij vragen om uw zegen over het initiatief waar we net over gesproken hebben. Dead Man Walking. We vragen dat de onderneming van John en van Gert-Jan en van iedereen die daar nog bij aan gaat sluiten, dat het zeer veel rijke vruchten mag dragen, dat het jongeren weer hoop mag geven, dat het de cultuur van de dood mag doorbreken en dat het, als het ware, die cultuur van het leven laat doorbreken als licht in de duisternis. Ik wil vragen dat u hen beschermt op hun pad. Dat u hen beschermt tegen alle gevaren van buitenaf, maar ook van binnenuit. Eventuele verleidingen van moedeloosheid of anders, op welke andere vlakken ook. Ik wil vragen dat door deze zegen ze ook u met zich in hun hart mogen dragen en dat ze u overal mogen brengen waar ze komen. U bent de weg, de waarheid en het leven. En maak dat u als lichtend leven ook door hun heen werkt. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
5: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Woord voor Woord van Pater Dries van den Aker kunnen luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 13 juni, de feestdag van Antonius van Padua, een volgeling van Franciscus, Franciscaan. U weet wel, dat is de patroonheilige van de verloren voorwerpen. Heilige Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn verloren voorwerp vind. Hij sterft in 1231, 5 jaar na Franciscus. Overigens, hoe die aan dat patronaat van de verloren voorwerp is gekomen, is nog niet zo duidelijk. We komen hem tegen aan het begin van zijn loopbaan als professor in de theologie in Lissabon in Portugal. Hij verhuist daarna naar de Universiteit van Coimbra, een stukje verder naar het noorden in Portugal. En op een goed moment ziet hij daar een aantal minderbroeders, volgelingen van Franciscus, vrolijke jonge lui, open, niet al te zeer bestudeerd, maar veel meer vrolijk en met liedjes. Die trekken langs om naar Noord-Afrika te gaan en daar de moslims tot Christus te bekeren. En in al hun eenvoud, het spreekt hem zo aan naast de dorre theologie die hij doseert. Hij sluit zich bij hen aan. En het blijkt al heel gauw dat als ze in Noord-Afrika komen, dat het klimaat van Noord-Afrika veel te ongezond is voor hem. En hij keert alvast maar weer terug naar Italië, naar Noord-Italië, om zich bij Franciscus te voegen. En hij vraagt dus aan vader Franciscus of hij niet het leven mag hoeven te leiden van een professor in de theologie, maar in alle eenvoud en liefst zo eenvoudig mogelijk het bestaan van een woestijnmonnik. Hij gaat zich ook noemen naar de eerste van de woestijnmonniken, Antonius. U weet wel, dat is die heilige Antonius met het varken. Daar noemt hij zich naar en zo wil hij in alle eenvoud van dienst zijn. En hij wordt dus toegevoegd aan een communiteitje, een leefgemeenschap van minderbroeders, Franciscanen. Dat waren er 5, hij is dus nummer 6. En die zijn ontzettend blij met hem, want broeder Antonius, hij is werkelijk tot alles bereid en in staat. En bij alle klusjes waar zij tegenop zien, daar biedt hij zijn diensten aan. En welgemoed knapt hij alles op wat zij allemaal achter zich laten liggen. Dat verloopt zo'n tijdje, totdat een van die Franciscanen uit zijn communiteit wordt uitgenodigd om op een belangrijke christelijke feestdag, er wordt niet bijgezegd welke, de feestpredicatie te houden. Dat is natuurlijk een hele eervolle uitnodiging, te meer omdat er uit Rome een aantal prelaten bij zullen zijn die naar de feestpredicatie komen luisteren. Alleen het geval wil dat op de dag dat die predicatie zou moeten worden gehouden, de man die daarvoor bestemd was zijn stem kwijt is en zo schor dat hij zich niet verstaanbaar kan maken. Microfoons en geluidsversterkers zijn er nog helemaal niet en de communiteit is in grote verlegenheid. Hier had niemand op gerekend en niemand durft dat ook zomaar over te nemen. En dan zegt er dus eentje min of meer giechelend, nou ja, we kunnen altijd broeder Antonius vragen, je weet wel. Ja, die doet het altijd. Maar als broeder Antonius dan zegt, nou als jullie dat willen, dan doe ik dat graag, dan schrikken ze zich een ongeluk. Want ja, broeder Antonius is niet goed bij zijn hoofd en die doet alle eenvoudige klusjes. Die kan je toch niet voor een feestpredicatie met prelaten uit Rome laten optreden. Dus die proberen ze dan weer, nee broeder Antonius, dat bedoelden we zo niet. Het was maar een grapje, nee maar als jullie dat zeggen, dan doe ik dat wel. En Antonius beklimt ook het preekgestoelte en ze houden hun hart vast. En die houdt me toch een preek. Dat na afloop Franciscus tegen hem zegt, ja broeder Antonius, nu kun je niet meer verborgen houden dat je eigenlijk heel wel onderlegd bent in de theologie en nu moet je maar de vorming van onze jonge medebroeders voor je rekening gaan nemen. Vanaf dat moment is Antonius dus een tamelijk bekend predikant. U kent ongetwijfeld dat verhaal in Rimini dat hij tot de vissen preekt omdat de mensen niet luisteren. Daarom zegt hij, nou dan preek ik wel voor de vissen, want die komen wel luisteren. En zo is het ook, de kleintjes vooraan, waar het ondiep is in het water, en de grote wat meer naar achteren, met hun staarten een beetje wiegelend, en brengen ze wat golfjes in het water. En zo luisteren ze ademloos naar Antonius, totdat hij zijn preek heeft beëindigd. Lijkt heel veel op vader Franciscus, die voor de vogels preekte. Er is nog zo'n soort verhaal, dat wordt ook vaak afgebeeld in kerken, namelijk dat een rijke koopman, die raakt een keer in discussie met broeder Antonius. En die rijke koopman, die is langzamerhand een beetje, ja, die is rijk geworden. En weliswaar niet van adel, maar vaak rijker dan de adel. En die kunnen met zichzelf voor de dag komen. En die beginnen ook een mening te hebben. En die zeggen, maar broeder Antonius, u gelooft toch ook niet dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de Eucharistie? Dat is toch pure onzin? Dat kan helemaal niet. Hoe kunt u dat nou allemaal aantonen? En dan zegt broeder Antonius, nou, ik durf te wedden dat uw lastdier dat intelligenter is dan u, want die zal het wel geloven, let u maar op. Nou, daar wil die weddenschap wel aangaan, hoe gaan we dat dan doen? En dan wordt voor de ezel van de koopman wordt een bak met stro of hooi neergezet, zodat hij ook nog in de verleiding komt om daarvan te eten. En dan komt Antonius langs met de monstrans waarin de hostie duidelijk is zichtbaar is. En als hij dan plechtig voorbij loopt, dan valt de ezel inderdaad op zijn knieën van zijn voorpoten, terwijl de koopman rechtop blijft staan. En die koopman is verbijsterd dat zijn lastdier dat inderdaad doet. En daarmee heeft hij ook de weddenschap verloren. Al dus een hele mooie legende om de ware aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, die zo duidelijk is voor de schepping, dat ook de dieren dat in de gaten hebben. Er is nog een bijzonder verhaal over de preekkunst van Antonius. Hij moet een keer preken bij de begrafenis van een rijke man. Ook zo'n rijke koopman als we er net hoorden. En bijvoorbeeld ook de vader van Franciscus was ook zo'n rijke stoffenkoopman. Die had zijn zoon notabene Fransmannetje genoemd, zodat iedereen die hem zijn zoon hoorde roepen, wist dat hij tot in Frankrijk, honderden kilometers verderop, zijn klandizie had. Daarom moest zijn zoon Fransmannetje heten, Frans. Zulke rijke koopmannen dus. Eentje is er dan overleden en moet begraven worden. En Antonius houdt dan een preek over de tekst: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En Antonius zegt, nou, deze man heeft zijn leven lang zijn hart gehad bij de schatten die hij opgeslagen had in de kelder van zijn huis. U weet het wel. En ik ben ervan overtuigd dat als u nu nog gaat kijken in de kelder van het huis, u zult er zijn hart nog vinden. En het verhaal vertelt dan ook dat de gelovigen inderdaad naar het huis van die rijke man gaan, die juist overleden is. En daar vinden ze inderdaad, te midden van de schatten, een warm, kloppend, menselijk hart. Dat was Antonius. Hij moet dus zeer tot de verbeelding hebben gesproken. Opvallend is dan ook dat na zijn overlijden, hij is degene van alle heiligen die we nu kennen, die het snelste heilig is verklaard binnen een jaar. Sneller nog dan vader Franciscus, want die moest er toch nog ruim anderhalf jaar over doen. Er zijn ook nog wat weerspreuken van Antonius bewaard. Dat is ook altijd aardig, dat er op het heilige, de dag van de heiligen een weerspreuk bestaat. En die hebben te maken met: als op Sint Antonius de zon schijnt, veel zorg voor de boer verdwijnt. En andersom, Sint Antonius nat, drinkt de boer zich zat. Want dan heeft hij geen werk en dan gaat hij zich bedrinken. Sint Antonius schoon en helder, vult het vat en ook de kelder. Dit zijn de weerspreuken op het feest van Antonius. Hoe is hij nou patroon geworden van de verloren voorwerpen? Het is volkomen onduidelijk. Een van de meest waarschijnlijke verklaringen is eigenlijk dat het slaat op zijn predikkunst en dat hij op die manier de mores, de verloren gegaande mores, de verloren gegaande gewoonte van de mensen, weer op peil wist te brengen en terug wist te vinden. En dat men dat woordje mores verkeerd heeft overgeschreven in de loop van de tijden en dat die M-O weg zijn gevallen en dat je alleen maar overhoudt dat hij de verloren res, de verloren zaken, heeft terug weten te vinden door zijn prediking. Misschien is dat wel de verklaring waarom Antonius, anders zou er eigenlijk geen redelijke verklaring zijn. Antonius van Padua, een groot man.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sacramentsfeest. Op deze icoon reikt Jezus de communie uit aan de apostelen. Als eerste aan Petrus, die links van het altaar staat. Deze icoon is zowel een herinnering aan het laatste avondmaal als een verbeelding van de eucharistieviering waar de priester als alter Christus het lichaam en het bloed van Christus uitreikt. Paulus, rechts van Jezus, neemt de beker aan. In zijn brief aan de Korintiërs lezen we de opdracht van de Heer: doe dit om mij te gedenken. 1 Korintiërs. Ook bij Lucas vinden we de woorden terug: doe dit tot een gedachtenis aan mij. Lucas, hoofdstuk 22. Jezus staat als priester afgebeeld. Welke voor afbeeldingen van de Eucharistie vinden we in het Oude Testament?
2: Ja, in Genesis lezen we al hoe de koningpriester Melchizedek aan Abraham brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. In Melchizedek zien we een voorafbeelding van Jezus, die bij het laatste avondmaal tijdens het grote dankgebed, het zogenaamde Beraka, zijn lichaam en bloed aanbiedt onder de gedaante van brood en wijn. En in Exodus lezen we dat Aaron als eerste hoge priester in de tabernakeltent de Heer gaven aanbiedt, hoofdstuk 29. Geheel de tent wordt dan vervuld van Gods tegenwoordigheid, die op deze wijze midden onder zijn volk verblijft. Op een gouden tafel in de tabernakeltent worden elke Sabbat, op instructie van Yahweh, 12 verse broden geplaatst, het zogenaamde Lehim Panim, wat vertaald betekent brood van het aangezicht, opdat de Heer het kan zien. Exodus hoofdstuk 25. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor Yahweh. Dit lezen we in Leviticus hoofdstuk 24, vers 7. Wat lezen we verder in het Oude Testament over het nieuwe verbond dat Jezus nu sluit?
1: We lezen daar, onder andere in Exodus, hoe Mozes het bloed van stieren over het altaar sprenkelt en vervolgens ook over het volk met de woorden: dit is het bloed van het verbond dat Yahweh op grond van al deze woorden met u sluit. Exodus hoofdstuk 24. Bij Jeremia lezen we dat God een nieuw verbond met Israël sluit. Jeremia hoofdstuk 31, vers 31. Deze belofte wordt nu vervuld. Bij het laatste avondmaal neemt Jezus het brood, breekt, zegent en geeft het zijn apostelen. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Matthäus hoofdstuk 26, vers 26. Daarna reikt hij hen de beker aan en vraagt hen allen ervan te eten. Dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. Matthäus hoofdstuk 26, vers 28. Lucas noteert Jezus' woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Lucas hoofdstuk 22, vers 20. Ook Paulus bewaart Jezus' woorden: dit is mijn lichaam voor u. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 1 Korintiërs 11, vers 28.
2: 25.
1: Vers 25, correctie. De profetie: gij zijt priester voor eeuwig in is in hem vervuld. Zo lezen we het ook bij Psalm 110, vers 4. En we zien op de icoon ook nog...
2: Ja, wat kun je nog zeggen, vertellen over de twee engelen bovenin de icoon?
1: Ja, dus we zien die twee engelen en de paradijsvogel. De twee engelen bovenin herinneren ons aan de twee engelen of cherubijnen, die boven de ark van het verbond. Trouwens ook op het grafsteen. Hun gezicht wordt daarop gericht tot de dekplaat. En daar zal ik tot u komen, spreekt de Heer tot Mozes. Hoofdstuk 20 van Exodus, vers 21. Dus boven de dekplaat. In deze ark worden de 10 geboden bewaard, samen met de staf van Aaron en een kruik met manna, het brood waarmee God zijn volk heeft gevoed. Bij Lucas en Johannes lezen we over de twee engelen die aan de vrouwen verschijnen bij het lege graf. Zoals ik al zei. En dan Lucas, hoofdstuk 24, vers 4 en Johannes 20, vers 12. De Eucharistie wordt ook het brood van de engelen, Panis Angelicum, genoemd. Benedictus schrijft dat Jezus in de Eucharistie de stervende graankorrel is die zich uitdeelt aan de mensen in de ware broodvermenigvuldiging door alle tijden heen. De Eucharistie, bladzijde hoofdstuk 24 van Jezus van Nazareth. De paradijsvogel aan de voorkant van het altaar staat symbool voor het eeuwig leven. Sluiten we af met Jezus' hoge priesterlijk gebed tijdens de laatste avondmaal waar alles samenkomt. Gij hebt immers hem macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. Hoofdstuk 17 bij Johannes vers 2. Goed, ook zien we het loofhut en de sterrenhemel.
2: Ja, daar kunnen we nog wat over vertellen, want deze overkoepelende baldakijn boven in de icoon verwijst dus naar het zogenaamde loofhuttenfeest, een van de drie Joodse pelgrimsfeesten.

hutten van vruchten en twijgen en gedenken gedurende 7 dagen hun tocht door de woestijn. Leviticus hoofdstuk 23. Johannes schrijft dat Jezus naar Jeruzalem is gekomen om ook dit feest te vieren. Jezus nodigt met luide stem alle uit om in geloof tot hem te komen met de belofte: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7. De Heilige Geest. En de sterren bovenin de icoon verwijzen naar de schepping en ook naar de avond van het laatste avondmaal. Jesaja kondigt Gods leidende dienaar al aan. Hij draagt de zonde van velen en brengt zo het heil. Hoofdstuk 53. Paus Benedictus schrijft zo hoe Jezus door lijden en dood is heen gegaan om heel de mensheid mee te trekken in de nieuwe schepping. Dat lezen we in bladzijde 132 van deel 2.

Brood van eeuwig leven. Eén eenvoudig gebaar. Christus reikt het brood uit. Zijn hand strekt zich uit naar Petrus, die als eerste ontvangt. Het lijkt eenvoudig, maar hier opent een mysterie dat reikt van het begin van de schepping tot aan de voltooiing ervan in Gods koninkrijk. Want dit brood is niet zomaar brood, dit is het brood van eeuwig leven. De hele schrift beweegt naar dit moment. In de woestijn voedde God zijn volk met manna. Elke morgen als dauw op de aarde. Brood voor onderweg. Brood voor een volk dat nog niet thuis was. Hoe wonderbaarlijk het manna ook was, het stilde hun diepste honger niet. Het hield hen in leven, dag na dag, maar het schonk geen eeuwig leven. De 12 toonbroden lagen voortdurend voor Gods aanschijn als teken van zijn verbond met de 12 stammen van Israël. Het brood sprak van Gods nabijheid en herinnerde eraan dat de Heer midden onder zijn volk wilde wonen. En Melchizedek had het brood en wijn aangeboden aan Abraham. Het manna, de toonbroden, het brood en wijn van

0: Melchizedek als sterren aan de nachtelijke hemel wijzen ze allemaal dezelfde richting in. Naar Christus, naar deze tafel, naar dit uur. Want wanneer Jezus tijdens het laatste avondmaal het brood neemt, zegen breekt en uitdeelt, verandert alles. Voor het eerst wordt brood niet alleen een gave van God, maar het wordt God zelf. De eeuwenlange verwachtingen van Israël komt tot vervulling in deze werkelijkheid die alle menselijke verwachtingen overstijgt. Niet langer ligt het brood voor Gods aangezicht, niet langer wijst het slechts naar Gods aanwezigheid, maar nu is God zelf aanwezig, nu geeft Hij zichzelf. De uitgestoken hand van Christus op de icoon vertelt dit zonder woorden. Hij geeft niet iets van zichzelf, hij geeft zichzelf. Neemt en eet, dit is mijn lichaam. Dat in dat ene woord ligt het hart van het evangelie besloten. De mens zoekt God, maar God zoekt de mens. Eerst. Doorheen de hele heilsgeschiedenis klinkt hetzelfde verlangen. In de tent van de ontmoeting wil God bij zijn volk wonen. In de tempel wil Hij aanwezig zijn in hun midden. In de menswording neemt Hij ons vlees aan. En in de Eucharistie komt Hij zo nabij dat Hij zich laat ontvangen. De afstand verdwijnt. Zo nabij is God.
1: De baldakijn boven de apostelen roept het loofhuttefeest in herinnering. 7 dagen lang woonde Israël in eenvoudige hutten om de tocht door de woestijn te gedenken. Het volk wist, wij zijn onderweg. Ook wij zijn onderweg. Ons leven is een pelgrimstocht tussen geboorte en voltooiing, tussen belofte en vervulling. Zo ontvangen wij onderweg hetzelfde voedsel als de apostel. De Eucharistie voedt onze hoop wanneer de weg zwaar wordt. Ze bewaart het geloof in ons, ook als de nacht valt, om ons te sterken wanneer onze krachten tekortschieten. Deze icoon spreekt niet alleen over de weg, ze spreekt ook over de bestemming. Onderaan het altaar zien we de paradijsvogels. Hun boodschap is eenvoudig. Het laatste woord is niet aan de dood. Het laatste woord is aan het leven, Christus zelf. De Eucharistie is meer dan een herinnering aan het verleden. Ze is ook een belofte van de toekomst. Iedere communie draagt Pasen in zich. Iedere communie draagt het hemelse bruiloftsmaal in zich. Iedere communie opent een venster naar het koninkrijk dat komt. De sterren boven de icoon verwijzen naar de schepping. Ze spreken ook over de nieuwe schepping die in Christus begonnen is. Door zijn dood en verrijzenis heeft hij een nieuwe weg geopend. We ontvangen hem. Hij die zonde, lijden en dood heeft overwonnen. Hoe sterk het kwaad ook is, Hij is sterker. En alles begint waar een mens zich opent voor zijn aanwezigheid. Waar liefde sterker wordt dan zelfzucht. Waar hoop sterker wordt dan wanhoop. Waar geloof sterker wordt dan angst. Zo wordt Gods eigen leven in ons gelegd, als een zaadje dat eens volledig zal openbloeien. Wanneer wij dus naar deze icoon kijken, zien we ook onszelf. Ook wij worden uitgenodigd. Ook ons wordt het levende brood aangereikt, het verloren paradijs. De Schepper wordt voedsel voor zijn schepsel. Zo klein maakt God zich, uit liefde voor ieder van ons. Zo nodigt Christus zelf ons uit tot Hem te komen. We ontvangen niet alleen zijn gaven, maar hemzelf. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.
0: Heer, wij naderen vrijmoedig tot uw troon om barmhartigheid en genade en tijdige hulp. U bent het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en u belooft ons, als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Zo blijft u in ons en wij in u, opdat wij volmaakt één zijn. Maak ons waardig om deel te nemen aan uw bruiloftsmaal. Laat ons blij zijn en juichen en hem de eer geven.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, welkom bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de derde aflevering van de serie programma's over de hedendaagse componist Arvo Pärt. Deze aflevering draagt de titel Een nieuwe weg. In de vorige aflevering deed ik u uitvoerig verslag van de tumultueuze première van het stuk Credo. Ik vertelde u hoe Credo voor de componist vooral een voorlopig muzikaal eindpunt betekende. Vanaf 1968 begon Pärt het modernisme als een doodlopende weg te zien. In 1972 doorbrak Pärt met zijn derde symfonie voor het eerst na 1968 weer de compositorische stilte. Hij is in dit stuk wanhopig op zoek naar een eigen stem. Het is weer Neeme Järvi die de première van het stuk dirigeerde met het Ests Televisie- en Radiosymfonieorkest. In zijn boek Componist van de Stilte schreef Twan Geurts over deze derde symfonie het volgende. De componist verdiepte zich in de oude muziek, in het Gregoriaans, de vroege polyfonie en de muziek uit de vroege renaissance. Daar vond hij zijn muzikale voorbeelden en ideale klankcombinaties die de voedingsbodem vormden voor zijn jarenlange zoektocht naar een eigen muzikale taal. De derde symfonie klinkt heel anders dan zijn eerdere composities. Minder rusteloos. Zij is een verademing na de conflictueuze collages. De harmonieën en melodieën doen denken aan koormuziek uit de 14e en 15e eeuw, maar dan in een hedendaags idioom. Pärt stelde zich de structuur voor als een stad met kleine, talrijke centra die zich uitbreiden tot ze elkaar raken en een eenheid vormen. Ik was erin geslaagd om in mezelf een brug te slaan tussen gisteren, een gisteren van al enkele eeuwen oud, en vandaag. De derde symfonie is een filmische, verhalende compositie met veel schallende trompetten en rollende paukenslagen. Ze zijn niet meer modernistisch, maar ook nog geen tintinnabuli. Het zit tussen die twee stijlen in. Het is een overgangsstuk. Ik laat u het tweede deel van deze derde symfonie horen, dat hier onder leiding van zoon Pave Järvi wordt uitgevoerd.

Aan het eind van de vorige aflevering hoorden we nog hoe belangrijk een toevallige kennismaking met het Gregoriaans in een platenwinkel geweest moet zijn. Een tweede belangrijke bron waaruit Bert putte om uiteindelijk tot die eigen stijl te komen, is de oude muziek van na de middeleeuwen. Net als de moderne westerse muziek was ook deze oude polyfonische muziek niet erg geliefd bij de communistische cultuurautoriteiten, vooral door het sterk religieuze karakter van die muziek. Hoewel we later nog uitvoerig het geestelijk belang van de orthodoxe traditie voor Pet zullen bespreken, is het een misverstand te menen dat zuiver muzikaal gezien de orthodoxe kerkmuziek een van de bronnen geweest is waaruit Pet als componist geput heeft. Muzikaal zijn het vooral westerse bronnen die van belang zijn geweest, het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl. Maar naast het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl van Josquin des Prez en de zijne, hield Pet ook van de oude Essen volksmuziek. Tijdens zijn jarenlange compositorische zwijgen van na 1968 had Pet veel contact met de jonge violist Andres Moestonen, die in Tallinn een ensemble voor oude muziek had opgericht, Hortus Musicus. Pet woonde regelmatig repetities bij en liet haar eigen probeersels uitvoeren. Het ensemble betrok een pand aan een smalle steeg in de oude binnenstad. Jan Brokke bezocht op zijn speurtocht naar de achtergrond van Pet dat pand en schrijft in zijn boek: ik bezoek dat huis. Het staat vol oude instrumenten, oude klaversymbols, oude spinetten, oude trommels en gamba's. Aan de muren hangen prenten van het middeleeuwse Tallinn. Ik begrijp dan pas dat Hortus Musicus doelbewust terug wilde naar de oertijd van Estland. Naar het allereerste begin. Naar de tijd dat de Denen verslagen werden bij de slag om Tallinn. En de bouw van de stad op de heuvel aan de Oostzee begon. Het was allemaal slim bedacht door Moestonen en de muzici van Hortus Musicus. Zij gingen niet lijnrecht tegen de Sovjet-autoriteiten in, maar schreven een nieuwe geschiedenis door bij het begin van de oude aan te knopen. Hortus Musicus bestaat nog steeds. Zij hebben hun repertoire wel veel breder uitgebouwd. U hoort hier Ave Donna.

Een tijd lang was Pert zo intensief verzonken in zijn zoektocht naar nieuwe klanken, dat hij zelfs niet meer naar andere muziek wilde luisteren. Zijn vrouw Nora vertelde later: Arvo wilde deze mysterieuze bron in hemzelf vinden en liet de klanken vrijelijk uit hemzelf vloeien. Hij probeerde allerlei informatie te verzamelen die hem daarbij zou kunnen helpen. Hij las een psalm en probeerde onmiddellijk daarna in één beweging, zonder bewuste sturing, een melodische lijn te schrijven, alsof hij blind was, om zo in staat te zijn de indrukken van het lezen onmiddellijk naar muziek te transformeren. Pat vult haar dan aan: ja, ik las een psalm en vulde een hele pagina met noten, zonder er veel over na te denken, in de hoop dat er een soort verbinding zou zijn tussen wat ik las en wat ik opschreef. En dan begon ik vervolgens aan de volgende psalm. Ik ben er nu zeker van dat er tussen de psalm en mijn melodie geen enkel verband bestond. Tenminste, ik voelde er niets van. Maar ik hoopte op een soort osmose. En zo ging ik door en herhaalde hetzelfde proces met 150 psalmen. En dan vult Nora hem weer aan. Arvo wilde zijn spontaniteit ontwikkelen en niet alleen met zijn experiment met de psalmen. Ik herinner me dat hij groepen vogels observeerde en ze in een schetsboek tekende en naast die tekening een melodie opschreef. In andere gevallen gebruikte hij foto's van bergen als inspiratie om een muzikale frase te vinden. Hij had het gevoel dat het gehoorzamen aan koude, dode regels gedurende lange jaren zijn eigen, vrije, scheppende impuls had gesmoord. In die periode was hij bezig die impuls weer te bevrijden. Het is interessant te zien dat Arvo zich later weer regels oplegde, hoewel van een geheel andere soort. En dan zegt Pat: ja, dat is inderdaad waar. Met de Tintinnabulu-stijl keerde ik terug naar regels. Nora: je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk deze periode was, al die bladzijden met oefeningen en psalmen. Hij wist niet of hij überhaupt iets gevonden had, en zo ja, wat dat dan was. Maar hij zou zeker het componeren hebben opgegeven als hij niets gevonden had. Ik was erg bezorgd over hem en zag hoe hij leed. Ik wist dat hij niet in staat was verder te leven zonder die muziek. De muziek vormde de echte inhoud van zijn leven. Ik zag dat hij dreigde in te storten en wist niet of hij erin zou slagen deze arbeidszame kwellingen tot een gelukkig einde te brengen. In het midden van de jaren 70 begon Pat stukken te schrijven in een stijl die hij zelf aanduidde met het woord tintinnabuli. Muziek die als het geluid van bellen of klokken klinkt. U heeft daar in het begin van aflevering 1 al een paar voorbeelden van gehoord. Kale muziek die uit simpele harmonieën, drie klanken of een enkele noot bestaat. Muziek die velen associëren met tijdloosheid en met stilte. Een veel aangehaalde uitspraak van Pat is deze: ik ontdekte dat het genoeg is wanneer één enkele noot mooi wordt gespeeld. Deze ene noot, of een enkel geluid of een moment van stilte, biedt mij troost. Ik werk met weinig elementen. Met één stem, twee stemmen. Ik bouw met primitieve materialen. Met de drieklank, met één specifieke tonaliteit. De drie noten van de drieklank lijken op bellen. In essentie hoort de luisteraar in deze Tintinnabulu-stijl twee stemmen. Eén melodische stem en daarnaast één stem die er gebroken drieklanken omheen speelt.
Luistert u nu naar een stuk uit 1978 in de oorspronkelijke versie voor piano en viool. De titel van het stuk, Spiegel im Spiegel, roept het beeld op van spiegels die tegenover elkaar staan en elkaar eindeloos weerspiegelen. De titel suggereert zo tijdloosheid. En dat zal voor veel luisteraars ook door de muziek worden opgeroepen. U hoort een dalende vioollijn en die lang aangehouden noten worden op de piano omspeeld. Het geheel beweegt zich voort in een langzaam en meditatief tempo. Spiegel im Spiegel.

In 1999 gaf Pat in een vraaggesprek zelf een uitleg die als sleutel voor een zeker begrip van deze Tintinnabuli muziek zou kunnen dienen. Hij zei toen: "Ik word slechts muzikaal bekoord wanneer ik iets onbekends ervaar, iets dat nieuw en betekenisvol voor me is." Het lijkt er echter op dat dit onbekende gebied eerder bereikt wordt door middel van reductie dan door groeiende complexiteit. Reductie is zeker niet hetzelfde als simplificatie. Het is veel meer de weg naar de meest intense gerichtheid op de essentie der dingen. We keren nu terug naar een dramatische episode uit zijn leven. Het is 1980. Dat was het jaar waarin Pat en zijn familie Estland moesten verlaten. De muziek van Arvo Pärt is op bescheiden wijze enigszins bekend geworden in het Westen. Een zekere mate van bekendheid en succes in het Westen betekende voor kunstenaars in de Sovjet-Unie vaak animositeit en vervolging. In de herfst van 1980 kwam een belangrijk lid van het centrale comité van de partij in Estland bij de familie Pärt langs met het dringende verzoek om te emigreren. Een uitreisvisum voor Israël had deze meneer in de aanbieding wegens de Joodse achtergrond van Nora Pärt. Snel na dit bezoek werd Arvo dringend geadviseerd het componistengilde te verlaten. De familie kreeg enkele weken om hun appartement te verlaten. Nora vertelde later: "Er was geen tijd voor nostalgie of emoties. Al onze vrienden kwamen naar onze flat en Andres Mustone kwam met zijn hele orkest. Toen openden we alle deuren en het hele trappenhuis vulde zich met muziek en tranen. Ik herinner me een grote en sterke man die huilend afscheid kwam nemen en zei dat we elkaar nooit meer terug zouden zien. Een van mijn tantes kwam uit Georgië om ons te helpen met inpakken. Zij hielp ons ook met geld, want we hadden niet genoeg om zo'n reis te betalen. We moesten voor onze verbanning namelijk ook nog een behoorlijk bedrag betalen, bijna om onze vrijheid te kopen. In het grensstation bij Brest-Litovsk speelde zich nog iets opmerkelijks af. Toen we daar aankwamen met onze kinderen en een kleine hoeveelheid koffers, vroeg de douanebeambte ons: 'Waar is jullie bagage? Is dit alles?' De andere reizigers hadden een enorme hoeveelheid bagage bij zich, inclusief meubels. Iemand had zelfs een piano meegenomen. Wij hadden maar een paar koffers bij ons en zelfs die waren maar half vol. Maar we moesten die koffers toch openmaken. En zo verschenen enkele cassettebandjes met opnames van de eerste werken van Arvo. Toen zei een douanebeambte: 'Oh, jullie zijn muzikanten. Ik heb ook muziek gemaakt in Estland.' En toen wilden ze meteen de cassettebandjes met onze tape recorder afspelen. En zo hoorden we de Missa Syllabica, dan Arbos en dan zelfs Cantus. De stationshal was een gigantisch gebouw met een koepeldak zo hoog als in een kerk. Inmiddels stonden we met de grenspolitie nog als enige in deze enorme ruimte. Daar kon ik werkelijk het effect voelen dat muziek op mensen kon hebben. Plotseling was alles zo ontspannen, zo normaal, zo mooi. Onze Michael lag in de wieg. Een vriendin had een prachtig nieuw jasje voor hem gebreid. En al de vrouwelijke leden van de grenspolitie probeerden het patroon over te nemen. Een vrouwelijke politieagent bracht ons naar een kamertje waar zij Michael uitkleedde om te controleren of we iets verborgen hadden in de kleren die hij droeg.
van alle iconen die we thuis hadden, hadden we er maar één meegenomen, die zo klein was dat we het konden verbergen in één van Michaëls zakken. Ze hebben het niet gevonden. Michaël begon te huilen en een politieman liet ons hem wat koekjes geven. Het was een onvergetelijke scène. Vooral omdat alles omlijst werd met Arvo's muziek. Alles liep goed af en na een korte tijd konden we de trein naar Wenen nemen. Aldus Pert's verslag van dit surrealistische tafereel. Ter afsluiting wil ik u die drie stukken laten horen. Een van die stukken die in die lege nachtelijke stationshal uit dat cassette-recordertje van Pert weer klonk, was Cantus in Memory of Benjamin Britten. Een meeslepende klaagzang die Pert schreef ter nagedachtenis aan de door hem zeer bewonderde Engelse componist Benjamin Britten. Het was in 1977 in Tallinn in première gegaan. Een jaar later zou het in Londen, onder leiding van Gennady Rozdestvensky, uitgevoerd worden. Maar omdat de Sovjet-autoriteit de Pert niet naar Engeland wilde laten vertrekken, heeft de dirigent toen geweigerd daar op te treden. Het kon verkeren in de Sovjet-werkelijkheid. Eerst werd een reis naar het buitenland verboden en 3 jaar later moest hij onder dwang zijn vaderland verlaten.

U hoorde het orkestwerk Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Ik laat u hier ook nog het Kyrie uit de Missa Syllabica horen. Ook dit stuk werd via die tape recorder in die enorme stationshal afgespeeld. De Missa Syllabica was een van de eerste tintinnabuli stukken waarbij de componist een tekst als uitgangspunt nam. Zoals de titel suggereert is de muziek in syllaben gecomponeerd, in lettergrepen. Uit zijn dagboeken blijkt dat hij die methode voor het eerst toepaste toen hij probeerde een melodische lijn te genereren voor een orthodox gebed. Hij telde het aantal lettergrepen, komma's en accenten in de liturgische tekst en gaf elke lettergreep een eigen noot. De toonhoogtes leidde hij af van de lengte.

Toonhoogtes leidde hij af van de lengte van de woorden. De ritmes en de pauzes liet hij voortvloeien uit de structuur van de tekst. De muzikale toonzetting van elk woord moest van boven of van beneden naar een centrale toonhoogte stromen die voor dat segment was gekozen.

hoorde het Kyrie uit de Missa Syllabica, uitgevoerd onder leiding van Teunu Kaljuste. En tenslotte het stuk Arbos. Van dit stuk bestaan inmiddels verschillende versies. U hoort hier een bewerking voor blaasensemble.

0: Bert heeft kort in Wenen gewoond, waar het gezin de Oostenrijkse nationaliteit verkreeg. En daarna vestigde het gezin zich in Berlijn. Pas na 30 jaar, in 2010, keerde Arvo en Nora Pert met hun kinderen in het jaar 2011 definitief terug naar Estland. De volgende aflevering draagt de titel Componist van de Stilte. En dan probeer ik in te gaan op de geestelijke achtergrond van Pert's muziek. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, ik dank u voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: hart.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
0: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
0: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
0: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
0: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geef mij veilige rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
0: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt,
1: strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
0: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
0: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: De voorbije tijd was er veel aandacht voor de Artemis 2-missie. 4 astronauten vlogen daarbij tot op 4.671 kilometer van de aarde. Verder dan ooit tevoren een mens in de ruimte is geweest. Het was bovendien de eerste keer in meer dan een halve eeuw dat mensen opnieuw richting de maan reisden. De laatste bemande maanmissie, Apollo 17, vond immers al plaats in 1972, mijn geboortejaar. Bij vele oudere mensen riep dat herinneringen op aan de eerste maanreizen van de jaren 60 en 70. Ik heb me daar zo wat in verdiept. Ik heb wat zitten kijken op internet wat ik daarvan vond. En naar aanleiding van die missie ontdekte ik ook iets heel bijzonders. Op de maan ligt een tekst van een psalm. Toen astronauten in 1969 voor het eerst voet zetten op de maan, stuurden leiders van overal ter wereld boodschappen naar NASA. En die werden verzameld in een capsule die op het maanoppervlak werd achtergelaten. En daarbij zat ook een ondertekend exemplaar van Psalm 8 van Paus Paulus VI. De psalm was met de hand in het Latijn geschreven en bezingt de grootheid van God en zijn schepping. Ik geef u even de tekst mee van die Psalm 8, geschreven door Paus Paulus VI, die op de maan ligt. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen door de mond van kind en zuigeling. Een hoge burcht trok u op tegen uw tegenstanders. De wraakzuchtige vijand sloeg u terug. Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, als ik maan en sterren zie, door u daar aangebracht. Wat is de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen. U, alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Klein vee en groot vee, allemaal. En ook de dieren in het wild, vogels aan de hemel en vissen van de zee. Alles wat de oceanen doorkruist. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Paus Paulus VI schreef er vervolgens onder. Tot eer van Gods naam, die zulke grote macht aan mensen schenkt, bidden wij voor het succes van deze wonderbaarlijke onderneming. Paulus VI, 1969. Tot op de dag van vandaag ligt die psalm nog altijd op de maan. In deze dagen kunnen we Psalm 8 op een bijzondere manier lezen en overwegen. Het is een lofpsalm over Gods grootheid en over de plaats van de mens in de schepping. De psalm ademt diepe verwondering. Wanneer de mens opkijkt naar de hemel, de maan en de sterren, voelt hij zich klein en kwetsbaar. En toch vertrouwt God hem waardigheid en verantwoordelijkheid toe. Zoals mensen in de jaren 60 en 70 vol ongeloof en bewondering keken naar de eerste maanreizen, zo hoorde ik ook nu velen met verwondering spreken over die Artemis 2-missie. Juist daarom blijft Psalm 8 vandaag zo actueel. Terwijl de mens steeds verder doordringt in het heelal, herinnert deze psalm ons eraan hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar de mens is binnen Gods schepping.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, ik heb al heel wat bijzondere gasten hier tegenover mij gehad de afgelopen jaren. Maar nog maar zelden een van mijn oude docenten van het seminarie. En dat is vandaag wel het geval. Hier tegenover mij zit namelijk Ignaz Verhak, filosoof. Ja, u moet zo meteen zelf maar even een toelichting geven van wie u precies bent. Maar ik heb les van u gehad op het seminarie. En ik had het er net al in de redactievergadering even over van even een flashback en een terugblik naar de tijd dat u les gaf. Dat was altijd wel heel, heel bijzonder. U gaat echt diep op de inhoud in en... Ja, u bent voor mij een beetje het beeld van hoe een filosoof hoort te zijn. Hè? Doordacht, niet zomaar antwoorden, maar echt eerst even de vraag goed doorvorsen. Ignaz Verhak, van harte welkom in de uitzending.
1: Oké.
0: Ja. Kunt u zelf even toelichten wie u bent? Want dan weten de luisteraars dat meteen.
1: Ja, ik ben emeritus, de 80 voorbij. Dus de tijd van het actieve leven ligt al een tijdje achter mij. Gehuwd, vader van 4 kinderen, een zoon priester. En ik heb ook een theologische opleiding gehad in Rome, maar dat is lang geleden, de 60er jaren. Dat is het ongeveer in Leuven waar ik doseerde. Ik onder andere godsdienst, filosofie. En dat is het onderwerp waarschijnlijk dat ons vandaag zal bezighouden. Zo. Een filosofische blik, maar dan toch ook een gelovige blik op wat we eigenlijk in onze tijd aan het meemaken zijn.
0: Interessant, ja. Nog even voordat we over het boek gaan spreken wat onlangs is uitgekomen. U hebt theologie gestudeerd, ook in Rome, vertelde u. Wat voor theologie was dat?
1: Dat was algemene theologie van 4 jaar. Ja. Dat was de vervanging van... Toen was ik in het seminarie van Brugge, maar af en toe werden er mensen naar Rome gestuurd. En ik was een van die mensen die door de bisschop naar Rome gestuurd werden.
0: Kijk, ja. En dat komt nu nog wel van pas,
1: vermoed ik. Dat komt me zeer van pas, want ik ben eigenlijk naar mijn oude liefde teruggekeerd. Ja. Om het zo te zeggen, ja.
0: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. U hebt meerdere boeken geschreven. Hè? U gaf les op het seminarium, zoals ik net al zei. U bent inmiddels met emeritaat. U geeft nergens meer les? Of?
1: Nee. De leeftijd laat het niet meer toe.
0: Nee. Nou, wel erg fijn dat u toch naar Nederland hebt kunnen komen. Waar komt u vandaan uit België?
1: Ik ben uit Poperingen. Dat ligt vlakbij Ieper, maar eigenlijk vlakbij de Franse grens. En dat heeft mijn jeugd zeer getekend. Ik heb altijd aan mensen gezegd, ik ben geboren tussen 2 abdijen. De abdij van West-Vleteren, Sint Sixtus, en de abdij van de Katsberg. En toen der tijd was Dom Loef daar eigenlijk de abt.
0: Ja, bekende naam.
1: Ook West-Vlaming trouwens.
0: Ja. En West-Vleteren is in Nederland vooral bekend van het ontzettend lekkere biertje.
1: Ja.
0: Maar dat is niet wat u bedoelt met dat u gekleurd bent door deze abdij.
1: Nee. Dat was eigenlijk een streek wat die een beetje de invloed van die 2 abdijen ondergaan had. Er was iets mystieks in die streek. Dat heeft me beïnvloed, zonder dat ik duidelijk kan zeggen waarin dat bestaan heeft. Maar dat blijft toch een blijvende invloed op mij gehad, ja.
0: Bijzonder. U zei net, u bent weer een beetje teruggegaan naar de oude liefde. Wat bedoelt u daarmee?
1: Wel, mijn zoeken... Kijk, ik kan het misschien het best van al zeggen. Door terug te gaan naar die tijd, dat was een bewogen tijd. Dat was vlak na het concilie. En dat was een tijd waar ik eigenlijk in mijn eigen opleiding wat vast zat tussen 2 tendensen. Een oude die er was en een nieuwe die aan het komen was. En... ik slaagde er niet in die 2 tendensen met elkaar te verzoenen, ofschoon ik wist dat ze samenhoorden. Namelijk het dubbelgebod van het evangelie, dat dan ook bij Johannes verder uitgewerkt wordt. Bemin God bovenal en bemin uw laatste als uzelf. En zelfs meer, het tweede is gelijk aan het eerste. Dat heeft me nooit verlaten. Ik heb ook een paar sterke ervaringen gehad met het Johannes-evangelie. Maar die vraag, hoe hangt dat samen? Want je moet weten, in die tijd, en misschien nog altijd, die tweede pijler, namelijk het sociale engagement van de christen, dat werd vooral bepaald door wat wij bevrijdingsfilosofieën en theologieën zijn gaan noemen. En dat waren eigenlijk interpretaties van de geschiedenis waar het chiliasme nooit helemaal ver weg was.
0: Wat is dat, het chiliasme?
1: Wel, dat is die verwachting die reeds in Apocalypse staat, dat er ooit een duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid zou komen. Trouwens, Galiken, die vermeld ik ook in mijn boek. Galik, die zit precies met dezelfde vraag. Op een bepaald moment heeft hij zich ook de vraag gesteld of het chiliasme, bij hem was dat dan Joachim de Fiori, maar dat was altijd die lange verwachting onder leiding van de Heilige Geest. Hij vroeg zich op een bepaald ogenblik af of dat eigenlijk de secularisatie niet in de hand werkte. Die opvatting. En dat was eigenlijk iets dat ik eigenlijk al meedroeg van in mijn Romeinse tijd. Dat die twee zeer wezenlijk zijn voor het christendom, dat ze samenhoren. Maar het was dat soort humanistische denken of die filosofie van de geschiedenis die ik niet kon verzoenen met wat eigenlijk de kern van het christendom was.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat dat een soort van verlangen is naar een soort aardsparadijs? Dat chiliasme?
1: Dat zou wel kunnen, ja. Maar het is toch vooral, het gaat terug op de Apocalypse. En dan heb je Tertullianus, maar Irenaeus en Justinus, die dat eigenlijk verdedigd hebben. En Origenes was de eerste die zich daartegen echt verzet heeft. Omdat hij vond dat dat niet tot de echte christelijke kern behoorde. Maar om terug te keren, dus dat boek is voor mij de uitdrukking van wat ik uiteindelijk als oplossing voor die twee gevonden heb.
0: Ja, de naam van het boek hebben we nog niet genoemd, geloof ik. Wat is dat?
1: Op Pelgrimstocht.
0: Op Pelgrimstocht.
1: Ja. De hoop van christenen vandaag.
0: Ja.
1: Maar men moet eigenlijk het boek lezen om die hoop te kunnen begrijpen hoe dat iets anders is dan bijvoorbeeld duizendjarige verwachtingen van een rijk van vrede en gerechtigheid op de wereld. Dat zeker door de tijdsgebeurtenissen op dit ogenblik wel echt tegengesproken wordt, dat dat niet, misschien niet direct de verwachting is die christen mogen hebben. Nee. Dus de hoop is van een andere aard. En om al die thema's samen te brengen, ben ik eigenlijk teruggegaan. Dat was een inval die me door Radcliffe gegeven was, trouwens ook, om dat terug te gaan naar de Eucharistie. De Eucharistie, die eigenlijk op de eerste plaats een rite is. Iets wat Jezus de avond voor zijn lijden gedaan heeft. Men hoeft geen zware theorieën of filosofieën of theologie te kennen om dat te begrijpen. Het is een zeer eenvoudig teken dat Jezus op de avond voor zijn leven stelt en dat hij het brood breekt en de beker ronddeelt en aan de leerlingen zegt: neemt en eet, dit is mijn lichaam. Dus dat is de kern waarvan ik vertrokken ben, omdat ik ervan overtuigd ben dat alle christenen die naamwaardig natuurlijk die rite mede voltrekken. Ze kennen die. En dat naar mijn gevoel daarin de eenheid ligt tussen enerzijds de transcendente gerechtigheid, om dat zo te zeggen, en tegelijkertijd ook de sociale of de horizontale gerechtigheid. Want dat zijn twee woorden die ik niet graag gebruik. Omdat in die rite, en we zijn misschien dat te veel vergeten, Jezus het brood breekt, dus hij breekt zijn eigen leven eigenlijk, want zijn verankering in de wereld komt een einde. Het is de avond voor zijn lijden. Hij breekt dat brood en hij geeft het aan de apostelen om ervan te eten. En men vergeet te gemakkelijk de zin van dat eten, namelijk de zin van dat eten, dat is: doe zoals ik, volg mij na. Je krijgt het voedsel om van te leven, maar doe het zoals ik het gedaan heb. En dat doen, zoals Jezus gedaan heeft, was voor mij de oplossing voor mijn vraag. De vraag waarmee ik al zat van in mijn theologische opleidingstijd, hoe namelijk de verticale dimensie en de horizontale dimensie samenhoren, samen gedacht kunnen worden, voor niemand kunnen verwaarloosd worden, nog in de ene richting, nog in de andere. En daarvoor ben ik dus uitgegaan van een eenvoudige rite, omdat dat geen grote abstracte theorieën of veronderstellingen vraagt, maar iets is dat concreet beoefend kan worden.
0: Waarom zou in dit verhaal het eten zo belangrijk zijn? Dus u zegt van dit is de ritus die Christus heeft ingesteld, de avond voor zijn lijden. Het is de bron en de hoogtepunt van ons christelijk geloof, zoals het Tweede Vaticaans Concilie het noemt. Maar wat maakt die deelname aan die maaltijd volgens u zo cruciaal om te kunnen spreken over niet alleen de verticale component, hè, van de mens naar God, maar ook de horizontale component, de mensen onderling, hè, dat dubbele gebod van de liefde. Waarom is dat?
1: Wel, Jezus offert zijn leven op dat ogenblik, offert zijn lichaam, zijn leven. Hij geeft het terug aan God voor de vergifnis van de zonden, zoals we dat zelf vinden in de teksten die ons zijn overgeleverd. Maar tegelijkertijd geeft hij dat lichaam ook aan ons als voedsel om van te leven. Nu, dat voedsel om van te leven, zijn leven geven, zichzelf laten breken enzovoort, dat vraagt hij ons van dat ook verder te doen. In die zin, daar is niet alleen een kwestie van eredienst of het lichaam van Christus opdragen aan God, maar tegelijkertijd het ontvangen als voedsel om van te leven en om het zelf ook zo te doen. Die twee dimensies horen samen. Ja. Men moet in de communie ook zeggen dat het alleen duidelijk maakt dat het over meer gaat dan de communie halen, om dat gewoonlijk zoals het is meestal, of een koekje gaan halen voor wie niet weet waarover het gaat, maar dat het werkelijk een voedsel is om zelf ook zo te leven. En dat hangt bij mij samen met het feit dat wij in samenlevingen als de onze, waar de kerk geen alternatief meer is voor de staat, dus geen macht meer vertegenwoordigt, dat het geloof dat wij, waarover wij spreken, veel meer zo de vorm aanneemt van een manier van leven en verstaan van zichzelf. En in die manier van leven behoort de navolging van Jezus, trouwens van alle tijden, maar het moet elke tijd opnieuw gezegd worden, in die manier van leven behoort de navolging van Jezus tot de essentie van het geloof. En dat is meer dan geloofspunten, dat is meer ook dan een ethiek, dat is eigenlijk een manier van leven, en dat is een thema dat door heel mijn boek voortdurend terugkeert, namelijk de navolging van Jezus' gegevenheid, die ik trouwens ook Gods gegevenheid noem, want wat Jezus doet is één met zijn Vader. Het is de gegevenheid van God aan ons, en Jezus vraagt in de Eucharistie, in het ronddelen van zijn gebroken lichaam en het vergoten beker, om het zo te zeggen, van ook zelf die manier van leven tot ons te nemen. En dat is de gist in de deeg voor de wereld. Op die manier zou ik het zeggen.
0: Ja. Dus het ontvangen van de communie, hè, wat een moment is in de Heilige Mis, is dus niet alleen maar dat moment van eenwording met de Heer, maar het is ook het moment waarin de navolging van Christus gestalte krijgt, als het ware. Dus dat is ook een vertrekpunt.
1: Ja. Want wij kunnen niks uit onszelf. We krijgen het, we ontvangen het, we ontvangen het om het ook zo zelf te doen. Trouwens, als je goed kijkt in twee evangelies, ik heb het over het evangelie van Lucas en dat van Johannes, wordt eigenlijk een interne commentaar gegeven in het avondmaalverhaal over de zin van dat verhaal. En het typische is, wanneer apostelen of wanneer de evangelisten zelf een interne commentaar geven op die rite, dat Lucas op een bepaald ogenblik die twist tussen de apostel, wie is de grootste, inlast. Hij last dat in het avondmaalverhaal zelf, om te zeggen dat Jezus diegene is die gekomen is om te dienen. En bij Johannes gaat het zelfs zo ver dat het avondmaal eigenlijk verdwijnt. Er wordt alleen maar gezegd dat het is tijdens een maaltijd. Maar het verhaal van de voetwassing legt weer de nadruk op het feit dat Jezus de dienaar is, de slaaf die de voeten wast van zijn leerlingen. Zo, men voelt dat naarmate het evangelies zichzelf ontwikkelen, dat die interpretatie van navolging, van doen zoals Jezus gedaan heeft, daar zeer centraal komt te staan. En we zijn dat een beetje vergeten.
0: Hoe kan dat? Hoe kan het dat we dat verloren zijn, denkt u?
1: Och, ik denk dat het is omdat wij altijd, en dat is nu een beetje de godsdienstfilosoof die spreekt, dat wij altijd geneigd zijn tot een natuurlijke religie. En dat keert terug. Daarom moet men soms oppassen met wat er met de catechumenen gebeurt of met jonge priesters gebeurt. Er is een neiging om terug de liturgie te zien als de plaats van de dienst aan het eeuwige en het tijdelijke. Dat noem ik natuurlijke religie. Dat is een natuurlijke tendens in de mens. Een dorst naar transcendentie. Dorst naar transcendentie, die men trouwens in alle religies terugvindt. En dat, dit is ook iets dat in de katholieke liturgie is binnengegaan. Maar als je goed kijkt naar wat Jezus die avond voor zijn lijf gedaan heeft, dan gaat dat verder. Ja. Dat is het doorbreken van die natuurlijke religie. Het is natuurlijk met hem in een offerdienst naar de Vader gaan. Maar tegelijkertijd is het ook het brood ontvangen, zijn lichaam ontvangen, om het zelf ook te gaan doen.
0: Dus het is niet per se verkeerd om die transcendente God primair te willen aanbidden, nee, in de liturgie, maar het is niet volledig.
1: Het is niet volledig.
0: Het moet doorgaan.
1: Ja. Daarom het dubbelgebod. Ja. Het dubbelgebod keert langs alle kanten terug. En daarom vind ik het belangrijk dat evangelisten als Lucas en Johannes in die richting gaan. Dat is iets om na te volgen. Dat is niet louter, eredienst in onze natuurlijke opvatting van het woord.
0: Ja, dus dienaar worden. Hè? U zegt Lucas, het Lucas-evangelie last zelfs dat verhaal in over wie is de grootste van de leerlingen. Nou, de grootste is in feite de kleinste, hè, de meest nederige. Johannes doet daar nog een schepje bovenop door zelfs de voetwassing daar in het hart van dat evangelie te plaatsen. Dus ook die navolging in dienstbaarheid van de Heer. Ik wil daar dadelijk nog wat langer over gaan praten, maar we gaan even een kleine muzikale onderbreking houden. Ja. U bent over de Eucharistie, over de Heilige Mis aan het spreken en hoe we dat eigen kunnen maken. Hoe we ook onszelf in navolging van Christus als offer voor de ander kunnen schenken. We gaan luisteren naar O Salutaris Hostia. Dat leek me wel heel toepasselijk. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, Ignaas Verhak. Nou, mooi dat u meteen volop de zaak in bent gedoken. Hè? U hebt hier een boek over geschreven toen u net sprak over het giliasme en die verwachting van het duizendjarige rijk. En dat dat in de tijd waarin u bent opgegroeid of waarin u zelf gevormd bent, wel een belangrijk stempel ook op de theologie drukte. Hè? Dus bijvoorbeeld het stempel van onder meer de bevrijdingstheologie, hè? Toch proberen met wapens. Dat rijk van vrede als het ware af te dwingen. Hè? Toch wat ik net noemde, een soort aards paradijs te creëren. Maar niet zozeer het godsrijk, hè, dat God regeert. Ik moest dan ook even denken aan een bekend begrip uit de begintijd van de kerk. Parousia. Hè, parousia, het Griekse woord wat in onze tijd vaak wordt vertaald vooral met wederkomst. Hè, de tijd dat Christus zal wederkomen. Maar letterlijk betekent het eigenlijk aanwezigheid. Hè? In dit hele kader waar we het nu over hebben, hè, de heilige mis, het transcendente wat zich als het ware met onze werkelijkheid wil inlaten, om het zo te noemen. Bij de kerkvaders zag je duidelijk die tendens om parousia, die wederkomst, ook aan de heilige mis te koppelen als het ware. Hè, dat het moment is waarop Christus nu al in het hier en nu weder wil komen via het altaar. Is dat iets waar u ook mee bezig bent met die gedachten?
1: Oh, ik zeg het, ik heb dat begrip parousie niet letterlijk gebruikt, maar het was in mijn boek is het voortdurend een wisselwerking tussen momenten van hoop, vreugde, vrede, die we eigenlijk als christenen alleen hebben als vreugde in God, om het feit dat wij opgenomen zijn in de werking van God in zijn eigen schepping. Want het is een wisselwerking tussen de twee, het is niet zomaar God boven de wereld, maar een God die in de wereld afdaalt om er zelf werkzaam in te zijn. Aan de ene kant dus nemen wij deel aan de hoop, de vreugde en de vrede van God zelf, door Jezus Christus. Noem dat, ja, je kunt dat de parousie, de aanwezigheid van God noemen, ik ben daarmee akkoord. Tegelijkertijd is het ook dat dubbele gebod, dat andere, is ook altijd werken aan de vrede, werken aan de hoop, werken aan de vreugde in de wereld zelf. Maar altijd met de gedachte dat wij eindige mensen zijn en dat het niet dat is. Het is niet het lukken van de vrede, het lukken van de vreugde of het slagen van de hoop die eigenlijk het essentiële is voor de christen. De christen is eigenlijk iemand die de maat neemt van zijn eigen eindigheid midden in de hoop die hem van God gegeven is. Dus een zeer moeilijke spanning. Het christelijk leven is een zeer moeilijke spanning tussen enerzijds een hoop die groter is en sterker is dan de mens zelf en tegelijkertijd ook altijd een werken in de wereld aan die hoop, aan die vreugde, wetende dat, ja, dat het nooit helemaal 100% zal slagen en dat er tijden als de onze komen waar alles lijkt aan degelijk geslaagd te worden. Dat is trouwens iets dat Monsieur Harrison dat was toen Belgisch Congo nog, dat hij dat soms hoorde van, we hebben heel de tijd gewerkt, jaren gewerkt aan scholen, aan ziekenhuizen, en in een paar weken werd allemaal kapot geslagen. Mm. Wel, dat is een ervaring waar de christen moet leren mee leven, omdat zijn hoop altijd groter is, ik kan niet zeggen elder is, maar dieper ligt, namelijk de aanwezigheid van God. En als u dat parousie noemt, akkoord, dan ben ik dat. Dat is dat wat ik probeer te zeggen, ja.
0: Ja. Is de situatie van de wereld waarin wij nu leven, is dat ook voor u de aanleiding geweest om dit boek te schrijven?
1: Nee, nee? Eigenlijk niet. De aanleiding was iets vrij banaals, dat trouwens niet het moeite waard is om te vermelden. Ik heb dat wel in een interview met Tertio gedaan. Maar de aanleiding was eigenlijk het feit dat ik onze parochie moest sluiten. Omdat ik geen uitweg meer zag. Ja. En toen heb ik de reacties van de mensen allemaal gehoord en beleefd en meegeleefd. En dat was niet mals voor de kerk. Nu, dat is een, laten we zeggen, lokale situatie waar die niet te veel moeten op ingaan, dat is het niet. Maar toen dacht ik, we moeten opnieuw Lumen Gentium 10 gaan lezen en dat gaan ontdekken. Namelijk in Lumen Gentium staat er dat de gelovigen eigenlijk de mede-opdragers zijn van het Eucharistie samen met de priester. En misschien was men dat in onze parochie een beetje te vergeten, maar de omgekeerde tendens bestaat ook dat het een kwestie is van de priesters alleen. En het was een beetje, dat maakte me, dat zat wat wrang voor mij. Zo. Enerzijds gelovigen die vinden dat zij de gemeenschap zijn. Anderzijds priesters die denken dat ze zomaar kunnen beslissen over het al dan niet sluiten van parochies. Ik zat daar tussen die twee. Ik heb uiteindelijk onze parochie moeten sluiten door het feit dat ze geen toekomst had. Dat geef ik graag toe. Maar die spanning is gebleven. En het is de spanning die ook in Lumen Gentium zit. En dat was eigenlijk een van de redenen om opnieuw te gaan denken over de interne samenhang van de dubbelgebod. Hoe daar in feite twee tendensen, twee richtingen, de verticale en de horizontale, samen tot een eenheid verweven zijn. Maar er zijn nog andere dingen in dat boek, maar dat staat er niet met zoveel woorden in. Maar dat gaat over het feit dat ik kleinkinderen heb. En aan kleinkinderen moeten uitleggen wat geloven eigenlijk is. Dat is van heel ver komen. Van heel ver. Ze zijn van goede wil, maar ze leven in een omgeving waar dat absoluut niet evident is. En er is een klein stukje in mijn boek dat komt na de uiteenzetting over Kabasilas, die orthodoxe mysticus van zoveel jaren, zoveel eeuwen geleden, een klein stukje van hoe kunnen we nu de wereld opnieuw aan een schepping, als een schepping, leren ontdekken. Want de idee van schepping als een causale verklaring van de wereld in tegenspraak met de wetenschappen, dat is totaal passé. Zowel in de wetenschap als in de theologie, daar kun je niks meer mee doen. Je moet opnieuw de gratuïteit, de roepstem van het leven opnieuw herontdekken samen met jonge mensen om uiteindelijk daarin God terug te vinden. En dat was een stukje dat ik met plezier in dat boek ingelast heb. De bedoeling was ooit een boekje te schrijven voor mijn kleinkinderen, maar dat is nooit gebeurd. Maar iets van die uiteenzetting is in dat boek gebleven, omdat dat een vraag is waar veel mensen mee zitten. Het is Gods schepping, allemaal goed en wel, maar al dat lijden in de wereld, al dat misgedragen van mensen, zelfs van priesters enzovoort, hoe kun je dan nog zeggen dat dat een schepping is? Wel, ik heb onlangs iets ontdekt dat misschien, maar dat staat dan niet meer in het boek. Een mens evolueert natuurlijk altijd. Maar de gedachte van erven is een dubbele gedachte. Erven is krijgen. En erven is tegelijkertijd verantwoordelijk opnemen voor wat je krijgt. Een erfenis is nooit absoluut goed of absoluut slecht. Er zijn mensen die weigeren te erven. Waarschijnlijk omdat ze de verantwoordelijkheid voor die erfenis niet willen opnemen. Maar die gedachte van erven laat ons misschien toe om beter door te dringen tot hoe wij ons verhouden tot God en de wereld. We krijgen niets, het bestaan is ons gegeven, we hebben er niks intussen gekomen. Het is ons puur gegeven. Maar die gratuïteit betekent niet dat het een 100% cadeau is, al waarin alles naar onze wens is. Er ligt ook een stuk verantwoordelijkheid. En een stuk verantwoordelijkheid dat misschien uiteindelijk maar binnen het geloof zelf tot zijn rijpheid kan komen. Maar zolang je met jongeren spreekt, moet je binnen proberen te komen in de gratuïteit van het bestaan, hoe ze daarin een roeping kunnen ontdekken, ook in de laïcale zin van het woord, een levensroeping, hoe ze daarin mensen ontmoeten die ze graag zien, waar ze een koppel vormen. Dat is absoluut niet goedkoop, dat mensen mekaar ontmoeten als twee spelden in een hooiberg, om zo te zeggen, en toch mekaar vinden. Zo die gratuïteit, die tegelijkertijd ook een vorm van verantwoordelijkheid is. En misschien is dat een nieuwe weg om over de christelijke ethiek te spreken. De christelijke ethiek wordt dikwijls verguisd als zijnde een ethiek van verboden. Misschien zou je het zo kunnen zeggen dat het een ethiek is van ontvangen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid opnemen. Neem bijvoorbeeld de seksualiteit, maar we dwalen nu even af van ons boek, daar stop ik dan. Neem nu bijvoorbeeld de seksualiteit. Die is nu op velerlei wijze losgekoppeld van ieder vorm van verantwoordelijkheid. Je kunt eigenlijk vrije liefde bedrijven met de technische en medische middelen die er zijn. Dat is totaal mogelijk. Je kunt op die manier je leven uitbouwen. Maar dat is geen basis, absoluut geen basis om een huwelijk aan te gaan, om een relatie aan te gaan. Een relatie aangaan ligt reeds op het vlak van grenzen aanvaarden, verantwoordelijkheid opnemen en toch samen naar een project durven kijken binnen de grenzen van de menselijke eindigheid, binnen het geluk en misschien ook het ongeluk van wat die ontmoeting uiteindelijk geweest is. Zo, er zijn veel dingen waar wij op een nieuwe manier moeten gaan over nadenken in de kerk, omdat een bepaalde manier van presentatie van wat we zijn totaal uit de tijd is. Dat werkt niet meer.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi om te horen dat ook de kleinkinderen hierin toch een bepaalde rol spelen. Ja, hè? En ik denk dat veel ouderen dit ook herkennen. Hè? Van, zeker de generatie die nog gewoon heel vanzelfsprekend met het geloof omgaat. Nog steeds elke zondag naar de kerk gaat. Maar dan een soort kloof voelt, hè, naar de generaties na hun. Ik vind dat u het heel mooi beschrijft. Hè? Dus de jongeren ook weer bewust maken van de gegevenheid van de schepping. Hè? De gratuïteit, zoals u het noemt. Hè? Dus het is een geschenk waar wel een verantwoordelijkheid aan vastzit. Maar wat is nou de ingang om dit ook verstaanbaar te maken voor jonge mensen? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als u met deze woorden spreekt, dat jonge mensen dan uw vertrekpunt misschien toch niet helemaal kunnen pakken of zo. Als u het woord schepping gebruikt, dan impliceert dat ergens al een schepper ook. Hè? Maar als je zo ver van dit soort begrippen afstaat, waar begin je dan? Wat is de openingszin, om het zo te noemen?
1: Wel, de openingszin is zich bewust worden van het feit dat het bestaan ons gegeven is. Ja, ja. In de dubbele zin van het woord gegeven kan betekenen een bruut feit, geworpenheid bij Heidegger. Ja. Maar gegevenheid kan ook betekenen in de zin van geschenk, cadeau. Het leven is eigenlijk een beetje van de twee samen.
0: Je kunt nooit. En stel dat een jongere zegt, ja, maar dat is niet waar, want ik maak mijn leven helemaal zelf. Hoe kun je dat argument onderuit halen? Het feit dat hij geboren wordt, heeft hij niet zelf voor gekozen natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat
1: is, ik vind dat de perfecte moderne houding. Het leven maken voor zichzelf.
0: Ja.
1: Maar het leven werkt zo niet. Er zijn momenten waar een jongen verliefd wordt op een meisje, om het maar zo te noemen. Eenvoudig, het gebeurt elke dag. Daar zit een geheim in, daar zit een wonder in. Dat je elkaar vindt. Wel, dat zijn momenten van de liefde, ontdekkingen van de liefde, in verschillende vormen trouwens, vriendschappen ook, zijn momenten waar men ontdekt dat er toch iets meer aan de hand is dan louter ik maak mijn leven zoals ik dat zelf wil. Want als men een andere ontmoet, dan ontmoet men in zekere zin een grens. Een grens aan die inheer ik-gerichtheid. En ik heb de indruk dat met jongeren omgaan, dat precies voortdurend is gaan van grens naar grens. Niet in de zin van ethische beperkingen, daar gaat het niet over. Maar hoe de gegevenheid altijd momenten van een overstijgen van zichzelf is. Bijvoorbeeld, zoals je zegt, ik maak mijn leven zoals ik dat zelf wil. Wel, in de ontmoeting lukt dat niet. Als je dat probeert in een huwelijk, dan loopt dat huwelijk spaak binnen 2-3 jaar. Dat lukt gewoon niet. Binnen de ervaring van de gegevenheid is er iets die ons op een hoger niveau tilt als we dat willen. Trouwens, wat als we nu over invallen spreken, het is door over zo'n dingen na te denken, maar dat spreek ik nu al van 20 jaar terug, dat ik op een nieuwe manier de Triniteit heb leren verstaan. Namelijk de gegevenheid van God aan een ander in hemzelf. Maar dat is een zijsprong. Ik ga nu even terugkeren. Maar ik wil maar zeggen dat zelfs mijn filosofie van de Triniteit, mijn denken, mijn theologie van de Triniteit, zoals die in het boek beschreven staat, eigenlijk ook in dat soort ervaringen haar wortel heeft.
0: Ja, dus de drie-eenheid is ook een gegeven, hè, een gegeven zijn aan elkaar in de eeuwigheid.
1: In eeuwigheid, dergelijks, maar ook een gegevenheid aan de schepping. God stelt die gegevenheid open voor de schepping.
0: Ja.
1: Heb ik trouwens bij Bulgakov ontdekt dat men de durf moet hebben om de verhouding tussen God en de schepping meer nauwer samen te gaan en niet louter in causale redeneringen te blijven verblijven hangen.
0: Is even de brug terug naar de Eucharistie, hè? Want daar, dat had u eigenlijk ontdekt als de grote verzoening tussen die twee, dat dubbele gebod, hè?
1: Ja.
0: Van het gebod van God te aanbidden en te beminnen boven alles en tegelijkertijd ook de naaste als jezelf. Komt dat hier ook samen in die Eucharistie? Hè? Dus dat de drie-ene schepper, die zijn relationele leven, zijn gegeven leven van liefde aan elkaar. Hè? De vader dus aan de zoon als antwoord weer aan de vader en de liefde die daartussen bestaat, de Heilige Geest. Die, dat mededelen, dat geven van die liefde, die gratuite liefde waar u het net over had, komt dat niet juist samen op het altaar?
1: Dat komt samen op het altaar. Jezus geeft zijn leven en geeft het terug aan zijn vader om ter wille van de vergiffenis van de zonde. Dus die vergiffenis van de zonden is in de eerste plaats iets dat we cadeau krijgen. Het is God die dat voltrekt, die zijn vergiffenis mededeelt in het offer van Jezus. Het is tussen wat de vader en de zoon gebeurt, tussen die twee, dat het drama van de vergiffenis, om het zo te zeggen, maar het is natuurlijk een woord dat niet helemaal past hier, maar de dramatiek van het vergiffenis in feite plaatsgrijpt, werkelijk wordt. In die zin zijn we door de Eucharistie met God verzoend. Dat is niet iets dat we zelf moeten doen. Dat is iets waarvoor Jezus zijn leven gegeven heeft en hij het antwoord van de Vader gekregen heeft, wat wij dan de vereistes noemen. In die zin is de vergiffenis van de zonde, namelijk het weer opnemen van de schepping in God, of het weer aannemen van de verloren zoon als zoon van de vader, want dat zijn al die thema's die in het evangelie terugkeren, dat gebeurt dat in de Eucharistie. Dat wordt daar herinnerd en voltrokken en herinnerd tegelijkertijd. Maar het is in die gezindheid van mensen die met God verzoend zijn, ondanks zichzelf, om het zo te zeggen, niet tegen ons, maar we zijn er niet, hebben er niet in moeten tussenkomen, dat wij ook zelf die houding kunnen belichamen in de verhouding tot anderen, in ons leven, in het huwelijk. Waarom niet? Het heeft ons een aansporing om in die geest van gegevenheid met elkaar te leven en niet als moderne ekken de ene tegen de ander op te gaan leven, want dat faalt, dat loopt op de klippen, dat weten we zo.
0: Ja. Ja, de titel van uw boek, wel interessant, Op pelgrimstocht, de hoop van christenen. Waarom op pelgrimstocht? Is het ook een beetje uw persoonlijke pelgrimstocht die u hierin beschrijft?
1: Ja, maar omdat het is een thema dat veel gebruikt wordt bij ons. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in Vlaanderen is dat een gegeerd thema, pelgrimstocht.
0: Ja, er wordt heel wat afgepelgrimeerd, ook hier in Nederland.
1: Ja, er wordt ook veel gestapt door mensen die op pelgrimstocht zijn. Dus dat is een titel die in ieder geval succes heeft. Maar of het onmiddellijk begrijpelijk is wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel eigenlijk dat wij in de wereld op pelgrimstocht zijn, maar dat het doel niet een apotheose van de geschiedenis, maar ook geen stadium. Het doel ligt, blijft in God. Het is een deelnemen aan. En dat is tegelijkertijd een aansporing tot, maar ook een zeer sterke bevrijdende ervaring. Van als het mislukt, ben ik niet mislukt. Want God heeft zelf zijn leven gegeven aan een kruis. Dus God is zelf mislukt in de wereld, om het zo te zeggen. Het was de avond voor zijn lijden. Dus in die zin, wat wij tegenkomen, de tegenkantingen die we hebben, de tegenslagen, zijn opgenomen in de oneindigheid van God. Dat is wat ik bedoel met op pelgrimstocht. Nooit de hoop verliezen, nooit de moed laten zakken. Het kan tegenslaan. God kan ver weg zijn in de wereld, maar op pelgrimstocht betekent nooit de moed verliezen, nooit zeggen het is voorbij, het is nooit voorbij.
0: Ja.
1: We blijven verder gaan.
0: Is het misschien ook, een pelgrimstocht heeft natuurlijk altijd een doel voor ogen. Hè? Je bent op weg naar een bepaalde plaats, hè? Om het even te vertalen naar een pelgrimage hier ergens in Brabant of in Vlaanderen.
1: Ja.
0: Dan kan het gevaar bestaan dat we alleen maar reikhalzend vooruitkijken, hè, naar de aankomst, naar de plaats waar het allemaal te doen is, waar de heilige begraven ligt bijvoorbeeld. Ja. Het kan ook zijn dat we ons helemaal verliezen in het hier en nu. Hè, dat we alleen maar bezig zijn met de gesprekken die we onderweg voeren op die pelgrimstocht of de gebeden die we op dat moment bidden. Maar is het katholieke leven niet dat allebei? Hè? Dus waarom vraag ik het nu? We hadden vanmorgen bij de koffie even een klein gesprekje over de oude schoolcatechismus die in Nederland op alle scholen vroeger aan de kinderen werd geleerd. En de eerste vraag van die schoolcatechismus was, waartoe zijn wij op aarde? En dus er kwam meteen goed binnen. En het antwoord, we hebben het vanmorgen nog even met z'n allen besproken hier met het team van Radio Maria. Om God te dienen en daardoor hier en in het

0: te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. En die combinatie van dat het niet alleen maar gaat om het leven dat ons nog wacht na de dood. Hè, want dat is natuurlijk ja, ook een beetje een te eng beeld eigenlijk. Mm-hmm. Hè, een te smal beeld. Hè. Ja. Het gaat om het leven na de dood natuurlijk. Hè, de volheid van het geluk. Maar ook al hier op aarde
1: ja.
0: begint dat hemelse geluk in feite. Als ja. we God dienen. Hè, daardoor, door God te dienen, begint dat leven, dat hemelse leven hier op aarde al door te breken. Is dat ook een beetje wat u bedoelt met die pelgrimstocht?
1: Ja. De eredienst is dat dubbele gebod. Dus de eredienst is tegelijkertijd God aanwezig brengen, de gegevenheid van God, de liefde van God aanwezig brengen in onze menselijke relaties, in de gegevenheden van de wereld. Het enige wat ik probeer aan te duiden, dat is, pas op, duid dat niet aan als een soort eind, absolute eindtoestand waar de geschiedenis ooit beter zal zijn dan ze nu is. Dat weten we eigenlijk niet.
0: Ja, ja. Dat is een belangrijk punt. Hè? Want ja. dat wordt vaak wel gedacht. Hè?
1: Dat
0: er 2000 jaar christendom wordt samengevat als, nou, zo heel veel heeft het ook niet uitgehaald, want er is nog steeds oorlog. Hè?
1: Ja,
0: dat hoor je vaak. Hè?
1: Maar dat is de bekoring van dat chiliasme.
0: Ja, precies.
1: Dat we naar een groot rijk zouden gaan waar de wil van God magnifiek of volkomen gedaan zou worden. Nee, de eindigheid laat dat niet toe.
0: Nee. De Apocalyps spreekt natuurlijk wel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar die is in feite in die Eucharistie ook al begonnen, denk ik.
1: Is nu al begonnen.
0: Die doorspekt nu al de schepping. Dat wil niet zeggen dat heel die schepping er al deelgenoot van is, hè? Want niet iedereen heeft Christus als Heer erkend. En niet iedereen laat zich meenemen in die beweging van de Eucharistie, hè? Waarin Christus zich aan de Vader offert. Ja. Maar de poort staat wel open.
1: De
0: mogelijkheid om binnen te treden is al gegeven.
1: Ja. Ja, het christendom hangt samen van tegenstelling die het samengedacht wordt. Eindigheid en oneindigheid, gegevenheid, weerstand van de wereld, het kwaad. Ja. Het kwaad en de wereld. Zelfs het kwaad en de schepping is iets dat niet ontkend kan worden. Soms vraag ik me af of we niet een waarschuwing hebben dat we toch alleen maar eindige mensen zijn. Maar er is trouwens nog iets anders dat mij, wat aan de Meleuvense tijd geboeid heeft, namelijk wat Heidegger het Sein zum Tode noemt. Heidegger zegt op een bepaald ogenblik dat het Sein zum Tode, de beleving daarin bestaat, zichzelf prijs te geven, zichzelf op te geven. Men heeft dat altijd nihilistisch gedacht. Het leven heeft geen zin. We geven onszelf op, we leven naar de dood toe en aan het einde ontdekken we dat het geen zin heeft gehad. Ik heb ooit dat dus uitgelegd in de les in een internationale groep en er was daar een zwarte, een Afrikaan, die de vinger opstak en zei, ja, zegt hij, dat is precies wat christenen moeten hebben om de mystiek te begrijpen. De mystiek is een vorm van loslaten van zichzelf, aanvaarden dat we sterfelijk zijn, dat we ten dode zijn, om het zo te zeggen, maar tegelijkertijd de bereidheid om zichzelf prijs te geven. Het grote verschil is natuurlijk dat bij Heidegger lijkt het te zijn, maar je was leerling van de Jezuïeten, maar weet dat niet.
0: Oh ja, dat is voor mij ook nieuw,
1: Ik kwam van de Jezuïeten. Ja. Maar dat is hij zichzelf loslaten, zelf prijsgeven is in het niets. Terwijl voor de mystiek is het zichzelf loslaten, het mysterie van God. Maar beide gevallen, zowel Heidegger, het existentialisme, als de mystiek, is een vorm van besef van eindigheid. Dat we niet binnen de eindigheid ons levensdoel kunnen realiseren, alleen in een absolute zin van het woord.
0: Ja.
1: En die Heidegger,
0: is dat het christelijke woord versterving? Zit dat benadrukt dat sterk, denk ik. Hè? Het versterven, zomaar in een leegte, maar het versterven in de aanwezigheid van de Heer.
1: Ja,
0: daarmee je oude leven afleggen en een nieuw leven aannemen.
1: Want de ascese ligt daar dichtbij, de versterving.
0: Precies, dat is meer dan het onthouden en het vasten.
1: Het versterven aan het leven op ieder moment.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat dat ook in het huwelijk zo is, maar natuurlijk, je moet niet dramatiseren. Maar overal waar mensen samen leven, ja, is er een moment waar dat men moet loslaten. Het is niet voor mijn ik dat ik het doe,
0: Het zijn ook de woorden van de Heer zelf, hè? Van wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Die zal het winnen,
1: Je vindt in zo'n thematiek vind je voortdurend alle soorten citaten uit het evangelie terug.
0: Ja. We gaan, het is altijd maar een uur de uitzending en het uur vliegt altijd zo om. We gaan nog even luisteren naar een stuk muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending. Misschien kunt u nog iets meer vertellen ook over het boek zelf, hè? Zo dadelijk. We zijn natuurlijk al volop erover aan het spreken. Ik weet dat u vele boeken hebt geschreven. Hè? We hebben ook boeken van u behandeld in de lessen destijds op het seminarie.

Maar ik ben wel heel benieuwd van dit boek. Ja, toch ook wel. Wat maakt het nou anders dan die andere boeken die u tot nu toe schreef? Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Ja. En dan zijn we zo weer terug. We gaan luisteren naar Adorons le corps du Christ.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Ignaz Verhak. Filosoof, theoloog, grootvader van kleinkinderen, heeft hij ons net verteld. Was een van de redenen ook dat hij zijn nieuwe boek schreef. Op pelgrimstocht de hoop van christenen. Nou, we hebben er wat puntjes uitgehaald zo. Hè. Dat is natuurlijk, de uitzending is te kort om dat helemaal heel uitgebreid te bespreken. Maar toch een paar mooie punten al benoemd. Ja, u sprak zelf ook over het parochieleven waar u nou bij betrokken bent. Hè? En de situatie in België natuurlijk moeilijk. Hè? De secularisatie heeft daar flink om zich heen gegrepen de laatste tientallen jaren. In Nederland natuurlijk niet anders. Maar ik kan me voorstellen als u in een parochieomgeving bent. Hè? Ik ben zelf pastoor van een parochie. Daar is die opdracht, dat dubbele gebod van de liefde, is daar ook heel concreet. Hè? God uiteraard centraal in de gemeenschap van de parochie. Maar ook het elkaar beminnen. Hè? Met al die moeilijkheden, hè? De generatieverschillen, verschillende opvattingen, et cetera. Dat maakt het soms ontzettend moeilijk om dat gebod van de liefde ook echt na te leven. Nu spreken we over een parochiegemeenschap, maar dat geldt denk ik ook voor het gezinsleven. Hè? Daarin heb je ook datzelfde kruis te dragen van in die verschillendheid, de verschillende karakters die in een familie samenkomen, maar toch dat dubbele gebod leven, naleven. Zegt u daar nog iets over in uw boek ook?
1: Niet te danig. Nee, omdat het eerste deel is helemaal gewijd aan een analyse eigenlijk van de betekenis van de Eucharistie. Het tweede deel gaat vooral over enkele personen die mij getroffen hebben in die problematiek. Maar wat u natuurlijk wel hebt in de parochies, om daar naar dat onderwerp terug te keren, dat is dat niet alleen de secularisatie, maar de zinscrisis die in de huidige samenleving aanwezig is, daar ook heel scherp naar voren treedt. Ja.
0: De gezinscrisis of zinscrisis?
1: Zinscrisis.
0: Oh, zinscrisis.
1: Ja, beide eigenlijk.
0: Dat hangt ook samen natuurlijk.
1: Beide.
0: Waartoe zijn wij op aarde, die vraag?
1: Maar de zinscrisis, vooral omdat je toch weet en soms hoort dat die oudere mensen dat toch met een grote vraag zetten. Waarom gaan onze kinderen niet meer naar de kerk? We hebben al het mogelijke gedaan om onze kinderen en kleinkinderen het geloof door te geven. Het is ons niet gelukt. Waarom? Ik ken een collega die ouder is dan ik, die enorm met die vraag zit. Wat heb ik verkeerd gedaan? Het antwoord is natuurlijk waarschijnlijk niets. Het is een levensomgeving die helemaal anders is dan datgene waarin wij, onze generatie, is opgegroeid en opgevoed. Maar de dingen zijn aan het keren. En dat is wat ik zou willen zeggen over die zinscrisis. Namelijk, men is het aan het ontdekken dat de jongeren opgesloten zitten in de media. Met alle soorten connecties met mensen die ze niet eens zien, maar die wel een voortdurend een vlug oordeel over hen vellen. Zodanig dat achter die hyperconnectiviteit, die thans bijna de norm is van de samenleving, dat achter die hyperconnectiviteit een burn-out, een leegte en een zinscrisis verborgen gaat. Anders zijn die burn-outs niet te verklaren. Men is overgestimuleerd, overvraagd door al wat die hyperconnectiviteit in het huidige leven met zich meebrengt. En het is daar, op de plaats waar die leegte verschijnt, waar die zinscrisis ontstaat, dat de kerk zeker aanwezig zou moeten zijn. Om te leren zien waaraan dat ligt, wat de oorzaken daarvan zijn, want dat zijn sociale oorzaken. Men is nu bezig met bijvoorbeeld bepaalde apparaatjes te verbieden aan jonge mensen. Gesteund op alle soorten wetenschappen van de hersenen, weet ik veel. Waarschijnlijk volledig juist. Maar er is meer aan de hand. Er is een totaal verlies aan zin en aan relatie. Want dat relaties achter een computerke of een smartphone, dat is niets waar je verantwoordelijke voor opneemt. Integendeel, je krijgt een beoordeling terug die je alleen maar vernietigt. Zeker als je het slecht treft. En die zinscrisis, ik denk dat we moeten daar aanwezig zijn om opnieuw te laten zien wat aan een leven inhoud en vulling kan geven. Al waren het maar op een zeer primitief stadium. Maar we worden daar eigenlijk in geholpen door het feit dat een aantal mensen op terugkeren naar de kerk. Of juist die jongeren die doorhebben dat het leven leeg geworden is, die vinden opnieuw de weg naar de kerk. En dat is een zeer interessant fenomeen, namelijk catechumenen heraanknopen bij de kerk en de huidige leegte of zinscrisis in de samenleving. Dat is een fenomeen waar we zeker moeten bij aanwezig zijn.
0: Ja. En bedoelt u bij aanwezig zijn dat we ook op die sociale media aanwezig zijn dan? Of bedoelt u meer van wij moeten die jongeren begeleiden die in die leegte ronddolen?
1: Ik denk eerder aan begeleiden van diegenen die op zoek zijn om een leegte te ontsnappen.
0: Ja, maar toch, de manier om ze te vinden is vaak toch het internet. Hè? Tenminste, even een simpel voorbeeld uit onze parochie. Ik heb nu ook wat jongeren die zich aanmelden voor het doopsel. Hè? Die precies wat u beschrijft, hè? Die zien het wereldse alternatief, om het zo te noemen. Hè? De leegte die de wereld biedt. Nou, dat lijkt even interessant, maar op een gegeven moment put dat uit. Hè? Met festival na festival. En inderdaad,
1: Het verleed hen aan. Hè?
0: Ja, en je hele sociale leven speelt zich toch vooral af op internet. Maar toch begint internet nu ook een plaats te worden waar ze wel ook de eerste keer de aanraking hebben met het geloof, met de kerk. Ja. Dat daar ook alternatieve stemmen te horen zijn van priesters bijvoorbeeld die actief zijn op internet. Of van livestreamen, dus uitzendingen van heilige missen waar ze door geraakt worden. Dus het kan ook een soort opening bieden om juist die jongeren al een eerste kennismaking te geven met de kerk. Dat mag natuurlijk nooit het volledige antwoord zijn, want uiteindelijk moeten ze ook in een echte gemeenschap thuis raken met echte mensen. Maar dat is denk ik ook iets dat we niet moeten onderschatten. Want
1: zeker
0: ik merk,
1: niet onderschatten, maar ik zou daar een kleine nuance bij plaatsen, namelijk het is eigenaardig is dat de catechumenen toch elkaar ontdekt hebben op dat vlak.
0: Precies.
1: In menselijke relaties. Ja. En dat ze allemaal al een stuk verleden achter zich hebben voor ze de stap naar de kerk zetten. Al waar maar onder elkaar praten, dat kan zo niet verder gaan. Dat is een leegte, heb je dat ook, enzovoort. En het is dikwijls in beginnende, ik ga niet zeggen relaties, maar vriendschapsverhoudingen, dat men naar de kerk terugkeert. Het is zelden dat een individu de weg terugvindt. Het gaat dikwijls om een klein groepje. Maar dan moet men zeker aanwezig zijn om zorgen dat wat men zoekt, dat het begeleid wordt en dat het ook in een christelijke zin begeleid wordt. Want ik kan me best voorstellen dat die mensen zich vrede gaan nemen met een natuurlijke religie. Bijvoorbeeld een religie van het transcendente zonder feitelijk engagement om aan die leegte te ontsnappen. En niet
0: dus ook het gemeenschapsleven moet getoond worden en geleerd worden. Dat je binnentreedt in een mystiek lichaam. Hè? Dat is natuurlijk ook wel over de gegevenheid gesproken. Ja. Dat is ook wel een prachtig gegeven. Hè? Dat we lidmaat worden van een lichaam op het moment dat we binnentreden in die kerk.
1: Ja.
0: Meneer Verhak, we moeten gaan afronden helaas. Interessante gesprekken. We hadden nog makkelijk langer door kunnen spreken. Misschien doen we dat in de toekomst nog wel. Maar we gaan dadelijk het Angelus bidden. Het is bijna 12:00. Ik wil ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek wat echt de diepte inging en toch hopelijk wel verstaanbaar was voor de mensen. Ik heb wel meerdere van uw boeken ook gelezen of stukken daarvan. En het is niet altijd makkelijk om te volgen, geef ik eerlijk toe. Maar dit gesprek was heel toegankelijk. Dus ontzettend bedankt daarvoor.
1: U bent bedankt voor de uitnodiging ook. Ja.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, heel graag mogen wij in het boek Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta mogen we weer verder gaan lezen. Aanbidden in geest en waarheid. Jezus zei haar: ga uw man roepen en kom dan hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Jezus zei haar: dat zeg je terecht. Ik heb geen man, want 5 mannen heb ik gehad en die je nu hebt, is uw man niet. Wat dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken. Heer, zei de vrouw, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar. En gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet? Geloof me, vrouw, zei Jezus haar, er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent. Wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem in geest en waarheid aanbidden. De vrouw zei hem: ik weet dat de Messias, dat wil zeggen de gezalfde, komt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei haar: dat ben ik die met u spreekt.
1: Jezus kwam het leven van de Samaritaanse vrouw binnen om de innerlijke bron aan haar te openbaren. Deze openbaring bestond uit een oproep om het levende water te ontvangen en de uitdaging zich te bekeren. Om geestelijk te kunnen worden omgevormd, moest de vrouw haar levenswijze veranderen. Jezus vraagt de vrouw dus om haar man te roepen en naar de put terug te komen. Hij leest haar niet de les, maar hij onthult dat wat verborgen is. Zijn woorden brengen haar naar de kern van haar leven, van haar verlangen en van haar dorst. Het levende water kent een veeleisheid en wekt een verlangen op naar overvloed dat haar in het verborgene verboden kwelde. De Samaritaanse vrouw had misschien geprobeerd om Jezus te verleiden op dit erg warme uur van de dag, waarop niemand naar de put gaat. Misschien had ze in hem wel de man van haar leven gezien. Hij die van haar hield, zoals ze was. Ze was van de ene man naar de andere gegaan, maar haar dorst naar liefde was nog altijd niet gelest. En daar waar eindelijk iemand die haar waardigheid erkent, bij wie zij merkt dat zij zelf iemand is, is iets wat haar schoonheid en het spel van verleiden overtreft.
0: Deze vrouw, die 5 mannen had gehad, behoorde tot de gekwetste voor wie Jezus in het bijzonder was gekomen. Hij keek haar aan en met de barmhartige blik van de Vader. Voor haar had hij deze weg genomen. En het was op haar dat hij bij deze put van Jacob had gewacht. Voor haar was hij naar deze wereld gekomen om haar te ontmoeten. Om haar aan haar de tederheid van de Vader te onthullen. Om haar te zeggen dat hij bemind is en dat zij bemind is door de Vader van alle eeuwigheid af. En om in haar het verlangen op te wekken naar het leven waarvan hij het geheim droeg.
1: Jezus confronteert de Samaritaanse vrouw met het meest intieme in haar leven. Hij vraagt haar om haar man mee te nemen die zij niet heeft. Hij wil dat zij zich ervan bewust dat zij tegen Gods wet ingaat, die ook een gave van God is. Jezus dorst naar het zielenheil van deze vrouw. Hij wil van haar een volgeling maken. Opnieuw van haar stuk gebracht, denkt zij dat Jezus een profeet is. Ze aanvaardt de situatie en speelt open kaart met Jezus door hem te zeggen dat zij geen man heeft. Haar kwetsbaarheid dient de waarheid. Jezus' zachtmoedigheid breekt haar verzet. Zij heeft die meer nodig dan het water uit de put. Jezus is het geschenk van God de Vader, die een nieuwe wet toont. Deze wet komt niet van buitenaf, maar van binnenuit de mens. De Samaritaanse vrouw wil dieper op deze innerlijke aansporing ingaan, want zij verwachtte er alles van. Haar dorst was heel groot. Ze neemt Jezus mee naar het gebied van de godsdienst. Van de diepte van de put gaat ze naar de top van de berg. Maar de plaatsen zijn van weinig betekenis wanneer zij niet naar het hart leiden.
0: Voor Jezus nadert het uur waarop degenen die in waarheid aanbidden zich niet zullen bevinden op die berg, maar in geest en in waarheid zullen aanbidden, zoals de kleine Therese en moeder Teresa deden. Het is de godsdienst die van binnen uitkomt, volgens de wet en in waarheid. Deze aanbidding is het werk van de Heilige Geest, die blijvend in elke gelovige leeft. De ware aanbidding geven we de Vader door de Heilige Geest. Het ware heiligdom is van binnen, daar waar de Geest woont. Elke gelovige is heilige grond. Jezus versterkt ons verlangens steeds wanneer we bidden. Wanneer we ons onvoorwaardelijk laten beminnen door zijn Geest, die ons van binnen aanspoort, ons door zijn woord laten raken, dat onze stilte ondersteunt, dan aanbidden we in geest en waarheid. Wie dorst heeft komen, wie wil, neem het water des levens om niet. Therese heeft niets anders dan dat gedaan, gedronken van het levend water dat Jezus haar gaf in het voorbeeld van de Samaritaanse vrouw in het evangelie.
1: Jezus vraagt immers geen grote daden, maar alleen overgave en dankbaarheid. Hij heeft onze daden niet nodig, maar alleen onze liefde. Diezelfde God die verklaart dat hij ons niet te zeggen wanneer hij honger heeft, schrok er niet voor terug om wat water te vragen aan de Samaritaanse vrouw. Hij had dorst, maar toen hij zei, geef mij te drinken, vroeg de schepper van het heelal zijn arme schepsel om liefde. Hij dorstte naar liefde. Zijn arme meer dan ooit voel ik hoeveel dorst Jezus heeft. Hij ontmoet alleen ondankbare en onverschillige mensen onder de leerlingen van de wereld. En onder zijn eigen leerlingen vindt hij jammer genoeg maar weinig harten die zich onvoorwaardelijk aan hem overgeven, die al de tederheid van zijn oneindige liefde begrijpen.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de profeet Jesaja. Cyrus, de bevrijder van Israël. Denk eraan, Israël. Gij zijt mijn dienaar. Ik heb u gevormd, u tot mijn dienaar gemaakt, Israël. Ik verlies u niet uit het oog. Ik vaag uw overtredingen weg als een wolk aan de hemel. Als een nevel verdwijnen uw zonden. Kom bij mij terug, want ik ben uw verlosser. Jubel, hemel, om wat de Heer heeft gedaan. Juicht, diepten der aarde. Bergen, bossen en bomen, barst uit in gejubel. Want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Dit zegt de Heer, uw verlosser, die u in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer, ik heb alles gemaakt. Alleen heb ik de hemel gespannen, alleen de aarde uitgespreid. Ik verijdel de voorspellingen van de zieners en maak de waarzeggers belachelijk. Ik laat de wijzen afdruipen en maak onzin van hun kennis. Maar het woord van mijn dienaars vervul ik. Ik volbreng het plan door mijn boden verkondigd. Ik ben het die van Jeruzalem zegt. Het wordt weer bewoond. En van de steden van Juda, ze worden weer herbouwd. Op de puinhopen richt ik het weer op. Ik ben het wiens woord de diepte droog gemaakt heeft en haar stromen heeft laten verzanden. Ik ook stel Cyrus tot herder aan. Hij voert alles uit wat ik wil en zegt van Jeruzalem, het wordt herbouwd, de tempel wordt weer opgericht. Dit zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Cyrus die hij heeft aangesteld om volkeren aan zich te onderwerpen, om de koningen de gordels van de lendenen te rukken, om stadspoorten open te breken. Geen blijft gesloten. Ik ga voor u uit, bergen maak ik voor u effen, bronzen poorten verniel ik en ijzeren grendels breek ik open. Geheime voorraden, verborgen schatten geef ik u in handen. Dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben, de God van Israël, die u geroepen hebt bij uw naam. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Hieronymus op het boek Jesaja. De ondergang van de afgoden. Denk eraan, Israël, gij zijt mijn dienaar. Ik heb u gevormd, u tot mijn dienaar gemaakt, Israël. Ik verlies u niet uit het oog. Ik vaag uw overtredingen weg als een wolk aan de hemel, als een nevel verdwijnen uw zonden. Kom bij mij terug, want ik ben uw verlosser. Jubel, hemel, om wat de Heer heeft gedaan. Juicht, diepten der aarden, bergen, bossen en bomen, barst uit in gejubel, want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Gij weet dat de afgodenbeelden slechts maaksels zijn, Jacob, Israël, mijn dienstknecht. Vergeet toch uw schepper niet en doe uzelf geen onrecht aan door u te buigen voor het werk van uw eigen handen. Deze afgoden moeten bij de komst van mijn dienstknecht, die ik heb uitverkoren, geheel worden vernietigd. Besef daarom met de hele begeerigheid van uw geest. Zoals duisternis en nevel door de warmte van de zon vergaan en door de stormwind uiteengejaagd worden, zo zal ik uw ongerechtigheden en alle zonden waarmee gij mij beledigd hebt laten verdwijnen. Keer slechts tot mij terug en doe boete, want met kostbaar bloed moet gij worden vrijgekocht. Als ge dit doet, weet dan dat de hemel en de aarde zich verheugen en de hele natuur eenstemmig zingt. Dit zegt de Heer, uw verlosser, die u in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer, ik heb alles gemaakt. Alleen heb ik de hemel gespannen, alleen de aarde uitgespreid. Ik verijdel de voorspellingen van de zieners en maak de waarzeggers belachelijk. Ik laat de wijzen afdruipen en maak onzin van hun kennis. Maar het woord van mijn dienaars vervul ik. Ik volbreng het plan door mijn boden verkondigd. Wanneer de godenbeelden vernietigd zijn en de ongerechtigheden en zonden van Israël vergeven, zullen alle schepselen zich samen verheugen. En, zoals het evangelie ons verzekert, zullen de engelen in de hemel blij zijn om de boetvaardigheid van de zondaars. Over de macht van God staat er geschreven dat het voor hem een kleine moeite is Jacob te verlossen en een nieuw hart te geven aan Israël, die hij vanaf de moederschoot heeft gevormd. En al meent iemand wellicht dat dit een grote inspanning vergt, het kan niet moeilijk zijn voor hem die zonder hulp de hemel gespannen heeft, zoals wij op een andere plaats lezen. De hemel spant gij als een tentdoek. Wanneer de vooraf bepaalde tijd van het mysterie gekomen is, zal God in zijn grootheid en heerlijkheid alle godenbeelden vernietigen. De kennis van de ene God zal in de wereld worden verkondigd. De voorspellingen van de waarzeggers en helderzienden, de wondertekenen waarmee de bedriegers de mensheid hebben bedrogen, zal hij ontmaskeren en teniet doen. Hij zal ons laten zien dat de wijsheid van de filosofen, die het grootste deel van hun dwaling uitmaakt, een dwaasheid is. Want die kunnen allerminst bewijzen dat zij de wijsheid van God met menselijke gedachten hebben doorgrond. Maar God zal, zoals gezegd, het woord van zijn zoon, van zijn dienaar en de plannen van diens boden in vervulling laten gaan.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Het Woord van God elke dag opnieuw met Pater Bot, jezuïet, luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief staan en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Jan-Willem Bosman. Ik zit hier op kantoor van Jezus.net, dacht ik. En jij bent directeur daar.
1: Ja, en het is eigenlijk Jesus.net, dus het is de Engelse spelling van Jezus. Maar daar zit je inderdaad op kantoor, op onze wereldwijde kantoor, waar we de verschillende landen en talen ondersteunen.
0: Wat is het voor een organisatie?
1: Het is een missionaire organisatie die probeert aan deze wereld duidelijk te maken wie Jezus is en wie die geweest is en hoe je hem kan volgen. En wij ondersteunen vanuit hier, zeg maar, al onze lokale kantoren die in hun eigen taal, in hun eigen cultuur, via websites en social media en allerlei media proberen dat duidelijk te maken aan de mensen in de landen.
0: Misschien een gekke vraag, maar wie is Jezus?
1: Jezus is de Zoon van God, die God heeft gestuurd om ons met hem weer te verzoenen. Jezus is ook mijn grote voorbeeld. In alles wat ik doe, denk ik van, wat zou Jezus gedaan hebben? Ik merk ook dat hij heel dichtbij staat, dat hij ook voor mij vertrouwelijke omgang met hem heb. Ja, en hij is mijn verlosser, uiteindelijk.
0: Maar goed, leeft hij nu dan?
1: Hij leeft. Dat geloof ik echt. Hij is opgestaan, hij leeft, hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft zijn geest gestuurd naar deze aarde, die in ons als mensen mag leven. En ik geloof dat ik daarmee een stukje van Jezus in mezelf mag hebben.
0: Ik zat in de laatste bij ons in de gemeente naast een vrouw en die zei van ja, ik kom uit een gemeente, misschien ken je het wel, van ellende, verlossing, dankbaarheid. Ik mis iets. Dat zei zij, hè?
1: Ja. Dat weet ik niet of ze iets mist. Ik kom ook uit een achtergrond van verlossing, ellende, verlossing, dankbaarheid. En daar ben ik super dankbaar voor. Ik geloof inderdaad wat we ons moeten realiseren, dat we allemaal in zonde gevallen zijn. En dat we niet zomaar met God in contact kunnen komen. En dat we daarvoor via Jezus dat kunnen doen. Maar ik heb ook gemerkt dat God niet wil dat we daarin blijven hangen. En dat hij ook iets is voor nu. Dat hij mij dingen laat zien die ik op dit moment kan toepassen.
0: Duik je daarmee op zijn heer zijn? Zijn heer over je leven willen zijn?
1: Ja, zeker. Zeker. Heer over mijn leven, dat vind ik een mooie term. Maar ook dat hij mij voor wil gaan in mijn leven zinvol maken. En ik geloof heel erg in de woorden van de Bijbel dat de werken die we doen gevonden zullen worden. Dat wat we doen, dat er ook echt toe doet. En daarin wil ik heel graag Jezus volgen en hem navolgen in mijn dagelijkse dingen.
0: Nou maak je gebruik van, wat ze dan noemen, de sociale media. Kun je via sociale media wel in contact komen met mensen? Want ik heb altijd het idee van mezelf dat ik naar een scherm zit te kijken. En denk ik, wat is dit?
1: Ja, dat snap ik ook wel. En ik noem mezelf internet-evangelist. Maar ten diepste geloof ik in de lokale kerk. Dus ik ben geen internet-evangelist gelovige. Ik ben een kerk, het lichaam van Christus, gelovige. Maar wat ik wel zie, is dat heel veel mensen tegenwoordig hun zoektocht naar God wel starten via het internet. Via websites, via social media, via YouTube-kanalen, op wat voor manier dan ook. En ik geloof dat het wel de plek is waar we mensen kunnen ontmoeten die op zoek zijn. En ik geloof ook dat het onze opdracht is. Als Jezus zelf zegt in Matteüs 28... ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, dan is dat ga heen is ook juist naar de plekken waar mensen zijn. En in die tijd hadden ze de bijzondere luxe eigenlijk, want het was best wel nieuw, dat de Romeinen enorme wegen hadden